0: Sterkste man die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearvetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkstermandie.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Nou, als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Kom verder,
2: Friesland non-stop.
1: Alles wat te spelen, Omroep Friesland.
3: Let me be your hero. Would you dance?

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiert.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
1: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een mercy ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: 9 al voeren in Bureau de Vries.

na uitstel. Voor alles dat komt.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Dalen, dat is waar ik doe. Bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze.

0: Pinksterman die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de geervetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinksterman die.
0: Bij Omroep Friesland.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Massie.
0: In Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn al voeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.

0: Online in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een mercy ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: singele vla.
1: Dit is Friesland Non-Stop.
2: Onder iedere maand de beste muziek van Friesland.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna twee maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd en in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven president Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dua Lipa en IDGAF.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Frieslo van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: Ik denk dat iedereen graag onderdeel wil wijzen hiervan. En dat vind ik het mooie van Oerak.
0: Een Friese campagne om vrijwilligers te werven zet u daarin op Oerak, het festival van zelfs. En mogelijk dorst nog topbasketbal in Friesland.
4: Nu heb je toch weer een soort stip op de horizon waarvan je denkt van... dat zal nog mooi zijn om daar nog een beetje aan mee te werken.
0: Ja, het liek even alsof het voorbij wie, maar misschien dus toch... Fijke, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Nou, dat is zo mooi werd van het basketbal.
0: Ja.
5: Ja. Nou, we zullen het ouwaartje. Wat ik ouwaartje matte, dat is de relatie tussen de Verenigde Staten en China. Die zal hopelijk sterker en beter werden zoals eerder voor. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump. Ja, en vogelgriep bij een bedrog in Biddinghuizen.
1: Om het Jochen Oeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Reine gedij, hoe het maar geregeld. Lichte buien in de soort bewolking, waarbij de zinnen amper te zien wezen zullen. De maximum temperatuur leidt om het 4 graden, heren. Het is kouder trots de stevige wind steert. Dus ja, maar dan in de wind steert. Hetzelfde dan Wurry Hondelblauw. Haha, dit is de scene.

0: De Sien en Blauw.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Vrijwilligers in het zinsje zetten en nieuwe vrijwilligers winnen. Dat is het doel van de nieuwe campagne voor vrijwilligerswerk van de provincie. De start van die campagne die we hier juist in midden op het festival Oerok in Oerterp. Dat is net toeval, want Oerok had meer dan 1000 vrijwilligers en is daarmee neffens deputaire Knol een uniek voorbeeld. Die Oerok-vrijwilligers kregen juist direct de primeur van een nieuw componeren lied voor de lied van de vrijwilligers. Dat heet Sterren in de Nacht en het is van Grim Tosk.
3: Sterren in de nacht, ze schijnen net omdat het mag. Ze hoeven net de glorie, net de rijkdom of de macht. Het is dus nu verrukkelijk.
4: Ik ben Jorrit Dijk en ik zit in de terreincoördinatiecommissie.
5: Hoeveel vrijwilligers zijn we al net?
4: Ja, volgens mij meer dan 1000. Maar wij focussen ons vooral op de opbouw. Nou, en dat doen we per dag ongeveer met 15 à 20 vrijwilligers.
5: Is het dreig om vrijwilligers te vinden?
4: Nee, gelukkig net. Nee, ik denk dat iedereen graag onderdeel wil wijzen hiervan. En dat vind ik het mooie van Oerok.
6: Lieneke Bakker en ik zit achter de bar, draaien jongen. Krekken ze alle oren hier, dus dat zie je hier al.
5: En waarom doe je dat?
6: Het is zo ontzettend leuk.
5: En je doet het net om er beter van te worden?
6: Nee, zeker net, nee. En het is ook wel eens leuk om zelf rond te rennen. Maar ik trap je er elke keer weer in, want het is gewoon zo leuk. Het is heel gezellig, het is één grote groep. We helpen kwander. Dus heel gezellig.
5: Ben je daar gelukkiger van vrijwilligerswerk?
6: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En ik vind het mooi dat het voor Oerterp kent, zo'n mooi groot feest.
3: Lieg als de sterren, sterren in de nacht. In de meesten om ons binnen.
5: Wat vind je het mooie van Oerok?
7: Dat die hele mienskip dat je maar me kwartelt. 24 hier in Vrijlies begon. Inmiddels ren je meer dan 1200 vrijwilligers om. Dan kwam je via het dorp binnen. Als je al die vlagen onder gevels hingen. Dan zie je dat die mienskip de grootskop is wat je deel zet wordt.
5: En meer dan 1000 vrijwilligers, dat is nogal wat.
7: Ja, een heel prot. En zo direct net om te zieken. Meestal staan in de rij. En dat is wel vrij uniek in de tijdrek. Als je tal van verenigingen die dreigen om meestal te vinden. Ja, dat je beslist net onder water.
5: Dus je wil vrijwilligers in het zinsje zetten?
7: Dat zie je, dus de verdering van de meesten. Daarvoor hebben we dus een campagne het komende jaar. Maar ik dat meesten activeren weer om vrijwilligerswerk te doen. Friesland is nog steeds koprenner. Dit hier is ik het ier van de vrijwilliger. Dus ja, er komen soort zaken bij me koor. En vanuit het bestuursakkoord heb ik zo'n. We moeten wat maar die vrijwilligers, die regeldruk maat omleeg. Het stimulering van vrijwilligerswerk. Vandaar dat ik deze grootwillige campagne nog heb.
5: En die campagne zit er zo uit dat binnen is vrijwilligerswerk. Het zichtbaarder maken en de vrijwilligers zelf ik.
7: Ja, tal van zaken. Er komt een ziendelige serie op Omroep Friesland. Maar de Friese vlogger, die is zelfs ondergang. Dus die gaat op tal van terrein vrijwilligerswerk doen. Verenigingen die kunnen een arkbakje krijgen. We mogen ze de vrijwilliger in zinsie zetten kennen. Dus is het aardig die niet bieren rond te zien komen. Mooie campagnemateriaal. En er is een campagne die het maken. Mooi is het doel om vrijheid in de Friese top 100 te bedaren in Ontarvendeurt hier.
5: En je hoopt je dat dat meer vrijwilligers opsmiet?
7: Ja, zeker. Daar heb ik een Friesland verbind hoor. Dat doe ik best wel wat nieuwe vrijwilligers opleveren. Nou, no dussen campagne. Dus juist wel, terug het echt zichtbaar te maken. Het belang daarvan ik, ja, dat meest kan ik Marmekoor die verantwoordelijkheid vielen om ja, Marmekoor de schouders onder die meerskip te zetten.
5: Het is voor de Oerit misschien ook wel lekker makkelijk, vrijwilligers, want ja, die hoef je net te betalen.
7: Nou, dat is de quattro de bocht. Ik ben zelf ook op tal van zaken vrijwilliger geweest. Het is ik de binding die je Marmekoor hebt, de waardering die je vernemen. Marmekoor ergens onwerkie. En zo nou dan met Oerit inderdaad ik bijspringen, dat doe ik met tal van zaken. Maar ik doe de stelling gewoon dat het grootste pad van wat je in Friesland bad in de zomer, al je draait op die vrijwilligers.
0: De laatste spreker uit deze reportage dat wie cultuurdeputaire Siebe Knol. En dit is dus dat nieuwe nummer van Grim Tosk. En te hoop je dus dat heeg in de Friese top 100 komt eind het hier.
1: De media van de Moor.
8: Marcel Djerre.
0: Ja.
8: Ja, ben benieuwd.
0: We wachten je door.
8: Ja. Ja, de relatie tussen de Verenigde Staten en China zal hopelijk sterker en beter worden als eer tevoren. En dat schreeuwt Amerikaanse president Donald Trump op Truth Social. Ja, hij is momenteel op een 2-daagse visite bij de Chinese leider Xi Jinping. Neffens Trump waart hij toch Xi lokwenske, maar ze volle geweldige successen in kwartetiert. Sorry, ik moest even een lijstje.
0: Dat is heel normaal.
8: Hij verwiest onder andere naar de militaire vernietiging van Iran. En de militaire overwinning op. En bloeiende relatie met Venezuela. Ja, dat zei Trump dus, hè? Even voor de goede waarde. Volgens mij hebben we niet eens correct het moment gewoon dat ze mekaar dan de hoorn squadje voor de foto's. Dus het persmoment, is maar. Onder de besiet zei Trump ik al dat ik zie hem onbeen hier om te helpen met het weropenen van de straat van Hormuz. En hij zei dus ik, Amerikaanse president, dat hij net een soort geduld meer met Iran herstel. En dat had hij dan in mijn interview op Fox News. Ze moeten een akkoord sluiten, zei hij. En tegelijk neemt hij de Iraanse leiders bij mij de Verenigde Staten nou onderhandelen redelijk. En even Trump, heb ik zie. Ik heb het vermogen om Iran te beïnvloeden. Want China en Iran hebben wel warme banden met mekaar. En China zou even Trump ik geïnteresseerd zijn in kipje van Amerikaanse olie. Want de Iraanse olie is nog van groot paard voortvallen zelfs. Ze maken wel wat oors. Ja, dan geef even een nice dichter bij hoes in Binninghuizen. In Flevoland verzels. Krijg hoe de grens is vogelgriep versteld op een bedrouw. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur in een parse bericht om verspreiding van het virus zwart te komen bij 54.000 hen binnen het vastzorg deermaken. Roen het besmette bedrijf is nou een saneerde beperkingszone insteld van 10 kilometer. In deze zone is er geldt een verviersverbod, maar dus geen vogels, aaien en consumptieaaien of briedaaien en consumptieaaien in dit gebied vervierd worden. En er geldt ook een verbod voor de afvoer van mest van vogels, van stront van vogels en strooisel dat broekt is. Ja, en er is in deze zone zijn 24 commerciële plomveehouderijen. Dus dat is wel een grote invloed.
0: Ja, inderdaad. Ik ben het bedrijf zitten, Fijke, maar de bakje koffie wie nedig van de mond bij mij.
8: Ja, even lekker wekker worden, of niet?
0: Ja, zo'n rare dij ertussen.
8: Ik hier juist echt een sensatisch gevoel de hele dag.
0: Ja, we hebben zelfs weer op zich een koffieplaat.
8: Inderdaad.
0: Daarom begin ik je te horen. Jilke die stuurt alweer een mooie plaat in van Guns N' Roses. Sweet Child O' Mine. Ja, dat is een plaat die ik met een soort leefde draai. Maar ik wil toch even de koers, Jan. Als er nog een plaat die stond, Jervoors, om deze laatste dag van deze workweek mooi uiteindelijk te zetten, goed uiteindelijk te zetten. Stuur maar even terug naar 0620 4 Jochen. Of vanzelfs de oproep app.
1: Omroep Friesland.

0: Diana Ross in I'm Coming Out. Doet ze het nummer opnaam hier? Pas nijdert hier. Er is een DJ die vreeg haar. Is dat nou zo? Komst nou oud? Je zag nooit dat hij dacht door die dubbele bezetting. Nile Rodgers, dat is de producer van de plaat, die kist ik van Chic. Die had een keer in een interview zijn dat Ross op een gegeven moment in trend de studio inkwam. Omdat ze dacht dat het nummer haar hele carrière verpesten zou. Omdat iedereen dat dus denken zo, I'm coming out. Maar dat had dus een oorbezetting in dat nummer.
1: Het is nog petit, maar
2: Eris Seijens
1: is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Seizoen Njoggenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ja, wat hoort. Er is dus weer hoop voor het basketballeerverhaal in Friesland. Bestuur van LWD Basket om de zieke te mogen kiet om in 2020 mee te doen om de nij op te ruchten eredivisie. Orde Madeline werd bekend dat LWD Basket vanwege financiële en organisatorische redenen ophoudt in de B-Next League. Competitie met Belgische en Nederlandse teams is dat. Maar de eredivisie die zoet de tak om hier voor in het plak om bekennen. Dat vertelt bestuurslid Gert Schuurer.
3: Nee, nou, er is een nieuw initiatief dat ze onder de B-Next een nieuwe eredivisie gaan maken. Een beetje na het ijshockeymodel, waar ook een hele leuke nieuwe eredivisie is gekomen met 14 ploegen. Daar zijn ze in basketbal nu ook nu aan het kijken. Daar komen de afvallers van die B-Next bij. Daar komen wat teams, wat nieuwe teams bij en wat teams uit de promotiedivisie. En dan gaan ze kijken om daar een nieuwe league met wat minder eisen, wat minder hoge budgeteisen en zaaleisen te vormen. En dat hoop ik dat vanaf 2027-2028, dus na het komend seizoen, dat die er is.
4: De volle jaar als LWD Basket bij ons sluiten. Consequentie is wel dus dat je komend jaar dat er even geen basketbal is.
3: Nee, klopt. Komend jaar is er even geen basketbal. Ja, wel breedte sport natuurlijk bij BV Leeuwarden. Maar geen topbasketbal. Maar we willen het komend jaar gewoon gaan gebruiken om ons te oriënteren op de nieuwe plannen die we hebben. En daar is de eredivisie zou een hele mooie stap kunnen zijn. Dus ik hoop dat we dan weer zijn.
4: Nou ben Jim, Doma die twee kompanen al haast 30 jaar belutsen bij topbasketbal in Ljouwert, in Friesland. Dan is het nou even een jaar kleer, maar hoe mooi is het eigenlijk dat er toch weer een vervolg komt? Dat je met net Jon Dahl stop hoegen te zetten.
3: Nee, nou dat zou heel mooi zijn, weet je wel. Dan als je stopt, dan stop je. En als alles weg is, dan is ook alles weg. En nu heb je toch weer een soort stip op de horizon waarvan je denkt van hé, het zal nog mooi zijn om daar nog een beetje aan mee te werken. En dat er dan straks een nieuwe organisatie staat met nieuwe mensen die het dan kunnen oppakken. En laat ons dan maar eerst kijken als we het even voor een deel voor elkaar kunnen krijgen. En daar gaan we nu na het seizoen, als alles voorbij is, gaan we daar rustig mee aan de slag.
4: Dat is de toekomst. Als we naar het heden sjoggen, Jim Spielertje in Leiden. Die ben heger eindigen in de B-Next League als Jim. Manje is de tweede wedstrijd in Ljouwert. Als je hem twee keer verliest of twee keer winnen, dan is het dan clear. Eventuele derde wedstrijd is op tienste. Wat nou, Gert? Stel, Jim verliest een vreed, Jim verliest een manje, het is clear. Die buzzer geert, het zit erop. Hoe zal dat wezen?
3: Ja, dat weet ik niet. Dat moeten we ondervinden. Ja, dat ligt er ook weer aan hoe. Ik bedoel, we wonnen 2 weken geleden van Donar in de laatste seconde. Toen vlogen we elkaar allemaal in de armen. Als we maandag de tweede wedstrijd zouden verliezen en we verliezen met 1 punt, dan verliezen we elkaar ook in de armen. Maar dan misschien met een traan erin van verdriet en niet van blijdschap. Ik weet het niet. Weet je, we leven niet zo. We willen gewoon elke wedstrijd winnen. Dat hebben we ons dit seizoen en vorig seizoen ook voorgenomen. We willen elke volgende wedstrijd winnen. Dat is een beetje de doelstelling. Dus dat willen we nu ook. Dus we willen eerst maar weer vrijdag winnen in Leiden. En dan zien we maandag maar weer verder.

0: Snij in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snij al voeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: 12 minuten oor Jelverson. Tiet voor het Frieske Nijs, mij Fijke Wouda.
5: Een goeie morgen. Bij een grote vjochtpartij bij voetbalvereniging Waterpoort Boys in Snits is juist een persoon verwoenen rekken. De politie wie hem al machtig uitdrukt om de situatie onder controle te krijgen. Hoe de onderleiding van de vjochtpartij en water rond vjochtje wienen is nog niet bekend. Na het incident bleef de politie nog lange tijd in de Wijnwijk Noorderhoek. Het is net bekend dat er verdachten aanhouden binnen. In een appartementencomplex van de Oosterkade in Ljouwert had juist een beetje brandwest. Er werd opschaald naar een middelbrand. Uit de kelder kwam een soort reek. Onder het begin van de jong hier de brandwacht het vuur onder controle. De brand had namens de brandwacht flink wat skeer veroorzaken. En op het festival Oerrock is uiteindelijk mijn campagne om vrijwilligers te loeken. Oerrock had meer dan 1000 vrijwilligers en is daarmee nevens deputaire Siebeknal een uniek voorbeeld. De vrijwilligers waren juist al in Sintje zet en ze kregen de primeur van een nieuw lied speciaal componeerd voor de vrijwilligers. Bij Oerrock ben ze tiergegrusk op alle vrijwilligers, zei deputaire Siebeknal.
6: Dat die hele meerskip dat je maar me kortelt. 24 hier in vrijlieds begon. Inmiddels ren je meer dan 1200 vrijwilligers om. Wij kwamen je via het dorp binnen als juist al die vlagen onder gevels hingen. Dat is juist dat die meerskip de grutskop is wat je del zet wordt.
5: De mannelijke amoertiger Vadim is toon. De tiger verbleus zo'n fjouwer hier in Bistertun Aqua Zoo. De horonetier voelen de beste verzorgers van Aqua Zoo op dat Vadim minder actief is en dat hij minder goed eet. Net sinds de intensieve zwarg gies in Tastan achteruit. De tiger is 10 jaar oud worden. Hij had fjouwerwelpen op de vracht zet.
7: Fijke, dank u wel. Voor terug met het waarberucht met Jan Jonkman. Goedemorgen.
8: Goeie media. Ah, ik een goeie morgen, ja.
7: Ja, daar weet ik. ik ben heel benieuwd, Jan. Wat hoe lekker het waar voor jou het?
8: Nou, we hebben vannacht nog wat opklaring, weer wat rest, weer wat invloed van hege druk. Ja, 30 kwam het op de meeste plakken in de provincie goed af, was een 1 tot 3 graden. En het eerste en het zuiden is hier nog vroegste aan de groen. Maar ja, al gauw schoten letter in de moment, of in de bewolking hoor. De temperaturen die rennen dan op. De eerste buien val ik al, en we hier in Egemerip al 6, een hele graad. Gisteren zit ik al op 6,7 graden, en we hier in al 2 millimeter. Zullen we dan even een bakken veen is draaien heel. Die komen van 1 of van 0 graad hoor. De pijn is 6 graden en dat doet dan wat en laagsem. Die zitten dan wat heger, zit dan wat zit op 6 graden en laagsem zit al op 8 en hele graad. Nou, we hebben op stuit te krijgen maar een soort bewolking van een sturing die nou van nat naar zuid over de provincie heen loopt. Daarbij hebben we nu al wat lichter, valt al wat lichter rein en stoorrein. Er is een enkele opklaring, maar daarachter dan hebben we het waarbeeld is dat het de bewolking doorgaan. En uitentrog komen er wat van die stoor zo aan. Oerhinnen. We hebben dan, joh, zitten we dan ook in koude lucht en dat merken we, joh, zeker ik aan de temperatuur. Want warmer dan 8 tot 10 graden wordt het net. En op een watereiland kent misschien nog wel eens even wat een graadje, nog maar 8 graden wijzen. Stel daarbij op dat het wind uit het westen waai van een mediumatig beteden krachtig is. Uitzitten zien 5 plus, Saboppelon en rom. Uitzitten zien 6 in het kust en in het waadgebied. En daar komt de wind wat meer uit het maatwesten waai. En in stoom.

0: 12 graden hinnen. De bewolking heeft even over het algemeen de oorhaan. Uitentrochen dan hebben we nog wel eens even voor een glimp zinnen, vooral in de midden. Maar ja, we hebben dan ik bij de kraaien, maar in de volgende storing die van het westen komt. En dan hebben we het, nou ik altijd met de kraaien met enkele stouwers. En de temperatuur, ja, zag ik al 6 dan 12 graden en dan komt ik dan weer een krachtige westenwind. Ik altijd met mijn uitzitters in 6 boven land en dat een tijdelijk zon in het kust en in het waardgebied op een 9 in de jongen. Zullen we wel bij de wind wat dat touw neemt. Het bloed dan droog en dan klaart het in de nacht wat op en dan hebben we temperaturen van de 4 tot 5 graden.
1: De dagen daarna, hoe komt het dan?
0: Nou, we zitten nog steeds in wat licht onstabiele waarsomstandigheden. Snijden dan gaat de wind al om naar het zuiden. We hebben een afwisseling van wolken, zinnen, uitentrode zinnen. En in de midden dan is het wel meest bewolkt. Heb ik altijd nog een kans op een spatrein. Maar ja, we zullen wel dat de temperaturen met die zuidenwind waar we het oprennen. Het is zo'n 13 graden op een waterland. Dat zijn 15 graden in het zuideesten. Het zit altijd nog wel een matige, dat krachtige zuidenwind. Nou, meen je, dan heb ik zo'n 15, 16 graden. Altijd nog kans op een enkele bui. Tegen in dat de temperatuur er nog een schepje bovenop is, het als een 16 zandje graden, mooi matige zuidenwind, maar die komt op een bui die bloed. Nou ja, zag geer vetchend, de moet iets willen, is voorlopig nog 4 te zieken.

zijn skiet. En nu scheidelijk alles medaille. En die vindt het wel best. Want eet nog een flesje. En dat is gebeurd. Nog even jonge mannen in het lief van is man. Ik go van een centimeter als 50 naar je millimicrometer. En het laatste wat ik jij is uw schijt.

0: is Friesland van de Moorn.
1: Het is mij 40 jaar de oudste en zeker ook het Zwitserse roeievenement. De Alvesterre Roeimarathon van LRV Wetterwille uit Leeuwarden. Joen om 8 uur wordt in de Prinsen Tuin het startskotjoen. En zetten 98 teams uiteindelijk om de 210 kilometer lange tocht zo rap als mogelijk te volbrengen. Op de telefoon haak ik wedstrijdleider Bram Streefland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, dan denk ik toch voor vandaag even onder het waar. Want ja, de laatste dagen weer toch wat zutterig.
2: Ja, zeker, zeker. Dat is een tegenvaller. Maar goed, de roeiers zijn er klaar voor. En wij ook.
1: In waar en wie wat dat betreft?
2: Ja, het is de wind, daar hebben we misschien nog wat last van. En dat gaan we zien. Dat zal zich wel ontwikkelen, denk ik. Uiteindelijk kunnen we vanavond besluiten of we zeg maar, de tocht eventueel zouden moeten inkorten. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we in ieder geval de meren oversteken. Omdat dat eigenlijk vannacht gaat gebeuren en morgenochtend vroeg.
1: Nou, dat is op mezelf positief. Dat in elk geval, goed liek het nou. Wat mij opvalt, als je de teams besjogt, er nog 98 teams mee. En dan is een vierde, die komt de Boedelonwaai. Dat ben je direct meer als de jaren daarvoor. Hoe kan dat eigenlijk, dat het in de lift zit bij boetenloze teams?
2: Ja, dat is de laatste jaren echt wel zo. Dat zeker de Duitse teams die vinden dit gewoon een geweldig evenement. Nederlands ook trouwens. Maar we hebben een flinke belangstelling van Duitse en twee Belgische en één Frans team dit jaar. En dat is, ik denk dat het toch trekt, zo'n Elfsteden tocht. Het is een echt, ik denk, een van de langste estafettes, roeiestafettes, misschien wel in de wereld. Dat durf ik niet te zeggen, maar misschien wel.
1: En je bestint ook ik al eens koft. 40 jaar dit hier, volgens mij.
2: Ja, voor de 40ste keer organiseren we het. We hebben ietsje langer, we hebben twee keer niet geroeid. Of drie keer misschien, met de COVID natuurlijk. En met de MKZ, maar dat was alweer een tijd geleden.
1: En zul je nog stilstaan bij de 40ste editie?
2: Ja, we hebben een aantal noviteiten. We hebben bijna het hele traject op een camera vastgelegd. Dus mensen kunnen gewoon ook al roeiend vanaf huis in ieder geval kunnen ze verkennen hoe de tocht is en hoe de situatie ter plekke is. En we hebben ook een tijdlijn gemaakt. En dat betekent dat je gewoon op internet kan zien, hoe ging het de eerste keer? Welke media waren er? Welke berichten, et cetera, tot en met nu.
1: En er komt ook een documentaire voor Leeuwen.
2: Ja, dat is ook. Dat is goed dat je me daar herinnert. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Iemand is een documentaire maker die zich geïnteresseerd heeft voor de Elfstede Roeimarathon. En die komt voor het eerst nu eens eventjes polshoogte te nemen. En dan gaat hij natuurlijk kijken of het wat waard is. En dan trekt hij daar 2-3 jaar vooruit om zo'n documentaire te maken.
1: Nou, daar zijn we nog even op wachtje, dus voordat we het resultaat zien kennen.
2: Ja.
1: Juno 8 uur, dan is het startskot. Wanneer verwacht je eigenlijk dat de eerste roeiers op de finish komen?
2: Nou, die zijn een uur of 1:30, 2:30 morgenmiddag weer bij onze roeivereniging Wetterwille op de Froske Polen.
1: Nou, ik wens je een heel soort succes daar. En ik hoop je vanzelfs dat het waar een beetje, rechtig bloot.
2: Ja, dat hoop ik ook.
1: Ja, dan heb je mag geen controle over natuurlijk, maar laten we het hopen. Van nou,
2: tieren
1: tank, wedstrijdleider Bram Streefland dus van de Alvesterre Roeimarathon.

0: UB40 en Sing Your Own Song.
1: Friesland van de Moorn.
0: Sing Our Own Song, wat ik zeg ze. Het Nationaal Vlegmuseum in Noordwolde staat op de kop. In de weekendtijd wordt de grootste interne verbouwing in CNI'er dien. Er zit een strakke deadline op, want takken wieke waars die komt prinses Beatrix de tentoonstelling hierbenieuw. Haar witse is een van de topstikken van de uitstalling. Een verslagjouwer Jantine Weidenaar, die zegt alvast bij de taalierings en moet er daar de curator, Bert Loper.
2: Er wordt nog hard werken hier in Noordwolde onder inrichting van een nieuwe expositie in het Vlechtmuseum. Bert Loper, curator hier bij het Vlechtmuseum. Het staat in de stijgers, laat ik dan samen zeggen. Een aantal van de werken staan al te plak. Hoe bijzonder is deze nieuwe tentoonstelling voor je?
3: Nou, het bijzondere is dat we dus weer omgaan naar de wortels van Noordwolde en de hele Vlecht, het Vlechtambacht. Maar dat we het helemaal trollen naar Joertedij. Dus de sjoste ontwerpen van de bekende Nederlandse ontwerpers die in Noordwolde werken. Hè? Maar we doorken protten met moderne en Joerdijske jonge ontwerpers. Dus die hele lijn in het ambacht van Vlechtsjen, die litten we eigenlijk zien.
2: Het is een top 25 van stikken.
3: Ja, top is wat subjectief natuurlijk. Dus het is mijn top.
2: Jouw top 25 keer ben je.
3: We hebben bijvoorbeeld ik werk van Claudie Jongstra, van Sophie Lenen. Maar ik van Grutte, Nederlandse ontwerpers, Gerard van den Berg. Dus het ben wel toppers alweer.
2: Maar je niet eens een rietveldstoel naar binnen daar bracht. Ja. Dat liep me dan heel een soort van puzzel en een speurtocht om dat soort stikken te vinden. Hoe kom je zoeks op het spoor?
3: Nou ja, zo, het heeft mijn grote belangstelling. Dus ik ken een protomeesken in die wereld van design en stoel enzovoort. En dan denk je van, hé, ik heb die het Instagram bericht gehad over die stoel. Die je eigenlijk in uw tentoonstelling. Dus het is net alleen maar onderzoek en systeem. Maar het is ook een prote contacten en tevolgheden. Maar staan rietveldstoel, hè, hoe simpel ik. Dat is juist het mooie eigenlijk. Het is maar Dutch-Nederlands minimalisme. Het is wel fantastisch dat we die hebben. Want er ben misschien maar 12 van. Of Ian.
2: En dan zit hier in foto's te maken van die rietveldstoel. Dat is Bart Buis. Hij is de eigenaar van de stoel. Ja, je laat hem nu hier achter. Hoe voelt dat?
4: Ja, dat is voor het eerst. Nou, ik heb alle vertrouwen in Bert en het team. Dus komt vast goed.
2: Hoe is dit tot stand gekomen? Dat jouw stoel, of tenminste de stoel van Rietveld, hier kwam te staan?
4: Ik ken Bert al een poos. Bert die handelt wat. Dat doe ik zelf ook. En zo wisselen we ook informatie uit. Ik vaak er bij Bert vandaan als andersom. Maar... en zodoende kwamen we ook met die stoel. Van, hey, waar komt die vandaan? Hoeveel zijn er? Wat is dit? Zoals we dat vaker doen met stoelen. En zodoende vroeg Bert van, hey, ik ben daarmee verbonden met het museum. Mag je daar ook niet komen staan? Dus nou ja, bij deze.
2: Is het de eerste keer dat een stuk van jou in een museum komt te staan?
4: Nee. Niet de eerste keer, nee.
2: Maar het blijft wel bijzonder.
4: Maar het blijft wel bijzonder, zeker. Ja.
2: Laat je me nou met pijn in het hart achter?
4: Nou, het is wel spannend.
2: Wanneer kom je weer om hem te bekijken?
4: Met de opening. Dochterlief die zag dat Beatrice kwam en die zegt... zijn er koninklijke hoogheid? Nou ja, dus ze moest erbij zijn.
2: Nou, dat is ook wel een mooie dag, toch?
4: Zeker, ja.
2: Absoluut. Misschien heeft ze nog vragen over jullie stoel.
4: Nou, precies. Wil ze even zitten of zo?
2: Mag dat?
4: Nee.
2: Zelfs prinses Beatrix mag niet zitten?
4: Nee.
2: Dan blijven we gewoon mooi op afstand. Blijft hij in goede staat. Nou, dan zou ik zeggen veel plezier volgende week.
4: Dankjewel.

0: Guns N' Roses en Sweet Child O' Mine.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijse Toren Media.
2: Ja, Just de Jong, wie de twaalfde hele finale van het Eurovisie Songfestival. Nou, laten we even jaren naar een liedse kwarte compilatie. Klem.

0: Ja, ik heb er van alles mis, Jerk, wel.
1: Ja, zeker. Soms ben je blij dat je op tijd naar bed maakt,
0: ja.
1: Toch? Ja. Ja, dat laatste stikje trouwens, dat wie de bijdrage van Roemeniërs, jongeres Alexandra Capitanescu, die eerste jong, choke me, wurg mij.
0: Ja.
1: En daar is wel wat hoe te dwaan, want ja, ze zei het zelf, het is een metafoor voor verstikking door zelftwijfel en het gevoel overweldigd te worden. Maar ja, aan de andere kant, Sjoense, dus ik stikjes als: ik wil dat je mij gehoorzaamt en ik wil dat je mij verstikt, terwijl ze smachtend oer het podium kronkelt. Scrollen de kranten. Dus ik weet net wat nou correct de bedoeling is. Maar er is wel wat oer te dwaan. Er is nog een liedsreiltje trouwens. Tussen de optredens terug waar het een fragment toont, waarin een songfestival professor college joeg over een onderdeel van het songfestival. In het fragment waar het een leerling toont die het vregen: waarom zijn er alleen maar homo's op het Eurovisie Songfestival, hebben die de boel overgenomen. Nou, daarna begon die professor, of ze neemde professor, die zei van ja, de meeste mensen zijn heteroseksueel, dus de meeste mensen die optreden zijn straight. Maar ja, er was een volgend stikje waarin zij waard en ik toont waard LHBTI-artiesten op het Songfestival. Ja, optreden op een podium is een kunst, zei die professor. Veel mensen van die gemeenschap worden aangetrokken tot kunst. Maar ja, als artiest moet je iets anders maken. En dat is misschien al iets eenvoudiger als je al anders bent. Het gaat er niet om erbij willen horen, maar om op te willen vallen. Nou, het Britse omroep BBC die besluit om dit net uit te sturen. En in plaats daarvan hebben ze een videoclip uitgestuurd van hun eigen insturing. De oren deelnemende omroepen die toonden het fragment voor zover bekend. Wol. Ja, toch altijd weer een reltje.
0: Ja, dus altijd
1: meerdere reltjes. Toch zelfs altijd wel weer.
0: Zelfs dat wij naar mij doggen.
1: Nou, inderdaad.
0: Het is wat.
1: Ja.
0: Fijke, dank u wel.
2: Snijn in Bureau de Vries.
3: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
4: Sandra Huisman werkte als vrijwillig fysiotherapeut op een mercy ship in Sierra Leone.
3: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
2: Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
7: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
6: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En het laatste nieuws, dat komt niet schrik binnen. De HT Roei race die is al last. Die gaat net terug. Had zelfs met water krijgen. De organisatie die meldt dat krijgt. Dadelijks meer der oer. Muziek komt erover van Son Mieux Multicolor.
8: Thank you. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
14: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
13: En voor de sta-opstoel van Toon.
15: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Friesland van de Moorn.
5: My Erit Science.

0: Somjeu en Multicolor.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Ik denk dat iedereen graag onderdeel wil wijzen hiervan. En dat vind ik het mooie van Oerak.
0: Ja, dat kan ik me zo vaststellen. Het gaat dus over Oerak. Een nieuwe campagne is daar uiteindzet om nieuwe vrijwilligers te werven. In heel de provincie trouwens, de deputeer, die vertelt er dadelijk over. En we hebben het ook over basketbal. Er komt mogelijk dus nog topbasketbal in Friesland.
4: Nu heb je toch weer een soort stip op de horizon waarvan je denkt van hé, dat zal het mooi zijn om daar nog een beetje aan mee te werken.
0: Dadelijk meer daarover. Feike. De Oren Media, waar scrollen die hoor?
5: Ja, er is een neetverandering insteld in Staatskanaal. Naar de twee men mondholen binnen, die haar benswier mishandelen. En Hamas broekte systematisch geweld, zoals marteling en verkrijfting, tegen burgers bij de onval op Israël op 7 oktober 2023.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst iets voor het waarbericht in kwart, mij Jan Jonkman.
6: Goeiemorgen, het werd jood wat nog lijken daar. De bewolking gaat overhamen, uit en trouw van die Noordzeestouwers. Het is maximaal zo'n 10 graden en er staat soms een krachtige westenwind die op een waardeiland zo'n nordwest is. En daar zelfs uitzit de soort richting de zon. Jong en vannacht ik naar enkele buien. De wind flauwt wat oud, het is dan zo'n 5, 6 graden, het is dan wel skier hoe het langen. Morgen zo'n 12 graden, eerst wat bewolking, in de midden afwisseling van wolken en zinnen. En uit en trouw wat van die Noordzeestouwers en maar een krachtige wind. Hebben altijd nog weer tot 12 graden en in de nacht hebben de temperaturen om de 5 tot 6 graden en krimpt de wind nooit zuiden daar. Maar aanstaand meer hoe het waar.
0: Er is dus weer hoop voor basketballeerhavers in Friesland. Het bestuur van LVD Basket onderzoekt de mogelijkheid om in 2020 mee te doen om nij op te rug zijn eredivisie. Oren Manelien werd bekend dat LVD Basket vanwege financiële en organisatorische redenen ophoudt in de B-Next League, de competitie met Belgische en Nederlandse teams. Maar de eredivisie zou er daar meer van in plak om kennen, vertelt bestuurslid Gert Schuurer.
4: Nee, nou, er is een nieuw initiatief dat ze onder de B-Next een nieuwe eredivisie gaan maken. Een beetje na het ijshockeymodel. Waar ook een hele leuke nieuwe eredivisie is gekomen met 14 ploegen. Daar zijn ze in het basketbal nu ook nu aan het kijken. Daar komen de afvallers van die B-Next bij. Daar komen wat teams, wat nieuwe teams bij en wat teams uit de promotiedivisie. En dan gaan ze kijken om daar een nieuwe league met wat minder eisen, wat minder hoge budgeteisen en zaaleisen te vormen. En dat hoop ik dat vanaf 2027-2028, dus na het komend seizoen, dat die er is.
7: De volle jaar als LVD Basket bij ons sluiten. Consequentie is wel dus dat je hem komend jaar dat er even geen basketbal is.
4: Nee, klopt. Komend jaar is er even geen basketbal. Ja, wel breedte sport natuurlijk bij BV Leeuwarden. Maar geen topbasketbal. Maar we willen het komend jaar gewoon gaan gebruiken om ons te oriënteren op de nieuwe plannen die we hebben. En daar is de eredivisie zou een hele mooie stap kunnen zijn. Dus ik hoop dat we dan weer zijn.
7: Nou ben Jim, Doma die twee kompanen al haast 30 jaar belutsen bij topbasketbal in Ljouwert, in Friesland. Dan is het nou even een jaar kleer, maar hoe mooi is het eigenlijk dat er toch weer een vervolg komt? Dat je met net Jon Dahl stop hoegen te zetten?
4: Nee, nou dat zou heel mooi zijn, weet je wel. Dan als je stopt, dan stop je. En als alles weg is, dan is ook alles weg. En nu heb je toch weer een soort stip op de horizon waarvan je denkt van hé, het zal nog mooi zijn om daar nog een beetje aan mee te werken. En dat er dan straks een nieuwe organisatie staat met nieuwe mensen die het dan kunnen oppakken. En laat ons dan maar eerst kijken als we het even voor een deel voor elkaar kunnen krijgen. En dat gaan we nu na het seizoen, als alles voorbij is, gaan we daar rustig mee aan de slag.
7: Dat is de toekomst. Als we naar het heden sjoggen, Jim Spielertje in Leiden. Die ben heger eindigen in de B-Next League als Jim. Manje is de tweede wedstrijd in Ljouwert. Als je hem twee keer verliest of twee keer winnen, dan is het dan clear. Eventuele derde wedstrijd is op tienste. Wat nou, Gert? Stel, Jim verliest een vreed, Jim verliest een manje, het is clear. Die buzzer geert, het zit erop. Hoe zal dat wezen?
4: Ja, dat weet ik niet. Dat moeten we ondervinden. Ja, dat ligt er ook weer aan hoe. Ik bedoel, we wonnen 2 weken geleden van Donar in de laatste seconde. Toen vlogen we elkaar allemaal in de armen. Als we maandag de tweede wedstrijd zouden verliezen en we verliezen met 1 punt, dan verliezen we elkaar ook in de armen. Maar dan misschien met een traan erin van verdriet en niet van blijdschap. Ik weet het niet. Weet je, we leven niet zo. We willen gewoon elke wedstrijd winnen. Dat hebben we ons dit seizoen en vorig seizoen ook voorgenomen. We willen elke volgende wedstrijd winnen. Dat is een beetje de doelstelling. Dus dat willen we nu ook. Dus we willen eerst maar weer vrijdag winnen in Leiden. En dan zien we maandag maar weer verder.
0: Gert Schuurer zei dat, bestuurslid van LVD Basket. Jongen is de eerste wedstrijd van de play-offs om de Nederlandse titel. LVD Basket speelt een best-of-three in Leiden. En Manje, dan is het tweede duel in Ljouwert. En als er dan nog geen beslissing is Tiesje een eventuele derde wedstrijd in Leiden.
1: De media van de Moorn.
0: Fijke, Stadskanaal.
5: Ja, Stadskanaal. In een deel van het Grenzer Stadskanaal is juist een neetverordening insteld. In het gebied staan woningen die betrokken zijn bij een strafrechtelijk onderzoek, meldt de gemeente. Groep Meesing het juster Ruten insmitten bij die wenningen. En er ging nevens de gemeente op sociale media oproepen Maroen om de openbare orde nog verder te versteuren. We hebben mogelijk brandversnellende middelen broed zullen. Ja, en om verder escalatie vat te komen, had de burgemeester Klaas Sloots besloten dat die neetverordening de maatregel hield om 19 juni, 12 uur. Ja, wat is er daar aan de hand? Juster werd bekend dat 12 vrouwen van 31, 33 hier, ben vriendin van mijn koor, uit het Stadskanaal, die werden vertocht van slimme mishandeling van hun 12 benen, van 6 en 7 hier. Ze zoen mijn koor ik op jut, hè, om dat te dwaan. Een van de benen zwier verwoenen en ik onder voet naar het ziekenhuis bracht. En ja, daarna kwam het dus alle keer naar boeten. En zoen dat naar boeten kwam is het vrij onrustig in de Grenslander gemeente. Er zijn dus ruten die smitten bij die wenningen van de vrouwen. Ja, waar dus neer te zieken het in dat gebied, mij er ik net komen. Groepen van 3 of meer personen die ben net tastien. En in het gebied is een hele list van voorwerpen verbinden. Stokken, stenen, knuppels, boksbeugels, brandversnellende middelen, vuurwerk en steekwapens. Ze stiert in die neetverordening. Volgens mij is een groot deal sowieso al verbinden om dat mij te hebben, maar goed.
7: Ja.
5: Maar dit is dus dit is echt verschrikkelijk wat hier gebeurd is. Wat ik verschrikkelijk is natuurlijk zo'n oktober 2023. We moeten toch weer even waarom in het tiert. De aanval van Hamas op Israël. Er is nou een Israëlisch rapport naar boeten gekomen. Twee hier onderzoek dingen van wat is er nou correct gebeurd. En de Hamas-terroristen die hebben haar massaal schuldig maken om verkrachting, seksuele mishandeling en marteling. Om de pijn en het leed zo erg mogelijk te maken. Dat zei dus die commissie die dat onderzoek dingen had. Ze wiezen er ik op. Dat het een gecalculeerde strategie van Hamas wie. Meestal waren dus vrouwen waren voor het. Of in het zicht van familieleden waren die verkrijgden. En daarna waren ze dan op een vreselijke manier DM schetten of horen wie ze een DM maken. Er was sprake van marteling. Het wat ik al hier opnam. En die beelden, dat wie ik dan werd bedoeld om. Om dat toch maar weer als een soort van terreur in te zetten. En een aantal slachtoffers is dus voor de eer van familieleden verkrijgt de oorzen seksueel misbruikt. Het is echt verschrikkelijk wat je die details alle keer leest. Ik zie ze net alle keer opnemen. Die dieren filmden dat dus, zetten ze op livestreams en zetten de foto's op internet. Het wie net een te volgen bijkomstigheid dat dit gebeurde, maar wie en wie ze om te vernederen, te intimideren. En ik een vorm van psychologische oorlogsvoering die het verder geeft als het misdrouw alleenig. Het is dus wie een integraal onderdeel van die aanval van Hamas. Vrouwen die waren echt vreselijk, op een vreselijke manier DM maken. En Hamas die zei van die had dat altijd ontkend. Maar zelfs de vrienden naastjes die het zijn van er binnen inderdaad redelijke gronden om aan te nemen dat seksueel geweld broekt is. Dus je mag er toch wel vanuit gaan dat dit al een keer echt zo gebeurd is.
0: Fijke, dank u wel. Dadelijk gaan we door het Nationaal Vlechtmuseum in Noord-Wald. Dat zit van slijn op de kop. Tot de krijgen mij hege bezieten die ze daar verwacht je. Ja, samen meer hoor.
1: Omroep Friesland.

0: Avicii en Hey Brother.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het Nationaal Vlegmuseum in Noordwaarden zit op de kop. In de weekendtijd wordt de grootste interne verbouwing in Tsjernië dien. Zet een strakke deadline op, want daar komt wieke waars die komt prinses Beatrix die tentoonstelling openen. Haar witse, dat is een van de topstikken van de uitstalling. De verslaggever Jantine Weidenaar die zegt of hij is bij de tariering en moet er de curator Bert Loper.
2: Er wordt nog hard werken hier in Noordwaarden onder inrichting van een nieuwe expositie in het Vlechtmuseum. Bert Loper, curator hier bij het Vlechtmuseum. Het staat in de stijgers, liet ik nog zo maar zeggen. Een aantal van de werken staan al te plak. Hoe bijzonder is deze nieuwe tentoonstelling voor je?
3: Nou, het bijzondere is dat we dus weer omgaan naar de wortels van Noordwolde en de hele Vlecht, het Vlechtambacht. Maar dat we het helemaal trolloeken naar Joertedij. Dus de sjoste ontwerpen van de bekende Nederlandse ontwerpers die in Noordwolde werken. Hè? Maar we doorkenprotten met moderne en Joerdijske jonge ontwerpers. Dus die hele lijn in het ambacht van Vlechtsjen, die litten we eigenlijk zien.
2: Het is een top 24 van stikken.
3: Ja, top is wat subjectief natuurlijk. Dus het is mijn top.
2: Jouw top 24 keer bij je.
3: Maar we hebben bijvoorbeeld, ik werk van Claudie Jongstra, van Sophie Lenen. Maar ik van Grutte, Nederlandse ontwerpers, Gerard van den Berg. Dus het ben wel toppers al hier.
2: Maar heb je niet eens gekregen, een rietveldstoel naar binnen daar bracht. Ja. Dat liep me dan heel een soort van puzzel en een speurtocht om dat soort stikken te vinden. Hoe kom je soks op het spoor?
3: Nou ja, zo, ik heb mijn grote belangstelling. Ja. Dus ik ken een protomeesken in die wereld van design en stoel enzovoort. En dan denk je van, hé, ik heb die het Instagram bericht gehad over die stoel. Die je eigenlijk in uw tentoonstelling. Dus het is net alleen maar onderzoek en systeem. Maar het is ook een prote contacten en toevalligheden. Maar zo'n rietveldstoel, hè, hoe simpel ik. Dat is juist het mooie eigenlijk. Het is maar Dutch-Nederlands minimalisme. Het is wel fantastisch dat we die hebben. Want er ben misschien maar twaalf van. Of Ian.
2: En dan zit hier in foto's te maken van die rietveldstoel. Dat is Bart Buijs. Hij is de eigenaar van de stoel. Ja, je laat hem nu hier achter. Hoe voelt dat?
4: Ja, dat is voor het eerst. Nou, ik heb alle vertrouwen in Bert en het team. Dus komt vast goed.
2: Hoe is dit tot stand gekomen? Dat jouw stoel, of tenminste de stoel van Rietveld, hier kwam te staan?
4: Ik ken Bert al een poos. Bert die handelt wat. Dat doe ik zelf ook. En zo wisselen we ook informatie uit. Ik vaker bij Bert vandaan als andersom. Maar... en zodoende kwamen we ook met die stoel. Van, hey, waar komt die vandaan? Hoeveel zijn er? Wat is dit? Zoals we dat vaker doen met stoelen. En zodoende vroeg Bert van, hey, ik ben daarmee verbonden met het museum. Mag je daar ook niet komen staan? Dus nou ja, bij deze.
2: Is het de eerste keer dat een stuk van jou in een museum komt te staan?
4: Nee. Niet de eerste keer, nee.
2: Maar het blijft wel bijzonder.
4: Maar het blijft wel bijzonder, zeker. Ja.
2: Laat je me nou met pijn in het hart achter?
4: Nou, het is wel spannend.
2: Wanneer kom je weer om hem te bekijken?
4: Met de opening. Dochterlief die zag dat Beatrix kwam en die zegt, zijn er koninklijke hoogheid? Nou ja, dus ze moest erbij zijn.
2: Nou, dat is ook wel een mooie dag, toch?
4: Zeker, ja.
2: Misschien heeft ze nog vragen over jullie stoel.
4: Nou, precies. Wil ze even zitten of zo?
2: Mag dat?
4: Nee.
2: Zelfs prinses Beatrix mag niet zitten?
4: Nee.
2: Dan blijven we gewoon mooi op afstand. Blijft hij in goede staat. Nou, dan zou ik zeggen, veel plezier volgende week.
4: Dankjewel.
5: Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
5: Alles wat er speelt.

0: Pinkste man die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearvetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkste man die.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is een minuut over 7:30. Tiet voor het Frieske Nijs, mijn Fijke Wouda.
13: Een goeiemorgen. De 50ste editie van de HT-race die Djoerd Holden Wurresoe giet net terug. De organisatie van de roeiwedstrijd tussen Haas en Skielge zei het besluit naar intensief wil is met de belutsen instanties naam te haar. Het had te krijgen met het waar. Terug de huddewien van de aanroende dagen binnen de wegen te heeg voor de sloepen. Het roeiersfeestjoen giet wol terug. Het Nationaal Vlechtmuseum in Waardwaarde stiert compleet op de kop. In een weekendtijd wordt de grootste interne verbouwing in 10 jaar dienen. En er zit een strakke deadline op, want daar komt weekendwaarsje even prinses Beatrix de tentoonstelling. Haar witse is een van de topstikken van die uitstalling. Maar er is meer, zei curator Bert Loper.
14: We hebben bijvoorbeeld ik werk van Claudie Jongstra, van Sophie Lenen, maar ik van Grutte, Nederlandse ontwerpers, Gerard van den Berg. Dus het ben wel toppers alweer.
13: Bij een grote vjochtpartij bij voetbalvereniging Waterpoort Boys in Snits is juist een persoon verwoende rekken. De politie weer maar machtig uitdrukt om de situatie onder controle te krijgen. Hoe de onleiding van de vjochtpartij en water om vjochtje wienen is nog niet bekend. Na het incident bleef de politie nog langer tijd in de Wijnwijk Noorderhoek. Het is net bekend dat er vertochten onholden binnen. Er komt mogelijk dags geen eind aan topbasketbal in Friesland. Oren Manelien maakt het bestuur van LWD Basket bekend dat de club hem volgend seizoen net inschroot voor de B-Next League. De competitie met Belgische en Nederlandse teams. De kosten om daarom meidwaan te kennen winnen te heeg voor de Ljouwer Basketbalclub. Er liep nog een oplossing te komen in de oprichting van een nieuwe nationale competitie. Die zou in 2020 uiteindzetten moeten. Bestuurslid Gert Schuurer van LWD Basket is verrommen dat de club mogelijk dags op heeg niveau actief blauwen kan.
15: Als je stopt, dan stop je. En als alles weg is, dan is ook alles weg. En nu heb je toch weer een soort stip op de horizon waarvan je denkt van... Het zal nog mooi zijn om daar nog een beetje aan mee te werken. En dat er dan straks een nieuwe organisatie staat met nieuwe mensen die het dan kunnen oppakken.
13: Nou, mooi nice dus voor ja. LWD Basket.
12: Fijke dankjewel. Je dadelijks het Waberjocht. Marjon.
16: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en alleger te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keper, een boek vergees.
17: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
6: Ik meer op de ijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
18: Doch ik mij, meer op de Grutskopjes Grijdenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
19: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne? Bij Is aan de Orde. Kist het hele jaar terjochten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orde is zuur knietje on het wetter.
20: Friesland van de Moor. Erit Seijens.
12: Dadelijk dan hebben we het over Alve Sterrenkuijer. Maar eerst het waarbericht met Jan Jonkman. Goeiemorgen.
21: Ja, hier het ik. Goeiemorgen.
12: Ja, we kregen al wat bericht over de HT Roeirace. Die gaat net terug. Gaat alles te krijgen bij het waar van zelfs. Hoe liep het met het waar, Joert?
21: Nou ja, we hebben dat waar liep het, Joert. Het wordt jestachtig. We hebben vannacht over wat opklaringen en toen het weer rustig. Ging de temperatuur naar 100 uur. Dat zijn wat 3 graden. En in het eerste en het zuideerste weer nog zelfs vroegstorende groen. Maar het warre pad van de nacht, ja, kwam de eerste bewolking erop zetten van een steuring. Dat resulteert dat we al met de eerste spatten rond, Joert, al begonnen hebben. En de temperatuur, die ben ik alweer opgeroen. Want hier in Negen Mariep is 6 en een hele graad. Bakkenveen is naar 3 en een hele graad. Het biedt 1,7 graden. De leegste temperaturen vannacht. De point x werd zo'n 6 graden. Dan wordt en groot zit ik op zo'n 6 graden. Laagsem bij de IJsselmar. Die zit wat heger. Die had een 8 een hele graad. Nou, we hebben stuit te krijgen. Maar een soort bewolking. Uitentrollen was even een glimp zinnen. Ja, en dat zei Joert. Ik wil het geval wijzen. Dat de zinnen dat uitentrollen als even een bonus is. De eerste steuringen. Die ben al uit Alfutlutsen. Nou, het zuid-eerste daar. En we komen nu wat in een koelere lucht. Koelere luchtsoort te zitten. En dat houdt te zien dat we hier een waarbeeld hebben van een soort bewolking. Uitentrop wat van die Noordzeestoers. Ja, en dat we in de koude luchtsoort merken, dat merken we gewoon de temperaturen. Want die bloemen, die komen net heger uit, Joort, zo'n 8 tot 10 graden. En dan leegt de temperaturen op het, in het waardgebied. De wind uit het westen, waar die is matig en vanmiddag betekent naar krachtig. En krijgt 5, rond een 5 boppen.

0: festiviteiten in de provincie. Big Leagues, de Alversterre Alltimer Rally. Wat voor waar had hij erbij?
1: Nou, we kunnen wel stellen dat we morgen net echt het noffelijke maaltijdswaar te pakken hebben. Maar we hebben in de maaltijd nog wel wat bewolking. Oordat dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Maar dat is ook altijd nog een komen en gaan. Maar we hebben ook altijd nog komers op enkele stoers. En dan hebben we in de rin van de morgen dat vooral in de midden hebben die stoers de meeste impact. Het is dan mogelijk, ja, maar zo'n amper 12 graden. En er staat op nijweer een matige tot krachtige westenwind. Waar de uitzitters in Seis en richting de Sanver in het kust- en in het waardgebied. Dus het is wat een onleige dag. We moeten het wat van heffen van de momenten. Vooral in de smouten en in de zinnen. Dan is het dan wel noffelijk. Maar dat moet je dan wel opzieken. In de midden en in de jong neemt de wind staat gewoon wat te houden. Het bloed dan droog, mooie opklaringen. De wind die krimpt in de nacht al wat naar het zuiden toe. En dan hebben we temperaturen om de 4 tot 4 graden.
0: De dagen daarna, hoe komt het dan?
1: Nou, het wordt heel langzaam ietsjes beter qua temperatuur. Maar dat houdt net in dat we het volkomen droog houden tot midden na je wieken. We zullen wel snijden dat de wind omgegaan is naar het zuiden. We hebben eerst een afwisseling van wolken en zinnen. In de midden is het meest beroemd. Het is dan wat bewolkt uit een transport rein. Maar ja, dan hebben we al zo'n 13 graden op het waterland tot zo'n 15 graden in het zuidoosten. Maar steeds nog matiger tot krachtige zuidenwind. Zullen we dan een mandy, dan heb ik altijd nog komen ze op een enkele bui. En wij altijd dan zo'n 15 graden. En tegen is dat zo'n 16, 17 graden. Maar een matige zuidelijke wind. En heb ik altijd nog komen ze op een enkele bui. En als we dan even wat verder in de week zorgen, dan lijkt het dat we de 20 graden hard een keer te pakken krijgen kunnen. Maar dat zover is het nog net. Want zo geërfetsend, als de temperaturen zo bloeien, dan hebben we de maatje. Ik wil oorslaan kennen.

0: Zaken en Andij.
1: Goedemorgen. Dit is Omroep Friesland.
2: Friesland van Hoorn.
0: Horen we die ze wat in Ljouwt het start zijn jong voor de 28e editie van de Kuieralversterrentocht. Onder mij Moorn, Kuier is zo'n 1000 deelnemers tussen de zo'n 20 en 50 kilometer dijs. Moorn, naar zo'n 124 kilometer Kuieren, is dan de finish in Ljouwt. Ik praat er nog in met de voorzitter Ewe Geertsma. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe zul je ontnota waarom?
3: Poorwerst.
0: Ja?
3: Ja, ja. Het is een hele slagen wikke. Ontnota.
0: Maar heb je nog een soort lijst van het wikselvallige waar?
3: Nee, dat is het mooie van Kuijer, dat die praten en door, die weten dat gewoon. Hè. Die show van de volgende wapenjocht, ik bol, die zegt van, nou ja, het is zo.
0: Die had erbij?
3: Ja, die had er gewoon bij, zei het.
0: En binnen nog bijzondere verhalen in Boppetakamer? Dat is natuurlijk wel een ding van St. Kuijer Alvester, toch? Er binnen altijd die bijzondere verhalen.
3: Nou, en dat hangt dit hier helemaal net. Het gaat. We houden wat uitvallers en met die Rijn houden wat extra uitvallers en wat extra redacteurs gevallen. Maar echt bijzondere verhaal. Nee, er is niks over te vertellen deze week.
0: Er zijn wel mensen die saai, even. Ja, dat is eigenlijk heel saai, maar ja, clear. Ja. En mooi voor je natuurlijk.
3: Ja, dat is gewoon hartstikke mooi, ja.
0: Ja, ik zou zeggen, je zult meestal in het zinsje zetten. Onder andere een gezin dat, als je het bij elkaar optellen, 100 die je mij docht.
3: Ja, ja, ja, dat zijn we morgen aan. Morgen dan eindig je weer een neushoorn. En er zijn wat speciale verzoeken gekomen. En we zijn er ook achter gekomen dat een bepaald gezin, daar rent de paken en de beppen en de zoon. En de zoon van de zoon, die rennen al hier op hier in die buik waren. En die dit hier, binnen ze al hier bij elkaar optelt, precies. 100 keer meestal als er een loopt hebben, toch? Nou, dat is iets geweldigs. En er hoort wat mee.
0: Zie je dat vaak eigenlijk? Dat het een soort familiegebeuren is? Dat het generatie op generatie hoe jong wordt?
3: Ja, Kuieren is heel bord in. Hè? Dat had je van de week ook zei. Kuieren is heel bord in. En we zien een heel soort heet, mijn zwan, mijn dochters, zullen we nog rennen. Het wordt terug jong. Het Kuieren wordt gewoon terug jong. Het zit in de game, kennelijk.
0: Ja, je hoort nog wel even een pittige kuier, toch? Ja. Hoe zul je naar Joert? Hoe komt het?
3: Joert werd een pittige dij. Het waar is er nog een knap uit, maar het zal een tweede helder van de morgen. De Rijn net al te gek op bord, maar de Rijn wel de hele dij terug. En dat is voor de kuier zit het vanzelf hartstikke zwier. We gaan samen die in Belsum voorbij en dan komen we in de grote vlakken. Komen we werken, nergens, kerst eentjes koelen. Bij de kanalen en de verten, deel en door de landerij en hennen. Ja, dat wordt een pittige dag, ja.
0: Nou, en dan dadelijk de finish dan eindelijk bereikt is toch alle deelnemers. We kennen van nu dat iedereen het helpt natuurlijk. Kun je hem dan eindelijk met de voeten omheen, met de voeten op tafel?
3: Wel nee. Nee. Nee, zo werken het net bus, hè, want we hebben een voet namelijk te evalueren, hè, van wat gaan we dit hier al in mij maken, wat wie een leerpunt voor u, want zelfs na 28 uur ben er al hier en ben er bij dingen weer van zei van nou, dat mogen we wat mee doen. Hè, dan ben we dus eigenlijk als dit een week voorbij is, dan ben je weer evalueren en dan ben je aan de gang voor volgend jaar.
0: En dan begint het weer op mij.
3: En dan ben je het wel zeker, ben je het vervormd met mij.
0: Nou.
3: En misschien is het wel leuk hè, om te vertellen, Joert, dan liggen we samen in Misnol met het werk. Joert, dan zitten we in Dokkum als finishplak. En dan zitten we op hetzelfde pak bij Kening, onze Kening, weer 2 weken geleden. Daar bouwen we de tent op, want we gaan een fanfare uit Fulda, Duitsland. En die keer 2 keer een uur voor onze Alversterren Kuiders spelen.
0: Nou, wat een tractage.
3: Ja, dat is zeker een tractage. Dat is heel erg mooi. Hè. Ze hadden dat kennelijk uitzocht. En ja, dat, ik denk dat moeten we wel even benemen.
0: Zeker. Nou, geniet je ervoor, Joert, van deze 28e editie nog even.
3: Ja, bedoel.
0: Voordat je weer met de nieuwe schoolstanden onderslag in. Tieren dank, Ewe Geertsma dus van de Alversterren Kuiertocht.

0: Anouk en Woman.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Het is mijn 40 jaar de oudste en zeker ook het Zwiste roeievenement. De Alvesterre Roeimarathon van LRV Wetterwille uit Leeuwarden. Joen om 8 uur hebben we het in de Prinsentuin het stadskortjoen. En zetten 98 teams uiteen om de 210 kilometer lange tocht zo rap als mogelijk te volbrengen. Op telefoon haken wedstrijdleider Bram Streefland. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dan denk ik toch voor vandaag even om het waar. Want ja, de laatste dagen weer toch wat zutterig.
3: Ja, zeker, zeker. Dat is een tegenvaller. Maar goed, de roeiers zijn er klaar voor. En wij ook.
0: In waar en wie wat dat betreft?
3: Het is de wind, daar hebben we misschien nog wel wat last van. En dat gaan we zien. Dat zal zich wel ontwikkelen, denk ik. Uiteindelijk kunnen we vanavond besluiten of we zeg maar, de tocht eventueel zouden moeten inkorten. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we in ieder geval de meren oversteken. Omdat dat eigenlijk vannacht gaat gebeuren en morgenochtend vroeg.
0: Nou, dat is op zichzelf positief. Dat in elk geval, goed liek het nou. Wat mij opvalt, als je de teams besjoggen, er nog 98 teams mij. En dan is een vierde, die komt de Boedelonwaai. Dan ben je direct meer als de heer daarvoor. Hoe kan het eigenlijk dat het in de lift zit bij bodemloze teams?
3: Ja, dat is de laatste jaren echt wel zo. Dat, zeker de Duitse teams die vinden dit gewoon een geweldig evenement. Nederlands ook trouwens. Maar we hebben een flinke belangstelling van Duitse en twee Belgische en één Frans team dit jaar. En dat is, ik denk dat het toch trekt. Zo'n Elfstedentocht. Het is een echt, ik denk, een van de langste estafettes, roeiestafettes, misschien wel in de wereld. Dat durf ik niet te zeggen, maar misschien wel.
0: En je besteedt ook ik al een skoft. 40 jaar dit hier, volgens mij.
3: Ja, voor de 40ste keer organiseren we het. We hebben ietsje langer, we hebben een paar, twee keer niet geroeid. Of drie keer misschien met de COVID natuurlijk. En met de MKZ, maar dat was al weer een tijd geleden.
0: En zul je nog stilstaan bij de 40ste editie?
3: Ja, we hebben een aantal noviteiten. We hebben bijna het hele traject op een camera vastgelegd. Dus mensen kunnen gewoon ook al roeiend vanaf huis in ieder geval kunnen ze verkennen hoe de tocht is en hoe de situatie ter plekke is. En we hebben ook een tijdlijn gemaakt. Dus, en dat betekent dat je gewoon op internet kan zien, goh, hoe ging het de eerste keer? Welke media waren er, welke berichten, et cetera, tot en met nu.
0: En er komt ook een documentaire voor Kleeuwen.
3: Ja, dat is ook. Dat is goed dat je me eraan herinnert. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Iemand is een documentaire maker die zich geïnteresseerd heeft voor de Elfstedentocht Roeimarathon. En die komt voor het eerst nu eens eventjes polshoog te nemen. En dan gaat hij natuurlijk kijken of het wat waard is. En dan trekt hij daar 2-3 jaar vooruit om zo'n documentaire te maken.
0: Nou, daar zijn we nog even op wacht. Je mag dus voordat we het resultaat zien kennen.
3: Ja.
0: Juno 8 uur, dan is het startschot. Wanneer verwacht je hem eigenlijk dat de eerste roeiers op de finish komen?
3: Nou, die zijn een uur of 1:30, 2:30 morgenmiddag weer bij onze roeivereniging Wetterwille op de Froske Polen.
0: Nou, ik wens je een heel soort succes daar. En ik hoop je vanzelfs dat het waar een beetje, rechtig bloot.
3: Ja, dat hoop ik ook.
0: Ja, dan heb je mag geen controle doen natuurlijk, maar laten we het hopen. Van nou, Tierentank, wedstrijdleider Bram Streefland dus van de Alvesterre Roeimarathon.
1: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij het Nijse Toren Media.
4: Ja, twee taskogers hebben haar juster behoorlijk misdroegen onder de 6e etappe van de Giro d'Italia. Twee jongeren die stien bij een rotonde. En dan stierf het heel dicht bij die hutfietsers vanzelf die het voorbij vliegen bij hege snelheid. Maar ze sprongen dus continu de dik op en bezochten die hutfietsers of een zette jaan, een troe. Of ze maakten zelfs een skoppende beweging. En de Giro-organisatie die is behoorlijk ontstemd over dat wangedrag. Ze zeggen ik van respecteer de renners, respecteer de race, respecteer de Giro d'Italia. Toeschouwers, we houden van jullie langs de kant van de weg. We houden van jullie enthousiasme. We houden ervan dat jullie renners aanmoedigen. En we houden ervan dat jullie je kleden als flamingo's. Oké. Okay. Ja. Maar er is een grens die je niet mag overschrijden. Wees niet zoals deze mannen. Dus ja, dat is echt. Het is maar al je maar krijg goed gingen. Maar voor hetzelfde is er een enorme valpartij. Die wierde trouwens wel in de laatste bocht. Een grote valpartij. Onder andere Dylan Groenewegen die het onderuit gier. Maar dat hiermee de wierde kasseien te krijgen. En net mijn publiek dat hem misdraagt.
0: Natuurlijke omstandigheden.
4: Natuurlijke omstandigheden, ja. Jazeker. Een jedere Russische spion die het bekendmaken hoe hij op een bizarre wijze het land uit wist te vlechten nadat het Kremlin hem efternij ziet. Hij had het verstoppen in de buik van een dere kool. Ja, dat mag even op de inwerkje letten, zeg ik.
0: Nou, dat doet me denken aan de film van Leonardo DiCaprio erin. The Revenant.
4: The Revenant,
0: maar vond hij dat ook wel verbeest?
4: Dat wie een hinder.
0: Dat wie een hinder, ja.
4: Hij gaat dan op de vlecht voor Indiaan.
0: Ja.
4: En dan uiteindelijk eindigt dat bij een klo. En dan springt hij met dat hinder naar onderen.
0: Ja.
4: En dat hinder rekent hij bij deën. En dat is echt stjern de kaart deren. Dus hij snijdt dat hinder hier, haalt alle termen eruit. En dan verstoppen er hem in dat hinder om warm te blowen.
0: Dat deed mij al ding.
4: Nou, precies. Nou, het is een man. Misschien had hij die film ik wil zien, je weet het net. Dat is de 47-jarige Dmitri Senin. Hij werkte dus voor de Russische Federale Veiligheidsdienst, de FSB. En hij werd in 2000-zandje waar hij ervan beschuldigde van verrieën. Doet hij onderzoek instelt hier naar een corrupte politieman. En hij had jarenlang bezocht om zijn onschuld te bewijzen. Hij zei, ja, ik ben framed. Dat gebeurt wel eens vaker in Rusland. Maar doet Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenvol. Ja, toen nam hij het besluit om het land uit te vlechten. En hij had dus een netwerk van smokkelaars had hij inskekelen. Had een gasmasker en een opdien en een rubberen pak ondien. En had hem dus in het karkas van een kou dicht bij de grens met Kazachstan verstoppen. De smokkelers die dienen hadden voor als boeren. En ze laten dus die dere kou op een trekker en rieden de grens hoeven. En daar hebben ze het beest dumpt op een beste begraafplak. Hij bleef oren in die buik van dat verstoorde beest lezen, zodat de grenswachten hem net opmerken zouden. En uiteindelijk wist hij te ontkomen. Had ik nog hulp gehad van een jedere KGB-officier. En die had hem geholpen om weer verder te vlechten naar Montenegro. Na een tariering van 2 man had hij hemzelf dus uiteindelijk uit de greep van het Kremlin wurmen.
0: Nou, wat een verhaal.
4: Wat een verhaal, hè?
0: Tjonge, jongen.
4: Nou.
0: Feiken. Dank u wel. Het nijs van de NOS, dat komt erom.
1: Snij in Bureau de Vries.
2: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
5: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
2: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
1: Snij al voeren in Bureau de Vries.
6: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
7: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de voor Elsen hier.
8: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
9: Mij doeken camerabewaking het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van 2 vrouwen... die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
12: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
11: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
13: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
11: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dadelijk dan praten we met de organisatie van de HT Roei Race. Die race die gaat net terug. Deze is dadelijk meer hoor. Muziek komt er allemaal van Kim Wilde.
7: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
15: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
17: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegair te keep. Hier op dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de gediek. Voor Else Keeper. Een boek vergees.
16: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit jou goed.
18: Friesland van de Moorn.
19: My Erit Science.

0: Kim Wild is bij Friesland van de Moorn en You Came.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Ik denk dat iedereen graag onderdeel wil wijzen hiervan. En dat vind ik het mooie van Oerak.
0: Een Friese campagne om vrijwilligers te zieken. Zet Utein op Oerak, daar gaan we het over. En we praten ook met een organisatie van de HT Roeirace. Die tocht die git net terug, dat is intussen wel bekend. Fijke, wat had de in de oren media van?
4: Tozenden automobilisten die wegen een drugstest, net zien stenen de hege straffen die daarop staan. En Spanje broekt Europees geld uit het coronafonds voor het betalen van pensioen van ambtenaren.
2: Goeiemorgen,
1: dit is Friesland van de Moorn.
0: Maar eerst iets van het Waalbrug in kwart mei, Jan Jonkman.
5: Goeiemorgen, het wordt jood wat nog lijken daar. De bewolking gaat overhalen, uit en trouw van die Noordzeestouwers. Het is maximaal zo'n 10 graden en er staat soms een krachtige westenwind die op een waardeiland zo'n natwest is. En daar zelfs uit zit de soos richting de zon. Jong en vannacht ik nog enkele buien. De wind flauwt wat oud, het is dan zo'n 5, 6 graden, het is dan wel skier hoe het loon. Morgen zo'n 12 graden, eerst wat bewolking, in de midden afwisseling van wolken en zinnen. En uit en trouw wat van die Noordzeestouwers en maar een krachtige wind. Hebben altijd nog weer zo'n 12 graden. En in de nacht hebben de temperaturen om de 5 tot 6 graden. En krimpt de wind nooit zuiden daar. Maar aanst meer hoe het waar.
0: Actieve vrijwilligers in het centrum zetten en nieuwe vrijwilligers winnen. Dat is het doel van een nieuwe grote campagne voor vrijwilligerswerk van de provincie. De start van die campagne via juster midden op festival Oerak in Oerterp. En dat is geen tafel, want Oerak had meer dan 1000 vrijwilligers. En is daarmee, nevens deputeerder Knol, een uniek voorbeeld. Die Oerak-vrijwilligers die kregen gisteren de primeur van een nijcomponeren lied voor de vrijwilligers. Sterren in de nacht heet het van Krimtosk.
6: Sterren in de nacht, ze schien je net omdat het mag. Ze hoeven net te glorie, net de rijkdom of de macht. Het is dus nu verrukkelijk.
3: Ik ben Jorrit Diek en ik zit in de terreincoördinatiecommissie.
7: Hoeveel vrijwilligers zijn we al net?
3: Ja, volgens mij meer dan 1000. Maar wij focussen dus vooral op de opbouw. Nou, en dat doen we per dag ongeveer met 15 à 20 vrijwilligers.
7: Is het dreig om vrijwilligers te vinden?
3: Nee, gelukkig net. Nee, ik denk dat iedereen graag onderdeel wil wijzen hiervan. En dat vind ik het mooie van Oerak.
8: Lieneke Bakker en ik zit achter de bar, draaien jong. Krekken ze alle oren hier, dus dat zien je hier al.
7: En waarom doe je dat?
8: Het is zo ontzettend leuk.
7: En je doet het net om er beter van te worden?
8: Nee, zeker net, nee. En het is ook wel eens leuk om zelf rond te rennen. Maar ik trap je er elke keer weer in, want het is gewoon zo leuk. Het is heel gezellig, het is één grote groep. We helpen kwander. Dus heel gezellig.
7: Ben je daar gelukkiger van vrijwilligerswerk?
8: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En ik vind het mooi dat het voor Oerterp kent, zo'n mooi groot feest.
6: Lieg als de sterren in de nacht. In de meesten om ons binnen.
7: Wat vind je het mooie van Oerok?
9: Dat die hele meerskip dat je maar met telt. 24 hier in Vrijlieds begon. Inmiddels ren je meer dan 1200 vrijwilligers om. Wij kwamen je via het dorp binnen. Als je al die vlagen onder de gevels hingen. Dan zie je dat die meerskip de grootskop is wat je deel zet wordt.
7: En meer dan 1000 vrijwilligers, dat is nogal wat.
9: Ja, een heel prot. En zo direct net om te zieken. Meestal staan in de rij. En dat is wel vrij uniek in de tijdrek. Als je tal van verenigingen die dreigen om meestal te vinden. Ja, dat is je beslissend onder water.
7: Dus je wil vrijwilligers in het centje zetten?
9: Dat is Ingen, dus de verdiering voor de meesten. Daarvoor hebben we dus een campagne het komende jaar. Maar ik dat meesten activeren om vrijwilligerswerk te doen. Friesland is nog steeds koprenner. Dit hier is ik het eer van de vrijwilliger. Dus ja, er komen zoveel zaken bij me koor. En vanuit het bestuursakkoord heb ik zo'n. We moeten wat maar die vrijwilligers, die regeldruk maat omleeg. Het stimuleren van vrijwilligerswerk. Vandaar dat ik deze grootwillige campagne nog heb.
7: En die campagne zit er zo uit dat binnen die is vrijwilligerswerk. We het zichtbaarder maken en de vrijwilligers zelfs ik.
9: Ja, tal van zaken. Er komt een tiendelige serie op Omroep Friesland. Maar de Friese vlogger, die zal zelfs ondergang. Dus die gaat op tal van terrein vrijwilligerswerk doen. Verenigingen die kunnen een arkbakje krijgen. We mogen ze de vrijwilliger in centie zetten kennen. Dus is het aanstien die hier bieren rond te zien komen. Mooie campagnemateriaal. En er is een campagne die je te maken. Mooi is het doel om vrijheid in de Friese top 100 te bedaren in ontarven dit hier.
7: En je hoopt je dat meer vrijwilligers opsmiet?
9: Ja, zeker. We hebben eerder heb ik een Friesland verbind gehad. Dat doe ik best wel wat nieuwe vrijwilligers opleveren. Nou, dus een campagne. Dus juist wel, door het echt zichtbaar te maken. Het belang daarvan ik. Dat meest kan ik met mijn koor die verantwoordelijkheid vielen om met mijn koor de schouders onder die meerskip te zetten.
7: Dus voor de Oeri misschien ook wel lekker makkelijk vrijwilligers. Want ja, die hoef je net te betalen.
9: Nou, dus de quattro de bocht. Ik ben zelf ook op tal van zaken vrijwilliger geweest. Het is ik de binding die je met mijn koor hebt. De verdiering die je vernemen. Met mijn koor ergens onwerkie. En zo dan met de Oeri inderdaad ik bijspringen. Dat doe ik met tal van zaken. Maar ik doe de stelling gewoon dat het grootste pad van wat je in Friesland bad in de zimmer. Al je draait op die vrijwilligers.

0: De media van de morgen.
1: Fijke, het nijs uit door de media.
2: Ja, toezenden automobilisten die wegen een vlieënier een bloed onderzoek naar het broeken van drugs in het verkeer. Daardoor de blikende politiecijfers, die ben opvregen door RTL Nijs. Het wegen in van zijn onderzoek is een misdrouw en er staan hege straffen op. Maar ja, dat liet het net een heel soort effecten, hè. Het aantal wegeraars neemt elsiewet ta. Je ontzien hierin wie het broeken van drugs in verkeer dreigt om te tonen. En dat is veroorzaakt in 2000 zandje die speekseltest invierd waard. Daarmee kan binnen een paar minuten controleerd worden of er drugs in spul is. En ja, na een positieve test volgt dus een bloedonderzoek. En dat wie is dan definitief uit hoeveel je broekt hebt. En dat is ook essentieel om te bepalen welke straf bestuurders krijgen. Maar er zijn dus heel veel meer mensen die het net onder het bloedonderzoek mij werken. Precies heeft toch blijken dat er in 2022 nog 1353 wegeraars wien. In 2024 is dat al oproen rond 2221.
1: Oh.
2: Ja, dat is dus een misdrijf. En die straffen binnen dus ik behoorlijk heeg. Ja, alleen nog meestal, ja, als ze het net in de gaten hebben, zei ik, weet het net, maar ze wegen je dus. Als ze denken misschien van, ja, als duidelijk wordt van hoe volle drugs had ik op, hè, dan ben die straf misschien nog wel volle heger. Nou, dan leidt het regeer van Spanje onder vuur, want het broekt EU-miljarden uit het corona-herstelfonds om te kwarten in het pensioenfonds voor de eigen ambtenaren om te vullen. De Europese Commissie zal de kwestie onder de loep nemen. Ja, nevens de Spaanse rekenkamer is haast 2,5 miljard om subsidies uit het corona-herstelfonds broekt om dus dat pensioenfonds om te vullen. En de Spaanse krant El Mundo stelt dat er nog volle meer miljarden broek binnen voor de verzwaring steert. En zo dus gingen om heel het ijs naar vergrien van de industriematen hier. Spanje is maar haast 80 miljard euro de op één na grootste ontvanger van het corona-herstelfonds. En dat miljardenfonds is gefinancierd met eurobonds. En het is op te sturen onder de pandemie om lidstaten te versterken en te moderniseren. Even te vergelijken. Nederland krijgt maar 4,4 miljard uit die pot van zo'n 100 miljard euro. Maar ja, bij mij dus wel via de EU-begroting garant steen voor dit avontuur. En volgens mij betaal je onder rente en die is behoorlijk heeg. De Europese Commissie die liet weten dat ze op de hoogte binnen van de kwestie. En dat ze ik in het rapport van de Spaanse rekenkamer Ducasil. En de Spaanse regering van premier Pedro Sanchez die ontkent het. Ze weten al jaren geen begroting meer door het parlement te lossen, want zij grutten te kwarten. En ze sjoeg ik hield hij naar Brussel voor meer hield via die eurobonds. Nou, NSC Europarlementariër Dirk Goting die is schrokken hiervan. Het zou echt schokkend zijn als dit bericht van de Spaanse Rekenkamer wordt bevestigd. Nederlandse euro's mogen niet worden gebruikt voor Spaanse pensioenen.
1: Fijke, dank u wel. Aast nou toe die HT Roeirace die het net rockt. Eerst muziek van Donnie en Senna.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna, en waar blijf je nou?
3: Goeiemorgen.
4: Dit is Friesland van de Moorn.
2: De 50e editie van de Harlingen Terschelling roeirace, die gaat net terug. De organisatie die had bekendmaken dat de wien dat het een spulbrekker is, middenwaarde de spulbrekker. En daar praat ik even over, maar door een van de organisatie. Dat is Dirk de Boer. Goeiemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
2: Wanneer ga je hem dit besluit naam eigenlijk?
5: Nou, vanochtend al om 6:30 in principe. En om 6:15 hebben we het wereldkundig gemaakt. Is nog even de mensen nog even die wat dichterbij in de organisatie zitten, die allemaal ingelicht. En toen hebben we maar toch uiteindelijk moeten beslissen, helaas, dat het niet door kan gaan.
2: En hoe sfeer voelt dat eigenlijk van de 50ste editie is het?
5: Ja, nou ja, of het nou de 50ste is of de 51, dat maakt eigenlijk niet uit. Het gaat er gewoon om dat er is een hoop werk in gestoken. Iedereen had er zin in. Ja, als je dan moet beslissen dat het gewoon niet verantwoord is om door te laten gaan, ja, dan is dat natuurlijk een bittere pil.
2: Ja, wat voor reacties ga je krijgen?
5: Het is niet dat ik al die socials gelijk lees, maar daar krijg ik wel iets mee. Maar over het algemeen is het veel begrip. En er zitten altijd mensen bij die zeggen, ja, de emotie regeert natuurlijk, nou ja, kan er niks meer doorgaan. Of dat moet toch kunnen. Maar ja, wij hebben gewoon de verantwoordelijkheid om ruim 1200 mensen het water op te sturen. Met kans op onderkoeling, zware omstandigheden. We hebben natuurlijk allemaal hulp van de KNRM en de politie, landelijke eenheid, de Rijkswaterstaat. Maar je moet dingen wel in de hand kunnen houden. En dat is onze beslissing om te zeggen op een gegeven moment, dit moet je niet willen. En zeker die factor onderkoeling en ook wel de zware omstandigheden in combinatie. Er zijn heel veel sloepen die trainen op vlak water. En dan is dit wel, dat zijn dit van die omstandigheden die... die zijn mensen niet gewoon, dus daar moet je dan gewoon niet aan beginnen.
2: Ja, want de wegen die ben heeg, Joer, denk ik.
5: Zegt u nog eens?
2: De golven die zijn hoog vandaag, denk ik.
5: Ja, de golven, ja zeker. Nou ja, dat is ook wel zeker. Kijk, het zwaarste stuk is in principe op de Vliestroom. Dat is ook het langste stuk wat ze dan moeten roeien. Het is allemaal trajecten. Dat is 10 kilometer en dat is gewoon een stuk vanuit Pannengat. Ja, worden die zeeën steeds hoger, want het loopt zo, vanaf de Noordzee lopen de zeeën zo naar binnen. En die kunnen oplopen tot 1,5 tot 1,70. Nou ja, dan wordt op een gegeven moment, dat moet je ook niet willen. En wat er ook is, als je van Harling al uitvaart en je krijgt gelijk al nat pak. Mensen worden al snel nat. In combinatie met trouwens ook dat het waarschijnlijk de hele middag gaat regenen. Met zware buien misschien nog. Dan is het gewoon continu ben je nat. Watertemperatuur is ook heel laag. Gevoelstemperatuur is laag. En dan kan je wel bezig zijn. Maar op het moment dat de sloep even stilvalt, dan raken mensen heel snel onderkoeld. Dus al met al, alle omstandigheden zijn gewoon... die zetten op een gegeven moment alles zijn op rood. En dan gaat het niet door.
2: Ja, het wie dus gewoon een duidelijke nee.
5: Jawel, wat mij betreft wel. Jazeker, ja, absoluut.
2: Ja. Er zitten zelfs ook deelnemers bij die het van 4 komen binnen. Wat bat er mijn hart? De vrouw, wat doet het te doen?
5: Nou, ik bedoel, wat we nu allemaal gaan doen?
2: Ja.
5: In zoverre, we hebben natuurlijk al eerder meegemaakt dit. En wat je dan ziet is dat mensen hebben natuurlijk allemaal voor dit weekend al geboekt. Volgboten, grote charterschepen ingehuurd. En op de Schelling ook onderkomens geboekt. De mensen komen vaak wel gewoon naar de Schelling. En die gaan morgen waarschijnlijk ook wel een groot gedeelte gaat even goed naar het feestje vieren in de tent. Dat soort dingen gaat wel door.
2: Ja.
5: Dat verwacht ik, maar voor de rest is het natuurlijk gewoon best wel een deceptie. Want als je wel geroeid hebt, dan is iedereen er vol van. Hoe zal de uitslag zijn? Dan heb je een verhaal. En nu is het verhaal gewoon, er is geen verhaal dat het niet doorgaat. Maar dat is het.
2: De afterparty zonder de party.
5: Nou, dat een beetje.
2: Dus, ja.
5: We kunnen wel de hele dag hier in de mineur zijn. Maar dat heeft ook geen zin. Is gewoon weer, als je organiseert, moet je dit soort beslissingen ook durven nemen. En dit is voor mij een hele logische.
2: Ja, maar horen we de kop er maar weer voor de volgende editie. En dan maar even genieten van de omstandigheden, zal ze binnen.
5: En nou, zo is het ook. Zo is het ook. Dus op naar volgend jaar. Dat, helaas hebben we ook geen escape. Het is 1 dag. En het is niet zo dat je dan kan zeggen, doen we het een dag eerder of een dag later. Morgen is trouwens ook geen mooie dag. Maar dat lukt gewoon niet. Daar is het evenement te groot voor. Dus... dit is het.
2: Dirk de Boer van de organisatie van de HT Roeirace. Dierentank.

0: heel Friesland.
1: Ze zijn er haast uit.
2: Waar?
1: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
2: Oh ja?
1: Ja, maar ze hadden nog wel dus help nodig.
3: Hoe dan?
1: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
2: Waar kan ik stemmen?
1: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
2: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam wint.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
11: alleen de prijs is anders.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
17: Het is Harst Jal van Jochenen. Tiet van het Fiskenijs, mij Fijke Wouda.
18: Een goede morgen. De 50ste editie van de HT-race die Juurt Holdenwurst hoe giet net terug. En dat het alles te krijgen mij het waar. Door de huddewien van Oudroene Dagen binnen de wegen op de Waardzee te heeg voor de sloepen. De organisatie van de roeiwedstrijd tussen Haas en Skielge had het besluit nam dat hij intensief wil is met de belutsen instanties, zei Dirk de Boer van de HT-race.
19: Wij hebben gewoon de verantwoordelijkheid om ruim 1200 mensen het water op te sturen. Met kans op onderkoeling, zware omstandigheden. We hebben natuurlijk allemaal hulp van de KNRM en de politie, landelijke eenheid, daar uit water staat. Maar je moet dingen wel in de hand kunnen houden. En dat is onze beslissing om te zeggen op een gegeven moment, dit moet je niet willen. En zeker die factor onderkoeling en ook wel de zware omstandigheden in combinatie. Er zijn heel veel sloepen die trainen op vlak water. En dan is dit wel, dat zijn dit van die omstandigheden die... die zijn mensen niet gewoon, dus daar moet je dan gewoon niet aan beginnen.
18: Het roeiersfeest Jongiet Woltrog. In Grutte Vjochtpartij bij voetbalvereniging Waterpoort Boys in Snits is just Joen een persoon verwoenen rekken. De politie weer machtig uitrekt om de situatie onder controle te krijgen. Hoe de onleiding van de Vjochtpartij en water onder Vjochtje wienen is nog niet bekend. Na het incident bleef de politie nog langer tier in de Wijnwijk Noorderhoek. Het is net bekend dat er vertochten onholden binnen. Nationaal Vlechtmuseum in Noordwaarde staat compleet op de kop. In de weekendtijd wordt de grootste interne verbouwing in CNIT'er dienen. En er zit een strakke deadline op, want tak een weekendwaasje even prinses Beatrix de tentoonstelling. Haar witse is een van de topstikken van de uitstalling. Maar er is meer, zei curator Bert Loper.
20: We hebben bijvoorbeeld ik werk van Claudie Jongstra, van Sophie Lenen, maar ik van Grutte, Nederlandse ontwerpers, Gerard van den Berg. Dus het zijn wel toppers al hier.
18: Er komt mogelijk dags geen eind aan top basketbal in Friesland. Orman Lien maakt het bestuur van LWD Basket bekend dat de club hem volgend seizoen net inschroot voor de B-Next League. De competitie met Belgische en Nederlandse teams. De kosten om de Romei te dwaan te kennen winnen te heeg voor de Ljouter basketbalclub. Er liep het nou een oplossing te komen in de oprichting van een nieuwe nationale competitie. Die zou in 2027 uiteenzetten moeten. Bestuurslid Gert Schuurer van LWD Basket is verrommen dat de club mogelijk dags op heeg niveau actief blokken.
0: als je stopt, dan stop je. En als alles weg is, dan is ook alles weg. En nu heb je toch weer een soort stip op de horizon waarvan je denkt van... het zal nog mooi zijn om daar nog een beetje aan mee te werken. En dat er dan straks een nieuwe organisatie staat met nieuwe mensen die het dan kunnen oppakken.
18: Mooi, nice.
17: Fijke, dank u wel.
3: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen we ze soms en naar zijn steen op stoel.
21: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
3: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oanbiedings.
21: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Des is goed.
22: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
21: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet.
3: Zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
23: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
24: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
25: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
26: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 06-83-252-162.
27: Zwargelis Leidtje, mijn kunstgebied aan huis.
26: Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
28: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
29: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
28: 20% korting?
29: Ja, ook bij Post in Elst.
30: Friesland van de Moor.
31: Erit Science.
32: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
17: Dadelijk dan hier was even hoe het gaat bij de Kuieralversterrentocht. Maar eerst iets van het waarberucht met Jan Jonkman. Een goeie morgen.
33: Ja, hier het ik een goeie morgen.
17: Ja, we kregen al wat berucht hoe de HT Roeirace. Die gaat net terug. Had alles te krijgen bij het waar van zelfs. Hoe liep het met dat waar, Joert?
33: Nou ja, we hebben dat waar liep het, Joert. Wat, het wordt jestachtig. We hebben vannacht wel wat opklaringen en toen mooi en het weer rustig. Gong de temperatuur nog onderuit. Dat zijn wat 3 graden. En in het eerst in het zuid-eerst weer nog zelfs vroegste onder groen. Maar het warre pad van de nacht, ja, kwam de eerste bewolking op, weer opzetten van een steuring. Dat resulteert dat we al de eerste spat een rond, Joert, al vergaan hebben. En de temperatuur, die ben ik alweer opgeroen. Want hier in Eerst, maar diep is 6 en een hele graad. Bakkenveen is naar 3 en een hele graad. Dan biedt 1,7. De leegste temperaturen vannacht. De Point X werd zo'n 6 graden. Dan Wout en Grout zit ik op zo'n 6 graden. Laaksem bij de IJsselmar. Die zit wat heger. Die heeft een 8 een hele graad. Nou, we hebben stuit te krijgen. Maar een soort bewolking. Uitentrollen was even een glimp zinnen. Ja, en dat zei Joert. Ik wil het geval wijzen. Dat is zinnen. Dat uitentrollen als even een bonus is. De eerste steuringen. Ik ben al uit Alfutlutsen. Naar het zuid-eerste daar. En we komen nu wat in een koelere lucht. Koelere luchtsoort te zitten. En... dat houdt te zien dat we hier een waarbeeld hebben van een soort bewolking. Uitentrop wat van die Noordzeestoers. Ja, en dat we in de koude luchtsoort merken, dat merken we ook onder temperaturen. Want die bloemen, die komen net heger uit. Je hoort zo'n 8 tot 10 graden. En dan leeg de temperaturen op het, in het waardgebied. De wind uit het westen waar die is matig en vanmiddag betekent naar krachtig. En krijgt 5, rond een 5 boppelon en rond een 6 in het kust en in het water.

0: rally. Wat voor waar had hij erbij?
1: Nou, we kunnen wel stellen dat we morgen net echt het noffelijke maatjeswaar te pakken hebben. Maar we hebben in de maand nog wel wat bewolking. Oordat dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Maar het is ook altijd nog een komen en gaan. Maar we hebben ook altijd nog komers op enkele stowers. En dan hebben we in de rin van de morgen dat vooral in de middag hebben we die stowers de meeste impact. Het is dan mogelijk, ja, maar zo'n amper 12 graden. En er staat op nij weer een matige tot krachtige westenwind. Waar de uitzetters in Sijs en richting de Sommer in het kust- en in het waardgebied. Dus het is wat een onleige dag. We moeten het wat van heffen van de momenten. Vooral in de smouten en in de zinnen. Dan is het dan wel noffelijk. Maar dat moet je dan wel opzieken. In de middag en in de jong neemt de wind staat gewoon wat te houden. Het bloed dan droog, mooie opklaringen. De wind die krimpt in de nacht al wat naar het zuiden toe. En dan hebben we temperaturen om de 4 tot 5 graden.
0: De dagen daarna, hoe komt het dan?
1: Nou, het wordt heel langzaam ietsjes beter qua temperatuur. Maar dat houdt net in dat we het volkomen droog houden tot midden na je wieken. We zullen wel snijden dat de wind omgegaan is naar het zuiden. We hebben eerst een afwisseling van wolken en zinnen. In de midden is het meest beroemd. Het is dan wat bewolkt uit een troonspot rein. Maar ja, dan hebben we al zo'n 13 graden op het waterland tot zo'n 15 graden in het zuidoosten. Maar steeds nog matige tot krachtige zuidenwind. Zullen we dan een mandy, dan heb ik altijd nog komers op een enkele bui. En wij altijd dan zo'n 15 graden en tegen is. Dat is een 16, 17 graden, maar een matige zuidelijke wind. En heb ik altijd nog komers op een enkele bui. En als we dan even wat verder in de week zullen, dan lijkt het dat we de 20 graden hard een keer te pakken krijgen kunnen. Maar dat saffier is het nog net. Want zo geërfetsend, als de temperaturen zo bloeien, dan hebben we de maatje. Ik wil oorslaan kennen.

over mijn machine. En uit de jaren daarvan eigenlijk in de heerste versnelling hier. Nog eenmaal hasten waar veel.

0: En dek hier de wijn. Digelfjoer en Heid Mike Mai. De Kuier Alvesterentocht die is op dit stuit ondergong. Van Tiesje onder mijn moon. Kuier is van 1000 deelnemers. Tussen de zo'n 20 en 50 kilometer dijs. Moon, naar zo'n 124 kilometer. Dan in de finish in Ljouwt. De voorzitter Il Geertsma vertelde van de moon dat de Kuier dus net een soort lijn had van het middenbaar.
1: Dat is het mooie van Kuier, dat die praten dan en door. Die weten dat gewoon. Hè. Die show van de volgende waterbrug, ik bal, die zei van, nou ja, het is zo.
0: Het jet erbij.
1: Je hebt er gewoon bij, zei het.
0: En binnen nog bijzondere verhalen Bob het daar kamer? Dat is natuurlijk wel een ding van St. Kuier Alvester, toch? Er binnen altijd die bijzondere verhalen.
1: Nou, en dat hangt dit hier helemaal net. Het is het geert. We houden wat uitvallers en met die Rijn houden wat extra uitvallers en wat extra reductus gevallen. Maar echt bijzondere verhaal. Nee, er is niks over te vertellen deze week.
0: Er zijn wel mensen die saai, even. Ja, dat is ook heel saai, maar ja, clear. Ja. En mooi voor je natuurlijk.
1: Ja, dat is gewoon hartstikke mooi, ja.
0: Ja, ik zou zeggen, je zult ook meestal in het zinsje zetten. Onder andere een gezin dat, als je bij elkaar optellen, 100 die je mij doogt.
1: Ja, dat zijn we morgen aan. Morgen dan eindigen we in de neushoorn. En er zijn wat speciale verzoeken gekomen. En we zijn er ook achter gekomen dat een bepaald gezin, daar rent de paken en de beppen en de zoon. En de zoon van de zoon, die rennen al hier op hier in die buikwaren. En dit hier, binnen ze al je buikwaren optelt, precies 100 keer meestal als we een Alvester tocht. Nou, dat is iets geweldigs en er nog wel wat mee.
0: Zie je dat vaak eigenlijk, dat het een soort familiegebeuren is? Dat het generatie op generatie hoe jong wordt?
1: Ja, Kuierin is heel bot in. Hè? Dat had je van de week ook gezegd. Kuierin is heel bot in. En we zien een heel soort heiden, mijn zwan, mijn dochters, zien we nog rennen. Het wordt trog jong. Het Kuierin wordt gewoon trog jong. Het zit in de game.
0: Dat wordt de Kuier Alverstedentocht. Dan, wat oors, er is toch weer hoop voor basketballeefhavers in Friesland. Het bestuur van LVD Basket onderzoekt de mogelijkheid om in 2020 mij te dwangen onder nij op de rug zijn eredivisie. Orleman Lien werd bekend dat LVD Basket vanwege financiële en organisatorische redenen ophoudt in de B-Next League. Dat is de competitie met Belgische en Nederlandse teams. Maar de eredivisie, die zou de takken meer voor in de plak komen kennen. Vertelt bestuurslid Gert Schuurer.
2: Nee, nou, er is een nieuw initiatief dat ze onder de B-Next een nieuwe eredivisie gaan maken. Een beetje na het ijshockeymodel. Waar ook een hele leuke nieuwe eredivisie is gekomen met 14 ploegen. Daar zijn ze in het basketbal nu ook aan het kijken. Daar komen de afvallers van de B-Next bij. Daar komen wat nieuwe teams bij en wat teams uit de promotiedivisie. En dan gaan ze kijken om daar een nieuwe league met wat minder eisen, wat minder hoge budgeteisen en zaaleisen te vormen. En dat hoop ik dat vanaf 2027-2028, dus na het komend seizoen, dat die er is.
3: Nou ben Jim, Doma die twee kompanen al haast 30 jaar belutsen bij topbasketbal in Ljouwert, in Friesland. Dan is het nou even een jaar klaar. Maar hoe mooi is het eigenlijk dat er toch weer een vervolg komt? Dat je met net Jon Dahl stop hoegen te zetten.
2: Nee, nou dat zou heel mooi zijn, weet je wel. Dan als je stopt, dan stop je. En als alles weg is, dan is ook alles weg. En nu heb je toch weer een soort stip op de horizon waarvan je denkt van, hey, dat het zal nog mooi zijn om daar nog een beetje aan mee te werken. En dat er dan straks een nieuwe organisatie staat met nieuwe mensen die het dan kunnen oppakken. En laat ons dan maar eerst kijken als we het even voor een deel voor elkaar kunnen krijgen. En dat gaan we nu na het seizoen, als alles voorbij is, gaan we daar rustig mee aan de slag.
4: Omroep Friesland.
0: Het is 12 minuten van Jochenen. Dadelijk nog het mediojoch, mijn Fijke. Eerst muziek van Stray Cats. Runaway Boys, yes no.

0: Het leerste Nijs, Zuid-Friesland. Yes, hier.
1: 92.2 FM.
2: De actuele sport.
0: Het ware Friesland.
2: En de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
2: In een radiostation.
0: Voor alles.
2: Alles.
0: Wat er speelt.

0: Dire Straits en So Far Away, wie dat?
1: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijs Utoren Media.
2: Ja, de beide Friese kranten die hetzelfde Nijs voorop steen. Friesland bovenaan in verdrinkingen. Skrote Ljoute krant en Fries Dijblad meldt dus inderdaad 37 verdrinkingen in Friesland in de laatste 5 jaar. Dus ja, dat binnen Rijns wol te volle verzels. Daar zal ik van alles nog dienen willen om dat te keren. Dan weet het Fries Dijblad ik nog te melden dat het Noorden elektrische trein wol. De provincies Friesland en Grijnsland, ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Wettersteer die beginnen een maatschappelijk onderzoek naar elektrisch vervoer over het spoor. Rijk en regio hebben afgesproken in het najaar een definitieve keuze te maken over duurzaam treinvervoer. En dan maken we nog even weer op naar die bronstichting in het Oude Cambuurstadion.
0: Ja.
2: Er wie al bekend he, dat er een soort skeer wie. Net alleen gewoon een cultureel centrum of een centrum daar, he, waar mensen komen kennen. Maar ik, Oon Winkels Zeeman, maar ik vooral de Jumbo. En nou blijft de dochters blikken dat die skeer om de Jumbo aan het Cambuurplein volle grutter is dan ze dachten. 6 ton.
0: Zo.
2: Ja, er had natuurlijk weer een soort reekskeer weer er in het gebouw. En ja, ze hebben dus eens alles futsmieten maken. Ze zijn van ja, ik dan voor een voedselbank of zo jaanwold. Ja, maar zou je net verkeerd.
0: Nee.
2: De regels in Nederland zijn ontzettend streng wat dat onbelangrijk. Ja, en ik naar de voedselbank brengen, dan bloot de winkel verantwoordelijk. Dus als er dan ik maar iets is, dus hij echt de hele varie, ja, de manager die zei, de trin die stien me in de egen, doe ik al dat etensgord in de container verdwijnen, zeg. Nou, ze bij mij echt, nou, op microscopisch niveau, hebben ze die winkel ons keermaatje. Meestal die komen jeder waarom, van vrije dagen of wie ticket, als ze niet en wil helpen, om mijn workers dan. Zegt ja, ik krijg berichten van meestal thuis. Nee, van die me een het onder de riem steken wilde, dat vind ik wel heel mooi dan. Maar ja, hij zei, dit is echt. Zelfs de ventilatoren die ben vervongen. Omdat Erik al een keer roet op ziet.
0: Zo.
2: Ja, dus nou ja, dat is een skeer dus van Zijston. Nou, er binnen 2 jongens werden ervan vertuigd. Niet 2 jongeren die ben jongen dat ze met pallets ontslepen zijn.
0: Fijke, dank u wel. Wim Brons, die zit klaar voor Node Voor.
3: Ja, dat klopt hier niet.
0: En wat zit erin?
3: Nou, de muziek is zelfs het belangrijkste onderdeel. En op vrede is dat altijd op half en tolven, tussen half en tolven. Daar, ja, hoe moet je dat soms kreeuwen? Input voor Vreetje. Dat was dat Jo, Do, Thuis, in de auto, wherever. Dat je de muziek uitkiezen, kennen, wollen, of je dat dwan wollen. Je fysiek is, daar komt het eigenlijk op deel. 0620, via Jochen, Ian Jochen, of via de applicatie van Omroep Friesland op een smartphone. Christus, ik ben hier. Verder hebben we Maxine Winter aan de telefoon. Die is nummer 12 worden op het WK. Let op, dat besteedt wimbrauwstijling in Barcelona. In begin april weer dat. Maar we hebben haar nou aan de lijn. En nou, ze is er gelukkig maar even zelf.
0: Ja, alvast van de vrij Mibo. Vrij de Mibo.
3: Hoe bedoel je het?
0: Wimbrauwen.
3: Nee, wimbrauw is wenkbrauw.
2: Wenkbrauw.
3: Ja, ik denk. Vreet de mini-styling, echt leuk.
0: Wimbrauwen, oké.
3: Ik dacht ik toch het even geef Fries, ja. Maar het, ja, dat is, wenkbrauw klinkt net zo Fries. Toch?
0: Nee, dat is zo.
3: Sorry.
0: Nou, ik verheug me helemaal.
3: Ik verslik me erin, joh. Wat een humor, jongens. Echt. Hey,
0: het
3: lijkt
0: me goed om dit al te sluiten. Dit is Friesland van de Morgen van deze week. Ik wens jullie van nou een heel goed weekend. Hoi.
4: Snijn in Bureau de Vries.
5: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
6: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
5: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
4: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.
7: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Verstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
11: Ja, en nu tot maar liefst €1.500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
19: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan ja, wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
18: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
20: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, dat is, het risico is te groot.
18: De organisatie heeft nog geprobeerd slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Goed, 12 minuten nu nog een vrede. Welkom bij Noder voor vrede morgen 15 mei. Trap je al, maar ik ben Benatar. I need a lover.
21: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraanfietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
22: Zwembad. Een magische voorstelling waarin badgasten het water dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 3 juni in Iepeloftzwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
23: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl, de prijsbreker.
24: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
25: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
26: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
25: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
27: Node voor.
28: My Vim Brons.

Benatar, Jontje 80. Klinkt nog als Jere Santig. Dat is schandaal met Slim. I Need a Lover, wie dat? Als hier van dit is nodig voor vrede morgen 15 mei. En daar, dit is geen soort mensen vrij denken. Ja, en de andere mensen, die toch relaxed. Toch? Behalve wij. Ja, nee, wij ek. laid-back plaatjes. Utrecht, Bruce Springsteen, I'm on fire.

Ja, laid back en relaxed wordt het nooit zo lang. Het waren hele minuut is er van Bruce Springsteen, I'm on fire. Zie je nog Jorgen erbij. Het is de nice van Harry Styles, American Girls. Dit weekend is hij in Amsterdam. Het is de Harry Styles weekend. Dit is wat de doorgoede kaarten, de duurste met de €800. En hoe is er opscoren? Wordt het een flop? Ja of nee? Ik zeg een kop. Ja, dat is dan weer jammer. Want een leuke artiest is het. Hè? Maakt het leuke dingen. Het is je nice single, American Girls. Riding.

Mooie The Birds. You ain't going nowhere. Sextien Oeren Jochenen is het. Septe Justi met de televisie. Septe Koeren Regionaal Omroep. Ik zie het eerst bij u. Daar zien we het Koningsdagconcert. Stuur me nog een zoetje op de tv. Leuk. En hij is ignoor tevoren. Dat heb je echt muziek. Ik denk, oh. Zo'n mooie joenen. Zo'n hemelvaartdij joenen. Wordt er toch wat programmeerd. Wat een beetje... Nou, wie het opvalt. Wie pedalen en met de rode rieners. Die nog net meer spannende concert. Maar wel 44 hier besteden ze. Dus ja, dat maakt ik wat rustiger hoor, zullen we zeggen. En daarna kwam ik bij Gelderland. En daar wie special over normaal. Want ja, die Joling die werd haast 80 hier. Dat weer wel een mooie documentaire. Mijn concertflap. En het meest populaire nummer onder de aanhangers is De Donder.

0: Sue Thompson, Norman. De Nederlandse versie is van Willeke Alberti, toch?
1: Ja. Die is echt leuk, ik ben het van. Maar dit wordt origineel. 22 uur, Jochenen. Nog eentje voor het Friese ijs van Jelve Tieren. Want dat krijgen we dadelijk van Fijkenwouda. Deacon Blue en The Real Gone Kid.

0: Time in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
0: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Minuutje voor Jelvert Sier in het Frieske Nijs met Feike Wouda. Feike, goeiemorgen weer.
13: Een goeiemorgen. De 50ste editie van de HT-race die Joet Holdenburg zoe, giet net terug. En dat had alles te krijgen met waar. Terug de huddewien van de oude dagen binnen wegen op de Waadzee te heeg voor de sloepen. Organisatie van de roeiwedstrijd tussen Haas en Skielge had het besluit naam dat hij intensief wil is met de belutsen instanties, zei Dirk de Boer van de HT-race.
14: Wij begonnen de verantwoordelijkheid om ruim 1200 mensen het water op te sturen. Met kans op onderkoeling, zware omstandigheden. We hebben natuurlijk allemaal hulp van de KNRM en de politie, landelijke eenheid, daar Rijkswaterstaat. Maar je moet dingen wel in de hand kunnen houden. En dat is onze beslissing om te zeggen op een gegeven moment, dit moet je niet willen. En zeker die factor onderkoeling en ook wel de zware omstandigheden in combinatie. Er zijn heel veel sloepen die trainen op vlak water. En dan is dit wel, dat zijn dit van die omstandigheden die... die zijn mensen niet gewoon, dus daar moet je dan gewoon niet aan beginnen.
13: Het roeiersfeest Joen Giet Woltroch. Ouder het tientje waren jullie uit het start zijn Joen voor de 28ste editie van de Kuier Over Sterren Tocht. Want mijn moon kuier je zo'n 1000 deelnemers tussen de 20 en 50 kilometer Dijs. Moon, na zo'n 124 kilometer kuieren, is de finish in Ljouwert. Daar is dan ik een bijzondere huldiging, zei Ewa Geertsma.
15: We zijn er ook achter gekomen dat een bepaald gezin, daar rent de paken en de beppen en de zoon en de zoon van de zoon, die rennen al hier op hier in die buik waren. En dit hier, ben ze al hier buik optelt, precies 100 keer met z'n allen als we rond de Alversterren Tocht. Nou, dat is iets geweldigs.
13: Een echt familiefeest dus. Het is mijn 40 jaar de oudste en zeker ik het zwierste roeievenement, de Alversterren Roeimarathon van LRV Wetterwille uit Ljouwert. Joen om 8 uur wordt in de Prinsje Tuin het stadskortjoen en zetten 98 teams uiteindelijk om de 210 kilometer lange tocht zo rap als mogelijk te volbrengen. Daaronder ik een soort boetenlandse teams, zei het wedstrijdleider Bram Streefland.
16: Ja, dat is de laatste jaren echt wel zo. Dat zeker de Duitse teams die vinden dit gewoon een geweldig evenement. Nederlands ook trouwens. Maar we hebben een flinke belangstelling van Duitse en 2 Belgische en 1 Frans team dit jaar. En dat is, ik denk dat het toch trekt, zo'n Elfstedentocht. Het is een van de langste roeiestafettes, misschien wel in de wereld.
13: De organisatie houdt de waarsomstandigheden goed in de gaten, maar verwachtte geen grote problemen. SC Heerenveen voetbalster Amy Altena van Snits is nomineerd voor een Eredivisie Award in de categorie Talent van het Jaar. Oregaringmakers voor deze prijs binnen vooral je van Ajax, Feyenoord en AZ. Ja, er werd al bekend dat Jacob Trensko van SC Heerenveen nomineerd is in de categorie van Beste Speler in de Eredivisie. PSV-speelster Siska Volkersma van Sleert is nomineerd voor een Eredivisie Award in de categorie Beste Speelster. Maar je 24 mei, dan wordt bekend wat de winnaars binnen. Ja, het waar dan. Een reinige dij met geregeld lichte buien en een soort bewolking. We bieden zinnen amper te zien wijzen zil. De maximumtemperatuur leidt om de 10 graden heen, maar het viel een stuk koud rond door een stevige westenwind die matig en uitentrog vrij krachtig is. In de nacht ik nog een enkele bui en zo'n 4 graden.
12: Jakkes, en morgen?
13: Morgen, was morgen nog even.
12: Ja,
13: dan is er een afwisseling van wolken en zinnen en uit en terug een bui. En ik wat langere droege perioden. Ja, de middagtemperatuur leidt dan om de 12 graden heen. En stiet matige en bijvlagen vrij krachtige, ontkrachtige wien.
12: Beetje beter als Joop, maar net volle beter dus.
13: Precies.
12: Dankjewel, Fijke. Voor een uur spreken we die weer mogelijk.
13: En nee, ik denk dat Jantine Weijden dan ons koopt. Ja.
12: Verwelkomen we die dan. Ondertussen kun je alles vinden op omroepfriesland.nl en ook op de app. Zelfs alle nice, alle achtergroenen, binnen 30 vinden. Dadelijk muziek van Acta en de Munnik, werd net. Ren, Lenny, Ren, komt erom.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Trulies met Genke.
22: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
21: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
22: Precies wat we nodig hadden.
21: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
23: Hey, Remo!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
24: Nul de Voor.
25: Maivin Brons.

0: en je ren, ren.
1: Terwijl je oefen je ren, krat, krat, krat te krullen van de trap. En dan hebben we er mij ren, Lenny ren. Ach, kleine munnik wie dat. Het 2012, dit waren de Jaloeke van Noordervoor, Vredemon, 15 mei mee te beginnen. Dit is binnen de Counting Crows. The Big Yellow Taxi.
2: With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot.
1: Origineel van Joni Mitchell, ja.

Big Yellow Taxi, wie dat van Counting Crows. Dit is altijd wel een mooie, zeker op zijn relaxte dijs. Tears for Fears, The Woman in Change. Dit hier in Soundland. Mensen die het poplaten, meidje, wie dit een absolute revolutie, hoe dit al je klonk. Ik weet niet waar het maken heeft. Ik denk Bob Clearmountain, weet ik eigenlijk zeker. Dat is een legendarische technicus, Amerikaan. Die deze sound mij creëerde. Heel bijzonder. Toen. En nog steeds klinkt het mooi. Woman in Change, Tears for Fears.

0: Tears for Fears, Woman in Change. Chains, hè, net change. Nee, verhoor het net. Change, kettingen, dat is het. Tears for Fears. Inderdaad, maak het nog Bob Clearmountain. Nog even een nice zag die Clearmountain, dat is een... die een technicus in... ja, hij leeft nog trouwens. Maar in de jaren 80 waar die grut mij... nou, het begon met Roxy Music, Avalon, dat album. Dat is het eerste wat hij... Of zijn namen hysteren, wat Grutten allemaal maken. En daarna had hij Bruce Springsteen. Al die sound van Bruce Springsteen, dat is helemaal... dat is helemaal te hem maken, die technicus dus. En nou, dat we toch horen producers en zo hebben.
1: Jedder of letter?
0: Je wat zien jullie van Brian Eno. Je wat zien jullie. Brian Eno, dat is een Brit. Hè? Die is bekend producent, muzikant, ik vertrouwens je. Gigantisch volle vrouwhits. Het die produceert, ik. De sound van mij creëert. Samen met je produceren, maar op schreeuwen, denk ik. Bij Glix van dit nummer. Gemaakt door, qua geluid, door Brian Eno dus. En die had je wat zien jullie. Maar de vraag is van Hocker. Orkest, is dit bekende lied With or Without You? Dat is uw vraag. Dat is de kwalificatievraag. De Mike is mij doen aan de quiz. Te winnen is de Music Match quiz. We pakken me nog even bij. Het is een soort hitster, maar dan hoors. Ik krijg wat horen vragen. Ietsje horen opzet misschien, maar het gaat om popkennis. De Nodervoor koekjes hebben we erbij voor vraag 12, vraag 3. Koffie en thee, café thee label van Nodervoor, maar Nodervoor embleem. App het 0620, jou en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen of via de applicatie van Omroep Friesland op de telefoon. Rug er bovenhoek, druk op het wolkje en dan best in contact met u. Hokkerband is dit. Hopen toch Brian Eno on dit. Succes! Daar komt het eigenlijk op de. Oké, nog een plaatsje, zeker. Zelfs. Een classic, waarom net? Dit is Tina Turner en The Best. En Dog Je Best.

0: De WhatsApp aardig versiekjes al voor de apenkooi dadelijk tussen 11 en 12. Maar nog net zo volle goede oplossings. Want van waar is dit? Vrij bekende band toch, hè? Zo zei ze. Maar elk leid die denkt dat is de vreed tussen Himmelveerdij en het weekend. Wij hing je wat? Maar we moeten wel even goede antwoorden hebben. Brian Eno heeft dit produceerd. Man is 28 geworden op deze dag. Zien jullie het dus. En de vraag is van waar is het? Welke band hoopt hij maar dit liedje? With or Without You, van waar is het? Come on, dit is de dwan. 0620, jou en Jochen, die en Jochen.
1: Ja,
0: precies.

0: De reservo's.
1: Ik wil aan een beetje van mezelf en een beetje van AI.
0: Op zoute douw. Wat is het recept voor deze op zoute douw? Oh, leuk dier. 3 minuten voor het zien, nog eentje. Een oldie, de Lemon Pipers. My Green Tambourine. Hier het al bij. Hopsa. 68.
1: Ja, ja.

0: Normandie bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois om 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearvetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkstermandie.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-252-162.
3: Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis.
2: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Donderstrijd moet ik nog zien. Goudroog, maar Olita Adams, Window of Hope en we quiz ik nog in. Kom maar door jaloeren.
8: Wat ik zei ze voor. Haast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier en dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper, een boek vergees.
9: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Nul de Voor.
13: Maivim Brons.

Ja, er zijn van die platen, die, daar ben je heel enthousiast door ergens. Het is een van, Luther Adams, Window of Hope, gewoon omdat ze een geweldige stem heeft. En dit is gospel, die zit toch wel mooi, hè? Ja, is toch... Ja, man, dadelijk quizzen. You look

0: Damiano David, Tyler en Nile Rodgers. Dat is toch wel mooi. Talk to Me, dat is een hit. Hè? Dat die Nile Rodgers, dat is die bassist, hè, maar die dreadlocks van Chic City. Hè? En dat is die oeral weer waarom herkent. Maar ik hier in dit basloken werd. Dat is wel vakmanskip, hè.
1: Jedder of letter?
0: Dat is de titel van de quiz. We hebben een telefoon. Gerda van der Meer van Nijaltena. Goeiemorgen, Gerda.
2: Ja, goeiemorgen, van
0: ja. Hartstikke mooi, dat is mijn dorst.
2: Een beetje
0: op advies
2: van Louis.
0: Ja, want ja, daar krijgt op beginnen. Louis die reageert wel gouders op je programma, als ik me zeggen.
2: Ja,
0: vaste
2: klant, hè?
0: Ja, ik krijg dat hij heel vaak het verkeerde antwoord mee opzet in je auto, omdat hij toch niet meid aan mij. Klopt dat?
2: Sorry.
0: Is het?

0: Ja, want dan was wind niet te vallen.
1: Wat zei je? Een oma tikken, zei je dan.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Vindt het allemaal heel leuk om te reageren.
0: Wat zei ze? Hij vindt het allemaal heel leuk om...
1: Hij vindt het blijkbaar toch wel heel leuk om te reageren.
0: Nou, dat is dan mooi. Dan blijkbaar Rob. Ja. Dan valt er niks te communiceren, machine. Maar,
1: nee.
0: Maar mooi, dat is toch ook eens Meidorst. Ja, dat is toch leuk?
1: Ja, zeker.
0: Ik begreep in een camper onderwijs naar Noorwegen, vanuit naar Altena.
1: Ja. We rijden nou de Roemhavengrens op. Dus we zijn krijgt van huis.
0: Oh, je bent in Boetelon.
1: We binnen in Botland. Helemaal.
0: Oké, okay. Nou ja, die Nije Roenwij, die is wat het waan, toch? Verder, als je net de hutte bocht neemt, dan giet het wel.
1: Ja, de Tomme Jetlam heet dat alweer.
0: Oh, mooi zo. Nou, maar hij kan die wel helpen of doet het even op eigen kracht?
1: Nou, ik denk dat ik met hem helpen mag, hè? Want mijn kennis van muziek is net zo al te groot.
0: Oké, okay. Nou, we gaan dat genoeg met je al. Anders help ik wel, want ik wil altijd die prijzen graag voor Jan. With or Without You. Produceert toch Brian Eno. Die is dus hier. Hij is dus in Jiddy Jood. Is 28 geworden. De vraag wie van welke club wie dit?
1: YouTube.
0: YouTube, ja. Nee, oké. Okay, nee, maar best 16e quiz. En dan gaat het nou om zaken om elkaar relateren in de tijd. En dan beginnen we dus met With or Without You van U2. Ik draai als eerste plaatsje in de door Window of Hope van Olita Adams. Die komt in 93. De vraag is... We With or Without You, jeder of letter als Window of Hope, u 93.
1: Jeder.
0: Dat klopt, want het weer een jootje zonnetachtig. Dat U2 mij dat With or Without You kan. Dan has de music match al vast. Die quiz, dat is niks zon om dat met Louis te spelen in, denk ik. Hè? Ik maak thuis ook nooit meiden van mijn hitster. of ik krijg door een spulregel onder broek die echt belachelijk streng is. Dat was dan ook maar bij Louis stellen, want dan is er niks aan, hè. Maar goed,
1: nee.
0: Die prijs heeft hij daar, die komt naar die taal. Vraag 12 voor de koekjes, die kun je hem altijd goed delen. Maar ik hoop je het meest.
1: Ja, wij kunnen een hele grote delen. Ja.
0: Mooi zo. Justerien werd in de quiz over de Talking Heads. En Joert, komen ze even voorbij, want Brian Eno maakt ook een plaat voor Harren en Waldisse. De klank werd mij bepaald terug Brian Eno. Once in a Lifetime van The Talking Heads. Kwam het nummer Jeder of Letter uit als With or Without You van U2. Iets van 80. Jeder, zei het al. Ja, dat klopt. 81. Brulde Louis dat al? Trouw de muziek heen?
1: Ja, dat brulde Louis, ja.
0: Okay. Vrachtrijden voor de noden voor koffie en theelepel. Werdy Brian Eno, die hoop. David Bowie, ik moet een van zien. Gruste noemers. Classic van Bowie. Heroes. Zie dat Jeder of Letter als Once in a Lifetime, 81.
1: Jeder.
0: Je hebt de roem bij Helle van Grijns?
1: Wij hebben de roem bij Helle van Grijns.
0: Dat mooi zo. Wat zei er?
2: Ik denk alles makkelijker dan juister.
0: Ja, hij vindt wel wat makkelijker, ja, dat klopt. Nou, Christ Stolwinder, die tekent voor die quiz. En die maakt het ze graag heel moeilijk. Maar Joert heeft er een goede bij.
1: Joert in de mazzel, ja.
0: Ja, zeker. Maar de volgende keer, als we mij doorstaan, we hebben dadelijk een... Als er op een of andere manier een bemoeienis van die is, maar die quiz, Louis, dan hebben we een soort speciale Louis-versie achter de hoorn.
1: Goed zo.
0: Hey, een mooie vakantie dan weer. Een mooie reis.
1: Ja, dankjewel.

Bush, Man with a Child in His Eyes, Vegebaard tot Rijntje Binken en daarvoor Overkill van Man at Work. Even draaien achter mijn koren. Nog hier een instrumentaal, stukje instrumentale beleving. Is toch wel leuk, hè? Fiske Nijs van Jalven. Soul Coaxing. Radio Tune.

0: Ze hebben je altijd vreemd dat dit wel echt de originele versie is van Raymond Lefevre en his orchestra, de Soul Coaxing. Klinkt net verkeerd, jij denkt het wel. Ja, het kan ik wezen dat je dit kennen van de Middengolf vooral, want het waard vooral broekt dus tunes. A tune bij nou onder andere Radio Caroline, Radio Miamigo, Radio Noordzee Internationaal. We hebben Radio Veronica zelfs ook nog bij de Tros. Dat die al op de FM denk ik dan, maar dat klinkt misschien beter op de Middengolf dan. Dat zou zeg maar kennen, hè? Dat, ja. Minuutje voor Jelwolf. Het Frieske Nijs komt eraan.
1: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbierum. Wat moet ze doen om haar thuis te vieren?
2: Meedoen met het dorp. Ja, dat is makkelijker als je in de Mienskip bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
1: Deel 12 van Tina in Sijsbierum. Dit weekend in Friesland ook.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Minuutje Jelwolf van Jantine Weijden naar de zet. Jantine, goeiemorgen.
11: Een goeiemorgen. Lis Hin, die moet de verplichte vaccinaties krijgen. Dat vindt de staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw. In een kamerbrief schreeuwt er dat er werkt aan een plan daarvoor. Op nota waard aan verplichting nog van de hand in vanwege de te verwachten problemen met de export van producten. Voor de eind van dit jaar moet er een plan van aanpak lezen. Hiervoor wil de staatssecretaris nog interpreteer met de sector. De 50ste editie van de HT-race die het Joert Holland worden zou, die gaat net terug. En dat het alles te krijgen mooi het waar. Terug de hurde wien van de Arroene dagen binnen de wegen op de Waadzee te heeg van de sloepen. De organisatie van de roeiwedstrijd tussen Haas en Skiel gaat het besluit naam. Nooi intensief oerlis met de belutsen instanties, zoit Dirk de Boer van de HT-race.
12: Wij hebben gewoon de verantwoordelijkheid om ruim 1200 mensen het water op te sturen. Met kans op onderkoeling, zware omstandigheden. We hebben natuurlijk allemaal hulp van de KNRM en de politie, landelijke eenheid en Rijkswaterstaat. Maar je moet dingen wel in de hand kunnen houden. En dat is onze beslissing om te zeggen op een gegeven moment dit moet je niet willen. En zeker die factor onderkoeling en ook wel de zware omstandigheden in combinatie. Er zijn heel veel sloepen die trainen op vlak water. En dan is dit wel, dat zijn dit van die omstandigheden die... die zijn mensen niet gewoon, dus daar moet je dan gewoon niet aan beginnen.
11: Het roeiersfeest, Joen, dat gaat nog vol terug. Arroene Thies, die waard in Leeuwarden het start zijn, Joen, van de 28ste editie van de Kuieroversteertocht. Oort mooi morgen kuieren er zo'n 1000 deelnemers tussen de 20 en de 50 kilometer duis. Morgen, na zo'n 125 kilometer kuieren, is de finish in Leeuwarden. Daar is dan ook een bijzondere huldiging, zei het Eeuwen Geertsma.
13: We zijn er nog achter gekomen.
11: 24 kilometer Kuijerin is de finish in Ljouwert. Sterren dan ook een bijzondere huldiging, zuid Ewe Geertsma.
13: We zijn er nog achter gekomen dat een bepaald gezin, daar rent de paken en de beppen en de zoon en de zoon van de zoon, die rennen al hier op hier in die buik waren. En dit hier, binnen ze al je buik optelt, precies 100 keer meestal als we een halve tijd toch. Nou, dat is iets geweldigs.
11: In Oranjewoord is juster de betinker en oprichter van Museum Belvedere ere mei een eigen plein. Het haatparkeerplak bij het museum jit tenaai het Tom Mercuurplein. De onthulling van de nieuwe naam is het zien hier naar het versterren van Mercuur. Ja, dat waar dan nog. Het is Jordan Reunige Dooi, maar geregeld lichte buien, een soort bewolking. De zinne die is amper te sjem. De maximum temperatuur laat om de 10 graden hinnen. Maar troch die hurde wien, werd het jij er al in, viel het een stik kouder aan. Het is matig ont vrij krachtig. Morgen opnij een afwisseling van wolken en zinnen, maar uiten troch een bui. En ik dan wat langere droge periodes. Dus we gaan de goede kant iets.
0: Zak is direct naar sjem.
11: Ja, toch? Positief. Ik zoek recht, het is hartstikke
0: fijn.
11: En het stel sjoen naar tak om wieken. Een week.
0: Nee.
11: Want we zitten hier nou beiden in een dikke trui.
0: Ja.
11: Nou, die kist al in de kast liggen.
0: Oh.
11: Als alles uitkomt, juist, dan...
0: Maar we moeten toch wetter hebben, eigenlijk? Ik bedoel, het is droeg, toch?
14: Nog veel tijd, vol.
11: Nou, wij hebben wel aardig wat wetter gehoord,
0: ja,
11: toch?
0: Ja, maar ik weet net of de groene al ambitie...
11: Nee, dat zal wel net. Dat zal wel
0: net. Is.
11: Dat denk ik net.
0: Oké. Okay. Hey, dankjewel, Jantine. Oer een bulletin. En ondertussen kan altijd alles op omroepfriesel.nl. En dan was op de app, op de smartphone. Wie het weinig hek, hoe het waar. Vanzelfs kan het altijd vinden daar. Dadelijk Brian May. U 12 jaar een solo hitje van hem. Driven by you op de radio.
15: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn. Maar nu staat ook je rekening.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
6: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
8: Nul de Voor.
9: Maivin Brons.

0: Nee. Ja, dat is wel leuk dit. Utwani hoort een solo hit van Brian May van Everything I do it for you. Oké, Jeltje post mijn bericht.
1: Alsjeblieft even wat muziek draaien, maar wat meer pit. Want ik ren je de L70. En ik zit in de achterban. En het zat er ook niet, en hel ik het net. Ik mag van zo'n oor in dak omwijzen. Dus ik luister die graan naar je om er een frisje om. Maar zat red ik het net.
0: Zit in de achterban?
1: Bedankt.
0: Joe. Nou, ik heb dit nog wel. Ik heb het daar. Zet we dadelijk even op. Ja. Love rock and roll, misschien is daar zit ik wel een beetje in ritme. Misschien kan ik een beetje op trots stappen. Hè? Dan helles dak hem wel. Oké, ja, en we hebben muziek of muziek dadelijk. Misschien kunnen we er wel wat pit om mij, Jan. Hè? De tip pit, als ik beslissen dat we even wat stevige stapmuziek tussen Alf en Tolf opzetten kunnen. Want we krijgen altijd een soort ballades voor de fysiek show, de apenkooi tussen Alf en Tolf. Maar het mij wel een beetje. Een beetje meer. 0620, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Hebben of via de applicatie van Omroep Friesland op telefoon werkt ook hartstikke handig. Adios Lepido, Jurksteen van Gwyneth. Krijn Dijkstra, Mien Friesland, dat is redelijk balladeachtig natuurlijk. Wat hebben we nog meer? Bin, wat jij daar kan, nog wel oren fysiekjes. Born in the USA, ah, oh, dat is ook wel leuk. En The Walkers, Police, Jurksteen. Nou, van alles. Fysiek dadelijk van Alvoeren, app u zelf eerst in fysiekje 0620. Vjouwer, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. En via de Belly we dadelijk. Maar de winnares van, nou net de winnaar, ze was twadde. Maxime Winter van Oosterwolde, die is twadde van de vrouw in wenkbrauwstyling. Ja, daar wie een vrouwkampioenschap van in Barcelona. Begin april. En we hebben haar dadelijk op de telefoon, Maxime Winter. Maar eerst, ik heb ze beloofd, hè. Hey, maar even stevig trots stappen te kennen. Echt, je zit het rip nog wel in, hè? En als het maar 12 stappen per beat, dan best gauw in dokken. Stel ik uit, hè?

0: Oh, dit is Pieter Wilkes.
1: Die draai ik graag even dadelijk, maar dat wie net de bedoeling.
0: Want even door. Er binnen vrouwenkampioenschappen in voetbal, in darten, in formulieren. Maar ik in wenkbrauwstijling. Maxine Winter uit Oosterwolde, die was gewoon tweede van de vrouwen. Tweede in het WK. Maxine, we hebben haar op de telefoon. Tweede is dus worden op het WK in Barcelona, wie dat? Dat is fantastisch, ja. Van harte lokweeske.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoe kwam dat zo?
2: Ja, hier zijn dus inderdaad blijkbaar ook wedstrijden in. Ik was eerder gevraagd, toen heb ik dat eigenlijk een beetje afgewimpeld. En na de tweede keer dat ik gevraagd werd, dacht ik, nou, hier moeten we toch maar aan mee gaan doen. Dus toen heb ik meegedaan aan de voorrondes van Nederland, waarin ik eerste ben geworden. En daardoor mocht je dus dan door naar het WK in Barcelona.
0: Juist. En wat voor happening, wat moeten we u daarbij voorstellen bij zo'n WK in Barcelona? Hoe zit dat, Ruud?
2: Nou, je komt daar aan. Het wordt gegeven in een hotel. Daar is vaak een hele grote zaal tot onze beschikking, waarin allemaal behandelbanken naast elkaar staan. En dan alle nummer 1's van verschillende landen tegen elkaar de strijd aan mogen gaan.
0: En verschillende landen, hoeveel binnen bijvoorbeeld? Zien hoeveel mensen
2: 13 landen hebben er mee gedaan. Dus dan 13 verschillende dames.
0: Ja, oh, met allemaal dames, dat wel?
2: Ja, allemaal dames dit keer.
0: Oké. Er is een eigen beauty salon. En door dus een soort, best een soort actief op sociale media, Instagram en zo bijvoorbeeld.
2: En, ja, klopt.
0: En toen zijn die volgers van de beste zijn mij dan in die wedstrijden?
2: Ja, er zijn verschillende dames met andere beauty salons ook in Nederland, maar dus ook in andere landen die jury zijn op zo'n wedstrijd. En nou ja, als je dan actief bent op social media, dan kunnen hun jou ook vinden. En die vragen je dan om mee te doen.
0: Oké. Dan was het in 24 minuten dwan, hè? Wenkbrauwen dan in stylen, zeg maar zeggen ze.
2: Ja,
0: en dan gaat het om de meest extravagante look.
2: Nou, het is, het moet natuurlijk heel mooi zijn, maar het moet ook passend bij iemand zijn. Je gaat natuurlijk niet bij een heel wit-blond persoon zwarte wenkbrauwen doen, bij wijze van.
0: Nee, eigenlijk is het helemaal net extravagant, juist, het moet natuurlijk wezen.
2: Ja, het moet wel natuurlijk wezen. Het moet er wel uitspringen. Het moet natuurlijk goed en mooi zijn, maar het moet wel ook natuurlijk zijn.
0: Ik zeg op die, ik heb Instagram even Sean, en dat is, het ben haast, ja, het ben, ja, dat is ook wel logisch als er 24 minuten mee bezig is misschien, maar dat ze zijn helemaal gekapt, hè, haast die de wenkbrauwen.
2: Ja, klopt.
0: Elk haartje leidt rug, als het ware.
2: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Dat het mooi strak is. Ja. Dat hele proces, ik weet niet hoe de competitie precies in zijn werkt, maar uiteindelijk komt er een winnaar. En door wie is dan twadde? Hoe wie het op dat moment? Wat gebeurt er dan? We het omroepen of op een podium vregen?
2: Ja, de top 3 werd omgeroepen. En dan was het de bedoeling dat je natuurlijk naar het podium kwam. Dus dat was een heel onwerkelijk moment, maar wel echt superleuk natuurlijk.
0: En nou, binnen mensen, dat is in Oosterwolde, er zit een schoonheidssalon, Derek?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Krijg je reacties op binnen klanten die het speciaal hiervoor komen?
2: Je krijgt hier wel meer naamsbekendheid door. Dus er zijn wel meerdere dames en ook wel het omstreken die nu wat verder rijden. Waardoor je dan toch bent opgevallen en ze zoiets hebben van, nou, laten we dan toch maar een keer proberen.
0: Ja. Nou, dit weer begin april, maar ik hiet idee dat voor april eigenlijk al die helemaal taallijn hiest, he? Op wenkbrauwen en op wimpersek.
2: Ja, klopt, ja.
0: Oordingen in de schoonheidssalon, heeft een beetje afskaald of heeft uitbesteed in elk geval. Maar je bent zelf helemaal specialist op dit gebied, hek.
2: Ja, ik ben wel echt voornamelijk gespecialiseerd in het doen van wenkbrauwen en wimpers.
0: Ja.
2: Dat is wel echt mijn ding.
0: Dan is dit een hele mooie opstekker natuurlijk, ja.
2: Ja, zeker. Ja, het is een mooie erkenning.
0: Maxine Winter, dank je.
2: Graag gedaan.
3: Du bleust mir noch so bei, dwarke ut mir nie.

0: Focus. Eind van elke reis is het paardenrond fantastisch. Noemen we natuurlijk het. Ja, het is Simmer 2000 versie, het meest bekende. Dat is deze. Afsluitende concert van Simmer 2000, waar dit spelen en zongen. Ja, die Jeltje Post, dat wordt uw mascotte voor. Daar doen we het al hier. Daar dragen we het hele komende uur gewoon op. Hebben Jeltje nog even jaren litten?
1: Alsjeblieft even wat muziek draaien, maar wat meer pit. Want ik ren je de L-Stedentocht. En ik zit in de achterban. En het staat er ook niet, dan hel ik het net. Ik moet van zo'n oor in dak omwijzen. Dus ik luister die graan naar jongen om Friesland, maar zo red ik het net. Alvast bedankt.
0: We doen ons best voor dat Jeltje. En net alleen daarbij, want ja, de paard waarom, dat is mij duidelijk. Dat is echt voor haar, hè? Paard waarom, dat is... maar elke oor, don't stop, krijgen we op ons dak. Wat meer full beat wordt er voor die jongen vregen Jeltje. En het gaat echt mal. Walking on Sunshine, nou... Het wordt een Ingrid Het onder de riem van Jeltje het komen door. Daar ben ik van Nijhalven.

0: Wat een lekkere plaat dit van Ace. Fjouwerzandig. Paul Carrick dacht ik, je zong, ja. Het kwam van Australië, dacht ik, die Ace. Paul Carrick is toch echt Brits, maar goed. Ute Fjouwerzandig, Kami.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
3: Sandra Huisman werkte als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
2: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
1: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.
4: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
6: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegair te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gedik. Voor Else Keper. Een boek vergees.
5: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
7: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
8: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesower. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer, vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: 3 minuten oer al van al je meesten die plaat nog een vreetje voor Jeltje Post die het halve sterren toch erin. Ja, dat is toch...
11: Wat leer.
0: Ja.
11: Nou maar goed komen. Ik had de sputter een beetje inkrijgen, dus ik rin nog steeds minder dan 5 kilometer per uur. Dus meest niet op mijn wachtje. Ik kom er gewoon.
0: Ja, zeker. Want Fokker Rispers komt echt mij een plaatje voor die Jeltje. Black Betty van Ram GM, dat past er wel even bij, zei er zeker. Beginnen we mij dadelijk.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farri leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
14: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
15: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
8: De garage in je omkrieten? Heima, service en auto's is de vat Els.
16: Nul de Voor. My Vim Brons.

0: vlak bij die Brand Jam, dat.
1: Diep naar de overregen, toch? Fokker Espens. Hoe Jeltje Post die het al besteden toch erin? Ja. De Jeltje Post Support Show, dit is die jaloer in elk geval volgens mij. Want we hebben aardige liedjes binnen. Die Jeltje we de finish helpen moeten van de halve sterrentocht. Of in elk geval in Dokkum arriveren, let hem maar jong. Voor zo'n tocht. Zoals deze. Van der Wij, Geertje van der Wij, die zei ja, goeiemorgen. Easy lover van Phil Collins en Philip Bailey. Daar kist echt lekker op rap, op stappen, op rennen.

0: Easy Lover, Phil Collins, Philip Bailey, Jeertje van der Wij. Voor Jeltje Post. En die hebben we. Jeltje heeft weer een bericht gestuurd. Hebben jij wat ze zei?
1: Jeetje Hoekstra zei ons deze. Hey, jezus. Maar gelukkig ga ik hem nog in de reg. Je maakt nog aan de bocht om. Maar bedankt voor alle plaatsjes. Dit helpt me echt.
0: Supporten haar. Ja, dit is ik. Wacht even, ik pak hem even. Ontglipt het me even. Shem, van wat is er wie namelijk? Want dat wie echt bedoeld voor Jeltje. Romy van der Veen, Bauma, die zei ja, dat is ook wel mooi voor Jeltje. Take Me Home, Country Roads van John Danvers. De sluitwijze zelfs heel dol bij, jongen. Ik pak hem er even bij. Want dit heeft wel een soort. Dit jouwt het gevoel van: ik red het wel, ik kom er wel, toch?

Take me to Dokkum in eerste stoontje dus, voor je Elsje. Onvregen terug, Romy van der Veen, Bauma. We doggen er nog even niet in, voor je Elsje, want we hebben de box vol. Mijn plaats is voor je Elsje, niet toch? Vooral Dokkum, helemaal wat je hoort. Daar zwaren we voor, Jeltje. En de over zelfs, want dan was het uiteindelijk zelf aan. Zij is natuurlijk wel. Maar we stiepje die al hier. Ik pak er nog even een van de stapel die het voor de binnenkamer is. En dan pakken we wat oorplaatjes erbij. Want dan kunnen we niks anders bedraaien. Dat de bedoeling ging het wezen. Maar dit is nog wel leuk van Frans Posmus. Die zegt ja graag Run for Your Life van de Beatles. Speciaal voor de wandelaars die Jeltje hiet of zulke wat. Succes. En een lekker programma weer. Nou, dankjewel Frans. Run for Your Life. Zeker.

Beatles van het album Rubber Soul, Run for Your Life. Frans Postmus kwam je bij aan. In dit geval net voor, ja, ik voor Jeltje Post, maar Post en Jeltje Post is het, ja. Maar voor alle Jeltjes, niet de halve sterrentocht erin in elk geval. Nou, we pakken dadelijk het listje weer even op. De wandelclub is intussen een ekkel binnenkamer van Sugar Lee Hooper. Die komt zeker ook nog voorbij. Maar daar ben ik ook een fysiekiste die... je kist ook prima op rennen, ik weet het net om, maar toch. Armina Medemblik, zonder verdere reden, de Communards. En dat is echt prima, hè? Zonder reden. Gewoon, lekker plaatsje, wil ik graag jaren. Appetus, 0620, Fjouwen, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen, don't leave me this way.

Overzicht van Harmina Medemblik. Communards, don't leave me this way. 23 minuten door Alphen is het. Nodig voor vredemorgen. Budget, muziek of fysiek, dus kan Alphen tol. Dit is van Sjoukje. Sjoukje wint. Ik vind het wel humor, Sjoukje. Echt serieus, dit is graag. Sjoukje wint, vregen dat hoor. Graag Demis Roussos, my friend the wind. Ja, dat is toch. Ik neem hoor dat het een humor is. Sjoukje, dank voor die duimpje. En we draaien graag, want het is ook een lekker plaatsje. Demis is hier.

0: Jacques Wind, vreugde dit on. My friend the wind. Van Demis Roussas. Dankjewel, vriendin Epke. Nou, het is hartstikke halve tolven tijd voor het Friske Nijsbied.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
0: Jelve Tolven, Tantine Weiden, naar de zeer. Maar het Friske Nijs.
10: Een goeie morgen. Liz Hin, die moet de verplichte vaccinaties krijgen, zo vindt de staatssecretaris Erkens van Landbouw. In een kamerbrief schreeuwt er dat er werkt aan een plan daarvoor. Op nota waard zijn verplichting nog van de hand in vanwege de te verwachten problemen met de export. Voor eind van dit jaar moet er een plan van aanpak liggen. Hiervoor wil de staatssecretaris nog wel impeteren met de sector. Een wettersportwinkel in Langwar had een belering in het vooruitzicht gesteld voor dingen die meer informatie had over de stellerij van Kleen. Dat die Arune Wieke. De garagebox die stier iepen doet de eigenaar Arune Thies die bij de zaak aankwam. Alleen nog het oude papier stierde nog. De dieders hebben 30.000 euro aan Kleen mijn naam. Op camerabeelden is een buske te zien, maar het kenteken is onduidelijk. Want nota is er nog geen spoor van de inbrekers. Het is mooi 40 jaar, de oudste en zeker ook het zwierste roeievenement. De Alvesterde Roeimarathon van LRV Wetterwille uit Leeuwarden. Joen, om 8 uur werd in de Prinsentuin het startschot en zette 98 teams uiteen om de 210 kilometer lange tocht zo rap als mogelijk te volbrengen. Daaronder ook een soort boetlandse teams, zoals het wedstrijdleider Bram Streefland.
11: Ja, dat is het laatste jaren echt wel zo. Dat zeker de Duitse teams die vinden dit een gewoon een geweldig evenement. Nederlands ook trouwens. Maar ja, we hebben een flinke belangstelling van Duitse en 2 Belgische en 1 Frans team dit jaar. En dat is, ja, ik denk dat het toch trekt, zo'n Elfstedentocht. Ja, het is een echt, ik denk, een van de langste estafettes, roeiestafettes, misschien wel in de wereld.
10: De organisatie houdt de waasomstandigheden goed in de gaten, maar verwacht het geen grote problemen. Ja, dat weer nog. In Oranjewoud is juster de betinker en oprichter van Museum Belvedere ere met een eigen plein. Het haatparkeerplak bij het museum, dat hiet tenaai het Tom Mercuurplein. De onthulling van die nieuwe namen is het zien hier naar het verstieren van Mercuur. Het water nog. Ja, het is een roinige dag. Je hoort mooi geregeld lichte buien, een soort bewolking. De zinnen die is amper te zien. De maximumtemperatuur die loopt om de 10 graden heen, maar het veel te stik ouder. Toch een stevige westenwind die het matig en uitentrog vrij krachtig is. Morgen een afwisseling van wolken en zinnen. Uitentrog een bui en ik wat langere droge periodes.
0: Yes, dankjewel Jantine. Hoor een jaloer is meer nijs op de radio in Nooi in Friesland. En altijd alles op omroepfriesland.nl, de app, smartphone of zelfs altijd ik. We zitten in het verhaal van Jaltje Post van Dan Wort. Die rint de Alvesterre, toch? Dat begon een oerlijn. Zou dat verhaal?
12: Alsjeblieft even wat muziek draaien, maar wat meer pit. Want ik ren je de Elfstedentocht. En ik zit in de achterban. En het zat er ook niet, en hel ik het net. Ik mag van zo'n oer in dakken wijzen. Dus ik luister die graan naar Jommer en Friesland. Maar zo red ik het net. Alvast bedankt.
0: Nou, ik draaide toen ik ongeveer toen ze dit insprutst, denk ik dat toen draaide Kate in de man, de Kate Bush, de man met de child in the
10: eyes. Ja, dat is niks. Weten we hoe ze wat verkleren had zonder hoe ze eruit
0: ziet? Ja, zeker. Ze stuurt al je leuke foto's. Leuk. Ze reed Jack en toch? Heb ik het goed doen? Nee, ik ben al de. Ze ziet er heel fris uit en ze kreeg bij de wast. Kreeg ze een stukje wast. En dan sturen ze dit berichtje hoor.
12: De wast erin en dan maakt het lukken. Op naar huis, want ik wijn dan wat, maar zo'n oren maak ik in dak om wijzen.
10: Ja, dan...
12: Ik hoop dat ik het heil je. Alvast bedankt, hoi. Ja,
10: dan hoop ik dat mensen gewoon nou die het onder route wijnen, even een ergje uithouden. Want wat is nou leuker als je dan...
0: Ja,
10: ommoediging krijgen.
0: De Hans en Feijen die zullen haar dadelijk nog even ommoedigen. En die wil ik zoet en zacht van Dikhout, Jerre voor Jeltje. En er worden al je plaatsjes van vregen voor haar.
10: Ja, maar ik fysiek, hè? Word je op een route binnen?
0: Ja.
10: Had je dan mensen suggen?
0: Ja, maar wij dat kennen, wij zijn van de radio. Wij doen dat via de radio, hopen wij. Want het Jerre mij, mensen die plaatsjes van vregen. Wat zit er al hier? Wat hebben Wild Styles en Amp? My Year of Summer, Act voor Jeltje. En nog meer. Katrina and the Waves komt nog. Walking on Sunshine. En wat dacht je, Jan Kluitenberg, wat dacht je van deze wandelplaat? Papi loopt toch niet zo snel?
10: En natuurlijk de klassieker, hè?
0: De wandelclub?
10: Uit Scotland.
0: Oh, 500 miles.
10: Ja.
0: Die is nou net omvregen. Maar door lijst hem bij deze del.
10: Ik lees hem bij deze del.
0: Okay.
10: Graag, want dat kuiert lekker.
0: Yes, dat is zeker weer. Maar we pakken eerst die wandelclub van Sugar Lee Hooper. Griet Visser komt er, Maaijon. En dat is een verst een goede stimulans, zei ze voor Jeltje. Nou, sluitwurst bij ons. We pakken hem er dadelijk bij.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: Node voor.
21: Maivin Brons.

Hondenclub. Rit Visser. De stimulans voor Jeltje. Post. Want dan wordt dit voor u model voor al die halve sterren renners natuurlijk. Ja, we doen het voor Jeltje, maar ik... Jeltje is de naam, hè? Maar alle halve sterren renners die weer een hert onder de riem zetten, toch maar iets zwart is dat, ja... Don't stop, zo werken wel prima wijze. Speciaal voor al die halve sterren renners. Pet Shaw met een klote waar. Dat is erbij. Groetjes van Mariet. Hier is Fleetwood Mac.

Romy van Verwert zei Jeltje, ik zo zie ze. Zo kist het, al zit het mij dwaan net mij. Maar wol, de mensen die stiep je mij. Al je mooie muziek en Veskes. Mensen die een prettig succes staan. Romy van Verwert. Gerry Zwart zei het, ja, maar ekke Pietje van Trijen Jochtig. Serieus, Pietje van Trijen Jochtig rent voor de 16e keer de Alphen Sterrentocht. Dat is best te balig en heel knap. Voor haar leeftijd, ik moet er toch even een trooi aan. Nou, bij deze, jouw werk toch. Daar hebben we al respect voor, uiteraard. En van het succes wens ik Pietje natuurlijk, onderwijs. En Jan Kluitenberg kwam mij deze wandelplaat. In de, ik moet niet eens zullen horen, papi loopt toch niet zo snel. Ik heb, ja, dat is, ik zei, je kan wel constant op je het wurren, maar even denken van, nou, ik heb mij snel gedaan hier. Dat kun je mooi te uitdrukking brengen. Erop mij te jongen mij dit. Is een klassieker van Herman van Keken.

helemaal van keken. Dit heel erg sowieso natuurlijk. Dat is een dramatische skier ding, maar toch had je... Met je burg binnen met erin, dan is het wel leuk om mij te showen, denk ik. Oké, op verzoek van Jan Kluitenberg in elk geval. Herman van Keken, papi loopt toch niet zo snel. En daar is hij op onrikken van Willem Breus, maar die Jiddisch kalender van 15 mei. Nijsgierige Jiddi-tips. En de week een feit in de radiogeschiedenis, Jort. 15 mei in zondag weer een bomontslag. Trof draaien Dukes in opdracht van Radio Veronica op het skip. Mebo 2 van Radio Noordzee. En draaien man midden voor pak toen. Die moest naar de bak in. Dat weer een zwarte dij in de C-center skiertnis, ja. Maar de Jiddisch denk je het om in dit... In deze rubriek, zullen we zeggen. Yugi Flint van McGinnis Flint, drummer der. 86 hier worden. Het is 15 mei. Rod Coombs, jonger van Steelers Wheel, 80 hier, Jort. En Graham Gobel, dat is de jonger van The Little River Band. 79, Jort. Brian Eno, het roehoorn in de quiz, Roxy Music, 28, Jort, inderdaad. Herman Schulte. Dat is de drummer van Cadans, 74, Jort. En Mike Oldfield, nou, bekende muzikant. Onder oren in Dulce Dubio. Dat is echt wel een lekkere wandelinstrumentaaltje. Die pak ik er even bij, zo. 73 worden op deze dag. Mike Oldfield, ik heb natuurlijk echt van de Moonlight Shadow en Oyroor Tubular Bells. Mel van Grandmaster Flash, 64. Julian Godfrey Brookhouse van Curiosity Killed the Cat. Bedoel ik, sorry, is 63 worden, Jort. Mr. Probs, 42. En Birdie van Skinny Love. Die hit bedoel ik dan. 30 hier. Al je verrette lokwensken. Maar nu het heiteloon. Ik ben een gek op instrumentaals. Sucker voor instrumentaaltjes. En dit is wel een leuke. Mike Oldfield in Dulce Jubilo. Je hoort dus Jiddy, die Mike Oldfield. Het zien Jiddy wordt. 73 winnen.

0: Oldfield.
1: Altijd sterk west in het combineren van folk elementen en in mijn pop en gitaar vooral ik. Dat werkt hier in dit Indulce Jubilo. Zien jullie dus 23 nog maar, hoe gaat het? Al die knarren die we verder omroepen, die zijn nog vol ouderen. 80 is het al zijn ambitie. Goedemorgen Jacob.
2: Goedemorgen.
1: Jacob Stelwagen is hier ons coach voor de onderwerpen die nu in Friesland dadelijk volvoeren.
2: Tientallen patiënten bij de Friese erfelijke hetziekte PLM. Die lezen jaarlijks het lippen in de hand van een pacemaker. Ik heb zo'n 25 mensen hier die zo'n pacemaker krijgen in het Frieses MC hier in Leeuwarden. En de deelnemers onder HT-race in Hazen, die binnen tieren teleurstelt zichzelf. De roeirace tussen Hazen en Schiel gaan net ook iets vanwege het waar. Man lang gaan ze oefenen en uiteindelijk is het dus alweer van niks.
1: Nee.
2: Vindt het waar, Jan? Hij zit de oormedia mee feiken. En de eerste muziek is uit van Blandy.
1: Oké, we houden de radio aan. Dankjewel, Jacob.
2: Alsjeblieft.
1: Oh, microfoontje, meid. Alsjeblieft. En succes met het programma. Deze hebben we nog mist. Jordi Stoter zei, het is weekend. Dit voor feest. Justin de Wild Cheerio. Dat is nummer 44 of 40. Nou, vooruit dan. Dan komt hij aan. Jordi, dankjewel.

0: Wat een lekkere muziek al, Jordi Stouter. Heel cheerio. Dat was sinds de Jordi Stouter kamer mee aan. Dat is Justin de Wild die dit show. Helpt dat ik, Jeltje Post?
1: Jazeker.
0: Hé, hey, ze is van de telefoon, hey. Jeltje Post. Hey. Hoor het Keertveld, is het eens.
1: Het Keertveld, ja.
0: En dan was het in Dokkum nog.
1: Brent met zijn broer, ja.
0: Voor zo'n
1: ik kreeg nou een manje van 84 en die had me nou een beetje doorheen gesleept.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, super, echt leuk.
0: Hij is dat zwier?
1: Nou, ik ben 10 jaar terug in de enkel verswikt.
0: Oeh.
1: Dat was de eerste dag, dus die nacht had ik gewoon net slept.
0: Nee, dan is het eerst prachtig door.
1: Een beetje aantapen en samen, maar ja, ik ben er al zaten, hè? Dus ik zet er al.
0: Is zo'n oren haalbaar in Dokkum, Joen, van Stiens naar Dokkum? Maar dat wel kennen, zo zeg maar.
1: Nou ja, maar het lukken, hè? Maar het lukken, hè? Mm-hmm. Ik zit wel, ik kom wel wat meisjes met je in en die slepen me er wel even erin en neem een pik een roze peel erin.
0: Ibuprofen erin, natuurlijk. Ja.
1: Jazeker. Het past mooi bij mijn outfit, hè?
0: Ja, die is ik roze, hebben Sjoen.
1: Die is ik roze.
0: We hebben nog al je plaatjes voor je te lezen. Met al je oorvregen kunnen we net meer draaien, want het is hartstikke tof voor, hè? Maar ja. In elk geval, dit oerke hebben die wat verder geholpen.
1: Nou, echt super lief. En komt Johan Terpstra vanmiddag nog?
0: Ja, wat komt hij bij rij? Bedoel, komt hij bij rij los? Dat weet ik net of hij bij rij los komt. Dat goed is je programma te presenteren.
1: Ja, nee, dat bedoel ik. Oh, nou, wat leer. Nou, dat is ik.
0: Hoe zou Sildy Dijk supporten dan? Is dat laapraat?
1: Nee, ik weet niks, maar ja, ik ken hem goed. Dus,
0: Ah. Weer een applaus voor die je knallen erbij. Even, zet hem op.
1: Hey, super
0: leuk,
1: dankjewel.
0: Oké,
1: okay. Hoi.
0: Ik
1: wil even naar
0: de
1: wc. Hey, bedankt, hè.
0: Oh,
1: yes,
0: zet hem op.
1: Hoi.
0: Jeltje Post, wie dat? Van Damboot, die is dus aan de loop voor de Alpensterrentocht. Marit Heli. Anki zei de Walking on Sunshine van Catherine in the Waves. Nog leuk wijze voor haar, zeker. Nu doe je het bij Johan. Hey, bedankt voor het harkje. Dank voor de leuke fysiekjes.

0: Design in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Tiental patiënten bij de Friese erfelijke hetziekte PLN lezen heerlijk het lippen in handen van een pacemaker. Er is het waar, Marjan, Nijs uit Oren Media met Feike en er is aan het eerst muziek van Blandy.
6: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er voor Elsenien.
8: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt het zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
9: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier op een dagen bij Steven Sterk. Vreed 22. Sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helkma zien je op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
8: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924. Inclusief installatie.
10: Noe in Friesland.
11: Jacob Stelwagen.

0: eerste muziek hoort in Nou in Friesland. Die van Blandy, dat is hier. Call me.
1: Van Tolvo, die in Oren.
2: Nou in Friesland.
0: Goedemiddag, ja, dit is Nou in Friesland op vreed 15 maaien. 10 patiënten bij de Frieske erfelijke hetziekte PLN lezen reeds het lip in hand van een pacemaker.
3: Had ik hartritmestoringen krijg, of gevaarlijke, dus dan kinderen bij mij ook niet. En dan krijg je 800 volt terug het lichaam.
0: En deelnemers binnen teleurstelt dat de roeireis tussen Haarse Skielgen net terug giet vanwege het waar.
3: Had ik hartritmestoringen krijg, of gevaarlijke, dus dan kinderen bij mij ook niet. Nou,
0: die kent van alles mis ook deel. Ik stel voor dat we gewoon terug keer mij het waarbejocht met Jan Jokman. Jan, een goeiemiddag.
4: Nou, de bewolking die hier vanmorgen door gaat, maar nou een glimpzinnen. Maar de glimpzin is vanmiddag van het gerust pad voort, want we krijgen vanuit het wadden van die Noordzee stoos door de zinnen. Het is maximaal zo'n 10 graden, maar een matige, soms krachtige west, letter noordwestenwind, maar uitzitten zijn zuis dat zon in het kust en in het waardgebied. Jong en vannacht ik nog enkele buien, de wind die flauwt wat over. Het is dan zo'n 5, 6 graden, het is dan skier. Als we dan een mooi zullen, dan is het maximaal zo'n 12 graden, maar eerst bewolking in de midden afwisseling van wolken en zinnen. En uiten trok ik nog wel een enkele stoor, maar matige tot krachtige westenwind. In de nacht is het dan bekomt de wind weer wat en die gaat dan uit het zuiden. Dan hebben we in de nacht zo'n 5, 6 graden in het kustgebied, maar zo'n 2, 3 graden in het eerste en het zuideerst van de provincie. Maar wij komen ons op groenfroost. Maar aanst meer hoe dat waar.
1: Ons in horen.
2: Nou in Friesland.
5: Omroep Friesland.
2: Nou in Friesland.
1: Media oersjoch. Oh. Fijke, wil ik wat zeggen?
0: Nou, dat
1: hallo,
0: me,
1: hallo.
0: Dat liep me helemaal niet de bedoeling. Nog. Ik heb nou werkelijk wel van alles mis. Zeven. Tien te meer, maar de vak leren, Matten. We praten over de Frieske erfelijke hetziekte PLN. Carrière lang net zichtbaar wijzen, maar bij gewonddragers ontwikkelt de ziekte toch met risico op gevaarlijke hetritmestoornissen. Die patiënten kunnen in opmerking komen voor een ICD-kostje. Een van die patiënten is Jeanette Punter van Werge. Verslaggever Johanna Brinkman spreekt met de cardioloog en mij Jeanette oer dit kostje.
3: Nou, een ICD, dat is eigenlijk een batterij. En daar zit een ja, het is, ik zeg altijd, het is een broerke zusje van een pacemaker. En bij mij zit er één tritje zit er om het, in het hart. Ken ik maar draaien of twee, een leader noem je dat dan. En die wordt onder het sleutelbeen wordt die plaatst. En zodra het, had ik hartritmestoringen krijg, of gevaarlijke dus, dan kinder bij mij ook in. En dan krijg je 800 volt terug het lichaam. Een skak noemen ze dat. Nou ja, en een orenoptie eerder net, want daar ben je medicijn voor.
6: En hoe weet het om dat te jaren dat het een ICD-kastje krijgen koerst?
3: Ja, op zich natuurlijk wel mooi. Het is spannend. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar het is wel mooi dat het hier in Nederland, of in dit land, ja, kan. Dat is natuurlijk dat zij preventief al iets dwang kennen. Want iets anders is er net. Er is geen pil.
7: Een ICD-kastje houdt eigenlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week het hartritme in de gaten. Met name in hartkamers dus. En als de hartfrequentie boven een bepaalde waarde stijgt, dan zal de ICD dat interpreteren als een hartritmestoornis en dan geeft hij een schok. Zeg maar, zoals je dat ook wel eens misschien bij ziekenhuisseries hebt gezien met van die pedals, maar dan van binnenuit, automatisch. Het is eigenlijk een veiligheidsgordel, zou je het kunnen zeggen, of een beschermengel. Die mensen hebben een verhoogde kans op een hartritmestoornis en zodra die optreedt, dan zal de ICD hun leven redden.
6: Hoe is dat dan om afhankelijk te wijzen van zo'n ICD-kastje?
3: Ja, nou ja, heel eerlijk, ik ben blij dat er erin zit. En het stukje van vlind 4 december, hè, dat die cardioloog het zei van nou, ik wil die eigenlijk wel preventief een ICD te hebben. Tot het moment dat het gebeurde, toen hier was ik iets van, oké, ben we dan oase wel op tijd? Want ja, het PLN-gen, het ken ik, dat de plotselingen doodlijden. Ook is plotseling komt overlijden. Dus dat dacht ik, dan hoop ik maar dat ze op tijd binnen met het kastje. Want ik ben hier aan het kleren.
6: Bist u bewust van dat kastje in je lichaam?
3: Ja, soms wel. Ja.
6: Op wat voor momenten dan?
3: Nou, met name ook wat om, nou, dat je nou, is wat te volle dagen, wat ontwrotten ben of zo. Of ik verneem hem even. Het litteken is natuurlijk nog wel, in mijn geval, is nog een beetje gevoelig. Dus dan, ja, dan soms vind ik, maar dan ben ik momenten, dan heb ik er niet in, dan nee. Nee.
6: Dat denk je net als
3: nee, dan denk ik. Maar dat wou ik eigenlijk ook net. Het feit later. Het, nogmaals, het is onomkeerbaar, maar het is net. Nou, dat kastje, dat beschermt, die ICD beschermt mij nou. En geniet me van het leven.
6: En binnen de rechtszaken die het echt net meer dwangkist?
3: Nou ja, je maakt een mooie de magnetische velden, daar mag je om denken. Hè? En dus als je maar een vliegtuig wil of iets dergelijks, dan laat je een boetende poortje om. En nou ja, je krijgt dus een oorriebewijs. En er staat nou een oornummer staat erop. En dat was al een oorvrij. Maar een gezondheidsverklaring moest invullen.
6: En waarom dan een oorriebewijs?
3: Ja, er komt een code op te staan. Dus als er dan al wat maar die gebeurt onderwijs of iets dergelijks, dan weten ze in ieder geval, oh, ze is ICD-drager. Maar ik voel mij goed, nou, op dit moment. En mijn pompfunctie is ik nog oké. Okay. Dus het is echt preventief.
0: Een bijdrage weer dat van Johanna Brinkman.
2: Nooi Friesland.
1: Media Oersjoch. Oh, Fijke, wil ik wat zeggen?
8: Hallo, hallo.
0: Ja, hoi, Fijke.
9: Ja, hoi, hoi. In een museum in Chicago zit al hier een replica van die bekende auto uit de serie Knight Rider. En daar wien ze wel heel wat van over. Dat doet ze kwartelien een boete uit New York krijgen, want daar zoen ze te hut maar die auto rieden. Het museum stiert van een rietsel waar die boete nou krijgt bijkomt. Of tenminste, ja, waarom ze nou bij hun uitkomen binnen. Want dat ding is al hier net van zijn plaat geweest. Dus nee, het is wel heel bijzonder. Trouwens, een verkeersboete van $50 omdat ze een jongetje een kilometer te hut rijden.
0: Nou, daar komt het redelijk vanaf.
9: Is dat hoe ik zeg, dan moet je er in Nederland omkomen. Dan krijg je een betere of een hegere boete in elk geval. Maar in elk geval, het gaat dus om een zwarte Trans Am met Californische kenteken Knight. Zo wie dat ik in die serie te zien, de Knight Rider. En ja, er zijn dus meer van dat soort replica's. En kennelijk riet er dus in New York, ik in je om, die dan wel gauw eens even te hut riet. Want er zijn meer van deze boetes. Hij ze nou uitzacht. En ja, Ietsje is dus bij het museum kwam. Ja, ze wil wel even met de gemeente New York om tafel van moeten we dit nog niet betellen, ja of nee? Er is nou henna te komen, toch?
0: Nou ja, $50.
9: Ja.
0: Moet jij er zo gedonder om, hè?
9: Nou, inderdaad. Dus. Dan, in het Drents Museum is een tentoonstelling geopend met grote werken van de schilder Amrita Shergill. En voor India is dat Nationaal Erfgoed. En dat bij de combinatie Nationaal Erfgoed en Drents Museum. Ja, dan moet wel gauw denken aan die spannende kunstraaf van vlien hier bij het Roemeense erfgoed. Die kroon en die jerban die het stellen wien. Ja, dags maakt het de directeur, die maakt het hem geen zorgen dat er op een nij een stellerij plak financieel.
10: Bij ons is altijd de veiligheid een belangrijk en heel goed op oren.
11: U kunt niet zeggen of het aangescherpt is sindsdien.
10: Nee hoor, nee. Dit is precies zoals wij altijd onze tentoonstellingen organiseren. En dat is perfect in orde.
9: Dat is hartstikke koud op de spekbien.
0: Ja, dit is. Ik vind het een aparte uitspraak. Het is altijd het perfect op orde.
9: Perfect op orde, want je krijgt sucks mee maken. Hè. Maar goed, nou ja. Dan binnen een soort mensen die binnen vanwege het lange weekend op uitlutsen. Nee, de camping Biggelix. Maar ja, dat is nog best oud, Sjoen. Trog die kjelt en trog de Rijn. Als de HT-race aan het trog je, dan is er vol wat onder hand. Maar deze man op een camping in Vierfuizen, die loekt hem er niet van aan.
12: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel veel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
13: Plezier maak je zelf en of dat weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
12: Ik heb liever mijn vestje aan, kacheltje erbij. Af en toe eventjes een schapenvachtje achter mijn rug. Zo. Dat vind ik ook wel lekker, dat vind ik helemaal niet erg.
9: Ja, ik denk dat wij krijgen wat een orde definitie van noffelijk op vakantie.
0: Ik zeker.
9: Ja. Beetje kamperen is wel lekker, maar dan vertel wel mij wat mooi waar, toch? Maar goed, ja. Dit is ja, het is een beetje maar dat ik bij ze verschil.
0: Ja, nou, als zij het leuk vinden, vinden zij het leuk.
9: Vinden zij het leuk.
0: Dat is mijn best.
9: Ja, ja, en een houtkacheltje op zich. Ah, dat is net verkeerd. Ja. Nou, ja, het zien het al een fans van jonger Harry Styles. Die bivakeren al zo'n dwaasje bij de Johan Cruijff Arena. Ze maait het terrein zelf net op. Dus ze kamperen de crack boeten het terrein. Want ja, ze willen een plakje heel vooraan hebben. Bij dat concert, het eerste concert, komende zaterdag. Er komen fans uit heel Europa.
8: Zitten hier op klapstoeltjes met koekjes, blikjes, Red Bull worden opengetrokken.
14: Ja, ik vind het wel gezellig zo. Net een beetje als op de camping staan.
15: Het is kletsen. Het is ga je naar de wc met mij? Ja, is goed hoor.
8: Het is allemaal waard?
15: Ja, uiteindelijk wel. Zodra de adrenaline inkikt, zodra ik er sta, dan absoluut.
16: Just stop your crying, it's the silent time.
9: Ja, dit klinkt al heel gezellig, maar er is meer aan de hand. Want ze willen nou ik al uitscholden, bedriegen en ze krijgen zelfs dierverwezing.
0: Huh?
9: Ja. Want ze hebben een soort eigen systeem ze dan, ontwikkelen. Om van, ja, als die in die wachtrij zit of stiers, dan heeft dan gewoon voorrang. Maar ja, er ben dus ik meestal die dan boeten de boord vallen. Ja, en die bent er kennelijk net zijn maar eens. Dus online is er een enorme frustratie bij oren fans. Dus ja, scheldpartijen, bedriegings dus. Mensen plaatsen foto's van ons online. En ja, ze zegt ik, Harry staat, of Harry, maar ik zeg ze natuurlijk, staat juist voor vriendelijkheid en respect. Ja, en ondertussen wensen fans elkaar dood omdat ze het er niet mee eens zijn dat wij hier staan. Dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, het is een nu voor de rood, zullen we maar zeggen.
9: Nou, inderdaad.
0: Oké, Feike Wouda, dank u wel.
15: Doei!
1: Voor mij hier naar het hoeven.
0: Het is nou netje met een oertalven deelnemers met het teleursteld dat de roeirace tussen Haas en Skielgen naar Trogiert vanwege het middenwaar.
17: Ja, je hebt je maanden voorbereid, dus ontzettend jammer.
18: Eén grote kater, die het hele weekend duurt.

0: De live versie van Guus Meeuwis en Van Gant en Ik wil met je lachen. Grote teleurstelling in Haas. Deze jaar de 50ste editie van de Harlingen ter Schelling roeirace plakfine. Maar de organisatie maakt van de mooi bekend dat de race net trok in kin.
1: Wij hebben gewoon de verantwoordelijkheid om ruim 1200 mensen het water op te sturen. Met kans op onderkoeling, zware omstandigheden. Je moet dingen wel in de hand kunnen houden. Ja, dat is onze beslissing om te zeggen op een gegeven moment dit moet je niet willen. En zeker die factor onderkoeling en ook wel de zware omstandigheden in combinatie. Er zijn heel veel sloepen die trainen op vlak water. En dan is dit wel, dat zijn dit van die omstandigheden die zijn mensen niet gewoon. Dus daar moet je dan gewoon niet aan beginnen.
0: Alle deelnemers wieren al vol in Haas. Verslaghouwer Arjen Vissers is er van de Monnik in de Gien. En praat er met roeiers uit Haas, Ljouwert, Zaandam en IJmuiden.
2: Juist het lood van de vlaggen die door het wapperium binnen. De zee die giet de keer. Het mooi duidelijk wezen. De HT-race kan je het net terug in. Maar goed, voor de organisatie en ik vooral voor de deelnemers maakt dat de teleurstelling net minder.
3: Het is een enorme deceptie, ja. Ja, je hebt je maanden voorbereid, dus ontzettend jammer.
4: Eén grote kater, die het hele weekend duurt.
3: Ja, en dan niet van een bier dit keer.
5: Nou ja, aan de ene kant wil je hem natuurlijk graag groeien. Maar om met 8 onderkoelde dames het wat op te gaan, is ook niet echt een feest. Het is altijd wel leuk. We hebben meer van dit soort omstandigheden gehad, in Urk ook. Maar dan, dan ben je 1-2 uur bezig. En dan kun je altijd besluiten om terug te gaan. Maar als je hier helemaal naar buiten gaat, ja, dan moet je ook naar buiten. Ja, en dan ben je zomaar tussen de 4 en de 6 uur ben je bezig.
3: Ja, ja, we behandelen natuurlijk al heel erg. Dit is natuurlijk een punt waar je nooit aan trainen. En dan, maar als het niet dat de trok is, dan zit je ziel zit weer al emotioneel in spanning. Dus ja, de teleurstelling is er wel.
2: Heb je een begrip voor het oude seizoen?
3: Ja, wij zullen nou net samen emotioneel nog hebben het wat op begin. Dus we hebben zeker begrip voor. Maar de teleurstelling zal altijd blijven. Maar het zal ook altijd de sfeer tacht wijzen.
2: Hoe jij er niet dat het net rook hier?
3: We houden eigenlijk al emotioneel wat de website van de organisatie en Facebook wat in de gaten. Dus vooral via Facebook hebben we het nog lezen.
2: Ja, en als die nou zo stiest en de just hoe het waar is, hoe de zee is. Denk je dan van, gelukkig dat het net rook hier? Of is het toch de teleurstelling die het doorheerst?
3: Nou ja, vandaag hier weer natuurlijk ik een pittige tocht en... het is natuurlijk nog wel een stuk kouder, maar alsnog denk je van, dat hier we nog wel emotioneel op kunnen rijden.
6: Helaas gaat het niet door. Nou, ik snap de beslissing echt hartstikke goed. Het is gewoon te koud en de golven die zijn net iets te hoog. Maar wij hebben een 8-mansloep die echt bedoeld is voor binnenwateren. Ja, om daarmee de zee op te gaan is echt niet verstandig. Dus ik respecteer de keuze, maar dat... teleurstelling is er zeker, natuurlijk. Maar ja, het valt nergens zijn om boos op te zijn, natuurlijk. Behalve het weer.
4: Veiligheid gaat wel boven alles, maar... het blijft gewoon balen. Het is gewoon... je verheugt je er gewoon op.
2: Ja, het liefst hadden jullie natuurlijk gevaren.
4: Ja, absoluut.
2: Maar hoe ziet jullie dag en nu verder dan uit?
3: Wij gaan zo lekker zeilen naar Terschelling. En dan gaan we er toch nog een heel gezellig weekend van maken.
6: Nou, vandaag gewoon lekker een beetje bier drinken aan boord. En naar Terschelling varen alsnog en daar het tentfeest opzoeken. Zometeen nog even lekker de kroegen in daar en dan maak er een gezellig weekend van alsnog.
5: Kijk, wij roeien natuurlijk al een tijdje. We gaan ook wel naar Londen of Parijs en Gent. We zijn naar Jersey geweest. Dus als je niet verder vertelt, wil ik je ook wel meenemen dat het roeien soms wel een hinderlijke onderbreking van het feestje is, hoor. Het is niet... We hebben de illusie dat het een Olympische sport zou worden, hebben we al opgegeven. Dus... dat is. Kijk, als je op het water zit, iedereen doet zijn best. Dat is natuurlijk het mooie van deze sport. Iedereen stapt ook bij elkaar in. Maar de gezelligheid daarna, die telt ook. En die blijft gelukkig. Want we gaan gewoon naar Terschelling. En we maken er weer een leuk en gezellig feest van.
0: Een bijdrage weer dat van Arjen Visser. Het is Astelvie in. Dadelijk het regionale Nijs in het kwad met Jantine Weidenaar.
7: Pinksterman die bij Omroep Friesland.
8: De fiets over sterrentocht.
7: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
8: Live.
7: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
8: En na 8 uur op tv, de Gearfetting.
7: De fiets over sterrentocht.
8: Pinksterman die.
7: Bij Omroep Friesland.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
13: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
12: En voor de aangepaste fiets van Maria.
14: En zo kan ik er weer op uit.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Steen, evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionale nieuws ziet kwats met Jantine Weidenaar. Een goeiemiddag.
17: Een goeiemiddag. Lissin die moet een verplicht vaccinaties krijgen. Dat vindt staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw. In een kamerbrief schreeuwt er dat er werkt aan een plan daarvoor. Nota waard zijn verplichting nog van de hand dienen vanwege de te verwachten problemen met de export. Voor de eind van dit jaar moet er een plan van aanpak lissen. Hiervoor wil de staatssecretaris nog wel inpeteer met de sector. De faunabescherming had ongeëfte dienst in de gemeente Ljouwert. Ze doggen dit naar aanleiding van het mogelijk vernielen van zweltje naast Arune Wieke. De faunabescherming wil dat het functioneel parket uitziekert of er in die een oortreding van de wet plakvoen had. De gemeente had in een jeddere reactie al tajoen dat zij onverantwoordelijk binnen voor het werk bij de naasten. Een wettersportwinkel in Langwar had een belening in het vooruitzicht gesteld voor dingen die het meer informatie had over de stellerij van Kleen. Dat wie Arune Wieke. De garagebox die stierpen doet de eigenaar Arune Ties die bij de zaak aankwam. Alleen het oud papier stierde nog. De dieren hebben on 30.000 euro on Kleen mijn naam. Op camerabeelden is een busje te zien, maar het kenteken is onduidelijk. Op nota is er nog geen spoor van de inbrekers. En in Oranjewoud is juster de betinker en oprichter van museum Belvedere ere mooi een eigen plein. Het haatparkeerplak bij het museum dat hiet tenooi het Tom Mercuurplein. De onthulling van deze eigenaam wie het zien hier naar het versterren van Mercuur.
0: Oké, Jantine, dank u wel. Dadelijk het waard, Marjon, oeren niet ze 3 minuten.
18: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die wenjen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
19: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
21: Voor een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Elsen in.
20: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
22: Is jouw keunskebit stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties aan het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06-83-242-162. Zorgeles leid je mijn kunstgebit aan huis.
23: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het hield niet veroordeeld, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de Value Belizzer.
1: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasga.
2: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
4: Mijn naam is Odulfus van Stavoren. Zoals ik heb beloofd, ben ik na 1200 jaar teruggekeerd. Treed nu opnieuw in mijn voetsporen met het Sint-Odulfuspad. Geniet van landschap, cultuur, rust en ruimte in mijn prachtige Friesland. We zien u op odulfuspad.nl. Odulfus met PH.
24: Noi Friesland.
25: Jacob Stelwagen.

0: De centrale as die leidt er nog maar het zien hier, maar nu al is het stik dik tussen Dokkum en de Westerijn om naar asfalt.
1: Waarom nu al? Er is een dunne gereduceerde deklaag zit erop. Dat houdt in dat hij minder lood jouwt. Maar het nadeel daarvan is dat er eerder een onderhoud daar is.
0: Het Waberdorf nou, Jan Jokman, een goeie met je.
2: Ja, Jacob, ik een goeie met je.
0: Ja, ik vond het je de luid van de mond nog wel redelijk tafel. Maar hoe is het beeld in de provincie? Dat geert om Bigelikse treinwetter.
2: Nou, dat is, valt het algemeen valt het gelukkig van een mooi mooi begin van een mooi hier in de maand die al een steuring en die lukt nog eens uit de eerste tafut. Ja, dat hier we wat lichter rein, wat stoorrein. Maar we zitten nu in wat onstabiele lucht, met een soort bewolking en glimpzinnen. Uit een troon als een Noordzeestoor, dit wat over de provincie loopt. Het is hier en daar, hier en daar een buis, zeggen ze dan, maar dat klopt het nooit wel. Het is ik fris voor de tijd voor het dier, want hier in Eekmerdiep is 10 hele graad. We gaan hier vanmorgen 1 mm. De Pijn, ik krijg 11 graden, die is 5 mm. Bakkenveen is ik 10,3 graden. Dan wordt 10 een heel oorl millimeter. En Kwaaim, ik goed 10 graden, maar 12,3 mm. Zullen we dan even op naar de wien. Op Vlieland zit een volledige kracht 5, maar uit zit dus dik in de 6. En in Starem heeft een kracht 4, maar uit zit dus in 5. En hetzelfde heb ik op een snitser maar. Nou, het liek het vanmiddag dan ik meer yes dan dat het mighty is, want de buien die bloeien in, we bloeien dan vanmiddag in onstabiele lucht zitten. Ja, en dan de toenemende bewolking en vanuit het noorden waai dan komen er vanmiddag geregeld buien hoe de provincie loopt met meer van die noordzee stowers. En dan, ja, dan is zo in het zuidoosten van de provincie, of midden in de provincie, ik dan wel eens even een klap tong erin zitten kennen, misschien nog een enkele hagel bij. Ja, dat heb je maar die onstabiele lucht, want de temperaturen die liggen op om het 10 graden op een waadeiland. Nou ja, en in de provincie ben ik net een soort heger. Zitten we in een bui, dan liggen die temperaturen zat wat 3 graden leger. Boven dat zit ik een matige tot krachtige west-noordwestenwind. Een gemiddelde 4, maar uitzit is in 5 tot 6 boven land. En 6 tot zon in het kust en in het waadgebied. Ja, en vooral in die buien, dan hebben we de heegste poesters te pakken. Jong neemt de wind wel wat ouder. Letter in de nacht buit het ik wat ouder. En dan bloeit het skier. En hebben temperaturen. Die liggen zo'n de 4 graden in de provincie. Dat zijn 6 graden in het kust en in het waadgebied.
0: Ja, en dat onstabiele karakter, horen we dat morgen?
2: Dat horen we morgen ook, al hebben we toch wel ietsjes minder buien te pakken dan jood. Maar ja, het is nou zeker net een prachtige maaltijdsdag. Vooral in de maand, dan wordt wat bewolking. Dan komt er weer een hele zwakke steuring over de provincie heen. Die komt vanuit het westen wij. Ja, en dan hebben we vooral mooi in de midden, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En er zou als een enkele stower in voorkomen kennen. Ja, en warmer dan zo'n 12 graden wordt het ik net. Maar er komt in de midden wel een krachtige westenwintersteen. We hebben uitzitters in 6, zelfs Bobbelon. En nog steeds die zon uit in het waadgebied. Op een nieuw midden en een jong, dan neemt de wind wel wat al het bloed droeg. Dan klert het daar gewoon wat op. Dat merken we ook onder de temperaturen. Want dan hebben we in de nacht zo'n 5, 6 graden in het kust en in het waadgebied. En zo'n 2, 3 graden meer de provincie. En in het eerste en het zuideerste, daar is de kans op groenfrost, op klomphichte, is net 4 dan.
0: En de dagen daarna, ik bedoel, het is goed voor de tunnel leert dat er zonder wat wet erop komt, maar ik haast me nog te komen. Ja,
2: maar voor u is net hoe het zei ze.
0: Dat bedoel ik.
2: Nee. En zullen we dan naar snijden, ja, dan gaat de wind al wat om naar het zuiden. Dan komt er al wat staar, gewoon wat warmer lucht dus komt op. Droeg zal het zeker net bloeien. Maar we hebben wat temperaturen om de 13 graden op het waterland. Dat zijn 14, 15 graden meer de provincie. En ja, dan hebben we in de midden dan een wolkommers op een spatje rein. En er staat een matige tot krachtige zuidenwind. Maar zullen we dan een momentje, dan hebben we de 15 plus al weer te pakken. Mooie zuidwestenwind, altijd nog kommers op een bui. Maar na thesis kunnen we al zien dat de temperatuur heel starig al wordt om uit het dal waai kroept. Zegt je zandje graden, mooi matige zuidenwind. Maar die komen ze op buiten bloed besteden. En richting het hele Orenweekend, het Pinksterweekend, dan zo mogelijk misschien de 20 graden er wel eens even een keer inzetten kennen. Dan praten we van hele orentemperaturen. Maar ja, voor dit weekend geldt, zag ik eerder, we kennen de komende dagen de holle

0: Frederike Kleefstra en Soent Didij. Het binnen drokke dagen voor jonger Siep van der Ploeg. Verlinde Wickers hier op het Bevrijdingsdij, Almeide Kast en De Scene op het podium. En Juster op Oerok, dier dat wer. Van der Ploeg is zo'n vriendinies jonger van De Scene als vervanger van de verstorene T. Lau. Het bevalt hem goed, stelde Juster na zijn 12 optredens op Oerok tussen zijn nieuwe bandleden.
1: Ik haal je natuurlijk van Media X team met de kast. Ja. Tussen 4 en 6. En dat vind ik geweldig. En met deze, met De Scene, wie echt fantastisch. Dus ik ben, ik vond het fantastisch deze dag. Ik had er heel lang, dat zit heel lang in mijn agenda. Beide optredens, ja, door spelers mij en met de kast en met De Scene. Hoe gaat dat dan? Ja, ik zit, ja, hoe kon ik dat eigenlijk dan? Nou. Maar het ging eigenlijk vrij makkelijk. Ja.
2: Is het te combineren?
1: Ja, het is heel goed te combineren. Ja.
3: Het
1: is
3: alles combineren.
2: Ja? Alles. Ja, is het een alleskunner?
3: Ja, zeker. Ja. Ja.
2: Want hoe is het voor u? Dat de band op deze manier toch kan doorgaan dat jullie weer op tour zijn?
3: Nou, ik heb het gevoel dat het helemaal klopt. Ja. Dus,
2: hoe voelen jullie dat? Wat voelen jullie daarbij?
4: Ik voel gewoon, kijk, ik vertrouw Siep. Ja. Siep die zingt gewoon heel erg goed. Maar natuurlijk, hij is ook eerlijk daarin. Weet je wel? En dat past ook bij De Scene. Dat is het belangrijkste.
2: Ja. Dus in principe was het een goede match.
4: Absoluut.
2: Is het een goede match.
4: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik ben heel blij met hem.
3: Ja. En het publiek is ook om, hè? Heb je het gezien?
2: Ook wel belangrijk, toch ook?
3: Zeker, ja. Ja.
2: Dus dan geeft het een extra goed gevoel misschien.
3: Absoluut, ja.
4: Nee, het is echt super. Gewoon. We hebben echt heel veel power. Ja. Weet je wel? En de power is ook gewoon wat we nu doen. Weet je wel?
1: Ik val natuurlijk in een gespreid bedje. Hè?
2: Ja.
1: Zo'n fantastische band. Bij zulke geweldige nummers, dat is gewoon een voorrecht om daar als zanger bij te staan. Ik bedoel, waar wil dat net? Welke zanger? Dat is samen met mezelf.

0: Volle hits en zulke goede nummers. En het groeft, jongen. Dat is de tussenstijds die beide gitaristen denken. Ja, ze zijn nou even vrij rustig. Maar op het podium dan ja, dat zit als een hoes, jongen. Dat is fantastisch.
1: Wie het lang na denken hoe de vraag of je dit wandelen?
0: Ja, ik had er wel even een nijtocht. Yeah. Maar ik ben ook altijd fan van de scene. Mm-hmm. Voordat de kast er weer, wie de scene er al. En wij speelden wel eens in het voorprogramma van de scene. En wij, nou, jullie waren nog iets eerder. Ja. Wij zelf wel nummers van de scene spelen. Toen wij nog net zulke goede nummers gingen. Dan mogen we ze maar stellen. Stel, van hun. En dat heb ik die. En dat is. En vanmiddag, dus met de kast is die in. En die jongens vinden het echt wel. Dat ik nou echt bij de scene speel. Dus dat is prachtig.
2: Ze zijn niet jaloers, toch?
0: Helemaal niet.
2: Nee,
0: geloof ik niet.
3: Ik heb ook je drummer gesproken. Hoor. Ja. Ja, die vindt het ook superleuk.
0: Maar jij kende die drummer ook?
3: Ja, ik ken hem weer omdat ik Johan, zijn vader, ken.
0: Ja.
3: Uit Harlingen.
0: De drummer van de kast, Nico, die is in Heid, Johan. Ja. Die had weer een theaterhoorn en daar hing hij een oefen rond in. Dus de wereld is lief.
1: Ja. Ja, precies. Ja. Hoe is het voor jullie om nu in Ureterp te spelen?
4: Nou, ik vind eigenlijk dat het allemaal leuk is met die liedjes, maar het rijdt eigenlijk om de gitaren.
1: Gewoon, ja, laten we eerlijk zijn.
4: Ja, weet je wel, gewoon, ja, zo simpel is het eigenlijk wel. Het is allemaal leuk, weet je wel, met het zingen en zo en bas en drummen. Maar eigenlijk is de gitaren, dat zijn echt gewoon de smaakmakers.
1: En wat is jouw mening daarin?
5: Ja, nou, ik vind het ook dat hartstikke leuk. Super fijn hier. Ja. Heerlijk eten. Heerlijk publiek.
2: Oh, ga ik weer om het eten?
5: Ja, nou.
2: Nooit meer om de drank?
4: Nee, joh, het is hartstikke geweldig. Het is echt een band. Dat is heel fijn. Ja, tuurlijk. Ja.
1: En hoe lang zullen jullie nog doorgaan in deze combinatie? Wat biedt de toekomst?
3: Dat weten we nog niet helemaal. Nee, we hebben nu een tour staan. En ik vind ook het belangrijkste gewoon nu dat we gewoon echt een beetje gaan spelen. En de liedjes van de scene, dat vind ik nog steeds ook wat staat.
2: Ja.
3: En de teksten. Weet je wel, dat vind ik het meest belangrijke. En wat de toekomst brengt.
6: Nou.
1: Vertel.
6: Vanmiddag hadden we het er nog even over. Want er staan al heel veel aanvragen voor volgend jaar. Dus
1: sowieso nog een jaartje door.
6: Reëel dat we nog even doorgaan, ja.
7: Ja, Siep en de Scene. Stien dus Juster op Oerdok. En je kent mijn Siep en de Scene praten. Maar je kent er ook een hartje.

0: Scene en Siep van de Ploeg. En iedereen is van de wereld. Verkeer op de centrale as tussen Dokkum en de Westerrein maakt nog gewoon begin juli rekken houden met vertraging op dat stikdiek. Er binnen minder rietstroken beschikbaar. De snelheid met onbast worden en er komen nog twee weekenden dat de dijk heel dol dicht is. Op maandag 6 juli, dan maar alles kleerwijzen. De eerste werkzaamheden onder de centrale as tussen Dokkum en de Westerrein binnen intussen goed voor doen. De eerste kant van het traject is intussen kleermaken om een nieuwe laag asfalt om te brengen. Verslaggever Ben de Jager, die wier op de centrale as.
1: Nienke Bergema, projectleider bij de provincie Friesland. We staan hier midden op een centrale as, in de buurt van Dokkum. Allereerst, je bent al een schotje met de werkzaamheden naar de gang. Hoe zocht de rest van de werkzaamheden eruit?
2: Klopt, we zijn het weekend begonnen met een stremming. In die stremming gaan wij systeem erop zetten op het dik, zodat het verkeer 4 weken lang terugrijden kan op één kant. Dat wil zeggen dat ze wel een ander passeren daar op één strook en ook net inhellen kunnen. Dat gaat 4 weken zo is de situatie. Dan zijn we bezig op de oostzijde van de wei. En wat moeten we daar doen? Dat is frezen en weer op naai asfalt ombrengen.
1: En dat geeft volgens mij om ik wil een best grut stik. Nou ja, en de aas die besteedt het hier, zie je hier. En nu al.
2: Ja, klopt. Nu al. Het is 6 kilometer. Waarom nu al? Er is een dunne gereduceerde deklaag zit erop. Dat houdt in dat hij minder lood jouwt. Maar het nadeel daarvan is dat er eerder een onderhoud daar is.
1: En dat is nou Safir. Wat beslaan de werkzaamheden in de aankomende oromannen, zeg maar, nog?
2: Wij zijn ook 4 weken aan de oostzijde bezig. Dan moeten wij nog 4 weken ook aan de orenkant. Maar dat houdt ook in dat wij een weekend weer dicht moeten om het systeem om te zetten naar de orenkant van de dijk. Die weekend die broeken we dan ook nog om de turborotonde hier bij Dokkum te doen. En nog een rotonde ook in de 63. Zodra dat weer klaar is dat weekend, dan gaan we dus de orenkant nog doen. En dat is 4 weken. En dan eigenlijk gebeurt het precies hetzelfde als op deze kant. En dan maken we nog weer een weekend dicht om alles weer voor te halen. Een beetje de laatste werkzaamheden uitvieren. En dan is het weer voor in ieder geval zie je hier klaar.
1: En dat gaat dan om het stik tussen Dokkum en de Westerrein. Dat besteedt nou eigenlijk ook het zie je hier. Ja, je werkt dan als provincie met een 2-0 systeem. Nou, technisch geven we het helemaal net te bot oerhaven. Maar waar komt het eigenlijk praktisch op deel?
2: Praktisch komt het op deel dat de mensen gewoon trorrieden kennen. En eigenlijk zo min mogelijk hinder hebben van de wegwerkzaamheden. Ze moeten wel met een paste snelheid met ze rijden. Maar ze kunnen wel gewoon terugrijden. Het enigste is dat de aanslag Broeksterwaard is dicht. Over de hele periode. Dat had de maatje zien dat het net veilig is om in- en uitvoerend verkeer te laten.
1: Had je dan sjoggen naar de aanpak van deze dijk? Dit is maar het eerste stuk. Van Dokkum, dat gewoon bijna de Westerrein. Zit er nog vervolgen in?
2: Dat zal dit hier net wezen, maar de komende jaren staat dat wel op stapel inderdaad. En dat zal dan ook in gefaseerd wezen richting Drachten dat wij het onderhoud weer uitvieren gaan. En dat zal op dezelfde manier gebeuren, zeg maar. He, dat het verkeer naar de ene kant van de dijk gaat en naar de andere kant. En dat het wel terugrijden kan. Maar daar ben wel weekendstremmingen mee moeite.
1: Ja, want anders kun je het de dijk net omzetten.
2: Nee, dat klopt inderdaad.
1: Dankjewel. Oond Ieren Oeren. Nooi Friesland.

0: The Beatles en You've Got to Hide Your Love Away.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemeetje met Johan Terpstra. Johan, een goeiemeetje.
2: Jacob, hoi.
0: Wat is er dus?
2: Ja, een heel grutte groep Gen Z is ontdekt muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Femke is 16 jaar en heel nog gek van de Dolly Dots.
0: Ongelooflijk.
2: Love is just a little bit more, hoor. Dat.
0: Ja. Ja.
2: Daar praten we mee. Wim Brons vertelt over de nieuwe muziek. Willem de Vries praat dus bij over wat er in Noorderwien zit. En dadelijk hebben we het eerst over AI. Ja, we kennen er haast net meer omheen, hè? AI. De digitale wereld verandert razendsnel. Dadelijk praat ik met AI-magician Hendrik van Zwol. Regelmatig gaan we even contact. Hij komt van de Griek. En hij praat dus even weer bij.
3: Magician?
2: Magician, ja.
3: Dus het is een tovenarij.
2: Ja, dat is het. Ja, dat is ik wel. Hè?
3: Wie is dat?
2: Magician. Ja. Hij neemt zichzelf aan.
3: Ah, oké. Okay. Ja, ja, dus. Maar hij weet het.
2: Hé, maar praten daar nou hoe bedenken, hè? AI, ja, nep of echt. Dit wordt een objecte, hè?
3: Het is een hersenkraker,
2: ja,
3: Johan.
2: Ja, dit is het. Maar uw harkens komen bij platen. Let op, ja. Wat kerst ook betinken? Tinkelink even mij. WhatsApp 0620 Fjouwenjoggenjoggen, Ianjoggenjoggen of vanzelfs Broeken, die onderop app daarvoor.
0: Oké, okay. Een soort willen vermindje.
2: Dieren.
0: Dat u nou in Friesland met een liedje van 15 mei graag ontnodig keer en van nou nog een loffelijke middenvitte. Dag.
4: Snij in Bureau de Vries.
5: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
6: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
5: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
4: Snij al voeren in Bureau de Vries.
7: Schat, gaan we vervast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
13: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
14: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
15: Pap, die moeten we hebben!
14: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Onlineveilingmeester.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
1: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey, het weekend komt er aan. Ja, en we trapen hem. Ja, maar ik hoor even nog, denk ik. Hè? Goedemiddag, want fjouwer uur in elk geval hier bij Omroep Friesland. De e-mails die ze krijgt, worden misschien als kreun toch een AI-robot. Hoe wist nou wat echt is en wat net? Hè? Daarover praat ik dadelijk met Hendrik van Zwol, AI-magician. Platen daarover, bij gelijk zo'n nep of echt een AI. Je bent al zijn toch hoeken. Gewoon oldschool Ramses Shaffi werd echt omdraaid in het leven, Johan. Zing, mooi betocht, hè? Wat kerst ook bedenken. Graag die nummer in de nummer op app of WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Ien-Jochen-Jochen.
8: Mem, wat komt men wat dreig uit die stoel? Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
18: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
8: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
18: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
20: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
21: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
20: Toch ik mij. Jouw de grijdevogels en Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
18: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neemt, zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
22: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
23: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
24: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van Terne bij Is aan Orne. Kies het hele jaar terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurwekenietje on het wetter.
25: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
26: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
27: Goedemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: maar het voorteken aan de plaatje. Ik wil met jou wel dansen, maar mijn voeten doen zozeer. Pink, wie dat? Never gonna not dance again.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: En ik was er even tegen Juste Week op Oerok. Ja, en dat is het eerste hele jongen. En dan denk ik, ja, ik maak goed naar Oersjo. En onder het lijst blauwe, hè, die zag geweldig. Ja, en dat doosje dat wordt dan, nee, verin verdient ik dat meer. Maar wat weer gezellig. Goeie midje, het is echt een goeie midje. Want Joert komen de slingers, ik ben u te kost. Is er wat te vieren bij die? Je diploma of nieuwe baan? Lid het nou weten in de Omroep app. Wat houden we van midje? Een heel tijd gruttere groep Gen Z is ontdekt muziek uit hier in 70, 80 en 90. Femke is 16 en heel nog gek van de Dolly Dots. Wim Brons vertelt over de nieuwe muziek. En Willem de Vries praat eens bij wat er in Noorderwien zit. Maar dadelijk eerst, ja, gaan we het over AI. We kunnen er net meer omheen, hè. Voor de ene is het een uitkomst, samen een postermeidje of help krijgen bij het scrollen van een e-mail. De digitale wereld verordert razendsnel. Dadelijk praat ik erover met AI-magician Hendrik van Zwol.
2: Dink en Link.
0: En daar plaat bij betinken, hè. Ja, ik denk, dit wordt een regen, Joert. Zijn dat krijgt nog, hè, voor Ian, Nick, maar Jacob besprutsen. Maar er komt een soort binnen. Andries, Magic van Pilot. Zo. Cheers. The Art of Noise en Paranomia. Ik wil wat AI-achtig van die tiert. En Jos zei, ja, futuristische chaos en digitale gekte. Ik link Jamiroquai. Het midje is AI van Vanessa D'Amata, misschien ik wat. Ja. Jan, Jaap en Oenen, die komen op mij. Radioheads, Paranoid, Android en Lisbeth zei het. 10 minuten, dat komt nog wel echt op de mannen. Of is het een deepfake filmpje? Man, complimenten. Het weer een peer. Ja, en alles komt dan ik in de speciale tekening. Computer kennen Marie en Wurre. En dat werd hier van, ja, oma. Die zei het midden, mijn vriendin Janneke, zei het Just an Illusion van BZN.

0: Gaat over AI. Ja, ik ben ik wel benijd. Broek Stouwert al. Ik zie ook zo nou en ik wel harkers van u. Die volgen dan op Facebook. En die bijt je al posters en zo. Dat geeft dan ik algemeen. Ik ben wel benijd. Let dat ik weet. De omroep app zit hier. Mij praten altijd leuk voor zelfs. Nou, over AI sprutsen. Hendrik van Zwol. Regelmatig gaan we koers even aan de telefoon. Had krijg een boekingskreun over AI. Hoe geeft dat met dat boek, Hendrik? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Johan. Ja, geeft goed. Geeft goed. Ik krijg volle leuke reacties.
0: Ja. En daar lijst uit wat AI is. Ik mijn fabbeelden erbij. En nou ja.
1: Ja, als je, nou is het natuurlijk wel heel grappig, hè? In de type van AI, dan is het boek natuurlijk al best wel snel achterhellen. Hè?
0: Ja.
1: Maar ik heb het boek wel zo opzetten. Het gaat meer om het creatief denken. Want misschien wel een leuke raad van vandaag, hè, Sjef? Ongeveer 80% van de mensen gebruikt AI voor teksten scrollen.
0: Ja.
1: Dat doggen ze. Dus hoeveel procent denk je dat mensen kunnen gebruiken voor creativiteit?
0: Tja, ik de schatting, 40%?
1: Nee, 12% maar.
0: 12% nog maar.
1: En daar lijkt de kans, en dat is ook in mijn boek ik, van 80% gebruikt voor tekstscrewen, maar 12% van de mensen gebruikt echt om creatief na te denken. Dus creatief kan wijzen van, nou, een vakantie plannen. Dat is bijvoorbeeld juist van, nou, ik wil mijn tuin op mij aanlissen. Hoe kan ik goede planten snoeien en planten keepen?
0: Ja.
1: Of ik heb een kapot lampje in mijn auto, zeg maar, hè? Wat hoort het in? En hoe kan ik het repareren? Of kan ik het zelf online bestellen? Dus op een hele andere manier AI gebruiken dan de meeste mensen nodig.
0: Ja, wat ik een soort zijwoord, dat is ontwikkeling van AI. Grutter is dan de ontdekking van het internet. Hè? En goed dat we koren eens even praten over dit fenomeen. Ik kom dat trio met harkers en joggers. West Jimme, wat ben de laatste ontwikkeling?
1: Ja, wat nou een enorme trend is, dat is natuurlijk ChatGPT, dat kennen de meesten. Dat is natuurlijk Copilot bijvoorbeeld. Maar een oorprogramma, die heet Claude. En wat met Claude kerst, dat kun je complete apps en websites mee bouwen. Dus dat is behoorlijk indrukwekkend. Dus stel, er is een site van Omroep Friesland en dan denk je, nou, ik wil gewoon een nieuwe site hebben. Dan kun je gewoon typen of inpraten. En dat beschroeft gewoon was de worst, gevoel, de sfeer. En dan kiet hij automatisch binnen een jaar tijd, bouwt hij een complete website.
0: Zo.
1: En dat is natuurlijk heel indrukwekkend. Maar ik apps, dus zei ze van, nou ja, ik wil een app bouwen. Pak even het voorbeeld van hovenier. Ik ben een hovenier en ik wil een appmeidje waarin mijn planten als aanbod naar voren komen. Dan vertel ze het gewoon aan die app. En dan bouwt hij gewoon een complete app voor in de App Store.
0: Ja.
1: En dat is echt heel indrukwekkend.
0: Nou, indrukwekkend is het ik. Hè? De orenkant is ik, en dat bist ook altijd, dat bist ik kritisch. Als nou zocht, als dit automatiseerd wordt, wat betekent dat dan voor het werk van ontwikkelaars bij Galix in dit geval?
1: Nou, dat valt nog op mij. Want je AI kan wel iets goed bouwen, maar dat zegt net dat het echt veilig is. Dus het betekent nog steeds, van, ja, als je iets makkelijk hebt, dan kan je nog steeds, hey, vooral in deze tijd, maar al die datalekken, van Odido en van Booking.com. Ja, dan is dat natuurlijk volle goede ontwikkelaars hebben die ik controleren of de code wel veilig is.
0: Ja.
1: Dus ik zie gewoon net zo snel dat mensen, dat er minder werk is. Ik zie gewoon een trend dat werk verroert. Dus dat als je programmeur bent, ja, dan is het ook gewoon goed met een klant kunnen praten en kunnen vreten wat de klant precies wil. In plaats van dat je alleen maar aan het programmeren bent.
0: Ja, precies. Dus een meest blootwichtig in die.
1: Belangrijk, ja. Meest blootwichtig uit het centraal.
0: Nou, even aan de boetekant. Even praktisch. Hè. Het kan best wezen dat het veroordeel ik, hè, dat ik bij Galix een e-mail wat mee kan krijgen. Dus ik al automatiseerd is. Zit er Derek Nijdeel non? En hoe kan bij Galix dat ontdekken en zien of dat wel oké is?
1: Ja, vaak. Het ontdekken is steeds lastiger. Maar heel vaak zit er wel aan bepaalde zin. Want al die modellen zijn natuurlijk ontwikkeld in Amerika. En dan merk je al dat er soms een typische Amerikaanse screwstijl is. Dus heel veel streepjes tussen de tekstjes. Dubbele punten, puntkomma's, comma en, hè, dat Oxford-Engels.
0: Ja.
1: Ja, dat zijn altijd van die typische dingen. Die komen vaak, ja, de juggermeester vaak naar mij als van tekstmeidje. Maar als je daar op lest en dan krijg je tekst binnen, dan krijg je dan vaak wel een beetje zien van, hey, dit is toch AI's krauwen. Of wat ik wel eens merk, dan is het toch net helemaal persoonlijk. Dan zullen te volle ja, een generiek e-mailtje. Dat ze denken van, nou ja, dit is net helemaal, dit zoeken iedereen kennen wijzen. Ja. En zakjes vaak om nog een beetje ontdekken of het AI is.
0: Duurlijk. Nou, die weet, de verkondigt het oeral, hè. En in kwarten, ja, ik, ja, daar had het in het theater al die en daar had ze een boek maken. De dorst presentaties bij hele grote bureau in Nederland. Maar het televisieprogramma komt er aan, hé. Hey.
1: Oh, de wieken, dat klopt. Ja, Ordieke ben ik samen met Diederik Jekel en Catalina. Geven wij aan de slag met een programma Jekels Jacht naar het eeuwige leven. En dat is van alle Ordieke toontje om Jelze Jan op NPO 2 drie keer. En dan kun je ik zeg maar een AI-model ontwikkelen. Waarin we gaan zien ja, of we met AI ik het leven kunnen verlengen.
0: Goh, nou is keerig, hé.
1: Ja, heel leuk. Heel leuk.
0: Hendrik, dikke dank weer voor die mooie woorden. En zet hem op. En we zetten de televisie aan, hè. Jekel, op jacht naar het eeuwige leven.
1: Dank je.
0: Goed weekend. Hoi. Tot ziens.
1: Hoi. Hoi.
0: Het is goeiemiddag bij Omroep Friesland. Nou, met Amazing Stroopwafels. Ik ga naar Frankrijk.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Ja, of twaalf is het. En wij zitten Friesland en vanzelf juist dat Jerik in goeiemidje. Goeiemidje, Jacob.
12: Een goeiemidje. Zien er een uurtje om de 50ste editie van de HT Roeirace. Maar van de morgen wist alle deelnemers al in HSW en maken de organisatie bekend dat de wedstrijd net trok in keer vanwege het waar. Die deelnemers vinden het alweer hartstikke schande.
13: Nou ja, we behandelen natuurlijk al heel erg. Dit is natuurlijk een punt waar je nooit aan trainen. En dan jij maar als het niet op de trok is. Dan zit je, zit al emotioneel in spanning. Dus ja, de teleurstelling is er wel.
14: Helemaal begrip voor het oude seizoen?
13: Ja, ja. Ja, we zullen nou net samen emotioneel nog hebben het wat op gaan. Dus we hebben zeker begrip voor. Maar ja, de teleurstelling zal altijd blijven.
12: In Oranjewoud is de betekenende oprichter van Museum Belvedere eerder bij een eigen plein. Het haardparkeerplak bij het museum is het nijt Tom Mercuurplein. De onthulling van de Nijenname is het zien naar het versterren van Mercuur. Het eerste hier als jonger van de scene is Siep van der Ploeg tegengoed bevallen. Verleden hier waren te presenteren als nije jonger van de Nederlandse band. En intussen ben ze drok om toeren. Justus die van der Ploeg eerst mij de kast op het podium bij Oerok en een peer oeren letter mij de scene. En dat hier in de begintijd van de kast nooit betekenen kan.
15: Voordat de kast, de wie de scene er al. En wij spelen wel eens in het voorprogramma van de scene. En wij hebben zelf wel nummers van de scene gespeeld. Toen wij nog net zulke goede nummers gingen. Dan mogen ze maar stellen. Stel, van hun, en dat heb ik die. En dat is, en vermeed je dus met de kastjes in. En die jongens vinden het echt wel, dat ik nou echt bij de CIS, jong. Dus dat is prachtig.
12: Bij voetbalvereniging Waterpoortboys is Nits en Justin een vluchtpartij ontstaan, waarbij het meerdere politie-eenheden inzet binnen. Op het plak van de vluchtpartij wienen onder andere 6 politieauto's, een hondengeleider en een arrestantenbus aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. Hoe de oorlog voor de vluchtpartij, water onder het vluchtje wienen en eventuele verwoen is nog niet bekend. De temperatuur lijkt om de 10 graden heen, maar het viel een stuk kouder om een stevige westenwind. In de nacht nog een enkele bui, het is dan 4 graden. Mooi wolken en zinnen, uit en trog een bui, maar ik wat langere droege perioden. De temperatuur lijkt dan om de 12 graden heen. Snijden en mjuks van zinnen en wolken, maar het ligt wat daar droeg te bloeien. En de temperatuur gaat wat omheen en lijkt dan om de 15 graden heen.
16: Sip, hier is er wat een... Zou ze dat nemen? Een avondvullend programma.
12: Ja, als het wel, ja.
16: Of midden eigenlijk al, de kast. De scene. En hij wie aan het eind wie hij ik nou te jennen, kreeg een app gekregen.
12: Ja?
16: Dat hij mij Miss Montreal een haaie dijs jongt.
12: Sliep hij maar alles?
16: Ja, nou, ja. Hij had te druk, Jacob. Die gedanke dijs wie dat. En aas, ja, dan pakken we dat fragment er even bij. Dat Siep mij Miss Montreal dat een haaie dijs jongt. Een stukje. Ja, we beginnen eerst bij waarom dadelijk zijn jongetje in 86. Veenhoop Festival, Havenzangers, Normaal. Erik de Zwart draaide daar op snijd te midden. En Status Quo. Ja, en whatever you want. Paper Lane, wie dit het tredden noemen wat ze jaren lieten.

0: Status quo, roll over, lay down, komt erop.
1: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Goedemiddag.
8: Maar Johan Terpstra.

maar wat gezellig, hè. Maar het weekend, ja, het weekend van de door. Je weet ik alleen om op app zijn. Ja, ik had een lekker lang weekend. Helemaal feestdij en dan de vreedse er even bij pakken. Oh, heerlijk is dat toch, hè. Het is goeiemiddag bij Omroep Friesland. Krijgt hier wat over AI en het gebruik daarvan. En ik vroeg een keer die Omroep app van Broek Stoo het al. Ik woon skierig naar je. Hanneke zei het in Omroep app. Ik broek ChatGPT. Ik van zelfreflectie. Ideaal. Hanneke, dat mag dus intikken. Roast me. Ja, dan even wat afstand nemen en even een glaasje water erbij. Hè? Dat is grappig in dat. Ja, dan was het echt confronterend. Hier wat ik nog zijn, toen nog Ale Inhard van de koelkast. Die tip jij eens een keer bij jou in goeie midden. Een foto van de koelkast nemen en dan vervolgens vragen aan ChatGPT. Wat ken ik hier van meidje bij de Inhard van de koelkast? Is prachtig. En tuintips, kom je er ook al voorbij, verskaten. Dat is dan wekelijks witteworst. Of is het onkroerd of is het een echte plant voor als een rutsloopst, zeg maar. Foto van meidje in ChatGPT en dan krijg je gewoon te jetten wat het is. Of dat onkroerd is of een echte plant. En, ja, ik kan ik nog vragen. Wat maak je dan dwaan om nog mooier bloeien te letten bij Grieks, die tips. Prachtig. Mooi dat je hem dat even mij uw dielen woen. Ja, want dit is het programma wat alle dagen de slingers ophingert. Hè? Diana en ik door bij een soort willen zelfs, maar er wat wel wat te vieren wijzen. En dat is er eens altijd wel. De slingers lissen hier weer kleer. Stuur ik weer zo'n mooi setje de provincie. Bij Grieks 24 jaar trouwd. Eindelijk is dat Riebeweers in de boezen. Familieuitje dit weekend. We binnen op ziektijd de mooiste en warmste felicitaties van Friesland. Zet die felicitatie nou in nummer op, hè? Dan komt het je dadelijks voorbij. Ja, we hier het al even naar Oerok. Ik wil hier strik even bij. Mij de vrouw in Hinnewest, wie hartstikke gezellig. Nou, die heeft hier links en rechts zich al je reacties in de Omroep app komt het ook al binnen. Ja, en Juster, wie ik al te jaren tussen Tom en Nieren verzels, Siep van de Kast, hij stierde mij zijn eigen band. Maar de man, hij die mij de scene mij, maar hij ging ik als laatste fot. En dat hij alles te krijgen bij het optreden van Sanne. Miss Montreal. Want Miss Montreal had daar op het eind van de joen ik nog in het Friesk een nije dijsong, mijn Siep. Ja. En nou Jimme, en dat ging heel best, hè. Maar dan Sanne in het Friesk, let op, hè. Prachtig, hè? Lois Tiegentank. Ze deelde dat op haar Instagram-account. Pak hem er even bij, hè? Ach, heden, nou, piekenvel wie dat. En de afsluiting schiet ik geweldig geweest te maar al je drones, geen vuurwerk, maar wol. Ja, maar al je lampjes in drones. Dat had ik dan weer krek mis, want die 4 graden, die kan ik dan ook, man. Dus,

0: dat doen we altijd, hè. Maaike, ja. Ze stuurt een mooie appje. Pieter, mijn man, is jouw 52. Lokweeske, we zullen het lekker vieren dit weekend. Janneke en Douwe binnen tol van Heerlijke Trouwt. Lokweeske van de Ben en Bens Ben. Ja, en heugelijk feit. En daarvoor heb ik Martijn Elzinga aan de telefoon. Goedemiddag, Martijn.
1: Ezinga.
0: Oeh, de
1: Martijn
0: L.
1: Martijn Ezinga.
0: Ja. Excuses, Martijn.
1: Fout wordt vaak gemaakt, hoor.
0: Ja, oké. Nou, dat poetst dan het wel een beetje de goede kant op, hè. Café Het Koetsje. Oostenrijk, ja. 72, Sneek. Grondig opknapbeurt. Ja. Gaat het café weer open. En vandaag heb je een soort onofficiële opening, hè.
1: Het is eventjes voor de mensen die alles meegeholpen met de verbouw, de restauratie. Uit de relatie via Heineken en Joke en een aantal vaste gasten. Dus even een kleine onofficiële opening.
0: Ja, Joke, dat is de oude eigenaresse. Verkocht het pand na 50 jaar. Jij hebt het gekocht. Appartementen erboven. En toen zat je met die kroeg. En toen?
1: Ja, nou ja, ik kwam de eerste keer daar kwacht. Ik dacht van, nou, dit is eigenlijk de mooiste kroeg van Friesland. Dus dat zag ik heel erg zitten. Dus uiteindelijk heeft het wel heel veel tijd gekost. En ook nog wel geld uiteraard. Maar uiteindelijk is alles nu helemaal opgeknapt. En ze wachten op een nieuwe uitbater.
0: Hey, en dat is het, hè? Want hij is startklaar, de kroeg.
1: Startklaar.
0: Alles erop en eraan. Maar je zoekt een uitbater. Je gooit hem nog niet open, hè? Dat is pas als er een uitbater is.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Nou, het zou hartstikke mooi zijn als dat doorgaat. Dat moet ook zeker lukken. Kan toch
1: zeker.
0: Toch
1: niet meer zitten. Het is een begrip in Sneek en Friesland, als ik iedereen begrijp. Dus dat moet zeker lukken.
0: Nou, we sturen alvast de slingers op. Dat komt helemaal goed. Dan kun je die alvast ophangen. Als er een nieuwe uitbater is, Martijn. Maar stel voor, er is een gegadigde. Waar zou die zich kunnen melden?
1: Die kan mailtje sturen naar info@acevastgoed.com.
0: Duidelijk.
1: En anders kunnen ze eventjes naar, dat is de hospitality makelaar in Friesland. Dat is John Kamphuis van hospitalitymakelaar.nl.
0: Oké.
1: Okay. Die kunnen ze ook contacten.
0: Op naar een nieuwe eigenaar. Martijn, leuk
1: zo
0: man.
1: Zo is het. En kom snel een keer langs, dan gooi ik de tap open.
0: Hartstikke goed. Hey, goed weekend.
1: Ja,
0: hey, gezelligheid vanmiddag. Hoi.
1: Hoi.
0: Zo mooi bij als de Rijuutbater opkomt. Hè? Ja, een hele grote groep Gen Z'ers ontdekt muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Femke is 16 en hielendal gek van het Dolly Dots. Ze doen ze het Dolly Dots, doenskes uit die clips van vroeger. En dat zou ik mij haar hoen en kat als publiek. Nou, een skerige verhaal is dat toch? Daar is maar eens even belly naar Twaan. Naar dit skerige verhaal van Femke. Dit is Jennifer Page en Crush in goeie

0: Friesland.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
3: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
2: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
1: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.
4: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
5: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
6: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. De kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Daar is muziek uit de sitcom Happy Days.

0: Ja, in de haatrol, Richie Cunningham. Even zelfs de Fonds, hè. Ja, vet in het hier, stoere leren jas. Het wie eerst een bijroltje van de Fonds. Maar dat vaart al gauw, pakte hij de haatrol. Dadelijk de filmmuziek uit die sitcom. Happy Days, Pratt en McLean.
1: Nu bij de Boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Haima, service en auto's is er van Elsen.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Post in Elst.
6: Goeiemiddag.
7: Maar Johan Terfst.

0: rommelbouw van het luisternijs.
1: Wat is dat dan weer voor een vraag?
2: Ver, jij stoot de beste muziek.
1: Hallo zeg, joh, we vallen maar even.
0: Ver blijft op een hichte van het waar.
1: Volgende onderwerp.
2: Is een overal om lightje. Alles wordt een spielet. Yes, hier.
3: Ik vind het prachtig.
0: Over op Friesland.
4: Ja, geweldig.

0: John Wade en Missing You en Pret en McLean daarvoor een happy days.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddag.
0: De eerste Ben van Sechtien, Jutadij, die hoorde van artiesten liek als Harry Styles, Russo, Billie Eilish. Maar dat hield net voor Femke Adema van Dokkum. Ze draait het eerste muziek van een Famkesgroep, die in de jaren 80 grote hits scoorde, de Dolly Dots. En dat is opvallend. Femke, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: En wie waren ze al te zien, hè? In heer, want ze weer bij de Besiete West, hè?
3: Ja, klopt.
0: Nou, wat voelt ze zelf van als je zelf hebben om zegt, hé?
3: Ja, wil je met je vriend om jezelf zelf op visite te zien.
0: Ja, dat kan je vaststellen. En had ik een soort reacties aan?
3: Ja, heel positief.
0: Al je positieve reacties. Nou, gelukkig is dat maar, hè? Ja, de best grote fan van Dolly Dots, Bisto. Daar gaat ze het net mee maken. En dat komen wij net alle dagen te zien. Dus tik ik maar even Berry een goeie met je. Hoe best dat bij de Dolly Dots, kwam, Femke?
3: Ik had een keer een versje van hun op televisie. En toen vond ik het heel leuk klinken. En toen ben ik het echt zelf in luisteren.
0: Ja, en waarom dan? Kan je het uitlezen wat dat dan, hoe speciaal dat dan is voor jou?
3: Ja, ik werd er gewoon heel vrolijk van geliek toen ik het jette.
0: Ja, en het is meer dan dat we, hè, alleen nog Lustrien en Sian naar de clips van vroeger. Want ja, vertel eens, er had zelfs een fanpage, hè?
3: Ja. Op Instagram.
0: Ja, en wat deals er al hierop?
3: Ik post video's van hun optredens. En soms af en toe foto's of video's van hun serie. En dat vinden mensen wel leuk. En ze volgen me. Ik heb ook ongeveer 300 volgers.
0: Zo.
3: En ik een peer ervan binnen echte Dolly Dots. Dus dat maakt het toch heel veel leuker.
0: Nou, dat is zeker zo. Want er haast zelfs al in je van de Dolly Dots moet. Hè? Hoe, waar wie dat?
3: Ik heb Amsterdam Groothuizen ontmoet. Bij de grote jaren 80 show.
0: Ja, en hoe wie dat, hé?
3: Ja, heel leuk.
0: Ja.
3: Het is echt een schatje in het echt.
0: Bijvoorbeeld verloren, hè, als die oude clipjes jocht op YouTube.
3: Ja.
0: Is vol even grappig. Je weet, ik al in de Omroep app zijn. Nou, ik wil die volg je. Hoe kunnen we die vinden? Dat is op Insta, is dat, hè?
3: Ja.
0: En hoe vinden we die?
3: Ik heet Love naar de Dolly Dots.
0: Love. En kan je één keer alsjeblieft? Voor ze één keer erop even?
3: Love naar de Dolly Dots.
0: Love naar de Dolly Dots. Ja. Nou ja, daar krijg je er wel wat volgers bij, hè? Femke, ik ken dat missen, hè? Ja, en nou ja, de reacties binnen natuurlijk leuk, hè? Heer, daar zitten uiteindelijk wat oudere mensen op. Maar die mensen, ja, de band uit in klassen, die vrienden en vriendinnen, hoe reageerden die erop op jouw muziek?
3: Nou, ze vonden het wel heel leuk om op televisie te zien, maar zelf wisten ze er net echt van.
0: Nee. Hé, hey, en dan komt er een musical over de Dolly Dots, hè? Dat is mooi, nice.
3: Ja, ik ben echt heel blij dat ik het best nog een keer mij meid zie.
0: Ja, prachtig. Nou ja, hey, prachtig dat ze het even met je dealen woest. Voor mensen die denken, nou, we willen meer Sjen. Sjog even op het Heerkanaal, dat is op YouTube. Want Waasje is het uitstuurd bij ons op televisie. Maar bloot ik op het Heerkanaal steen op YouTube. Dus succes, Femke, maar de mooie hobby. En die musical voor zelfs. Want wanneer is dat? Wanneer zal die los, die musical?
3: Volgend jaar in april begint het.
0: Oh, maar nog wel even wachten, hey.
3: Ja.
0: Yeah. We kregen het laatste stukje Love Me Just A Little Bit More. Maar we hadden je even vregen naar die favoriet. Wat vind je nou een mooie Dolly Dots noemer?
3: She's a Liar.
0: She's a Liar, dat doen we die. Hè? Hey. Succes met de hobby, Femke.
3: Dankjewel.
0: En leuk die sprutsen te hebben.
3: Ja, dat vond ik echt heel leuk.
0: Goed, Jenne. Hoi.

0: Waar stem stoop al? Voor het laatste naar Zuid-Friesland.
1: Wie bent er Friesen?
2: De actuele sport.
3: Ja, leuk hè?
4: De beste muziek.
0: Beslist. Dus plak die knop vast op 92.2 FM.
5: Die moet je nooit weg doen.
6: Ik

0: Die twa en tieren binnen tieren, vrouw. Ja, ja, ja, ja. Mooie tekst, hè. Klopt het hier dan wel. Dan even naar de omroep app. Hieke had nog een bericht gestuurd. Hoi Johan, ik weet net of het nog ken, maar... Ja, even een berichtje. We binnen onderwijs naar het concert van Suzanne Freek Arnhem. Om daar de 18e jaartje van uw dochter Rikst te vieren. Wij zien er een prachtige dijjoen van. En bij deze lokwees Rikst. Het namen van Heid en Mem, Selma en Rick. Zo, dat is mooi. Even lekker op u, hè?
1: Heerlijk.
0: In Arnhem, ja. Suzanne Freek. Ja, dat ben vaak ik wel fans die alle tekst nu toch al willen. Hè? Die ben daar ik op aan het studeren.
1: Oh, ja. Ik ken ze net, toch wel?
0: Nee, teksten. Nou, der oesprutsen dadelijk draai ik ze sommieu, multicolor. Had ik juist er al live, jongen, voor de derde keer. Oh, echt, zou wel zinnige band dat afgetieden. Maar ja, ik zoek om heen dan mijn meisje ook met de tekst. Maar ik vind de melodie altijd mooi. En daar had het dan bij op. Ik denk, ja,
1: echte radioman.
0: Ja, echt, ja, ik doe mijn meisje om. Ik denk, ja, dan wordt het playback en wordt het ik net. Maar dan val ik wat van de man, zeg maar. Ja. Hey, doe best even een beetje bij. Hartstikke mooi, ja, afgetieden. Ja, en we hebben vanzelfs ondij om even te bepalen wat voor speeltje het wordt.
1: Zit ik hem dan naar slingen, ja?
0: Ja, doe maar. Dan kunnen we dan ook even zien wat voor prijs er weer omhing. Hing het? Want dat hing het, ik een beetje van het speeltje, hoor. Zijstje erop.
1: Reet werd de stiert.
0: Ah, dat is mooi. Nou, in elk geval, Freed. En dan hebben we het, ja, de borrelplanken, hè. Hij is mooi.
1: Oh, ja.
0: Hoe vies hem?
1: Ja, wie won, hè.
0: En de Friske droeg of juist zit erbij. En dat is voor speciaal, hè. Want, ja, doe best, ja, ik kreeg member.
1: Ja, ja.
0: Hoe hard is het nou?
1: Dik treinmannen.
0: Treinmannen. Ja, dus Zijst, en dat heb ik nog nooit van Jet. Ja, ik mij werd droeg of juist eten.
1: Ja. Ja, dat heb ik toch wel mist. Wat lekker, hè?
0: Ja, en dat wist ik net, in de zwangerschap. Maar is dan,
1: dat waren mij verteld, maar ja, dan doe ik dat heel braaf net.
0: Ja, toen zeiden ze dan kreeg van, dan koest het nou uitsieren.
1: Ja, dat had iemand mij zo, maar ik had het net proberen. Dat liep mij nou net heel lekker.
0: Nou ja, ik had het nooit verjaard, ja. Ja, nou ja, is dat zo? Als het troeg of juist uitsieren, dat is het dan wel etiket bij de dat zit op het spul. Want ja, ik zei al, het spultje wat dan draait, daar hing ik dan weer speciale prijzen aan. Ken ik wat oorswerzen, zoals een woordspul. Maar nee, het bloot dan disse. Dat mooie. Ja, en dat droeg we juist. En die vreet een beetje borrelplanken. Nou, hij moest sommige sprutsen. De grote hitjes, Janik.

0: Normandie bij Omroep Friesland.
1: De fiets over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearfetting.
0: De fiets over Sterrentocht.
1: Pinkstermandie.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
13: Het is Jelp Treijen. En Jacob praat dus bij over het Nijs in Friesland.
14: De faunabescherming had ooit een verdientje in de gemeente Leeuwarden. Ze doggen dit naar aanleiding van het mogelijk vernielen van zwelsinesten oude wieken. De faunabescherming wil dat het functioneel pakket uitziekert of er in die een oetreding van de wet plakvoen had. De gemeente had in een eerdere reactie al tajoen wat ze eindverantwoordelijk binnen voor het werk bij die nesten. De Friese erfelijke hetziekte PLN kan jarenlang net zich bewijzen, maar begon dragers uiteindelijk toch gevaarlijke hetritmestoornissen veroorzaken. En voor die patiënten kan een ICD-kostje nodig wijzen. Een apparaat in het borst dat ingript als het hert in de probleem komt. PLN-patiënte Jeanette Punter had Kathleen dit kostje kregen.
15: En zodra had ik hetritmestoringen krijgen, of gevaarlijke dus, dan kinderen bij mij ook in. En dan krijg je 800 volt terug het lichaam. Een skak noemen ze dat.
14: Een wettersportwinkel in Langwaardig houdt een belening onderdingen die meer informatie had over de stellerij van kleren oude wieken. De garagebox die jippen doet de eigenaar Thies die bij de zaak omkwam. Alleen het op papier stierde nog, de dieren hebben voor €30.000 onkleren mijn naam. Verkeer op de centrale as tussen Dokkum en de Westerrijn, wat nog rond begin juli rekken houden met vertraging op het stikdiek. Er zijn minder rietstroken beschikbaar en er komen nog dat weekend dat de dik heel dal dicht is. De eerste kant van het traject is intussen klaarmaken om een nieuwe laag asfalt om te brengen. En dat wil de dik er nog maar zien in leid.
16: Waarom nou al? Er is een dunne gereduceerde deklaag zit erop. Dat houdt in dat hij minder lood jouwt. Maar het nadeel daarvan is dat er eerder een onderhoud daar is.
17: En ze de term bij je turbo-rotonde.
14: Ja, ja. Absoluut. Ja. De temperatuur leidt om de 10 graden in, maar het viel een stuk kouder rond door de stevige westenwind. In de nacht nog een enkele bui, het is dan 4 graden. Morgen wolken en zinnen, uit en troch een bui, maar ik wat langere droege perioden. De temperatuur leidt dan om de 12 graden in. Snijden mjuk van zinnen en wolken, maar het liep het door tijd droeg te bloeien. En de temperatuur gaat ik wat omheeg en leidt het dan om de 15 graden in.
17: Ja, ik moest even denken aan New Kids, hè? Die maken die films alweer.
14: Ja.
17: Zelfs, ja. Zullen er een nieuwe deal komen?
14: En dan
17: de turbo-ronde.
14: Ja.
17: Rotonde.
14: Waar wit.
17: Jacob Diegeltank, het Nijs in Friesland. Wie het dat, oeren oeren, dan is er de weg voor zelfs. Jongere Pieter Cetera, hier krijgt een drege relatie achter de rug. En dan denkt ja, dan zal er wel een trieste plaat komen. Maar hij kan maar zien band mij een optimistische knaller. I do believe I'm feeling stronger every day. De fleurige koperblazers. Ja, het knalt er dadelijk uit. En het gevoel van ik kom je sterker uit. Feeling stronger every day. Yes, je daar.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
19: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
20: Trulease met Grenke.
21: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
20: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
21: Precies wat we nodig hadden.
20: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
22: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
22: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: Goedemiddag.
24: Maar Johan Terpstra.

0: TikTok, TikTok.
1: Wat blijft hij nou?
2: Donny en Senna. En die Donny, ja, hoe die dat vallen kon krijgt, die rapt alles maar bij elkaar. Ongelooflijk, hè? Waar blijf je nou? De grote hit op het stuit.
1: Riet?
3: Wat is dit?
4: Jer Harkes van Omroep Friesland. Jer. Jo luisteren naar het spultje. Riet Wetterstier. Denk mij. Nog mij. Win en word blij. Zees het fjeder. Zees het fjeder.
2: Het is Harm, de stads omroepen van Drils. Ja, krijg we naar je sessies. Een opname gewoon hier in de oude. Zelfs ik zit er net op een fiets naar al die dorp. We zetten dat van tevoren even op een baan. Dat begrijp ik. Ja, mij de dochters, al die mooie teksten bedacht. Om, ja, en altijd dan de vraag. Ja, we maken net een makkelijk meisje. Wat ik net. Ja, en ik net het dreeg. Ja, dat is zo lastig om dat in elkaar te zetten. En wat ik nou riemje vanzelfs. En dan wat een bepaalde cadantie zitten. Harm, u is een op het spul. Ja, prachtig hè. Domroep Friesland. Borrelplanken. Op vreed doen we dat. En daarbij doen we ik de droege jassen. Nou, je krijgt even een discussie worden. Als je zwanger bent. Meestal wel droege wastieten. Krijgen we wat reactie in de omroep heb. Verpakte droge was in de supermarkt, dat is vaak wel veilig. En rauw vlees de massa een beetje om tinken. Rauwe droge was. En ik salamis en streekproducten zorg ik in de omroep heb. Goed, dus ik al best zwanger, dat is gewoon mijn het spultje vanzelfs. Daar komt de opjeft om. Werst je dus harm, Joet?
5: Joet ben ik in een plak en moest betiert uit de bedstee. Op naar de watten, naar zout en skom van de Waardzee. Van hier uit geen vakantie dremen los. Maar zet de auto hier net mijn heeg wetterdel. Oost best de klos. Jertijds kwam je malke troch een piep. Nou vlucht je data, trok les en triet.
2: Wijst je het harm, graag. Dien antwoord. Dat ken mij een bericht in de Omroep App. Broek hem, hè. Omroep App op je telefoon. Net alleen nog voor het nijs, maar ik kom mij te wachten aan de speeltje bij Omroep Friesland. Rugsboppen, dat is het app is de kersting kwiet. WhatsApp van mij, ik. Ik ken dan mijn tekstbericht naar 0620 4 9 9 1.

0: altijd bij Piekenveld, hè? Bij Frederike Kleefstra en Grutte Grieze Vogel.
1: Riet? Wat is die het?
0: Ja, het is Clara, Grietje, Jacob, Gien Haas en Jeanette, Jasmin. Die komen bij Nes op het Ameland. En Treintje, die zei het, is het Spannenburg.
2: Nee, Joet ben ik in een plak en moest betiert uit de bedstee. Op naar de watten, naar zout en skom van de Waadzee. Van hieruit geen vakantie er helemaal los. Maar zet de auto hier net mijn heeg wetterdel. Oos best de klos. Jertijds kwam je malke trog een piep. Nou vlucht je data, trok les en triet.
0: Cor, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag, jongen.
0: Wanneer heerst hem heen? Wat voor onweersing?
3: Nou, mooi dat is de netste immers van heel wetter toen niet helemaal duur.
0: Ja, dat wordt
3: een beetje. Aanwezig en ik wel een beetje, maar toen waren er meer mogelijkheden. Want die vrouw zei, ja, misschien is dit wel eerst het modder gehad. Maar toen ze zeiden van, maar de vakantie en maar heel wetter. Ik denk, ja, dat moet Holbert wezen.
0: Ja, dat is goed, hè. Holbert, het goede antwoord. Ja, en die piepen vanzelf, daar gaan altijd de malken terug in, hè. Ja, dat is uniek. Ja. Hey, de prijs bij Verdij en ik een speciale dij bij Bekrek achter kam. Want ze komen krek wat let. Want dat is zo mooi, zo staat uitsnijden. Kennen op een jeetje, hè? Of omsnijden, hoe snel erop staat. De droog.
3: Ja, maar daar heb ik het nog een goede jongen. Ik heb ook echt nog iets van op mijn gevuren. Dat is goed in hier daar.
0: Ja, nou, lokweeske man, hé. Hoe jong is het werken, Cor?
3: 62.
0: Nou, mooi leeftijd, hé.
3: Ja, hartstikke zeker. Mooi leeftijd, ja.
0: De bloei van het leven. Hé, hey. Ja. En je bent er lekker bij de boord op uurtje. Je bent even bij Heegspanning West.
3: Ja, klopt.
0: Ja. En nou op wij naar Akrum. Want wat is daar, onderhoorn?
3: Ja, dat is mooi reuze daar. Hè. Dus daar is van alles rijden. Maar de solarboord, en er is markt, en er is jongerij. En we liggen nog tussen Terhenne en Akrum ergens op aan de steek, precies. Maar en dan moet hier dan varen we naar Akrum. En dan denk ik dat hij misschien kwam, Johan.
0: Ja, ik weet nou de namen van de boord, dus ik weet werk dat je. Maar Bercaro, hè?
3: Alsjeblieft.
0: Hoe bestaan die namen aan?
3: Nou, die beide dochters, dat zijn Bernadette en Caroline. Daar hebben de eerste letters van beide namen hebben gepakt. En daar hebben we samenvoeging van gemaakt en zij is de naam ontstingen.
0: Aha, ja, dat werd een soort ding, hè, bij boorden. Dat zocht ik wel op
3: het
0: net.
3: Ja, helemaal zo. Want we hebben door, het eerste boordje, dat was een polyesterboordje. En die moest ik een naam hebben. Dus we hebben heel soort, hebben wat op internet aan het ziekje geweest. En toen kwam ik op een gegeven moment op Njord. Dat schijnt een god van vuur en wetter te wezen. Nou, toen zei ik, je hebt net in.
0: Nee.
3: En dan vast het wetter op en dan kost alleen maar Njord.
0: Misschien ben je de trendsetter geweest. Hey, misschien ben je de trendsetter geweest.
3: Ja, misschien wel.
0: Ja. Nou, en welkom in Akrum. Ja, dat is een soort het waaien, hè. Het is de reuzendij, nemen ze dat, hè. Solar boord. Nou, de kerst zou ik net benemen. Het is hartstikke leuk, jongen. Dus welkom.
3: Ja, ik zou het moeten beleven.
0: Ja, maar het is nog wel wat koud op het wetter, of net? 4 graden, Justine, wie het...
3: Ja, dat klopt. Maar jongens,
0: een beetje
3: de kast van hem, dan rijden we het lang. En nou ja, dan is je nou wel wat bietje in de lijden, maar de tent wat dicht. Als het sinds je komt, dan nog even terug. Dan is het wel lekker in de boord, hè.
0: Dus, ja,
3: als Tuzlo is hetzelfde waar, Johan. Dus dan kun je er beter maar op uit.
0: Ja, is ik zo. Maar dat wetter, dat straalt wel kjeld uit. Als het dicht op het wetter zit in een sloepje, dan boek.
3: Ja, dat klopt. Ja. Dat is, ik wil een heel soort zielboordjes voorbij, maar die ben al een dik impact.
0: Ja, ik heb je vaststellen. Nou, joh. Ja. Hey, die borrelplank komt er aan. Je bent man, je bent met thuis, geloof ik. Hè? Dus dan,
3: dan snijden we dan op waar staan.
0: Ja, heel goed. Nou, mij is hier een mooie weekend van. En vooral lekker geriertje, Cor, hè?
3: Hier is zeker, man.
0: En een groet naar de vrouw, hè?
3: Jo, doe ik. Jo, een hartstikke bedankt.
0: Even zwaaien even, hè?
3: Jo, zo zeker.
0: Hoi.

Riet werd is die het goede antwoord. Ja, Holwert. En ja, prachtig betocht. Hè. Op naar de porten, hij soort en skom van de Waardzee. Van hier uit gin, vakantie er hem los. Maar zit de auto hier net. Maar heeg wetter, hoor best de klos. Jet iets kwam hier. Molken trok een piep. No vluchter, data trok glas. En Triet. Debbie, uw harm. Het rint Sint-Rij Oeren, dadelijk snijdt Rij Oeren. Wim Rons, hier op bezieten in goeie midden. En ja, vertelt u eens hoe nieuwe platen. Wat komt er binnen bij Omroep Friesland? En wat maakt het kans om nog meer draai te worden? Yes, dadelijk snijdt Rij Oeren.

0: Friesland.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
3: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een mercy ship in Sierra Leone.
2: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag.
0: Maar Johan Terpstra.

0: populairste nij, Zuid-Friesland. Yes, hier.
1: 92.2 FM.
2: De actuele sport.
0: Het ware Friesland.
2: En de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
2: In je radiostation.
0: Voor alles.
2: Alles.
0: Wat er speelt.

0: Krijgt de Golden Ring. Raid of Love, wat is het nog populaire coverbands die in twa gemeenten. Jensen, goh, wat een soort Golden Ring fans van Doe. Die ik ja, voor zelfs op dit nummer mij zong. Raid of Love. En nu krijgt Toploader Dancing in the Moonlight.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddie.
0: Freed, ja, dan zien we altijd naar de nieuwe muziek. En Wim, ja, die krijgt oer zijn bureau. Ik de nieuwe plaatjes daar stuurt. En bepaalt dan ik wat er draait wordt. Wij een team hier op de radio. Wim, goeie met je.
3: Ja, Johan, hoi. Goeie met je.
0: Ja, doe praat dus even bij je wat er al zo binnenkomen is.
3: Yes. En ik zit even nog even de laatste feiten erbij te zieken. Want ik kwam in de tipperaden voorbij. Wat me verstaat je net, Johan?
0: Ja, best. Ja, ja.
3: Ruben Hillem. En dat vond ik wel een leuk plaatje. En ik dacht, hé, dat is wel geinig. En toen zag ik even wat hoe die man, koe die man net. Maar hij komt uit Twente, blikt. En hij is de winnaar van The Voice of Holland. Dat hebben ze even mist. Maar meestal word ik er net heel blikt van die muziek. Ze bezezen wat Ruud komt. Ja. Het is een act, het is een show, hè?
0: Ja, het is een show.
3: Dus,
0: ja,
3: en ja, dat is net per se mijn cup of tea. Maar ik vond in dit geval plaatje wel lekker. 20 seconds. Ha!

0: Het ligt op van alles. Ja, dit is sound is heel erg van nood natuurlijk.
1: Ierslandse band, ik ken het in namen kom je.
0: Het is de gloeden, dit is productie, juist oeral op dit moment, dit soort. Maar goed, dat is leuk, die. Ja. Ruben Hillen dus, 20 Seconds, leuk plaatsje. Dit is Ritse de Jong van Ballen komt, die oorspronkelijk met een nice singeltje. Dat ben je een regelmaat, brengt hij wat uit. Tenminste al wat hippe tracks, en dat klinkt ik weer in dit geval extra. Déjà Vu is de titel. Want je zit in

0: Hij had ooit had er op mij die een Hollands Next topmodel en kwam daar ook vrij vier in. En, maar hij is al jaren mijn muzikale carrière, meer dan ik moet zeggen. Ritse de Jong, oorspronkelijk van Balk, Déjà Vu, zo ik zeg ze, maar Déjà Vu, mij betreft. Zien een nice singeltje. Dan Shania Twain, die kennen we al hier van die knijter. Hit Don't Impress Me Much, ja. Zone 90. Ja. En zet ik nog een ballade maken, hoe heet dat? Poeh.
1: Ja, dat is niet kwijt, ja. Ik een mooie ballade.
2: Kreeg Lien wie dat, hoor?
0: Nee, weet je niet. Ik al volle jeder. Ik ben even de titel kwijt, maar dat is gewoon een plaatje die zo draait is. Maar zie, kwam nou maar naar je single. En dit is volle roeger wat ze dochter. Dus ik voel het wel geinig om even te letten. Dirty Rosie.

0: Ja, de meeste alles, maar de meeste You Can't Drive My Truck. Dat is dat... You're still the one I want.
1: Ja, dat wie hem.
0: Dat wie hem.
1: Ja,
0: die ballade.
1: Dus
0: ik zucht die mijn vraagteken boven de Hollander geldt niet, maar dat is hem.
1: Ja,
0: still the one I need. En zeg wat. Hele zoete ballade is dat eigenlijk. Kijk, maar dit is vrij roeg. En ik heb haar net zo volgen, maar het blijkt dat ze volle meer roege muziek maken. Okay. En dat het eigenlijk, ja, ze komt altijd apart uit de hoek mijn zaken. Er komt een heel album aan in juli. Little Miss Twain heet die plaat. Ze is intussen 60 trouwens.
1: Skofneert van Jet. En dan speelt ik wel wat, hè? Maar ja, dat Henk Wijngaard, die toch dat Shania Twain familie van Henk.
0: Oh ja! Is dat nou? Ja, dus, dat is dat verhaal, ja.
1: Zij zong nou oor You Can Drive My Truck. Ja, ja, daar valt gewoon een kwastje weer mee. Ja, we hangen. Ik zal Henk even bellen.
0: Ja. Ja. Oké.
1: Okay. Ja, Henk had haar benaderen. Ja, en ja, ja. Ze worden eerst van Witte. Nee.
0: Nee, maar wie daar nou een serieuze omwijzing dat zijn familie wie?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, en dat is nog heel iets aan, of ontkent ze het al?
1: Ja, ze ontkent het, ze wordt er niet van weten. Maar ja, dit is gewoon een omwijzing.
0: Ja, goed punt. Ja, nee, vind ik een goed punt.
1: Oké, okay, door. Ja.
0: Nou, Jouke Douwe de Vries, burgemeester van Erik, help je 7-8 Kaspel. Ja, Erik Ennemaas, die weet altijd alles. Dus dat is wel mooi, mooi dat is toch bij de hoorn best, Erik.
2: Heb je een kamertje erin?
0: Ja, tuurlijk. Dat is de kost. Kom in het probleem dadelijk. Ik maat er even weg. Ja, nee, bij deze. Jouke Douwe, die maakt de muziek. Hij heeft een soort meid die nog leert. Meestal met harkzangtjes. Maar hij heeft nou de Wall of Sound uitvoeren. Tenminste, zo neemt hij het. Hij neemt het eigenlijk. Dus shoegaze. Dat is de Wall of Sound. Ja. Wist ook dat, Erik? Shoegaze?
2: Shoegaze is een muzieksoort die in Engeland begin je er een soort spelen waard.
0: Ja, maar de Wall of Sound, dat is Phil Spector, toch?
2: Ja, ik vind shoegaze naar de Wall of Sound.
0: Nou, dat vind ik wel. Vindt dat wel?
2: Van gitarist die zijn naar zijn squonstie in te
0: daar
2: komt de term shoegaze waar.
0: Oh, leuk.
2: Hoe moet ik je binnen?
0: Shoegaze. Ja, mooi is die best, Erik. Dat voegt echt wat aan. Echt.
1: Hey, jongens, zeg even koffie, Harry.
0: Hij heeft op zich een leuk arrangement maken. De zang is nog iets meer processed worden, denk ik, dan. Een skaatkant in het licht, heet het. Jouke Douwe de Vries. De Vries.

0: Hij zei hij had de gitaar en had er vervongen door piano bij deze Wall of Sound. Oh. Dat zet hij er wel bij. Dus dat maakt hij even, dat maakt hij even erbij, zegt Erik.
1: Ja, dat is goed als het erbij zou.
0: Nee, nou goed, nou ja.
1: Bliet dat er nog een baan, hè, trouwens, die man.
0: Daarnaast. Nou, hier let ik bij,
2: Ik zet de knapte van Erik Nooit.
0: We hebben nog wat nijs. Nog wat nijs uit Grijnsloon. Nou ja, het zit op de Grijns. De Grijns de Pijn. In de buurt van Zusterveen. Strandheem is daar. Dit is wel bekend. En er is nog een plaatsje. We maken toch DJ Vetfeest.

0: Het is AI gewoon, jongen, dit. Echt hier. Ja,
1: ja nou, maar ik weet net of het helemaal AI is. Deels misschien. Nou, dat kind. Ja. Ik denk het delen, ja. Ja. Maar ja. Is dat slim?
0: Nee.
1: Nee. Ik denk nou ja, volledig AI weet ik net, maar een dikkere deel wel, ja, dat
0: ik
1: zoeken.
0: Ik vreeg het ik even, want vaak is ik wel nieuwsgierig om gewoon zo'n artiesten te bellen voor een peteer. Maar ik weet niet dat ik dit aan de telefoon krijg.
1: Nou, ik heb een Noor voor die en zijn naam is Leonard Lab. verder, heel een dal draaien, dit is later al even, maar ik vond het wel leuk. René Verhoger zit zelf hier in het vak, komt mijn album, mijn ja. duetten. Ja. En de eerste daarvan is mij Waylon, Hoe de Liefde Gaat.
0: Ja, mooi.
1: Lekker, ook gewoon een leuk liedje.
0: Hey, Wim, bedankt dan, hè.
1: Alsjeblieft.
0: Een mooi weekend, jongen.
1: Doei, ik zou.
0: Nieuwe releases op Vreed in Goeie Midden. Ja, en dit draaien we dan hier een dal. René Verhoger dus en Waylon. Hoe de liefde gaat. Ja, hoor.

Ray Vroger en Welen. Nou, wat budget onbelangrijk, dit kun je met je... Het is een goed budget, want er mag nog een extra setje slingers in. Hè? En dat doe ik even twee, want dit is wel leuk. Ellie in de omroep heb. Kun je met je de jeugdploeg. Is een feestwijn aan het bouwen. Het thema van deze optocht in de Geest, Rensema Geest, is Frisk. De jeugd is drokdwaande en nou liek het mij extra feestelijk om daar een Friske slinger aan op te hangen. Nou, Ellie, dat is een fantastisch idee. Sterker nog, ze is al bij de post. We doen even een extra setje erbij. Dus even een fotootje sturen. Als die wijn dan, de versieren wijn in kleren. Dat vinden we altijd leuk. Nou, alle dagen, eind van het programma, worden we daar wat mij aan om uit te denken. Een leuke spreuk of ziswierzen. En juster, hier hebben we die van Ties. Het wissen voor het onwissen, zei de man. En hij boen de deer, de hoen, de bek dicht. Nou, dat is gewoon heel apart, maar heel leuk. Jord, ben we op ziek werd naar je naaien. Hast al een leuk idee? De meisje no naar me thuis sturen. Dat ken mij een berichtje in Omroep App. Omroep App op die telefoon, Rusboppen, appuurs of WhatsApp. Maai ik 0620 Fjouwenjoggenjoggen, Ian Joggen. En waar wie komt 10 spreuk dadelijk wel op uw virtuele scorekalender. En yes.

0: Nina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbjerm. Wat moet ze dan om haar thuis te vieren?
1: Meedoen met het dorp, ja. Dat is makkelijker als je in de Minskip bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
0: Deel 12 van Tina en Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6000. Kijk op volvocars.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is jou of jouw worden. En dat bezit het Nijs het Friesland. Jacob, praat eens bij.
9: Bij de vlogpartij op het terrein van voetbalclub Waterpoort Boys in Snits, dat de politie juist toen manmachtige balkom is, lekker een 12-jarige man verwoenen. Hij is bij de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Ook al de man hier in de vlogpartij is net bekend, op het terrein van de Snitse voetbalclub wat juist er een toernooi houden. Zien de San Yutjoen, de 50ste editie van de HT-race. Maar van de morgen wilst alle deelnemers al in haas wien, maken de organisatie bekend dat de wedstrijd net trok in kind vanwege het waar. En de deelnemers vinden dat schande.
10: Ja, ja, we balen natuurlijk al heel erg. Dit is natuurlijk een punt waar je nooit aan trainen. En dan jij ja, maar ziet dat de trok is. Dan zit je, je nieuws zit natuurlijk al in emotional in spanning. Dus ja, de teleurstelling is er wel.
11: Helemaal begrip voor het oude seizoen.
10: Ja, ja, ja, we zullen nou net samen met Marcinon nog even het wat opgeven. Dus we hebben zeker begrip van, maar ja, de teleurstelling zal altijd blijven.
9: Bij isolatiewerk in een huis van de Friese stitte in Dokkum is een gasleidingrekker die dertig begon te lekken. De brandweer die meetings en maakt de situatie weer veilig. Netbeheerder Stedin is inschakelen voor de verdere afhandeling en de reparatie. Verkeer op de centrale as tussen Dokkum en de Westerrijn. Maar nog aan begin juli rekken houden mijn vertraging op dat stuk dik. Er binnen minder rietstroken beschikbaar en er komen nog twee weekenden dat de dik heel en dol dicht is. De eerste kant van het traject zit dus een kleermaken om een nieuwe laag asfalt om te brengen. En dat wil ze dit er nog maar zien in leidt.
12: Waarom nou al? Er is een dunne gereduceerde deklaag zit erop. Dat houdt in dat hij minder lood jouwt. Maar het nadeel daarvan is dat er eerder een onderhoud daar is.
9: De temperatuur lijkt om de 10 graden in, maar het viel een stuk kouder rond door een stevige westenwind. In de nacht nog een enkele bui, het is dan 4 graden. Morgen wolken en zinnen, uit en toch een bui, maar wat langere, droege perioden. De temperatuur is dan 12 graden. Snijn, een mjuks van zinnen en wolken, maar het likt hoe de droeg te bloemen. En de temperatuur gaat echt wat omheen, die leidt dan om de 15 graden in.
8: Jacob, tegen dank en een noffelijk weekend. Ja, dadelijk muziek en dat is van jonger Raúl Malo. En deze man hier, Cubaanse wortels. En nam die sfeer mij de studio in. Dat, yes, zeker, we hebben erom in de opname. Country, Latinske ritmes en mariachi-klanken. Mariachi-klanken, mag ik zeggen. The Mavericks.

0: De grote hit Dance the Night Away komt er dadelijk op.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Goedemiddag.
6: Maar Johan Terpstra.

0: Sam Fender, Olivia Dean. En Rain Me In, de Mavericks daarvoor. En Dance the Night Away.
1: Omroep Friesland.
2: Noorderwien Live.
0: Op Freed, zeg altijd even vooruit wat er in Noorderwien te zien, te jern is. Willem, goeiemiddag.
3: Dag Johan, goeiemiddag.
0: Goeiemiddag. Even bijpraten, joh. Wat hast in het programma?
3: Ik had van alles. Aanstens tussen zij en zon. Wij zijn op het Bevrijdingsfestival West en dat begint wel de gedij, maar ik zit een flinke week al, maar wij sturen al die concerten nog uit. En jong ben ik onder de laatste ta, en dat is Jit Ezer. En die had er een aardig feestje van bouwd flinke week. Dus dat sturen we aanstens op de radio nog even uit. Maar ik had die elke keer een hoor, noemer jong.
0: Ja.
3: We hebben zo'n beetje Jit Ezer man trouwens al net.
0: Jazeker. Ja, ik had laatst concert, Sean in Akrum, hey. Gang erom bij.
3: Ja, maar je hoort
0: het
3: netjes mee, weet ik
0: al niet meer. Ja, Freek de Zwetser. Ja.
3: Mooi
0: feestje. Freek zei daarvan, ja jongen, Johan, ik hier de hoenekop in mijn vakprogramma. Heel speciaal.
3: Ja, het kan verkeerd, zei er ooit. Ja,
0: Freek die wen het bij ons in het dorp in Akrum vanzelfs. En draaide een beetje om hem. En de Jitte is er ik bij. Nou, ik weet, ben die tekst naar 2026, ken dat nou Willem of net?
3: Wij bedoelen het gewoon, en dan jerven we het wel. Wij wachten rustig af, Johan.
0: Ja.
3: Zien wat de tijd ermee doet. Ja, zo simpel is het.
0: Dat net wel innig, want ik haal een stukje jerren kent van een noemer, van een opname. Geweldig, want wat haast nog meer?
3: Nou, we letten het noemer even jerren. Het is een mooi verhaal, had ik van de week op televisie nog eens gestuurd. Het is echt te volgen via YouTube en dan het Noorderwien kanaal. Het verhaal van Dani Jellesma kwam ooit als Famke op de Vrood. En die ging een beetje de muziek in. Die had bij Noorderwien ook wel een optreden nog dien. Maar die is in transitie gien. En dat hele proces had zij, streep hij dus nou, omzet in een noemer werd het orenstem. Toen ze nog Famke weer is, die en de nije stem, zeg maar. Dus dat was een bijzonder verhaal. En die transitie is eigenlijk voor het grootste deel al clear, zeg maar. Dus zij gaat er nou in dit noemer mee onderhaal. Sietse Broersma zit erachter, die gaat er een prachtig mooie productie van maken. En het is een noemer van Krasip en Danny Vera. Dus ik denk dat ze boekist. Dus een grote hit werden. Maar bijzonder verhaal van Dani Luc, heet hij nou.
0: Fantastisch. Wij kennen het al je, Shen, Jere. Kom maar op.
3: Ja, aanzien op de radio, tussen zijn ze van Oeren natuurlijk. Ben je al op televisie en we zijn gewoon te vinden op de site, omroepsite. En natuurlijk youtube.com/Noorderwien.
0: Top. Ik ben benijd. Ik had een stukje herkend, maar ik ben benijd wat de harkers hiervan vinden. Nou, dit is het vooral weer. Ja. Hey Willem, nog een week aan je, hoor.
3: Dankjewel, hoi.
0: Hoi.

0: alles wat er spielet.
1: Mooi Maarten in de kroeg, wakker impreteert, maar het is krek een hinnehok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreetje, hark je ze fucking stuk.

knoopje en blauw lever. Maar wat sletten, ik ga niet, sure. Ik ga niet, yet. En ik ga het vergeten. Wordt ouder als je wordt, wordt dichter bij de deur. En je lever je maar in. Mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net zien. Soms heb ik wat net yet. Soms heb ik wat vergeten.

yet, of ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een groot gerief. Alles is nou bonus.

forget, of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hele vrouw. Maar zonder al die razes, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Door ik jong mijn tijd verliet, hoe had het erin? Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wijzen, zo waard me dan uit lang. Maar nog als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onrecht is wat ik vaak verneem.

0: vergeten.
1: Erik, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Johan.
0: Ja, de wie is al druk dwaande, hè?
2: Ja, heerlijk. Ja,
0: om ik wat te schetsen even, hoe zo'n programma, hoe dat uiteindelijk aanstond klinkt op de radio. Ja. Wie is jij juist er al dwaande met mijn onderwerp?
2: Ja, wat? Ik ben mij een ooronderwerp haast 2 weken ondergaan.
0: Zo.
2: Het is heel leuk. De naam Oekie Hoekema, dat zou je nog horen. Ja, ja, ja, Kambuurspeler, voetballer, San hier intussen. Bij het Algemeen Dagblad dachten ze van, we moeten eens een keer in uw podcast een soort prijsvraag beginnen. Maar wat zijn nou de leukste namen van Nederlandse voetballers? Daarbij waren die namen van Oekie Hoekema, grote journalist, ik neem het. Nou, hij is uiteindelijk Treddenwudden.
0: Ja.
2: Ik dacht, lid ik Oekie Hoekema eens bij. Maar fien Oekie Hoekema maar eens. Dat wie nog net eerst zo makkelijk. Uiteindelijk heb ik Hugo aan de telefoon gekregen.
0: Ja.
2: Ik heb een gesprek met hem opnomen, want hij moest naar de sauna. Dus ik kon net live, dus ik heb hem opnomen. Ik heb hem vregen, hoe vies dat nou? Hij vindt het hartstikke leuk. Zijn naam is nog altijd bekend. Kennelijk robt dat ik wel herinneringen op.
0: En
2: wat
0: is Oekie?
2: Zandig.
0: Ja. Het is al een skoflien dus.
2: Het is al een mooi skoflien dat hij actief is als voetballer. Hij volgt het nog wel altijd. En hij vindt natuurlijk bij Cambuur. En hij werkt te bij Jereveen. Dus doe ik hem vragen van waar bist dan nou aan? Dus als die derby weer is tussen Cambuur en Jereveen.
0: Ja.
2: Dan zei hij, en hij had er wel nooit dacht, ik ben voor de club die de beste spelen.
0: Prachtig, joh. Nou, ik hou de radio om. Ja, meer nog? Waar is dan meer?
2: Ja, dat is zo'n mooi verhaal. Anneke Steensma, net Ian ken die namen meer. Die wie Hoentie Lien, een hele beroemde jongeres in Nederland. Een sopraan. Ze treden op in Friese klededracht. In New York had ze songs, opnames in Londen maken. Het archief van deze Anneke Steensma is toch haar familie oerdroegen om beeld en geluid. Ik liet Joen een vers uit 1910, opnomen in Londen, van deze jongeres. Ze leeft natuurlijk al lang niet meer, maar haar tante Cezar, daar praat ik aan eens mee.
0: Wat is dat? Wat voor drager is dat? West? Is dat de bakkeliet?
2: Ja, ik denk, de eerste ding ik nog, als ik de plaat dan opzet, ik heb een digitale bestandje van krijgen van beeld en geluid in Hilversum, maar dat begint dus inderdaad.
0: Oh, wat nice keer. Ja, ik hoor de radio, man. Erik, succes. Dank dames, stijf jouw roeren. Dit week goeie media, daarin juist AI-magician Hendrik van Sol. Hij praat u bij hoe de nijste AI-ontwikkeling.
3: Ja, dat is natuurlijk ChatGPT. Maar een oorprogramma die heet Claude. Dat is complete apps en websites mee bouwen. Dan kun je gewoon typen of inpraten. En dat beschroeft gewoon was de worst. En dan kun je automatisch binnen jouw tijd bouwt hij een complete website.
0: Femke Adema is 16 jaar en groot fan van de Dolly Dots. Ze had zelfs een fanpage horen maken.
4: Post video's van hun optredens. En soms af en toe foto's of video's van hun serie. Dat vinden mensen wel leuk. En ze volgen mij. Ik heb ook ongeveer 300 volgers. En ik kampeer ervan binnen echte Dolly Dots.
0: Goeiemidje is de manje weer. Haast een leuk idee voor uw programma. Dan kerst dat mailen naar goeiemidje@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt Jutta Siswieze van Willem. Als het regent in mei, is april voorbij. Ik wens je daar een heel nog.

0: Friesland.
1: Snij in Bureau de Vries.
2: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
3: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
2: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
1: Snij al voeren in Bureau de Vries.
4: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
5: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
6: Zwembad, een magische voorstelling waarin badgasten het wetter dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 3 juni in Iepeloft zwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
7: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier op dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
1: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Het onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ze wie een Eolien, een verneemde jongeres, maar internationale optredens. Ze kwam uit Friesland en ze is volslaan vergeten. Ik heb door Anneke Steensma beeld en geluid in Hilversum met een unieke collectie van de jongeres kregen. Gisteren alles oor in dit onderwijs.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvier nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
13: Personeel tekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daardoor gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
12: Big Green Fanny's actie. Kind 1034 maar €924. Inclusief installatie.
8: Onderwijs.
0: My Erik Enema.

0: uitzien van alle bekendste rockmuzikanten nu Canada.
1: Daar komt er wel in, namelijk. Nou, ben het in Engeland even met trouwens wel hier. Ja, dat is Bryan Adams en Somebody.
2: Van Fjouwer ons wijs.
3: Ons wijs.
2: Mij Erik Enema.
0: Het is 8 en heel met of jou. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwijs. Van is vrede 5 maart 2026. De dag dat deelnemers teleurstelt binnen dat de roeirace tussen Haas en Skielge net rogeert vanwege het waar.
4: Ja, je hebt je maanden voorbereid. Dus ontzettend jammer.
5: Eén grote kater die het hele weekend duurt.
0: Zeker daar dat er nog heel iets hutwerken wordt onder centrale as. Het stik diek al na het zien hier. Komt er een nieuwe asfaltlaag op.
6: Waarom nou al? Er is een dunne gereduceerde deklaag zit erop. Dat houdt in dat hij minder lood jouwt. Maar het nadeel daarvan is dat er eerder een onderhoud daar is.
0: En het is raar dat tientallen patiënten met de Friese erfelijke hersziekte PLN jullie haar lippen in de hand lezen van een pacemaker.
7: Had ik hartritmestoringen krijgen, of gevaarlijke dus, dan kinderen bij mij ook in. En dan krijg je 800 volt terug het lichaam.
0: En op dit set is hier Alfred Spiller, dus mijn onderwijs van Fjouden Sizen, mijn muziek naar zijn achtergrond. Dadelijk onder oren, faunabescherming tot onjefte. Het is in het vernielen van de zwelle nesten in Ljouwert. Het is degelijk strafbaar, zo zeggen ze. Maar eerst, het waren het kwart. Jan Jonkman, een hele goede middag.
8: Een hele goede middag, Erik. Naar begin van middag een frisse middag. Maar de bewolking in de oorgaan van het oude zee kwam, wat van die matzee stouwers. En daar zit niks naar windpoes te zien. Het was maximaal zo'n 10,5 graden. En de matige tot krachtige westenwind. En op het water, wie die naar het matwest, maar uitzit is rond in de seis. Jong en vannacht ik naar enkele buien. En, maar de buien en de wind die flauw je al rap hou in de jong. Dan hebben we vannacht zo'n 5, 6 graden. Het is dan skier. Monier hebben zo'n morgen zo'n 12 graden. Er is eerst bewolking in de midden afwisseling van wolken en zenne en altijd nog komen ze op een maatzeestouwer maar een krachtige westenwind. In de nacht bekomt alles weer en dan gaat de wind om naar het zuiden. Dan zijn 5 tot 6 graden in het noordwesten van de provincie en zat wat 3 graden in het eerste en het zuideesten. Maar mogelijk bij groenfroost, maar aanstend meer hoe het waar.
0: Van een bescherming het spijen. Het ministerie is Zwolle onjeft te dienen van de versteuring en vernieling van nestlocaties. Van beschermen Iertsveldjes. Dan hebben we het door Oeverswaluwen. Dat wie in Ljouwert. De zaak kwam het Ljocht toen de voorbijganger opvoelde dat er een kutte zandbulte in Ljouwert. Nijbouw wie Middelzee, maar sfeermateriaal dicht maken wie. En daar zitten die nesten dus in. Praat erom, Maaie Harm Niesen van Van een bescherming. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Ja, de gemeente Leeuwarden die zegt dat, die geeft wel toe, de hele situatie is niet zo handig geweest. Maar ze zeggen ook, er is geen aanleiding om maatregelen te nemen, omdat er direct gehandeld is en een oplossing is gevonden. En dat vindt ook de FUMO, de organisatie die zich bezighoudt met dit soort zaken. Wat zeggen jullie dan als faunabescherming?
9: Nee, kijk, het is gewoon domweg streng verboden om zoiets te doen. En het gebeurt heel vaak. Nu kwam het toevallig in de krant. Maar heel vaak gebeurt het zonder dat er melding van gemaakt wordt. Het is bijna een gewoonte. Dus zwaluwen zijn streng beschermd. De nesten zijn ook streng beschermd. Dat betekent dus dat je er helemaal niet eens in de buurt mag komen. Je mag ze niet verstoren. En dat betekent dat het hinder oplevert bij die werkzaamheden. Die mensen die zijn ongetwijfeld bang dat ze de hele zomer niet aan die bult zand kunnen komen waar die steile helling in zit, waar die zwaluwen in broeden. En dan wordt het dus heel vaak illegaal, worden die nesten kapot gemaakt.
0: Ja, maar is er sprake van opzet dan, denkt u?
9: Ja, zeker. Zeker. Het gebeurt met opzet omdat ze anders bang zijn dat werkzaamheden ernstige vertraging oplopen omdat ze niet in de buurt van die zwaluwen mogen komen.
0: Ja, dan kun je
9: nu is het al in de krant gekomen. Dat is het grote geluk dat we het weten. Want het is natuurlijk in 5 minuten gebeurd, zoiets.
0: Ja.
9: En dan kraakt dan verder geen haan meer naar.
0: Nee, je weet natuurlijk niet of er echt schade is ontstaan, omdat je niet weet of er nesten met eieren in die zandbult zaten.
9: Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Je mag zelfs een gang, want ze moeten die gangen elk jaar opnieuw graven. En dat kost tijd. En die zwaluwen die komen eind maart in Nederland aan. Nou, het is nu half mei. Dus de kans dat er een aantal van die gangen, die zijn ongeveer een meter diep, al klaar waren, dat daar eieren, dat ze aan het graven zijn, dat ze zitten te broeden, Ja.
1: We hebben wat problemen, meneer Niessen, met de verbinding met uw telefoon. Misschien kunt u even met de telefoon een ander plekje opzoeken. Ja, het wordt er niet beter op. Nou ja, goed, jullie hebben in ieder geval als faunabescherming aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie in Zwolle. Wat willen jullie daarmee bereiken?
9: Wij willen daarmee bereiken dat mensen die zoiets doen, ten eerste weten wat ze boven hun hoofd hangt. Namelijk een veroordeling. En ten tweede dat het een voorbeeld is voor al die andere mensen die dit ook doen. En die dat in veel gevallen ongestraft doen.
1: En staat er een boete op dit soort gedrag? Dit soort activiteiten?
9: Jazeker. Ja, het is een overtreding van de vertegenwoordigende omgevingswet, wat vroeger de natuurbeschermingswet was. Je mag beschermde vogels.
1: En toen weer. De verbinding neemt mij helemaal voort. Nou, in elk geval, het is duidelijk Harm Niessen van de Faunabescherming. Die site is inderdaad. We doen een onjefte, dat hebben we dien. We willen hier in Maaik een voorbeeld stellen. En dan zult als ik wel een boete achter waar komen. De Ruchter akkoord gids, Maaik gids in het verhaal van die onjefte. We stellen dat, was die Harm Niessen, wie dat is, maar een wat krekerige verbinding. Maar zijn verhaal, die in elk geval wel duidelijk.

Welk het verhaal hier in Hoenderwaars van Johan Wagenaars in de Wettersportwinkel in Langwaar is het slachtoffer worden van stel en rij, vooral dure kleren binnen stel. Nou ja, wat hij ooit weer rondkrijgt is natuurlijk de vraag. Hij doet er wel zijn best voor. Hij jouwt 4000 euro voor de gouden tipjouwer. Dat verhaal is dadelijk hier in Hoenderwaars. Is muziek van Bruno Mars en dit is Risk It All.

0: Antiek ten top bij Bruno Mars. Eerste Risk It All.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Bert de Zwartwinkel aan de kade in Langwaar is van de week slachtoffer geworden van stellerij. Er is altijd net een dier ervoor. En daar wil eigenaar Johan Wagenaar wat onderhand. Hij is aan de telefoon. Een goeie met je.
3: Goeie met je.
0: Ja, dat wie ik een plezierige morgen dit je beleven toen je in de winkel kwam, denk ik.
3: Nee, dat wil je wel even schrikken, inderdaad.
0: Ja. Wat, ja. Het gaat vooral om kleren, hè, dit ze mij noemen.
3: Ja, ja, klopt. We hebben een hele garagebox vol.
0: Ja, en ben dat zulke duurde kleren?
3: Ja, duurde kleren, ja, merkkleren. Dus Helly Hansen, Emporio Armani, Lacoste, dat soort merken.
0: Ja.
3: En dus dat, ja, prijzige kleren.
0: Ja, want we praten over, wat is de inkeer weer van die kleren?
3: Ja, ik had het dan schat op 30.000 euro.
0: Ja.
3: Ja, dus...
0: En de kon zich vrij makkelijk bijkomen, of hoe heet ze dat gewoon?
3: Nou ja, ze hadden de garage door, had ze, ja, mijn koevoet, denk ik, als ze die hiepen maken.
0: Ja.
3: Denk ik, dat weet ik net, maar dat vermoed ik.
0: En ze wisten dat het er laaide, elke dag en dan, of net?
3: Ja, dat zei iedereen, dat weet ik net, maar ik had aan camerabeelden zien dat ze nee, dat ze dingen hebben, bij zijn linkse ogen een doodlopende dik in, zeg maar. Dus, dan zoiets ze van, ze ben je nog nooit jaren.
0: Ja, de ben een keer ten andere kant voor u te gaan. Maar ja, jouw spul eigenlijk. Ja, je zei ze, er ben beelden van het buske dat ze herinneren. Ja. Maar de kerst net de meeste informatie uit peuren?
3: Nee, in de eerste instantie nog net, maar dat lijkt nog bij de politie. Dus ik hoop dat die er wat mijn filter die kennen. En dat die de kenteken achterhalen kan.
0: Ja.
3: Dus, ja.
0: Dat zal de politie dan inderdaad waarmaken, dat is haar een burk. Het levert wel een hoop reacties op, begreep ik, hè?
3: Ja, klopt, ja. Dat is wel bijzonder. Ik ben inmiddels een filmster, hè. Ik ben juist op televisie geweest, dus ja. Heel bijzonder al,
0: ja. Ja, het is leuk om op televisie te komen, maar net op deze manier natuurlijk.
3: Nee, laat maar op een andere manier,
0: ja.
3: Inderdaad.
0: Ja. Ja. Maar goed, je zei ze van, ik liet het er net bij zitten. Je hebt een belering uitloofd.
3: Ja, nou ja, ik denk een beloning, misschien helpt dat wat. Dus,
0: ja, en is dat niks aan?
3: Nee, ik had tot nooit nog niks aan. Mm. Dus, nee.
0: Nou ja, 5.000 euro voor de gouden tip.
3: Ja, nou ja, misschien dat het meestal bewegen kan om toch dan wollen als ze ietsje een mond open te trekken.
0: Ja. Dus, ja. Maar ben je verzekerd? Ken je je voor verzekering?
3: Nou ja, ik ben wel verzekerd, ja, voor diefstal en... ja, dus ik hoop dat zo is. Maar dat volgende week komt er een van de verzekering langs. En dan zullen we dat wel zien.
0: Ja, het is een rot dief natuurlijk zo vlak voor het seizoen.
3: Ja, dat is kloten. Want ik ga natuurlijk... nou ja, dit is mijn voorraad werken, dit hier mijn dwaamaat. En die voorraad kijk ik net samen weer bijkeepje. Dus ja, dat is wel vervelend.
0: Ja, ja. Ja. Nou, laten we dus hopen dat de verzekering in elk geval wat coulant wezen wil. Laat het hier dan de skeerdertje hebben.
3: Ja, dat hoop ik, ja. Het zullen hier voor niks te werken, hè?
0: Dat zou ik zonde wezen, ja. Nou, en misschien dat die belering dan wat oplevert.
3: Dat hopen we,
0: ja. Nou ja, meer keek ik net. Ik wens je in elk geval sterkte. Bedankt voor het verhaal en we hopen dat het goed houdt.
3: Bedankt voor de aandacht.
0: Oké, graag gedaan. Dank je wel. Johan Wagenaar, wie dat is van de Wettersportwinkel aan de kade in Langwaar, het slachtoffer dus van stellerij. En hij hoopt dat de verzekering inderdaad een beetje mooi werkje wil. Met al de lefs natuurlijk, dat die kleren weer omkomen. Maar ja, dat is niet zo makkelijk, denk ik. Sommieu en Now Rogers, die hebben de handen in je slijn en creëren This Is The Moment.

0: Dolly Parton, Jolene en daarvoor de Sommieux en Nile Rodgers.
1: Pinkstermandi bij Omroep Friesland.
2: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
2: Live.
1: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
2: En na 8 op tv, de gearvetting.
1: De fiets over sterrentocht.
2: Pinkstermandi.
1: Bij Omroep Friesland.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op GelderseStreken.nl/kastelen.
3: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen... vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is exact die Alves Sarsen heeft het iets om te leren wat het recentste Frieske Nijs is. Jacob Stelwagen, een goeie mietje.
10: Een goeie mietje. De gemeente in Stellingwerf had het hier tot 2024 afsluiten met een positief saldo van naast 3,5 miljoen euro. Door blikken uit de eerstrekking van de gemeente. Het college van borgemeester en wethouders wil de tafvoller in de algemene reserve stekken. En die komt uiteraard op haast 34 miljoen euro. Sportclub Jereveen maakt het snijden in de laatste competitiewedstrijd in Ajax. Misschien wel zonder Vasilios Zagaritis. De Griek voelde blesseerd uit op de training. De club zal mooi zien hoe hij herstelt. Maxons Rivera voelt 3 weken nu met een hamstringblessure. Maar hij kan misschien zijn Ajax er wat minuut meidje. Bij de vjochtpartij op het terrein van de Waterpoort Boys in Snits... dat de politie juist toen manmachtige balk aan... rekken een 42-jarige man verwoenen. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Wat vooral de man hier in de vjochtpartij is net bekend. Op het terrein van de Snitse voetbalclub waar juist er een toernooi houden. En een wettersportwinkel in Langwaar houdt een belening onder jongen die meer informatie had over de stellerij van kleren oude wieken. De garagebox die iepen doet de eigenaar Ties die bij de zaak omkwam, maar alleen het oud papier is er nog in. De dieren hebben voor 30.000 euro om kleren mijn om.
0: Ja, ik praat kreeg maar de eigenaar Johan Wagenaar, maar die heeft net zo vreselijk volle verduce in dat hij zijn kleren verder omkrijgt. Dan hoop ik meer op de verzekering die naar wieken bij hem komt.
10: Oh ja, nou misschien met een regelmatig in het marktplaatsje.
0: Ja, dat zou best eens kennen inderdaad. Het Frieske Nijs, het is Nightline. En op de site en de app van Omroep Friesland.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
13: Een telefoonmaker als Noor. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
15: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Onderwijs.
16: Mai Erik Enema. Omroep Friesland.
0: En elke keer noemen we het verhaal van de Forgotten Sopraan. Een jongeres. Dikke 100 jaar lang, wie is echt heel bekend in Nederlands. Kamuut Frenscher en de collectie. Die het bij de familie achterbleun is. Harde bakkelieten, platen, knipselmappen en plakboeken. Is ook een huis oerdroegen om beeld en geluid in Hilversum. Nou, dadelijk praat ik maar een tante Cezer van Anneke Steensma. Want daar heb ik het dan hoor. En maar zeemt hij hoe dat verhaal van die jongeres nou krijgt die me kost steekt. Dat is dadelijk, jullie doen de wijs. Maar eerst maar eens even hoe het komt, Maite. Waar, Jan Jonkman, een hele goede midje.
17: Ja, Erik, een hele goede midje.
0: Nou, want het is maar klommerig, ja, vind ik.
17: Ja, het is meer jesters matje op het start. Ja, en lust er vanmiddag aan een aantal pittige buien wat over de provincie heen. En in die buien zit ik dan wel mooie windpoes te zien. Het zit dus in size, haast in de size, dik in de size, kan ik wel stellen. En dan vind ik dat wat droger riet. Nu toch wel eens even een glimpje van de zinne, maar de zinne hier zwier. Nou, dat hier de temperatuur, ik, want de temperatuur op het start is, nou hier in Eegmer, ik nog een hele graad. En weer jood naar 12 mm vallen, de punch aan 10 graden. Die hier 6,8 mm Bakkeveen. Ik zat 10 graden, ik zat 10 mm, maar dan wordt hier weer 1 mm, ik zat 10 graden. En Dwijm, die hier weer 5 mm. En in Kwijm, ik zat 10 graden. Zullen we dan even op een wien, op stuit in Vlieland, hebben we windkracht 5, maar u zit dus dik in de 6. En in Starum hebben we 5, maar u zit dus ik in de 5. Nou ja, we hebben hier de laatste dag van de ijshilligen, koude Sophie genaamd, dus daar heb ik al een aantal dagen hoor maar de ijshilligen. En er komen dan een tal van die buien, die komen hoor, die liggen nou kleer boven de waardeiland en die loeken dan hoor. En dan de meeste actieve buien die binnen Futlijn voor het eerst en het zuideerste van de provincie, zit ik wel wat roeren riet in en ken ik nog wat even, er zat uit een troos even zo'n skier, centje tussen troskine. En de wien, die is dan helpt in die stowers ik nog wel even aan. En, maar het ben stowers, het brengt door het algemeen net een heel soort water aan. En in die buien, in die stowers hebben temperaturen van zo'n graden. Buiten de buien liggen de temperaturen een paar graden heger. Maar jong, nemen de buien staren gewoon wat af. En dat doet de wien ik. En de buiengiet die neemt dan ik wat af. En dan hebben jong nog een matige, soms krachtige, boven die slomar nog een nog krachtige windstenen. Jong nog vannacht is het dan wat meer droog. Het is wat skier. De wind valt voor een groot padvut. Dan hebben ze 4, 6 graden meer in de provincie en zo'n graden op een waardeiland.
0: Het hart al in het oer. En dat is het beeld van morgen.
17: Dat is ik het beeld van morgen, want we boeren nog steeds wat in die koudere lucht zitten. Dat leidt een lege drukgebied, dat leidt ten westen van Denemarken. En die zwarken dat buurt dat we nog steeds in die koude lucht zitten bloeien. Uitentrok komt er eens even een steuring hoor, en dat zullen we dan morgen ik. Dan hebben we dan eerst wel wat bewolking in de midden. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen vanuit het westen waai. Maar ik altijd nog een enkele stoor. En dan hebben we morgen ik temperaturen van zo'n 12 graden maximaal. Maar ja, er staat morgen midden wel weer een matige tot krachtige westenwind. Altijd weer uitzitters erom in de zuis. En misschien mogelijk in het kustgebied dan wel uitzitters in zon. Ja, en die neemt in het eind van de midden in de jong, die neemt die wel wat op. Dan wordt het droog, het klaart wat op. En dan hebben we in de nachttemperatuur van zo'n 5, 6 graden in het watergebied. Dat zijn wat 3 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. En dan hebben we op klomphichten wat komen ze op groenfroost.
0: Nou, dat is een morgen. Moord jongen, moord en nacht. En deel 12 van het weekend, snijden. Hoe liet dat, Jan?
17: Nou, snijden, dan heb ik nog te krijgen. Zit ik nog, nou ja, wat een oergongsdag is, hebben we dat allemaal stellen kennen. De wien is er wat omgang naar het zuiden. Ja, we hebben nog wel een soort bewolking, uitentrop wat zinnen. Maar in de midden komt er ook weer een zwakke steuring hoor. En dan kan er wel eens even een spat rein vallen. Maar de temperaturen, ja, die beginnen zo langzamerhand dan wat op daarin. 13 graden op een waardeiland, dat zijn 15 graden al in het zuideerste van de provincie. Maar er zit nog steeds een matige tot krachtige zuidwind. Dat is wat gevoelig dan weer wat kouder maakt. Men, die hebben dan overal de 15 graden nog te pakken en altijd nog komen ze op een enkele bui. En deze zet de temperatuur in de stijgende de lijn terug. Dan hebben ze dat 16 tot 17 graden en een matige zuidenwind. En altijd nog komen ze op een enkele bui. Pas het tweede pad van de week kunnen de temperaturen nog wat heger uitpakken. En in de buien gieten ze ik verdwongen. Nou ja, sageervetsend, de ijshilligen binnenhoor, maar de groenfroost nog net.

0: Ja, Luc Veske van Wijma van der Werf. Ja, ze noemen het country gitaar.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Ooit, wie is een hele bekende zangeres, zijn hoenderdilien. Anneke Steensma. De sopraan, afkomstig uit French in Friesland in elk geval, maak je in het begin van de 20e eeuw furoren met Nederlandse, Vlaamse en Friese verskes. Ik zong ze in Boetelon, in Engeland, maken ze plaatopnames en ze zong later door haar broer Thijs op piano in New York. Nou, recentelijk kregen Beeld en Geluid, het instituut in Hilversum.

0: niet.
1: Nee,
0: ze
1: oké.
0: hebben een mooie naam, Aukje Steensma, maar ja, helaas weet ik alleen nog maar spreekwoorden en zo, die mijn vader en mijn tante dan samen bezigden, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Want uw tante, Anneke Steensma, dus, is in 1973 overleden, maar u hebt haar dus goed gekend.
0: Ja, zeker. Heel goed gekend, want ik ben van 47. Dus het was een soort, het was wel een echte tante, maar het was meer een oma, omdat ik die niet had. Mijn vader heeft mij laatst gekregen. Mm-hmm. Dus tante Anneke en oom Jo, ja, dat waren geziene gasten bij ons thuis in de weekenden en feestdagen. Ja, ze was heel speciaal, een beetje elegant en een beetje excentriek. En, maar heel voornaam ook. Ze had altijd mooie verhalen. Dus ja, wij genoten daar wel van. Ja.
1: En een kunstzinnige vrouw, kun je dat ook zeggen?
0: Ja, zeker wel. Ja, ja, absoluut. Ja.
1: Want haar zangcarrière was toch is op een gegeven moment heeft een einde gekregen. Want laten we eens even hebben over die zangcarrière. Ze was sopraan en best een gevierde. Was de vedette?
0: Nou, dat weet ik niet natuurlijk, maar het ziet er wel uit. Dus als zodanig. Ze ging ook. Haar beste vriendin was Lily Green. En dat is een danseres op blote voeten. Dat was in die tijd ook heel speciaal. En ja, ik denk, ik weet niet meer precies de jaren. Maar als je dus begin 1918 of 20 of zo naar Amerika gaat.
1: Ja.
0: Dan is dat wel heel speciaal. Ja, en zij ging dus met haar broer. Ja, jij zei net Thijs, maar ik geloof op zijn Fries dat het Thies is.
1: Oké.
0: Okay. Wij noemden hem altijd oom Thies.
1: Oom Thies, dan was het Thies.
0: Ja, dat was Thies. En hij was dus de pianist.
1: Ja.
0: En het was een gezin oorspronkelijk uit Frensje, uit Franeker.
1: Mm-hmm.
0: En mijn opa, die ik dus nooit gekend heb, Romke, die had een graanhandel en ja, die ging failliet. En van zijn laatste geld is hij toen een paar winkeltjes begonnen in Scheveningen en Den Haag. En dan konden de andere twee kinderen, Thies en Anneke, die konden dan naar het conservatorium. En ja, tante Anneke, die heeft dus de goede tijd nog meegemaakt. Die ging naar de Franse school. Maar mijn vader was de jongste, dus die heeft daar niet zo mee van meegeprofiteerd, zeg
1: okay,
0: maar.
1: Oké, oké.
0: Het was wel een kunstzinnig gezin. Ja.
1: Ze trad op in klededracht, begrijp ik, Friese klededracht. Dat heeft ze ook in New York gedaan, hè? Dat is eigenlijk inderdaad heel bijzonder, u zei het al.
0: Ja, nee, dat was echt heel speciaal. En de grammofoonplaten, die liet ze opnemen in Londen. Dus dat was toch ook allemaal wel werelds in die tijd, denk ik.
1: Heel bijzonder inderdaad. Toch heeft die zangcarrière een heel abrupt einde gekend, hè?
0: Ja, zij ging trouwen met de vriend van mijn vader, oom Jo Jorweda, ook een Fries van huis uit. En die was 12 jaar jong, een hele charmante, leuke man. En zij heeft toen een beetje last van haar hart gekregen en toen is ze ermee gestopt. Dus dat is ontzettend jammer eigenlijk, maar ik geloof in die tijd dat veel vrouwen hun carrière eindigde als ze gingen trouwen. Hoe jammer dat natuurlijk ook is.
1: Ja, want daar hebben die hartklachten ook een rol in gespeeld, geloof ik, hè?
0: Dat denk ik zeker,
1: Ze is wel in kunstzinnige kringen blijven vertoeven. Klopt het nou ook dat ze, u noemde Lily Green al, eigenlijk een beetje de grondlegger van de moderne dans in Nederland, maar ook de Soldaat van Oranje heeft ze gekend.
0: Ja. Ja, daar ben ik iets minder enthousiast over.
1: Maar dat heeft meer met hem dan met haar te maken dan?
0: Ja, zeker. Maar het was dus zo dat in het begin Erik Hazeholt-Roelsema niet zoveel geld had. En ik weet niet of ik dit allemaal wel mag vertellen natuurlijk. Maar, hij was getrouwd, een tweede huwelijk, met Karin Steensma. Een nichtje van mij uit Amerika die ik nog nooit gezien had. Maar in ieder geval, toen het eerste boek uitkwam, had hij niet genoeg geld om de overtocht te betalen. Dus dat betaalde dan tante Anneke. Maar dat deden ze wel vaker voor artiesten of voor mensen. Dan zei mijn tante Anneke, Jopke, pak het Giroboek.
1: En dan kon Jopke maar schrijven.
0: En Jopke maar schrijven. En hij heeft dus ook meerdere malen heeft Jopke wat aan ons overgemaakt. Dus het was echt, ja, het was al een beetje een suikeroompje en tante. Ja.
1: Ja. Ze is in 1973 overleden, op 87-jarige leeftijd. U had...

0: nog heel veel materiaal van haar, hè?
1: Ja, wij hebben 25 jaar in Zuid-Limburg gewoond op een berg met een hele groot huis met een zolder. En u begrijpt het al, toen wij gingen verhuizen,
0: ja.
1: Toen dachten we, wat moeten we daar nou mee? Want ze had zulke mooie dagboeken, ze had ook een prachtig handschrift en ja, alles was goed gedocumenteerd. En toen had mijn man het leuke idee om naar beeld en geluid te gaan, of in ieder geval te schrijven in eerste instantie. En wij zijn er met open armen ontvangen. En ik geloof wel dat het gewaardeerd is dat wij dit allemaal af hebben gegeven. Want ja, onze kinderen die, u weet hoe dat gaat in deze tijd, die willen niet meer zoveel rommel van hun oud-tante in huis
0: hebben. Nee. Nou, dan is het een goede handen. Ze zijn er bij beeld en geluid inderdaad heel blij mee. Ik heb meerdere malen contact gehad de afgelopen 2 weken met dat instituut. En ze noemen het zelf ook een parel in hun collectie. Want het zijn knipselmappen, boeken, foto's, maar ook geluidsmateriaal, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Toen oom Jo, dus Jobke van het Giroboek, doodging, toen hebben wij dus ook op de crematie het Friese volkslied laten horen, wat zij dus ooit opgenomen heeft in Londen. Ja. En dat was, de kwaliteit was niet super, maar dat was toch wel heel, heel mooi. Ja.
0: Nou, laten we dat dan ook maar gaan draaien tot besluit van dit gesprek. Ja. U hebt goede herinneringen aan uw tante. En ik vond het fijn even met u te praten. Ja.
1: Nou, dankjewel.
0: U zit lekker op de boot in Groningen. Ik zou zeggen, fijn doorvaren. We horen de motor op de achtergrond. Klinkt heel gezellig. Gaan wij het Heitelon.
1: Ik denk niet dat je daar last van had.
0: Nee hoor, nee, het was prima te verstaan. Ik ga het Heitelon draaien. Ik dank u hartelijk. Aukje Willemsen Steensma. Tante Ceze dus van die Anneke Steensma. De Forgotten Sopraan. Nou, in Jontje het Zien had ze bij His Master's Voice, de studio in Londen, het Heitelon opnam. Nou ja, maar even terug het gekrek, hinnen, harkie en dan juist de sopraan van Anneke Steensma.

Ja, Zalaterzon. Meer dan 100 dilien. Hier is de opname dus van Anneke Steensma. Makke in Jontjen zien in Londen in de studio's van His Master's Voice. Dit dieke loon om klammen. Oftewel, het Hightlawn. Nou, heb ik nog een hele oren zangeres? Ja, Belinda Carlisle.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt. Snij in Bureau de Vries.
2: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
3: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
2: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
1: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.
4: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn 2 tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu 2 jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De 2 werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6... blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van 1 van de 2 vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Die een gutte stap natuurlijk, die gutte braan bij de Jumbo op het Cambuurplein in Ljouwert. Alles wat er in die supermerk laai is in de container gooit. Maar hier de voedselbank echt helemaal niks krijgen van wat er in die winkel laai. Nou, daar kan je eigenlijk wat vraagtekens stellen. Ik praat eraan zo hier in Onderwijs.
17: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum bontebok.nl. De prijsbreker.
18: Ambassador Vermogensbeheer.
0: In een vrouw die het hield niet verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt, verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value belizzer.
18: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto is de voor Elsenie.
19: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
20: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
19: Doch ik mij, meer hoe dij. Grutsk op uw grijdenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
21: Onderwijs.
22: Mij Erik Enema.

0: Weet ik wel, het zit de gruste mainstream hit. Ooit in Noorwegen, hier is het trio AH en Take On Me. En dan ken ik al, die videoclip nog van, maar die tekenen beelden. Heel knap die weer dat.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mij Erik Ellema.
0: Het is nou Saan en een hele minuut voor vijven. Welkom bij de Twaroeren van Onderwijs van deze vrede 5 mei. Het is de dag dat de faunabescherming ooit heeft de docht van de verstoring en de vernieling van de nestlocaties van beschermde eersveldjes in Ljouwert.
2: Het is gewoon domweg streng verboden om zoiets te doen. En het gebeurt heel vaak. Nu kwam het toevallig in de krant, maar heel vaak gebeurt het zonder dat er melding van gemaakt wordt. Het is bijna een gewoonte.
0: Het is gedaan dat wettersportwinkel aan de kade in Langwar heel beschikbaar en alleen beschikbaar besteld voor de Gouden Tip, voor de stellerij. In die winkel, ja, dat is de wieken.
3: Die hoerenkleren, ja, merkkleren, dus Helly Hansen, Emporio Armani, Lacoste, dat soort merken. Ja, ik had het nog schat op 30.000 euro.
0: Ja, maar de belening is 4.000 euro voor de Gouden Tip dus. En het is zeker daar dat 100 jaar oude opnamen van de ooit verneemde, maar intussen volslaan vergeten jongeres Anneke Steensma uit Frencher opdoeken. Ik ga steeds mijn jontje zien. Opnomen in Londen, een stukje van het Heitelon. Nou, op deze dag hebben we er nog. Op deze vrede ontzaai zoeren. Maar dadelijk, ja, toch hier de voedselbank net wat krijgen. Van wat er bij de Jumbo al je in de reeks die bij die bron in Ljouwert. Zullen we het aanstaande ziek hoor hebben? Maar eerst, het waar in het kwart. Jan Jonkman, een goeie middje.
4: Een hele goeie middag, Erik. Nou, begin van middag een frisse middag, maar de bewolking in de oorgaan van de Oude Zee kwam wat van die matzeestouwers. En daar zit niks naar windpoes te zien. Het was maximaal zo'n 10,5 graden. En de matige tot krachtige westenwind. En op het water wie die naar het matwest, maar uitzit is rond in de Zeus. Jong en vannacht ik naar enkele buien. En, maar de buien en de wind die flauw je al rap hou in de jong. Dan hebben we vannacht zo'n 5-6 graden. Het is dan skier. Monier hebben zo'n morgen zo'n 12 graden. Er is eerst bewolking in de middenafwisseling van wolken en zinnen. En altijd nog komen ze op een matzeestouwer met een krachtige westenwind. In de nacht bekomt alles weer en dan gaat de wind om naar het zuiden. Dan zijn 5 tot 6 graden in het noordwesten van de provincie. En zijn wat 3 graden in het eerste en het zuideersten. Maar mogelijk weer groenfroost. Maar aanstaande meer hoe het waar.
0: Het weer een grote strop, de brand bij onderhorende Jumbo op het Cambuurplein in Ljouwert daar om de weekend. Net alleen nog voor de winkel, de skeer komt op zo'n size ton en de supermarkt kan pas man die weer eten. Maar ik voor de voedselbank, het eten in de winkel moest al hier de container in vanwege reekskeer, maar wie dat nou wel nodig? Dan praat je roer maar Kees van Anker van de voedselbank in Ljouwert. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, hey, alles is voortgooid wat er in die supermarkt lag. Hij ziet er nou echt helemaal niks bij dat Jim als voedselbank eventueel nog broeken kan hier.
5: Ja, en wel meer dan dat zou ik bijna zeggen. Maar goed, je zit met regelgeving op dit gebied, hè, van de voedsel- en warenautoriteiten, van de verzekering. Dus in die zin mag je dus niet in dit soort spullen zomaar gaan rommelen en doorzetten naar de voedselbank, ondanks het feit dat natuurlijk heel veel spullen gewoon goed verpakt waren. En ook spullen in blik bijvoorbeeld, waarvan je dan denkt, nou, dat hoeft toch niet weg. Dat ja. heeft eigenlijk niks te lijden gehad. Er is niet brand in de Jumbo zelf geweest, maar het was voornamelijk rookschade. Hè? Dus ja, maar goed, zo is nou eenmaal de regelgeving.
0: Ja, ja, zonde eigenlijk, want je kan je voorstellen, als een griënte een krop slaat, ja, dat in een reeklijn heeft, dat is natuurlijk net met te eten, maar hè, je zei het zelf, eten in blik, spersiebonen in blik, neem het al maar op, dat hier toch nog wel ken.
5: Ja, dat is ook wel onze overtuiging. Maar goed, we hebben nog wel wat uit de container kunnen redden. Maar dan heb je het over met name non-food. En dat is dat valt er een beetje buiten. Maar voor de rest, het is echt een voorbeeld van dat regelgeving heel goed is, maar dat het soms ook echt doorschiet. En dat je denkt van, als je hier even met elkaar kritisch naar had gekeken, dan had je heel wat meer spullen kunnen redden en gewoon in de schappen kunnen zetten van de voedselbank. Als je dat al niet gewoon in de Jumbo zelf had kunnen terugzetten. Maar goed, zo zit dat nou eenmaal in elkaar. Maar jammer is het.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Zou die regel jou in dat opzicht misschien wel wat onpast willen, Matten?
5: Nou ja, dat zou mooi zijn als dat zou kunnen. Want dan zou je meer vanuit gezond verstand ernaar kijken. Ja. En niet vanuit de regel, als iets eenmaal onder de rook heeft gelegen, zou ik bijna zeggen, dan moet je het maar weggooien. In dit geval zou je dan kunnen stellen van beoordelen het in de situatie zelf. We kijken van wat kan nog en wat kan niet. En op basis daarvan doe je het wel of niet in een container. Wat ik net al zei, of je zet het terug in de schappen of het kan naar de voedselbank. Ja. Want we zijn er blij mee. En onze klanten ook.
0: Ja, precies. En ik vreeg dat ik, omdat Jared zit er wel vaker verhaal, dat het onbod richting de voedselbanken net bepaald toeneemt.
5: Nee, en dat komt natuurlijk door veel winkelacties, waarin je dus ziet dat winkels zelf ook het nog even als een soort last minute aanbieding doen, hè. En daar heeft elke winkelketen een beetje zo zijn eigen leus gehoord. Van net gered, of zonder om weg te gooien, of dat soort dingen.
0: Tegen voedselverspilling inderdaad, ja.
5: Ja, tegen voedselverspilling, 30% korting, rondsluitingstijd. Nou, weet je, dat soort dingen, dat zijn acties die ons eigenlijk een klein beetje in de weg zitten. Want daarmee gaan er wat minder spullen naar de voedselbank. En op zich hebben we er niet over te klagen, hoor. Ik bedoel, we krijgen nog steeds heel veel aanbod vanuit de grote winkelbedrijven. En ook op het gebied van groente, fruit en dergelijke is er best goed aanbod. Maar het blijft enorm opletten, omdat wij toch ook echt wel toe willen naar een gezonder aanbod ook. En daarin hebben we dus de grootwinkelbedrijven wel nodig.
0: Ja, en ik de Jumbo inderdaad in dit geval. En wat er al je voortgooit hier is dat hier een deel ervan hier nog wel richting de voedselbank kennen.
5: Ja, zeker. Ja hoor, dat had heel goed gekund. Ja.
0: Oké. Het is genoteerd. Kees van Anken, dank u wel voor je verhaal.

Oerop Festival is intussen in Oerterberg van start gegaan. Linda Juster bij de start. Praten over de artiesten die erop treden. Ja, deze band komt eruit. Dat kan ze net betalen. We zijn weer rond in 4 Stones.

0: Tja, nu de 64-jarige Rolling Stones, de boel in de bult, maar dit nummer. Ja, kies het nog? Noem het Satisfaction, wel eens vaker hier, denk ik.
1: Onderwijs.
0: Nu bij de muziek. Het waardeduif van Oerrock is voor de middag begonnen, maar een speciaal programma voor Ben. Een gitaar is weer verder ontlet op de Joen. De 24e editie van het festival in Oertrop is uitverkocht. En zet eerst er al uit aan, maar artiesten als Agda de Munnik, Sommieux en Within Temptation. Maar ja, die hele line-up, de meeste muziek is komen net voor artiesten, staat die blikken op de eerste dag.
2: Eigenlijk heb ik geen idee. Ik vind het gewoon het sfeerplaatsje en alles is gewoon heel gezellig.
3: Ja, ik had wel naar mijn zin.
4: Ja?
3: Ja.
4: Vertel, waarom?
3: Ja, het is hier altijd Ingrid feest, hè? Denk je dat om?
4: Maar voor mensen die Oerrock net kennen, nog eens even een pitch.
3: Oei, Oerrock is het feest van het hier. Ik zit nog niet, ik ken het, maar zin wat ik ben.
4: Ja, nou, op Oerrock.
3: Ja. Op Oerrock! Ja. U snapt het, Jussie snapt het ik. Zie helpt me keer op keer oer. Hé hey, jongen, mijn rug en graad lijkt naar thuis.
4: Ja. Hoe werkt dat? Iemand oer hel je?
5: Dat is bij Marleen net zo moeilijk.
4: Nee. Vertel.
5: Dat gaat heel makkelijk. Marleen, kies mij. Oké, is goed.
4: Oerrock in Iemert.
6: Ja, feest.
4: Ja. Vertel, wat zie je allemaal met waan in het weekend?
6: Biederenken ja. Natuurlijk.
4: Het enige?
6: Ja, natuurlijk. Biederenken natuurlijk, altijd.
4: Heb je een beetje zin in dit weekend?
6: Jawel, ja. Ja, eerste keer Oerrock, dus dat maakt wel goed komen. Jawel, ja.
4: Ja. En komt ik wel voor een speciale artiest?
6: Nee.
7: Op een feest denk ik.
6: Ja, van feest dan leren. Feest, ja, leren.
4: En wat is de eerste indruk? Tot nota
6: vond ik gezellig.
4: Ja, mooi.
6: Jawel.
4: Een lofelijk weekend, jongens.
6: Ja,
4: hoe is het op Oerrock?
5: Ja, heel gezellig. Heel leuk. Ja.
4: Waar kom je in bij?
5: Zuster Veeën. Udrachten. Ja. Ik Udrachten. Ja, Udrachten.
4: Dus is dan, hoe kom je weer om?
5: Mijn vriend. Mijn vriend uit het op. Ja.
4: Slim. Ja. Leuke vriend.
5: Ja, zeker. Ja.
4: Wat ben je de hichtepunt uit nota van Oerrock?
5: Jeugd van tegenwoordig vond ik het leukste.
8: Ja, maar dan vind ik echt het leukst.
5: Ik ben doof erop in, maar ja. Je wordt heel leuk.
4: Hij is geen één keer zien?
5: Nee. Ja.
6: Okay. Beetje les van de kribbel.
4: Ja. Brutsen?
6: Nee. Snap je het nog net, maar te volop erin door het zeer.
4: Oh. Ja. Dus nou op de scootmobiel?
6: Ja, dan kijk het mooi mijn meisje, hè. Dat scheelt meer in.
4: Het is wel een chill vervoersmiddel, of net?
6: Ja, ik ken heel dit zit.
4: Ja, er zit ook een toeter op.
6: Zekers.
4: Ach zo.
6: Mooi piepje.
4: Ja, mooi.
6: Zekers.
4: Krijg je een soort reacties op deze scootmobiel of wat net?
6: Nou, valt wat daar.
4: Maar is dit een speciale festival-editie scootmobiel?
6: Nee, ik hoor van Beppe.
4: Oh. Ja. Maar was er nog een skimmaatje of net?
6: Hij had een peer hier onder het stof staan, ja.
4: Beppe broekte hem nu nog net.
6: Nee, de winterwaar, hè, dat zit hem in de stalling.
4: Ja, precies.
6: De
4: seizoensiepener van de scootmobiel.
6: Ja. Hij maakt even de vuurdoop.
4: En hoe voldoet hij?
6: Ja, super.
4: Ja, mooi.
6: Hij brengt me van A naar B, no?
4: Ja. Dat is de belangrijkste.
6: Ja, ik ken half mijn meisje, dat is het.
4: De grutte vraag van Joen, of van dit weekend. Hoe volle ben ik er nou terug in, hè?
9: Ja, we hopen een record te halen, maar dat is altijd spannend natuurlijk. En ik hoop dat het bier wat we steren, dat we dat wel voortuipje kennen.
4: En hoeveel liter is dat?
9: Nou, op dit tijd hebben we zo'n 54.000 liter op terrein staan. Dus hopelijk kennen we dat aan het tikje.
4: Wat zijn er nou nog meer de populaire drankjes op Oerrock dit weekend?
9: Ja, ik hoop dat de gig dit hier aanslaat, hè, de hard seltzer die we dit hier voor het eerst hebben. En de Amstel Rosé is altijd oké. Dus,
4: hoe vol dat bar vanmiddag is, houden, Jim?
9: Nou, als deze barbecue hebben we 60, nou, door dat keer, hoeveel barren hebben we? Een stuk of 8. Ja. Dus Njoggen. Ja. Dus dat zijn zo'n 400-600 vrijwilligers die in touw binnen.
4: En zullen ze nou zelfs en ik nog een bier drinken van die zelfs bestelde bier?
9: Ja, dat is in de vrijwilligerstent absoluut de bedoeling, want daar maken we mij snel op de banken. En daar hebben we eigenlijk na de tijd altijd wel heel veel zin in.
0: Ja, Rolf Dijk, wie dat, een van de vrijwilligers dus van het Oerrock Festival. Een reportage wie dat van verslagjouwer Darsjan Boerema. Ik hoop dat het waar een beetje knap bloed. Ja, doe je erom, hè? Harry Styles, die het Ik maar het watermaatje natuurlijk. Daar in de Johan Cruijff Arena. Dit is in de meeste centenoemer. It's American Girls.

Deze populaire Harry Styles. Een record rondloptredens in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. Ja, en er zitten wel heel wat doors. Maar minstens zo mooi. Dadelijk het oezig van het Nijs. Het is Vreed Viefje Maaien. Uit Friesland Waaien. Maar is het Adele? Make You Feel My Love.

0: Ja, het bleef toch altijd opmerkelijk. Had je bedenken dat, tot en toe moest dit Bob Dylan's kreur, liek als dit noemer, Make You Feel My Love, in de coverversies vaak volle bekender worden binnen. Hier is de Adele.
1: Ze bent er haast uit.
0: Waar?
1: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
0: Oh ja?
1: Ja, maar ze had nog wel dus held nodig.
2: Hoe dan?
1: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
2: Waar kan ik stemmen?
1: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
2: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam wint.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
2: Dit is Omroep Friesland.
11: FM.
0: Het hette krijgt Jelbe Sijs en West. We zijn even naar wat het Nijs Joert u sprocht. Hier in Friesland. Jacob Stelwagen, een goeie meetje.
12: Een goeie meetje. De faunabescherming had onjuist dienst in de gemeente Ljouwert. Ze dochten dat nu oorleding van het mogelijk vernielen van zweltjenesten al een week. De faunabescherming wil dat het functioneel pakket uitziekert of er in die een oetreding van de wetplakvoen had. Dit is Harm Niesen van die faunabescherming.
13: Kijk, het is gewoon domweg streng verboden om zoiets te doen. En het gebeurt heel vaak. Nu kwam het toevallig in de krant. Maar heel vaak gebeurt het zonder dat er melding van gemaakt wordt. Het is bijna een gewoonte. Zwaluwen zijn streng beschermd. De nesten zijn ook streng beschermd. Dat betekent dus dat je er helemaal niet eens in de buurt mag komen. Je mag ze niet verstoren.
12: Ze hinder Sunny Utsjon, de 50e editie van de HT Roeirace. Maar van de morgen wilst alle deelnemers al in Haas wienen. Maakt de organisatie bekend dat de wedstrijd net terug in koel vanwege het waar. De deelnemers vinden het spietig.
14: Ja, ja, we balen natuurlijk al heel erg. Dit is natuurlijk een punt waar je nooit aan trainen. En dan jij ja, maar als het niet dat de trok is. Dan zit je, je nieuws zit ik al in emotional in spanning. Dus ja, de teleurstelling is er wel.
15: Helemaal begrip voor het oude seizoen?
14: Ja, ja, ja, we zullen nou net samen emotional nog even het wat op gaan. Dus we hebben zeker begrip voor. Maar ja, de teleurstelling zal altijd blijven.
12: Verkeer op de centrale as tussen Dokkum en de Westerijn maar toch ont begin juli rekken houden mijn vertraging op dat stuk diek. Er binnen minder rietstroken beschikbaar en er komen nog 2 weekenden dat de diek helemaal dicht is. De eerste kant van het traject is intussen klaarmaken om een nieuwe laag asfalt om te brengen. En dat wil de diek er nog maar 10 in leidt.
16: Waarom nou al? Er is een dunne gereduceerde deklaag zit erop. Dat houdt in dat hij minder lood jouwt. Maar het nadeel daarvan is dat er eerder een onderhoud daar is.
12: De Friese erfelijke hetziekte PLN kan jarenlang net zichtbaar wijzen, maar bij gewond dragers uiteindelijk toch gevaarlijke hertritmestoornissen veroorzaak je. En voor die patiënten kan een ICD-kostje nedig wijzen. Een apparaat in het borst dat ingriept als het hert in de problemen komt. PLN-patiënten Jeanette Punter had Kathleen zijn kostje kregen.
17: En zodra het had ik hartritmestoringen krijg, of gevaarlijke dus, dan kinderen bij mij ook in. En dan krijg je 800 volt terug het lichaam. Een schok, noemen ze dat.
12: Er komt mogelijk toch geen einde aan topbasketbal in Friesland. Odelman Lien maakt het bestuur van LWD Basket bekend dat de club hem takkomst seizoen net inschuwt voor de B-Next League, de competitie met Belgische en Nederlandse teams. Een oplossing is misschien de oprichting van een nieuwe nationale competitie, die zo in 2027 dan uiteenzetten moeten. Bestuurslid Gert Schuurert van LWD Basket is verrommen dat de club mogelijk toch op hoog niveau actief doorkin.
11: Als je stopt, dan stop je. En als alles weg is, dan is ook alles weg. En nu heb je toch weer een soort stip op de horizon waarvan je denkt van... Hey, het zal nog mooi zijn om daar nog een beetje aan mee te werken. En dat er dan straks een nieuwe organisatie staat met nieuwe mensen die het dan kunnen oppakken.
12: Dat zou mooi wensen. Dit weer het nijs op deze 15 mei. Maar ik zei ze meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep app.
0: Dank u wel, Jacob. En best een goed weekend.
12: Van hetzelfde.
0: Ja, dank u.
18: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het varie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
19: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
20: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
21: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne? Bij Is aan Orne. Kies het hele jaar terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog veel meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuiver knietje on het wetter.
22: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Van Else Keper, een boek vergees.
23: Onderwijs.
24: Mai Erik Enema.
25: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Dan is het Oekie Hoekema, de hard voetballer. Kest die namen nog? Nou, zijn naam is nog net vergeten. Harkers van het van een podcast van het Algemeen Dagblad kon stemmen op wat zijn nou de allermooiste namen van voetballers vonden. En die van Oekie Hoekema, die zit er ik bij de top 3 zelfs. Nou, alle reden nog eens even met die man te bellen. Jij staat verhaal dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst het waarbedrucht, Jan Jonkman, een goeie middje.
26: Ja, Erik, ik een hele goeie middje.
0: Nou, want het is maar klommerig, ja, vind ik.
26: Ja, het is meer jesters matje op het start. Ja, en het lust er vanmiddag aan een aantal pittige buien wat over de provincie heen. En in die buien zit ik dan wel mooie windpoef te zien. Het zit in size, haast in de size, dik in de size, kan ik wel stellen. En dan vind ik dat wat droger riet. Nu toch wel eens even een glimpje van de zinne, maar de zinne hier het zwier. Nou, dat hier de temperatuur, ik, want de temperatuur op het start is de, nou hier in Egen, maar niet jonger en hele graad. En weer hoort naar 12 mm van de punch aan het 10 graden. Die hier 6,8 mm Bakkeveen. Ik zat 10 graden, hier zat ik 10 mm, maar dan wordt hier weer 1 mm, ik zat 10 graden. En Dwaim, die hier weer 5 mm. En in Kwaim, ik zat 10 graden. Zullen we dan even op een wien, op stuit in Vlieland, hebben we windkracht 5, maar u zit dus dik in de 6. En in Starum hebben we 5, maar u zit dus ik in de 5. Nou ja, we hebben gehoord de laatste dag van de ijshilligen, koude Sophie genaamd, dus daar heb ik al een aantal dagen hoor met de ijshilligen. En er komen dan, jong ik nog een tal van die buien, die komen hoor, die liggen nou kleer boven de waardeiland en die loeken dan hoor. En dan de meeste actieve buien die binnen Futline voor het eerste en het zuideerste van de provincie, zit ik wel wat roere rieten in en ken ik nog wat even, er zat uit een trots even zo'n skier, centje tussen troskine. En de wien, die is dan helpt in die stowers ik nog wel even aan. Maar het ben stowers, het brengt door het algemeen net een heel soort water aan. En in die buien, in die stowers, hebben temperaturen van zo'n graden. Buiten de buien liggen de temperaturen een paar graden heger. Maar jong, nemen de buien staren gewoon wat af. En dat doet de wien ik. En de buiengiet die neemt dan ik wat af. En dan hebben jong nog een matige, soms krachtige, bovendien maar nog een Nog krachtige windstenen. Jong nog vannacht is het dan wat meer droog. Het is wat skier. De wind valt voor een groot pad voort. Dan hebben ze 4, 6 graden meer in de provincie en zo'n 7 graden op een waadeiland.
0: Het hard al in het oer. En dat is het beeld van morgen?
26: Dat is ik het beeld van morgen, want we boeren nog steeds wat in die koude lucht zitten. Dat leidt een lege drukgebied, dat leidt ten westen van Denemarken. En die zwarte dat buurt dat we nog steeds in die koude lucht zitten bloeien. Uitentro komt er eens even een steuring hoor en dat zullen we dan morgen ook. Dan hebben we dan eerst wel wat bewolking in de midden. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen vanuit het westen waai. Maar ik altijd nog een enkele stoor. En dan hebben we morgen temperaturen van... Ja, zo'n 12 graden maximaal. Maar ja, dus dit morgen midden wordt weer een matige tot krachtige westenwind. Altijd weer uitzitters rond in de zuid en mogelijk in het kustgebied dan wel uitzitters in zon. Ja, en die neemt in het eind van de midden in de jong, die neemt die wel wat op. Dan wordt het droog, het klettert wat op. En dan hebben we in de nachttemperatuur van zo'n 5, 6 graden in het waadgebied. Dat zijn wat 3 graden in het eerste en het zuideesten van de provincie. En dan hebben we op klomphichten wat komen ze op groenfroost. Nou ja, Sageervet. De hies is hillig en binnenhoer, maar de groenfroost dan net.
1: Het slotstik van
0: onderwijs. Waar volgens in Rotterdam komt die cel dat skip ongeveer wat een keer schoen hebben. Geeft hem de majesteit. Die leidt onder de Maasboulevard in Rotterdam. Dat skip, dat haast 100 jaar oud is, komt te keer via een filing. Want die eigenaars die wilden rouwen. Die hebben, ja, die ben 64, die leeuwen voor zijn staan gewoon. Tak mannen werd die het aboord, stombol is het eigenlijk, werd die filed. Ik keer trouwens net naar de heegste bierder, want de eigenaars die nodig de baas binnen, die zeiden ze, ja, dat skip in Rotterdam bloot. Want dat is cultureel erfgoed. Het is in 44 bij een bombardement. Het is net dat bombardement van 40, maar een bombardement in 1944 is het is vier beskeren rijken. Toen is het weer helemaal opknapt. Het is in meerdere films te zien, de boot, de majesteit. G.I. Blues, een film met 1960. Maar Elvis Presley, kennelijk heeft hij op die boot optreden. Ik heb net erin die film ooit zoen. Maar goed, de stoomboot is dus de keer, de majesteit in Rotterdam. En ja, maakt eigenlijk bezit van alle Rotterdammers bloot. Dat zijn ze die eigenaars. En je kan bieren vanaf jou een heel ton, of jou een heel duizend ton. Nee, wat zeg ik nou? 450.000 euro. Ja, een heel ton dus, inderdaad. Maar ja, ze willen natuurlijk wel graag dat skip in Rotterdam bloot. Nou ja, wij hebben hier in Friesland... Ik wil wat met wetteren en ik wil wat met mijn boten... en ik wil mijn stoomboten misschien. Dus ik dacht, daar zit wel een plaat in. Van het slotstik. Heeft een vestje dat hierbij past... bij dit verhaal van stoomboot de majesteit in Rotterdam? Ik ben heel benieuwd. 06 20 4 9 9 1 9 9 of broek de app van Omroep Friesland. En ja, dat wist hoe het werkt. Hè. De leukste plaat die draaien we online van deze aanlevering van Onderwijs.

nooit zo'n goed idee. Dan heb je het spul altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf. Zou zomaar kunnen.

0: zal zomaar kennen.
1: Jan de Vries. Uit de Lieke, het zal zomaar kennen.
2: Onderwijs.
3: Mai Erik Enema.
1: Maar dan al San, Sander Gierwijze. Zijn naam is nog net vergeten. Ik heb het over oud-voetballer Oekie Hoekema. Van een podcast van het Algemeen Dagblad Koen Harke stemmen. Wat ze nou de allermooiste namen van een Nederlandse voetballer vinden. En die van Oekie Hoekema die eindigen als tredde. Nou, alle reden om maar de man te bellen. Eerst maar even hoe dat trouwde plakje.
4: En wie steen in je dat waar dan?
1: Jan-Rolf Tiktak is Ian.
4: Oh.
1: En Fenne Gorf Hesseling die is twaar.
4: Oh ja. Nee, dat is prima toch.
1: Maar ja, de naam is dus nog wel bekend bij de meesken.
4: Ja. Ja, mooi toch?
1: Ja, vies dat mooi?
4: Nou, ja, dat is wel grappig toch. Want dat is natuurlijk mijn artiestennaam, no?
1: Ja. Ja, want de Ulkje is eigenlijk de naam, toch?
4: Nee, Ulke Piebe.
1: Ulke Piebe, maar Ulke of Ulke?
4: Nee, Ulke. Ulke. U-I-L-K-E.
1: Ja, ja, ja. En ik zou spreek je dikke uit.
4: Ja, Ulke Piebe.
1: Maar hoe is dat ooit Oekie worden?
4: Nou, ik, als liedjonkje, dan zei ze de orde van, nou, dat is die naam uitspreken kist. En dat koe ik net. En daar maak ik Oekie van.
1: Ah, het is een...
4: En sinds dat moment is het altijd Oekie bleun. Behalve mijn paak en beppen. Toen ik 14 of 15 werd, toen zouden ze best nog een grote kerel. En nou hier is het Ulke. En de bondscoach George Kessler, die zei ik altijd Ulke. Dat ben iedereen in de wereld die mij altijd aanspraken met Ulke.
1: Ja, want voor de rest van de wereld is het natuurlijk Oekie.
4: Ja.
1: Ja.
4: Maar het is ik wel makkelijk en mooi. Want als ik me voorstel en ik zeg Oekie, dan onthouden ze het.
1: Ja.
4: En als ik zeg Ulke Piebe, ja, dan ben je in de waard.
1: Ja, precies. Oekie, wie de artiestennaam, maar eigenlijk de naam die bij iedereen hing in bleuren is eigenlijk.
4: Ja, oh ja, dat vind ik.
1: Nou ja,
4: het werkt wel makkelijk.
1: Ja.
4: En de man leerde hier en Oekie, dus dan, ja, dan bloot dat wel
1: beklijven. Beklijven, dan ben je trainen in zo'n podcast van het Algemeen Dagblad. Ben je er trouwens überhaupt in kent dat je daar in mijn naam wilde zoen of dat je trainen wilde binnen of net?
4: Nee, daar ben ik niks van.
1: Nee.
4: Dat is ik. Dus ik net zo'n wereldwonderwol?
1: Nee, het is geen wereldschokkend nijs. Maar het is wel een mooi gelegenheid om de 70 jaar. Want hoe kiet dat maar, Oekie Hoekema? Sander hier intussen?
4: Ja.
1: En hoe kiet dat maar, Oekie?
4: Nu, ja. Ze hebben mijn vrouw die het Alzheimer. En het heeft al zo'n hier of zo. En sinds oorlogen zit ze in Marijke hier. Te hoes.
1: Ja.
4: En op het moment dat wij dat het op plan stond dat ze daar zin in de koe, want koe net meer thuis al hier. Toen stonden we naar een appartementje in het centrum van Heerenveen. Nou ja, daar is ze nooit terug te komen. Ze is dan eigenlijk gelijk naar Marijke hier te komen.
1: Ja.
4: En ik zit in een appartement. Maar ja, dat valt het mooi. Ik ben zo'n 50 jaar getrouwd.
1: Ja.
4: En dan zit hij in een appartement. En het is goed genoeg en prima genoeg. Ja. Vroeger een Rabobank gebouwd. Is dat nog een Heerenveen?
1: Ja, ja.
4: Nou, maar het valt gewoon net mooi. Maar stel in het eten. En maar stel in het eten sieren. En weet ik veel.
1: Ja.
4: Dus

0: is net zo leuk.
1: En daarvoor dus mantelzwarger geweest, ik.
0: Ja, ja, ik heb zoon hier, vader zwarger. En, maar ja, dat zei ik ook les, koert net meer. En ik woon mezelf ook een beetje onder troggen. En ze kwam hier dan tussen de middie, ik nog wel helker op. En dan kwam ze hier tussen de middie, want dat is op 400 meter van mij.
1: Ja.
0: En, maar in één keer hier is dan koers net meer in. In die hersenen zei ze dan van, ja, dat gaat het weer. Dus nu zit ze permanent in een rolstoel, dus ze kan hier ik net meer komen.
1: Nee. Rotziekte, ja, dus rotziekte.
0: Ja, dat gaat iedere keer een stik af.
1: Dat ben besonje, weet je dan in het duister leven met de maatschappij hebben. Volg je het voetbal nog een beetje?
0: Jawel, jawel. Ik kom altijd bij Heerenveen.
1: Ja.
0: En sinds dat ze bij Cambuur een skybox naar me verneemt, kom ik daar ik wel. Dus,
1: nou ja, nee, en beide clubs hebben aardig dingen te houden in het seizoen natuurlijk.
0: Ja, dus dat is prachtig. En dan krijgen we de derby weer.
1: Ja.
0: En als dat een beetje ludiek bloot, is dit mooi.
1: Ja. Ja, ben je bang dat het dan net zo ludiek, net zo vrolijk en wattelijk wezen? Wut?
0: Ja, nou ja, wat kun je verwachten, maar ik hoop het net.
1: Nee.
0: Ik denk dat het is hier FC Den Haag volk, maar we moeten natuurlijk een keer een flauwekul hebben. Dat zou jammer zijn, want er zijn natuurlijk prachtige potjes onderling.
1: Zeker, ja? Zeker. En Hoekema nog vreekje, hè? Die deur die komt daar. Dus, twee keer in elk geval. Van waar is Hoekema dan? Van welke club?
0: Dat snap ik hem niet.
1: Nee, ben je dan van Heerenveen of ben je dan van Cambuur?
0: Nee, voor dat Ian.
1: Oh.
0: Voor dat Ian. En dat heb ik altijd in hand. Want ik heb eigenlijk, nou ja, ik heb woeren spelen. En ja, maar de clubs heen nooit net zo volle. Want daar zit je hier, twee hier en daar drie hier. En twee hier in België. Dus maar de clubs heen net zo volle. Maar ik vind wel, want ik ben ooit een keer bij Cambuur West in de Graafschap. En toen speelde de Graafschap een leuke partij. En die woonde ik maar 2-0.
1: Mm-hmm.
0: En toen zei ik, ja, ik heb ook een auto van de Graafschap. Nou, dat koek ik in het Cambuur Stadion. Dat zei ze, hè.
1: Niemand supporter wijzen.
0: ja, maar dat is weer een Phoenix. Als de tegenpartij beter speelt, en ja, wat moet je dan? En dan zei ik, ja, prima toch?
1: Ja, oké. Okay.
0: En ik zit ik nooit op de tribune. Ik zit altijd binnen.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb er niks meer.
1: Nee. Maar je bent eigenlijk voor de beste, dan?
0: Ja, en als er mooi voetbal is en Heerenveen speelt een goede partij of Cambuur speelt een goede partij en het wordt 0-0, nou ja, dan geniet je er wel van.
1: Ja, dan kan de wedstrijd lieke goed of mooi zijn eigenlijk.
0: Ja, dat geeft het ik om, hè.
1: Ja. Hey, toch nog even waarom naar die naam, hè, Oekie Hoekema. Er is een artiest, die komt oorspronkelijk uit Friesland, die heeft een keer een feske. Oer die naam, oer jou dus zong.
0: Ja, ja. Ja, dat kutlied.
1: Vind je dat mooi, hè?
0: Nee, ik gun het hem, want het paradies zou ik helemaal op een kop zetten, maar het nummer.
1: Ja, ja, maar het doet mijn de Talma, hè? Mijn de Talma. Ja,
0: ja mijn de Talma. Ja, dat is al hier prima. Maar ik vind het liedje helemaal niks.
1: Het is net een Oekie Hoekema besteed.
0: Nee.
1: Ik draai hem toch.
0: Huh?
1: Ik draai hem toch.

0: Je passeert een enorme stoet voetbal namen de revue in het Westen van Mijn de Talma. En de rode kaarten trouwens. Hier is de Oekie Hoekema. We hebben Oekie zelf dus. Geen plezier, Marien.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Nou ja, dat is een vregen als je een plaat bedenken wordt die past bij het verhaal van die stoomboot in Rotterdam, de Majesteit, 100 tirads, die werd verkocht en nou, je kent er op bieren. Maar ze wil graag dat die voor Rotterdam behouden bloot, want dat is de Majesteit en Jets, der als cultureel erfgoed. Nou, wat voor plaat moeten we dan draaien? We kregen, dit heeft helemaal niks met de platen, Maaien, maar ik vond het wel leuk om even mij te nemen. Goedemiddag van Jimme, ik onderwijs, belustig naar Jimme. In de camper onder het breakfast, helemaal uit Canada. Het lijkt je golden, in de Rockies on. Het is hier geweldig. Om iedereen de groeten die te kennen. Nana en Corrie zeiden ze dat. Ze zeiden net wat voor platen ze eruit hebben. Nou goed, dat is weer maar wat oors aan de gang. Sibrand zei het, MJ Lenderman. You have bought yourself a boat. My heart will go on, zei Alberto Bauma van Celine Dion. En we zijn de Steam Roller Blues van Elvis de Pelvis Presley. Die komt Bauke mij. En Ketel Binky van Gerard Cox. Leuke suggesties, maar we kunnen er niet aan draaien. Dat is goed.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Er is een voorstel dat komt van Kees. En dat is The Last Farewell. Uurtje 74. Van Roger Whittaker. Dit weer onderwijs. Voor deze 15e maai. Het kan met een man die werkt, ja, zeker. Ik wens jullie een machtig mooi weekend. Dadelijk Noorderwin. En nou is Roger Whittaker aan de beurt.

0: Friesland.
1: Snij in Bureau de Vries.
2: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
3: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een mercy ship in Sierra Leone.
2: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
1: Snij al voeren in Bureau de Vries.
4: Trulies met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
9: Creon Kozijnen.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Nu bij Dirk, Tony's Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
14: Hey, bedankt.
15: Merci.
13: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Noorderwien.
17: Mijn Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze vrijdag. Ja, ja, ik hoor het te werk, hoor ons zo'n oor op de radio. Snijden morgen trouwens de televisie, de verhelling van uw mooie programma. En 24/7 op internet, mijn fan. Dat had ik wel eens vaker zijn. Leuk dat je erbij bent op deze laatste werkdij van de week. Straks bij het Versleinerconcert van Yeti's op het Bevrijdingsfestival. Ja, ja, we hebben mooie opnames maken. Maar we zetten nu daarmee Douwe Rocker en Sad Sock. En we blijven nog even een beetje in old school sfeer. En Jaap Lauwers,

Ja, applaus en de losse bende en het leidt hoorn mij. Harks naar Noorwind, dat is verreden Janne. Straks is het optreden van Jitties op het Vrijzers Festival. Maar eerst brengen Pieter Welkers en de Liva de Tango.

Oostring. Dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om me heen. Nou, dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het gouverneursplein met zijn kroegjes.

Focus. JTR My Vintage. Die had het alleen wat bij elkaar geproduceerd. En de Liewelder Tango's, die centraal. In deze Alleuk van Noorwien Centraal. Ja, dat is eigenlijk Jitties. Ze staan op het Bevrijdingsfestival op het Noorwien Podium. Oorsluiter tussen 5 en 6 uur. En wie een Jitties feestje, dat meisje wil duidelijk zeggen. Ja, dank jongens voor het geweldige optreden. Dit winnen ze live. Bye.

Maar hij krijgt die LP's in Linden en dit is het eerste nummer van zijn eigen LP. En met dank op teken Transformer komen er direct associaaltjes. Dit is asociaal!

Het komt vast door die poffertjes van Richard Klooster in zijn nek. Lekker man, hoppakee, weer 100 euro. Haha, ja, zo werkt dat, hè. Dit is een netwerker van al die linkse rakers die netwerken. De eerste band, haha.

Dank u wel. Ja, vrijheid. Wat is vrijheid, hè? Ik zeg maar twee woorden. Meer zeg ik er niet door. En dat is Friese vrijheid.

Zoals zei, wij bestaan 34 jaar. En toen wij 34 jaar begonnen binnen, weer het maar de allerhutste shit was die maar in Friesland betekent koest. Je wist er wel te, maar toen kwam je neer.

Jonas. Mijn schoonzus in de rekening, die zit echt te zien van Jezus, de Christus, wat moet je? Machtig, joh. Mijn schoonzus denkt van God, verdik, ik ben maar de verkeerde trouwd. Lachen, man. Hey, eens even voor 5-2. Wedstrijd van je leven, stemmen in de rebellen. Ik heb mijn taak dienen, verstichting Sammy. Hoppakee, en dit is mijn bibel.

Mooi nog een hele plooi naar het leef. Zie je erop. Maar dat is een scheve toer. En hier is het echte volk. Alleen aan! Friesen, wat is dit mooi. Dit is de trucker.

0: Wat maakt de moe in het? Hoppakee, daar gaat hij weer.
1: De baller.
0: Beste mensen, nog even serieus. Dit is het Haaitaland.

0: Ik ben fucking Freddie Mercury.
1: Wie doet dit?
0: Ik verlies een ILP dan om te krijgen.

laatste twee jongens. Dan heb je hem dit fantastische, godvergeven zijn beste optreden ooit zo in je fucking leven. En voor je net, hoe oud is het? Wat is het? Jochen? Tolus? Oh, dat lukt toch ik al een beetje, hè? Dit nummer is voor jou. Lekker!

0: Snaai in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snaai al voeren in Bureau de Vries.
3: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
4: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
4: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
3: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
4: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
3: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
4: Proost.
3: Op sunweb.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
11: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. En we gaan zien hoe dat verder gaat.
10: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n €780 miljoen voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
9: Non-stop muziek.

Ik schiller eens mijn verzekeringsmaatschappij en kreeg mij een keuze minuut te muiten. Mijn vraag zit er krek net bij en het wie dreeg mijn geduld net kwiet te ruiten. Want daarna zit ik oeren in de wacht. Te harkje na een woord stom efter groen muziekje. Voor mij wachten nog een stuk of acht. Maar ja, ik dacht, hoe moet ik het oors beziekje? Uiteindelijk hoe ik mijn verhaal al in mijn kwijt. En die zei, ik kan uw gegevens in ons bestand niet vinden. Dus, dan bestaat u voor ons eigenlijk niet.

vregen nei je tanken bij de pomp. Om een poederdrop, ik weer wat verkouden. Die heb ik niet, zei het ventje lieke lomp. En ik hie moeite om me in te houden. Ik zei hem haast wel in het assortiment. Daar lezen ze dags, doch net zo besopen. Ja, zei er, maar die zijn nog niet ingescand. Dus die kan ik niet verkopen. Ik zei, waar is het besef? Ik jou het geld, zoks valt toch te noteren. Nee, zei er, dat mag niet van mijn chef. En ik houd mij strikt aan wat ze mij instrueren.

Ik hiet er even net zo goed om tocht. En wie werd toch mijn moele kapjes heen? Ik hiet er in het hele huis om zocht. Omdat je er jute dag net meer zonder kennen. Doe maar naar de winkel om zo'n lapke stof. Daar wat ik voort van asociaal gedrag betichtte. Troch haar masker klonk het witte af. Een mondkapje is wat wij hier verplichten. Ik zei ja, hallo. Daarvoor ben ik hier nog recht heen gezet. Dus, dit is er net de boot door stennen. Frommers, contant betel je, dat haal je hem liever net. En boeten door kan ik net pinnen. Ommers.

0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Online in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkte als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
3: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
2: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer, bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien, bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Normandie bij Omroep Friesland.
1: De fiets over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearfetting.
0: De fiets over Sterrentocht.
1: Pinkstermandie.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Online in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen probeerden het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
3: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
2: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een ere Palm d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
4: Het is een groot compliment. Ik kan het niet geloven. Dit is het laatste wat ik expected.
2: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkte als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: 9 al voeren in Bureau de Vries.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: niet eens gezien.
1: Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht een zon, dat ik weet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 10 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. De burgemeester van Weidemeer heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat de inwoners daardoor zijn overvallen.
3: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
2: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. En op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen weken ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog bij 1 graad of 4. Morgen op de meeste plaatsen is dan droog. Later weer enkele buien bij maxima van 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Rutte, teleurstelling in Haas. Deze jaar de 50ste editie van de Harlingen Terschelling Roeirace plakfine. Maar de organisatie maakt van de mooi bekend dat de race net trok in kin.
1: Wij hebben gewoon de verantwoordelijkheid om ruim 1200 mensen het water op te sturen. Met kans op onderkoeling, zware omstandigheden. Je moet dingen wel in de hand kunnen houden. Ja, dat is onze beslissing om te zeggen op een gegeven moment dit moet je niet willen. En zeker die factor onderkoeling en ook wel de zware omstandigheden in combinatie. Er zijn heel veel sloepen die trainen op vlak water. En dan is dit wel, dat zijn dit van die omstandigheden die zijn mensen niet gewoon. Dus daar moet je dan gewoon niet aan beginnen.
0: Alle deelnemers wieren al wol in Haas. Verslaghouwer Arjen Vissers is er van de Monnik in de Gien. En praat er met roeiers uit Haas, Ljouwert, Zaandam en IJmuiden.
2: Juist het lood van de vlaggen die door het wapperium binnen. De zee die giet de keer. Het mooi duidelijk wezen. De HT-race kan je het net terug in. Maar goed, voor de organisatie en ik vooral voor de deelnemers maakt dat de teleurstelling net minder.
3: Het is een enorme deceptie, ja. Ja, je hebt je maanden voorbereid, dus ontzettend jammer.
4: Eén grote kater, die het hele weekend duurt.
3: Ja, en dan niet van een bier dit keer.
5: Nou ja, aan de ene kant wil je natuurlijk graag groeien. Maar om met 8 onderkoelde dames het wat op te gaan, is ook niet echt een feest. Het is altijd wel leuk. We hebben meer van dit soort omstandigheden gehad, in Urk ook. Maar dan, dan ben je 1-2 uur bezig. En dan kun je altijd besluiten om terug te gaan. Maar als je hier helemaal naar buiten gaat, ja, dan moet je ook naar buiten. Ja, en dan ben je zomaar tussen de 4 en 6 uur ben je bezig.
3: Ja, ja, we balen natuurlijk al heel erg. Dit is natuurlijk een punt waar je nota trainen. En dan jij ja, maar als het niet op de trok is. Dan zit je stil zit natuurlijk al emotioneel in spanning. Dus ja, de teleurstelling is er wel.
2: Helemaal begrip voor het oude seizoen?
3: Ja, we zullen nou net samen emotioneel nog even het wat opgeven. Dus we hebben zeker begrip voor. Maar de teleurstelling zal altijd blijven. Maar het zal ook altijd de 84 wijzen.
2: Hoe jij er niet dat het net rook hier?
3: We houden eigenlijk al machinaal wat de website van de organisatie en Facebook wat in de gaten. Dus vooral via Facebook hebben we het nog lezen.
2: Ja, en als die nou sastiest en de just hoe het waar is, hoe de zee is. Denk je dan van, gelukkig dat het net rook hier? Of is het toch de teleurstelling die doorheerst?
3: Nou ja, vandaag hier weer natuurlijk een pittige tocht. En, ja, het is natuurlijk nog wel een stuk kader, maar alsnog denk je van dat hier we nog wel emotioneel op kunnen rijden.
6: Helaas gaat het niet door. Nou, ik snap de beslissing echt hartstikke goed. Het is gewoon te koud en de golven die zijn net iets te hoog. Maar wij hebben een 8-mansloep die echt bedoeld is voor binnenwateren. Ja, om daarmee de zee op te gaan is echt niet verstandig. Dus ik respecteer de keuze, maar dat teleurstelling is er zeker natuurlijk. Maar ja, het valt nergens zijn om boos op te zijn natuurlijk, behalve het weer.
4: Veiligheid gaat wel boven alles, maar het blijft gewoon balen. Het is gewoon, je verheug je er gewoon op.
2: Ja, het liefst hadden jullie natuurlijk gevaren.
4: Ja, absoluut.
2: Maar hoe ziet jullie dag en nu verder dan uit?
3: Wij gaan zo lekker zeilen naar Terschelling en dan gaan we er toch nog een heel gezellig weekend van maken.
6: Nou, vandaag gewoon lekker een beetje bier drinken aan boord en naar Terschelling varen alsnog en daar tentfeest opzoeken. Zometeen nog even lekker de kroegen in daar en dan maak er een gezellig weekend van alsnog.
5: Kijk, wij roeien natuurlijk al een tijdje. We gaan ook wel naar Londen of Parijs en Gent. We zijn naar Jersey geweest. Dus als je niet verder vertelt, wil ik je ook wel meenemen dat het roeien soms wel een hinderlijke onderbreking van het feestje is, hoor. Het is niet. We hebben de illusie dat het een Olympische sport zou worden, hebben we al opgegeven. Dus. Ja, dat is, kijk, als je op het water zit, iedereen doet zijn best. Dat is natuurlijk het mooie van deze sport. Iedereen stapt ook bij elkaar in. Maar de gezelligheid daarna, die telt ook. En die blijft gelukkig. Want we gaan gewoon naar Terschelling. En we maken er weer een leuk en gezellig feest van.
0: Een bijdrage weer dat van Arjen Visser.
7: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en oven.
8: Dit is de dag voorbij.
0: Petter Smartwinkel aan de kade in Langwar is van de week een slachtoffer geworden van stellerij. Er is nog altijd net een dier voor. En daar wil eigenaar Johan Wagenaar wat aan. Hij is aan de telefoon. Een goeie met je.
9: Goeie met je.
0: Ja, dat wie ik een plezierige morgen dat je beleefd toen je in de winkel kwam, denk ik.
9: Nee, dat wil je wel even schrikken, inderdaad.
0: Ja, want het gaat vooral om kleren, hè, dit ze maar noemen.
9: Ja, klopt. We hebben een hele garagebox vol.
0: Ja, en binnen dat zulke jongere kleren?
9: Ja, die oerenkleren, ja, merkkleren. Dus Helly Hansen, Emporio Armani, Lacoste, dat soort merken.
8: Ja.
9: En dus dat, ja, prijzige kleding.
8: Ja, want we praten over oer. Wat is de inkeer weer van die kleren?
9: Ja, ik had het dan schat op 30.000 euro.
8: Ja.
9: Ja, dus...
8: En de kon zich vrij makkelijk bijkomen, of hoe heeft ze dat gewoon?
9: Nou ja, ze hadden de garage door, had ze, ja, mijn koevoet, denk ik, als ze die hiepen maken.
8: Ja.
9: Denk ik, weet ik net, maar dat vermoed ik.
8: En ze, ze wisten dat het er laai, elke dag en dan, of net?
9: Ja, dat zei iedereen, dat weet ik net, maar ik had een camerabeeld gezien, dat ze niet dat ze dingen hebben, bij zijn linkse ogen een doodlopende dik in, zeg maar. Dus, dan zoest ze ze van, ze ben je er nooit jaren.
8: Ja, de beste keer ten andere kant voor u te gaan. Maar ja, jouw spul eigenlijk. Ja, je zei ze, er ben beelden van het busken dat ze herieden. Ja. Maar de kerst net de eerste informatie uit peuren?
9: Ja, in de eerste instantie nog net, maar dat lijkt nog bij de politie. Dus ik hoop dat die er wat mijn filter kennen. En dat die de kenteken achterhalen kan.
8: Ja.
9: Dus, ja.
8: Dat zal de politie dan inderdaad waarmaken, dat is haar een werk. Het levert wel een hoop reacties op, begreep ik, hè?
9: Ja, klopt, ja. Dat is wel bijzonder. Ik ben inmiddels een filmster, hè. Ik ben juist op televisie geweest, dus ja. Heel bijzonder alweer.
8: Ja, het is leuk om op televisie te komen, maar net op deze manier natuurlijk.
9: Nee, laat maar op een andere manier, inderdaad.
8: Ja. Maar goed, je zei ze van, ik liet het er net bij zitten. Je hebt een beloning uitloofd.
9: Ja, nou ja, ik denk een beloning, misschien helpt dat wat. Dus,
8: En is dat niks zo?
9: Nee, ik had tot nooit nog niks gehad. Dus, nee.
8: Nou ja, 5.000 euro voor de gouden tip.
9: Ja, nou ja, misschien dat het meestal bewegen kan om toch dan wollen. Als ze ietsje een mond open te trekken.
8: Ja. Maar ben je verzekerd? Ken je je voor verzekering?
9: Nou ja, ik ben wel verzekerd, ja. Voor diefstal en... Ja, dus ik hoop dat zo is. Maar dat volgende week komt er een van de verzekering langs. En dan zullen we dat wel zien.
8: Ja, het rot eventueel zo vlak voor het seizoen.
9: Ja, dat is kloten. Want ik ga natuurlijk... dit is mijn voorraadwerker, dit hier mijn dwaarmaat. En die voorraad kijk ik net samen weer bijkeepje. Dus ja, dat is wel vervelend.
8: Ja. Nou, we laten dus hopen dat de verzekering in elk geval wat coulant wezen wil. Laat het hier dan de skeritje hebben.
9: Ja, dat hoop ik. Het is hele hier voor niks te werken, hè?
8: Dat zou ik zonder wezen, ja. Nou, en misschien dat die belering dan wat oplevert.
9: Dat hopen we.
8: Ja. Nou ja, meer ken ik net. Ik wens je in elk geval sterkte. Bedankt voor het verhaal. En we hopen dat het goed houdt.
9: Bedankt voor de aandacht.
8: Oké, graag gedaan. Dank je wel. Johan Wagenaar, wie dat is van de Wettersportwinkel. Aan de kade in Langwaard, het slachtoffer dus van stelrij. En hij hoopt dat de verzekering inderdaad een beetje mooi werkje wordt. Maar het allerliefste natuurlijk dat die kleren weer omkomen.
7: Alles wat je daar is mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven. De dij voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Horen we teasen wat in Ljouwt het start zijn joh, voor de 28e editie van de Kuier Alversterrentocht. Onder mij morgen, Kuier is zo'n 1000 deelnemers tussen de zo'n 20 en 50 kilometer dijs. Morgen, na zo'n 125 kilometer kuieren, is dan de finish in Ljouwt. Ik praat er nog even over met de voorzitter Ewe Geertsma. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hoe zul je ontnota waarom?
4: Poorbest.
3: Ja?
4: Ja, ja. Het is een hele slagen wikken, ontnota.
3: Maar heb je nog een soort lijst van het wikselvallige waar?
4: Nee, dat is het mooie van kuieren, die praten dan en door, die weten dat gewoon. Hè. Die show van de volgende waterbejocht, ik Paul, die zegt van, nou ja, het is zo.
3: Het jet erbij?
4: Het jet er gewoon bij, zei het.
3: En zijn er nog bijzondere verhalen in Boppetakamer? Dat is natuurlijk wel een ding van zijn kuier alweer, toch? Er zijn altijd die bijzondere verhalen.
4: Nou, en dat hangt dit hier helemaal net. We hebben wat uitvallers en met die Rijn hebben we wat extra uitvallers en wat extra redacteurs gevallen. Maar echt bijzondere verhaal. Nee, er is niks goed te vertellen deze week.
3: Er zijn wel mensen die saai, even... Ja, dat is ook heel saai, maar ja, clear. Ja. En mooi voor je natuurlijk.
4: Ja, dat is gewoon hartstikke mooi, ja.
3: Ja, ik zou zeggen, je zult meestal in het zinsje zetten. Onder andere een gezin dat, als je het bij elkaar optellen, 100 die je mij docht.
4: Ja, ja, ja, dat zijn we morgen aan. Morgen dan eindig je weer een neushoorn. Hè, en ja, er binnen wat speciale verzoeken gekomen. En we zijn er ook achter gekomen dat een bepaald gezin, daar rent de paken en de beppen en de zoon. En de zoon van de zoon, die rennen al hier op hier in die buik waren. En dit hier, binnen ze al je buik optelt, precies 100 keer mensen al hadden rond de Alversterrentocht. Nou, dat is iets geweldigs. En er hoort wat mij.
3: Zie je dat vaak eigenlijk? Dat het een soort familiegebeuren is? Dat het generatie op generatie hoe jong wordt?
4: Ja, kuieren is heel bord in. Hè. Dat had je van de week ook zei. Kuieren is heel bord in. En we zien een heel soort heid, mijn zwan, mijn dochters, zullen we nog rennen. Het wordt trog jong. Het kuieren wordt gewoon trog jong. Het zit in de game kennelijk.
3: Ja, je wordt nog wel even een pittige kuier, toch? Hoe zul je naar Joert? Hoe komt het?
4: Joert werd een pittige dag. Hè? Het waar is er nog knap uit, maar het zal een tweede helft van de morgen zal het Rijn net al te kijken wordt, maar de Rijn pol de hele dag terug. En ja, dat is voor de kuier zit het vanzelf hartstikke zwier. We beginnen samen die in Belsum voorbij en dan komen we in de grote vlakken. Komen we werkers nergens, kerst eentje koelen. En bij de kanaal en de vetten, veertendel en door de landerijen heen. Ja, dat wordt een pittige dag, joh, ja.
3: Nou, dan dadelijk de finish dan eindelijk bereikt is, toch alle deelnemers? We beginnen van nu dat iedereen het helpt, natuurlijk. Kun je hem dan eindelijk met de voeten omheen, met de voeten op tafel?
4: Wel nee. Nee, wel nee. Nee, zo werken het net bus, hè, want wij hebben een voet namelijk te evalueren, hè, van wat gaan we dit hier al in mij maken, wat wie een leerpunt voor is, hè, want zelfs na 28 uur ben er al hier, ben er bij dingen van zij van, nou, dat mogen we wat mee doen. Hè, dan ben we dus eigenlijk, als dit een week voorbij is, dan meer we evalueren en dan ben we aan de gang volgend jaar.
3: En dan begint het wel op mij.
4: En dan ben je het zeker vervormd met mij.
3: Nou.
4: En misschien is het wel leuk, hè, om te vertellen, Joert, dan ik ging samen met mijn snel mee aan het werk, Joert. Dan zitten we in Dokkum als finishplak. En dan zitten we op het zeilpak bij Kening, onze Kening, weer 2 weken lien. Daar bouwen we een grote tent op, want we gaan een fanfare uit Fulda, Duitsland. En die gaat 2 keer een oren voor onze Alversterren kuiders spelen.
3: Nou, wat een tractage.
4: Ja, dat is zeker een tractage. Dat is heel erg mooi. Ze hadden dat kennelijk uitzocht. En ja, ik denk dat moet wel even benemen.
3: Zeker. Nou, geniet je ervoor, Joert, van deze 28e editie nog even.
4: Ja, we doen.
3: Voordat je weer met de nieuwe schoolstanden kan onderslagen hier. Tieren dank, Ewe Geertsma dus van de Alversterren Kuiertocht.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dijk voorbij.
5: Omroep Friesland.
6: Het zijn drokke dagen voor jonger Siep van der Ploeg. Verlinde Wikkers hier op het Bevrijdingsdij, Almeide Kast en de Scene op het podium. En Juster op Oerok, hier wat wer. Van der Ploeg is zo'n Vlinders jonger van de Scene als vervanger van de verstorene T. Lau. Het bevalt hem goed, stelde Juster na zijn 2 optredens op Oerok tussen zijn nieuwe bandleden.
7: Ik haal je natuurlijk van Magic X in met de kast. Ja. Tussen 4 en 6. En dat vind ik geweldig. En met de scene wie echt fantastisch. Dus ik ben. Ik vond het fantastisch deze dag. Ik had er heel lang. Dat zit heel lang in mijn agenda. Bij de optredens, ja, door spelers mij. En met de kast en met de scene. Hoe was dat dan? Ja, ik zeg, ja, hoe kom je er eigenlijk van? Nou. Maar het ging eigenlijk vrij makkelijk. Ja.
8: Is het te combineren?
7: Ja, het is heel goed te combineren. Ja.
9: Het is alles combineren.
8: Ja? Alles. Is het een alleskunner?
9: Ja, zeker. Ja. Ja.
8: Want hoe is het voor u? Voor jou dat het weer. Dat de band op deze manier toch kan doorgaan en jullie weer op tour zijn?
9: Nou, ik heb het gevoel dat het helemaal klopt. Ja. Dus,
8: hoe voelen jullie dat? Wat voelen jullie daarbij?
10: Ik voel gewoon, kijk, ik vertrouw Siep. Ja. Ik wil, Siep die zingt gewoon heel erg goed. Maar natuurlijk, hij is ook eerlijk daarin. Weet je wel? En dat past ook bij de scene. Dat is het belangrijkste.
8: Ja. Dus in principe was het een goede match.
10: Absoluut.
8: Is het een goede match.
10: Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ik ben heel blij met hem.
8: Ja.
9: En het publiek is ook om, hè? Heb je het gezien?
8: Ook wel belangrijk, toch ook?
9: Zeker, ja. Ja, ja, ja.
8: Dus dan geeft het een extra goed gevoel misschien.
9: Absoluut, ja.
10: Nee, het is echt super. Gewoon. We hebben echt veel van power.
8: Ja.
10: Weet je wel? En de power is ook gewoon wat we nu doen. Weet je wel?
7: Ik val natuurlijk in een gespreid bedje. Hè?
8: Ja.
7: Zo'n fantastische band. Maar zulke geweldige nummers, dat is gewoon een voorrecht om daar als zanger bij te staan. Ik bedoel, waar wil dat net? Welke zanger? Dat is samen met mezelf volle hits en zulke goeie nummers. En dat groeft, jongen. Dat is de tussenstijl die beide gitaristen denken. Ja, ze zijn nou even vrij rustig. Maar op het podium dan ja, dat zit als een hoes, jongen. Dat is fantastisch.
8: Wie je lang na je denken, hoe de vraag of je dit wandelen?
7: Ja, ik had er wel even een uittocht. Ja. Maar ik ben ook altijd fan van de scene. Mm-hmm. Voordat de kast, wie de scene er al. En wij speelden wel eens in het voorprogramma van de scene. En wij, nou, jullie waren nog iets eerder. Ja. Wij zelf wel nummers van de scene spelen. Toen wij nog net zulke goede nummers gingen. Dan mogen we ze maar stellen. Van hun. En dat heb ik die. En dat is. En vanmiddag, dus met de kast is die. En die jongens vinden het echt wel. Dat ik nou echt bij de scene zing. Dus dat is prachtig.
11: Ze zijn niet jaloers, toch?
7: Helemaal niet.
11: Nee,
7: hè? Nee. Nee, dat geloof ik niet.
10: Ik heb ook je drummer gesproken. Hoor. Ja. Ja, die vindt het ook superleuk.
7: Maar jij kende die drummer ook?
10: Ja, ik ken hem weer omdat ik Johan, zijn vader, ken.
7: Ja.
10: Uit Hallingen.
7: De drummer van de kast, Nico, die is in Heid, Johan. Ja. Die had weer een theaterhoorn daar hij een oefen rond in. Dus de wereld is lid.
8: Ja, precies. Ja. Hoe is het voor jullie om nu in Ureterp te spelen?
12: Nou, ik vind eigenlijk dat het allemaal leuk is met die liedjes, maar het rijdt eigenlijk om de gitaren. Gewoon,
8: ja, laten we eerlijk zijn.
12: Ja, weet je wel. Gewoon, ja. Zo simpel is het eigenlijk wel. Het is allemaal leuk, weet je wel, met het zingen en zo en bas en drummen. Maar eigenlijk is de gitaren, dat zijn echt gewoon de smaakmakers.
8: En wat is jouw mening daarin?
13: Ja, nou, ik vind het ook hartstikke leuk. Super fijn hier. Heerlijk eten. Heerlijk publiek.
8: Gaat het weer om het eten?
13: Ja.
8: Nou, nooit meer om de drank?
12: Nee, joh, het is hartstikke geweldig. Het is echt een band. Het is heel fijn. Ja, tuurlijk. Ja.
8: En hoe lang zullen jullie nog doorgaan in deze combinatie? Wat biedt de toekomst?
10: Dat weten we nog niet helemaal. Nee, we hebben nu een tour staan. En ik vind ook het belangrijkste gewoon nu dat we gewoon echt een beetje gaan spelen. En de liedjes van de scene, dat vind ik nog steeds ook wat staat.
8: Ja.
10: En de teksten. Weet je wel, dat vind ik het meest belangrijke. En wat de toekomst brengt.
9: Nou.
8: Vertel.
9: Vanmiddag hadden we het er nog even over. Want er staan al heel veel aanvragen voor volgend jaar. Dus
8: sowieso nog een jaartje door.
9: Dus reëel dat we nog even doorgaan, ja.
6: Ja, Siep en de Scene. Stien dus Juster op Oerop.
14: Alles wat je Dice mist hebben. Jongens, dus kunt zien en alven.
15: Dit is De Dice Voorbij.

0: is de dag voorbij. Ooit wie is een hele bekende zangeres, zijn hoenderdilien, Anneke Steensma. Dus op eraan, afkomstig uit Frentje in Friesland in elk geval, maak je in het begin van de 20e eeuw furoren, maar Nederlandse, Vlaamse en Friese versjes. Ik zong ze in Boetelon, in Engeland, maken ze plaatopnames en ze zong later ook haar broer Thijs op piano in New York. Nou, recentelijk kregen Beeld en Geluid, het instituut in Hilversum, de hele collectie van Anneke Steensma ombien. Plakboeken, knipselmappen en ik grammofoonplaten. Echte parel in de collectie van Beeld en Geluid. Dat vinden ze daar in elk geval wel. Nou, het wordt zal hier ombien terug een tante zezen van Anneke Steensma. Aukje Willemsen Steensma en zij is nou aan de telefoon. Eén goedemiddag.
1: Hallo.
0: U verstaat helemaal geen Fries meer, denk ik, hè?
1: Nee, maar ik verstond wel. Ik verstond het nog wel, maar ik spreek het niet.
0: Nee,
1: ik heb wel een mooie naam, Aukje Steensma, maar ja, helaas weet ik alleen nog maar spreekwoorden en zo die mijn vader en mijn tante dan samen bezigden, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Want uw tante Anneke Steensma dus is in 1973 overleden, maar u hebt haar dus goed gekend.
1: Ja, zeker. Heel goed gekend, want ik ben van 47. Dus het was een soort, het was wel een echte tante, maar het was meer een oma, omdat ik die niet had. Mijn vader heeft mij laatst gekregen. Mm-hmm. Dus tante Anneke en oom Jo, ja, dat waren geziene gasten bij ons thuis in de weekenden en feestdagen. Ja, ze was heel speciaal, een beetje elegant en een beetje excentriek. Maar heel voornaam ook. Ze had altijd mooie verhalen. Dus ja, wij genoten daar wel van. Ja.
0: En een kunstzinnige vrouw, kun je dat ook zeggen?
1: Ja, zeker wel. Ja, ja, absoluut. Ja.
0: Want haar zangcarrière was toch is op een gegeven moment heeft een einde gekregen. Want laten we eens even hebben over die zangcarrière. Ze was sopraan en best een gevierde. Was de vedette?
1: Dat weet ik niet natuurlijk, maar het ziet er wel uit. Dus als zodanig. Ze ging ook. Haar beste vriendin was Lily Green. En dat is een danseres op blote voeten. Dat was in die tijd ook heel speciaal. En ja, ik denk, ik weet niet meer precies de jaren. Maar als je dus begin 1918 of 20 of zo naar Amerika gaat.
0: Ja.
1: Dan is dat wel heel speciaal. Ja, en ze ging dus met haar broer. Ja, jij zei net Thijs, maar ik geloof op zijn Fries dat het Thies is.
0: Oké.
1: Okay. Wij noemden hem altijd oom Thies.
0: Oom Thies, dan was het Thies.
1: Ja, dat was Thies. En hij was dus de pianist.
0: Ja.
1: En het was een gezin oorspronkelijk uit Frentshire, uit Franeker.
0: Mm-hmm.
1: En mijn opa, die ik dus nooit gekend heb, Romke, die had een graanhandel. En ja, die ging failliet. En van zijn laatste geld is hij toen een paar winkeltjes begonnen in Scheveningen en Den Haag. En dan konden de andere twee kinderen, Thies en Anneke, die konden dan naar het conservatorium. En ja, tante Anneke, die heeft dus de goede tijd nog meegemaakt. Die ging naar de Franse school. Maar mijn vader was de jongste, dus die heeft daar niet zo mee van meegeprofiteerd, zeg maar. Het was wel een kunstzinnig gezin. Ja.
0: Ze trad op in klededracht, begrijp ik, Friese klededracht. Dat heeft ze ook in New York gedaan. Hè? Dat is eigenlijk inderdaad heel bijzonder, u zei het al.
1: Ja, nee, dat was echt heel speciaal. En de grammofoonplaten, die liet ze opnemen in Londen. Dus dat was toch ook allemaal wel werelds in die tijd, denk ik.
0: Heel bijzonder inderdaad. Toch heeft die zangcarrière een heel abrupt einde gekend, hè?
1: Ja, zij ging trouwen met de vriend van mijn vader, oom Jo Jorweda, ook een Fries van huis uit. En die was 12 jaar jonger, een hele charmante, leuke man. En zij heeft toen een beetje last van haar hart gekregen en toen is ze ermee gestopt. Dus dat is ontzettend jammer eigenlijk. Maar ik geloof in die tijd dat veel vrouwen hun carrière eindigde als ze gingen trouwen. Hoe jammer dat natuurlijk ook is.
0: Ja, want daar hebben die hartklachten ook een rol in gespeeld, geloof ik, hè?
1: Dat denk ik zeker,
0: ja. Ze is wel in kunstzinnige kringen blijven vertoeven. Klopt het nou ook dat ze, u noemde Lily Green al, eigenlijk een beetje de grondlegger van de moderne dans in Nederland, maar ook de Soldaat van Oranje heeft ze gekend.
1: Ja. Ja, daar ben ik iets minder enthousiast over.
0: Maar dat heeft meer met hem dan met haar te maken dan?
1: Ja, zeker. Maar het was dus zo dat in het begin Erik Hazelhoven Hoelsema niet zoveel geld had. En ik weet niet of ik dit allemaal wel mag vertellen natuurlijk. Maar, hij was getrouwd in tweede huwelijk met Karin Steensma, een nichtje van mij uit Amerika die ik nog nooit gezien had. Maar in ieder geval, toen het eerste boek uitkwam, had hij niet genoeg geld om de overtocht te betalen. Dus dat betaalde dan tante Anneke. Maar dat deden ze wel vaker voor artiesten of voor mensen. Dan zei mijn tante Anneke, Jopke, pak het Giroboek.
0: En dan kon Jopke maar schrijven.
1: En Jopke mij schrijven. En hij heeft dus ook meerdere malen heeft Jopke wat aan ons overgemaakt. Dus het was echt, het was wel een beetje een suikeroompje en tante. Ja.
0: Ja. Ze is in 1973 overleden, op 87-jarige leeftijd. U had nog heel veel materiaal van haar, hè?
1: Ja, wij hebben 25 jaar in Zuid-Limburg gewoond op een berg met een groot huis met een zolder. En u begrijpt het al, toen wij gingen verhuizen, dachten we, wat moeten we daar nou mee? Want ze had zulke mooie dagboeken, ze had ook een prachtig handschrift en ja, alles was goed gedocumenteerd. En toen had mijn man het leuke idee om naar beeld en geluid te gaan, om in ieder geval te schrijven in eerste instantie. En wij zijn er met open armen ontvangen. En ik geloof wel dat het gewaardeerd is dat wij dit allemaal af hebben gegeven. Want ja, onze kinderen die, u weet hoe dat gaat in deze tijd, die willen niet meer zoveel rommel van hun oud-tante in huis
0: hebben. Nee. Nou, dan is het een goede handen. Ze zijn er bij Beeld en Geluid inderdaad heel blij mee. Ik heb meerdere malen contact gehad de afgelopen twee weken met dat instituut. En ze noemen het zelf ook een parel in hun collectie. Want het zijn knipselmappen, boeken, foto's, maar ook geluidsmaterialen.
1: Ja, zeker. Ja. Toen oom Jo, dus Jopke van het Giroboek, doodging, toen hebben wij dus ook op de crematie het Friese volkslied laten horen, wat zij dus ooit opgenomen heeft in Londen. Ja. En dat was, de kwaliteit was niet super, maar dat was toch wel heel, heel mooi.
0: U zit lekker op de boot in Groningen. Ik zou zeggen, fijn doorvaren. We horen de motor op de achtergrond. Klinkt heel gezellig. Gaan wij het Heitelon.
1: Ik denk niet dat je daar last van had.
0: Nee hoor, nee, het was prima te verstaan. Ik ga het Heitelon draaien. Ik dank u hartelijk. Aukje Willemsen, Steensma. Tante Ceze dus van die Anneke Steensma. De Forgotten Sopraan.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ontovoeren.
2: De dag voorbij.
0: We praten over de Friese erfelijke herziekte PLN. Kan je lang net zichtbaar wijzen, maar bij wonddragers ontwikkelt de ziekte toch met risico op gevaarlijke hetritmestoornissen. Die patiënten kunnen in opmerking komen voor een ICD-kostje. Een van die patiënten is Jeanette Punter van Werger. Verslaggever Johanna Brinkman spreekt met de cardioloog en mij Jeanette oer dit kostje.
4: Nou, een ICD, dat is eigenlijk een batterij. En daar zit het is een broeke zusje van een pacemaker. En bij mij zit er één tritje in het hart. Ken ik maar draai of twee, een leader noem je dat dan. En die wordt onder het sleutelbeen wordt die plaatst. En zodra had ik hartritmestoringen krijg, of gevaarlijke dus, dan kan er bij mij ook in. En dan krijg je 800 volt door het lichaam. Een skak noemen ze dat. Nou ja, en een orenoptie eerder net, want daar ben je medicijn voor.
5: En hoe wie het om dat te jaren dat het een ICD-kastje krijgen koerst?
4: Ja, op zich natuurlijk wel mooi. Het is spannend, daar ben ik heel eerlijk in. Maar het is wel mooi dat het hier in Nederland, of in dit land, kan. Dat is natuurlijk dat zij preventief al iets dwang kennen. Want iets anders is er net. Er is geen pil.
6: Een ICD-kastje houdt eigenlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week het hartritme in de gaten. Met name in hartkamers dus. En als de hartfrequentie boven een bepaalde waarde stijgt, dan zal de ICD dat interpreteren als een hartritmestoornis en dan geeft hij een schok. Zeg maar, zoals je dat ook wel eens misschien bij ziekenhuisjes hebt gezien met van die paddles, maar dan van binnenuit. Automatisch. Het is eigenlijk een veiligheidsgordel, zou je kunnen zeggen. Of een beschermengel. Die mensen hebben een verhoogde kans op een hartritmestoornis. En zodra die optreedt, dan zal de ICD hun leven redden.
5: Hoe is dat dan om afhankelijk te wijzen van zo'n ICD-kastje?
4: Ja, nou ja. Heel eerlijk, ik ben blij dat er erin zit. En het stukje van Flint 4 december, hè, dat die cardioloog het zei van nou, ik wil die eigenlijk wel preventief een ICD te hebben. Tot het moment dat het gebeurde, toen hier was ik iets van, oké, ben we dan oase wel op tijd? Want ja, het PLN-gen, het ken ik dat de plotselingen doodlijden. Toen is plotseling komt overlijden. Dus toen dacht ik, nou hoop ik maar dat ze op tijd binnen met het kastje. Want ik ben hier aan het kleren.
5: Bist je bewust van dat kastje in je lichaam?
4: Ja, soms wel. Ja.
5: Op wat voor momenten dan?
4: Nou, met name ook wat te volle dagen, wat ontwrotten ben of zo. Of ik verneem hem even. Het litteken is natuurlijk nog wel, in mijn geval, is nog een beetje gevoelig. Dus dan, ja, dan soms viel ik, maar dan ben ik momenten, dan heb ik er niet in, dan nee. Nee.
5: Dat denk je net
4: echt. Nee, dat denk ik. Maar dat wil ik eigenlijk ook net. Het feit later. Nogmaals, het is onomkeerbaar. Maar het is net. Dat kastje, dat de ICD beschermt mij nou. En geniet me van het leven.
5: En binnen de rechtszaken die het echt net meer dwang kist?
4: Je maakt een mooie magnetische velden, daar mag je om denken, hè? En dus als je maar vliegtuig wil of iets dergelijks, dan laat je boetende politie om. En je krijgt dus een oorriebewijs. En er staat nou een oornummer staat erop. En dat was al een onvreemd. Maar zijn gezondheidsverklaring moest invullen.
5: En waarom dan een oorriebewijs?
4: Ja, er komt een code op te staan. Dus als er dan al wat maar die gebeurt onderwijs of iets dergelijks, dan weten ze in ieder geval, oh, ze is ICD-drager. Maar ik voel mij goed, nou, op dit moment. En mijn pompfunctie is ik nog oké. Dus het is echt preventief.
3: Een bijdrage weer dat van Johanna Brinkman.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Het is mij 40 jaar de oudste en zeker ook het Zwiste roeievenement. De Alvesterre Roeimarathon van LRV Wetterwille uit Leeuwarden. Joen om 8 uur wordt in de Prinsen Tuin het stadskortjoen. En zetten 98 teams uiteen om de 210 kilometer lange tocht zo rap als mogelijk te volbrengen. Op telefoon haken wedstrijdleider Bram Streefland. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, dan denk ik toch voor vandaag even onder het waar. Want ja, de laatste dagen weer toch wat zuterig.
4: Ja, zeker, zeker. Dat is wat een tegenvaller. Maar goed, de roeiers zijn er klaar voor. En wij ook.
3: In waar en wie wat dat betreft?
4: Ja, het is de wind. Daar hebben we misschien nog wel wat last van. En dat gaan we zien. Dat zal zich wel ontwikkelen, denk ik. Uiteindelijk kunnen we vanavond besluiten of we zeg maar, de tocht eventueel zouden moeten inkorten. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we in ieder geval de meren oversteken. Omdat dat eigenlijk vannacht gaat gebeuren en morgenochtend vroeg.
3: Nou, dat is op zichzelf positief. Dat in elk geval, nou ja, goed, liek het nou. Wat mij opvalt, als je de teams besjoggen, er nog 98 teams mij. En dan is de vierde, die komt de Boetelonwaai. Dan ben je direct meer als de hier en daarvoor. Hoe kan dat eigenlijk, dat het in de lift zit bij Boetelonse teams?
4: Ja, het is de laatste jaren echt wel zo. Zeker de Duitse teams, die vinden dit gewoon een geweldig evenement. Nederlands ook trouwens. Maar ja, we hebben een flinke belangstelling van Duitse en twee Belgische en één Frans team dit jaar. En dat is, ja, ik denk dat het toch trekt, zo'n Elfsteden tocht. Het is een echt, ik denk, een van de langste estafettes, roeiestafettes, nou ja, misschien wel in de wereld. Dat durf ik niet te zeggen, maar ja, misschien wel.
3: En je bestemt ook ik al een skoft, 40 jaar dit hier, volgens mij.
4: Ja, voor de 40ste keer organiseren we het. We hebben ietsje langer, we hebben een paar, twee keer niet geroeid. Of drie keer misschien, met de COVID natuurlijk. En met de MKZ, maar dat was alweer een tijd geleden.
3: En zul je nog stilstaan bij de 40ste editie?
4: Ja, we hebben een aantal noviteiten. We hebben zeg maar, bijna het hele traject op een camera vastgelegd. Dus mensen kunnen gewoon ook al roeiend vanaf huis in ieder geval kunnen ze verkennen hoe de tocht is en hoe de situatie ter plekke is. En we hebben ook een tijdlijn gemaakt. Dus, en dat betekent dat je gewoon op internet kan zien, goh, wat, hoe ging het de eerste keer? Welke media waren er? Welke berichten, et cetera, tot en met nu.
3: En er komt ook een documentaire voor Kleuwen.
4: Ja, dat is ook. Dat is goed dat je me eraan herinnert. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Iemand is een documentaire maker die zich geïnteresseerd heeft voor de Elfsteden Roeimarathon. En die komt voor het eerst nu eens eventjes polshoogte nemen. En dan gaat hij natuurlijk kijken of het wat waard is. En dan trekt hij daar 2-3 jaar vooruit om zo'n documentaire te maken.
3: Nou, daar zijn we nog even op wachtje, maar dus voordat we het resultaat zien kennen.
4: Ja.
3: Juno, 8 uur, dan is het startskot. Wanneer verwacht je eigenlijk dat de eerste roeiers op de finish komen?
4: Nou, die zijn een uur of 1:30 morgenmiddag weer bij onze roeivereniging Wetterwille op de Froske Polen.
3: Nou, ik wens je een heel soort succes daar. En ik hoop je vanzelfs dat het waar een beetje, rechtig bloot.
4: Ja, dat hoop ik ook.
3: Ja, dan heb je mag geen controle doen natuurlijk, maar laten we het hopen. Van
4: zo
3: Tierentank, wedstrijdleider Bram Streefland dus van de Alvesterre Roeimarathon.
5: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Alles wat er spelen. Het aanvoeren.
5: De dive.

0: jager, die wier op de centrale as.
1: Nienke Bergema, projectleider bij de provincie Friesland. We staan hier midden op een centrale as, in de buurt van Dokkum. Allereerst, je bent al een schotje met de werkzaamheden aan de gang. Hoe zocht de rest van de werkzaamheden eruit?
2: Klopt, we zijn het weekend begonnen met een stremming. In die stremming hebben wij een systeem erop zet op het dik, zodat het verkeer 4 weken lang terugrijden kan op één kant. Dat wil zeggen dat ze wel een ander passeren daar op één strook en ook net inhellen kunnen. Dat gaat 4 weken, zo is de situatie. Dan zijn we bezig op de oostzijde van de wei. En wat moeten we daar doen? Dat is frezen en weer op naai asfalt aanbrengen.
1: En dat gaat volgens mij om ik wil een best grut stik. Nou ja, en de aas die besteedt het hier, zie je hier. En nul al.
2: Ja, klopt. Nou al. Het is 6 kilometer. Warm nou al. Er is een dunne gereduceerde deklaag zit erop. Dat houdt in dat hij minder lood jouwt. Maar het nadeel daarvan is dat er eerder een onderhoud aan is.
1: En dat is nou Safir. Wat beslaan de werkzaamheden in de aankomende oromannen, zeg maar, nog?
2: We zijn nu 4 weken aan de oostzijde bezig. Dan moeten wij nog 4 weken ook aan de orenkant. Maar dat houdt ook in dat wij een week weer dicht moeten om het systeem om te zetten naar de orenkant van de dijk. Die weekend die gebruiken we dan ook nog om de turborotonde hier bij Dokkum te doen. En nog een rotonde ook in de 63. Zodra dat weer klaar is dat weekend, dan gaan we dus de orenkant nog doen. En dat is 4 weken. En dan eigenlijk gebeurt er precies hetzelfde als op deze kant. En dan maken we nog weer een weekend dicht om alles weer voor te halen. Een beetje de laatste werkzaamheden nu te vieren. En dan is het weer voor in ieder geval zien jullie hier klaar.
1: En dat gaat dan om het stik tussen Dokkum en de Westerrein. Dat besteedt nou eigenlijk ook het zien hier. Ja, je werk je dan als provincie met een 2-0 systeem. Nou, technisch geven we het helemaal net te bot oerhaven. Maar waar komt het eigenlijk praktisch op deel?
2: Praktisch komt het op deel dat de mensen gewoon trorrieden kennen. En eigenlijk zo min mogelijk hinder hebben van de wegwerkzaamheden. Ze moeten wel met een paste snelheid met ze rijden. Maar ze kunnen wel gewoon terugrijden. Het enigste is dat de aanslag Broeksterwaard is dicht. Over de hele periode. Dat had de maatje dat het net veilig is om in- en uitvoerend verkeer te laten.
1: Had je dan sjoggen naar de aanpak van deze dijk? Dit is zeg maar het eerste stuk. Van Dokkum, dat wonen bijna de Westerrein. Zit er nog vervolgen in?
2: Dat zal dit hier net wezen, maar de komende jaren staat dat wel op stapel inderdaad. En dat zal dan ook in gefaseerd wezen richting Drachten dat wij het onderhoud weer uitvieren gaan. En dat zal op dezelfde manier gebeuren, zeg maar. He, dat het verkeer naar de ene kant van de dijk gaat en naar de andere kant. En dat het wel terugrijden kan. Maar daar ben je wel weekendstremmingen mee moeit.
1: Ja, want anders dan kun je het sinds maar de dijk net omzetten.
2: Nee, dat klopt inderdaad.
1: Dankjewel.
3: Alles wat je thuis mist hebben, juist tussen 10 en 11.
4: Dit is de dijk voorbij.

0: Waarom? Waarom gist naar huis?
1: Best wacht aardig en gezellig.
0: Ja, zeker.
1: Maar joh, het werd het er net. Wist je volgende weken vast wel weg?
0: Ja, ik ben er wel weg.

0: Wat is die Instagram?
1: Het wie een grutte strop, de bron bij onderhorende Jumbo op het Cambuurplein in Ljouwen het daaronder weekend. Net alleen nog voor de winkel. De skeer komt op zo'n saai stond en de supermarkt en pas man die weer riepen. Maar ik voor de voedselbank. Het eten in de winkel moest alweer de container in vanwege reekskeer. Maar wie dat nou wel nodig? Ik praat hier ook maar Kees van Anker van de voedselbank in Ljouwen. Goedemiddag. Ja, hey, alles is voortgooid wat er in die supermerk lag. Ziet er nou echt helemaal niks bij dat Jim als voedselbank eventueel nog broeken kan hier?
2: Ja, en wel meer dan dat zou ik bijna zeggen. Maar goed, je zit met regelgeving op dit gebied, hè, van de voedsel- en warenautoriteiten, van de verzekering. Dus in die zin mag je dus niet in dit soort spullen zomaar gaan rommelen en doorzetten naar de voedselbank, ondanks het feit dat natuurlijk heel veel spullen gewoon goed verpakt waren en ook spullen in blik bijvoorbeeld, waarvan je dan denkt, nou, dat hoeft toch niet weg. Dat ja. heeft eigenlijk niks te lijden gehad. Er is niet brand in de Jumbo zelf geweest, maar het was voornamelijk rookschade. Hè? Dus ja, maar goed, zo is nou eenmaal de regelgeving.
1: Ja, ja, zonde en, eigenlijk, want je kan je voorstellen, als een krop slaat, ja, dat in een reeklijn heeft, dat is natuurlijk net met te eten, maar hè, je zei het zelf, eten in blik, spersiebonen in blik, neem het al maar op, dat hier toch nog wel ken.
2: Ja, dat is ook wel onze overtuiging. Maar goed, we hebben nog wel wat uit de container kunnen redden. Maar dan heb je het over met name non-food. En dat is dat valt er een beetje buiten. Maar voor de rest, het is echt een voorbeeld van dat regelgeving heel goed is, maar dat het soms ook echt doorschiet. En dat je denkt van, als je hier even met elkaar kritisch naar had gekeken, dan had je heel wat meer spullen kunnen redden en gewoon in de schappen kunnen zetten van de voedselbank. Als je dat al niet gewoon in de Jumbo zelf had kunnen terugzetten. Maar goed, zo zit dat nou eenmaal in elkaar. Maar jammer is het.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Zo die regel jou in dat opzicht misschien wel wat onpast willen, Matte?
2: Nou ja, dat zou mooi zijn als dat zou kunnen. Want dan zou je meer vanuit gezond verstand ernaar kijken. Ja. En niet vanuit de regel, als iets eenmaal onder de rook heeft gelegen, zou ik bijna zeggen, dan moet je het maar weggooien. In dit geval zou je dan kunnen stellen van beoordelen het in de situatie zelf. We kijken van wat kan nog en wat kan niet. En op basis daarvan doe je het wel of niet in een container. Wat ik net al zei, of je zet het terug in de schappen of het kan naar de voedselbank. Ja. Want we zijn er blij mee. En onze klanten ook.
1: Ja, precies. En ik vreeg dat ik, omdat Jared, je hebt het wel vaker verhaal, dat het onbod richting de voedselbanken net bepaald toeneemt.
2: Nee, en dat komt natuurlijk door veel winkelacties, waarin je dus ziet dat winkels zelf ook het nog even als een soort last minute aanbieding doen, hè. En daar heeft elke winkelketen een beetje zo zijn eigen leus gehoord. Van net gered, of zonder om weg te gooien, of dat soort dingen.
1: Tegen voedselverspilling inderdaad, ja.
2: Ja, tegen voedselverspilling, 30% korting, rondsluitingstijd. Nou, weet je, dat soort dingen, dat zijn acties die ons eigenlijk een klein beetje in de weg zitten. Want daarmee gaan er wat minder spullen naar de voedselbank. En op zich hebben we er niet over te klagen, hoor. Ik bedoel, we krijgen nog steeds heel veel aanbod vanuit de grote winkelbedrijven. En ook op het gebied van groente, fruit en dergelijke is er best goed aanbod. Maar het blijft enorm opletten, omdat wij toch ook echt wel toe willen naar een gezondere aanbod ook. En daarin hebben we dus de grote winkelbedrijven wel nodig.
1: Ja, en ik de Jumbo inderdaad in dit geval. En wat er al je voortgooit hier is, dat hier een deel ervan hier nog wel richting de voedselbank kennen.
2: Ja, zeker. Ja hoor, dat had heel goed gekund. Ja.
1: Oké. Het is genoteerd. Kees van Anken, dank u wel voor je verhaal.
2: Graag gedaan.
3: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Pinksterman die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearvetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinksterman die.
0: Bij Omroep Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die kooks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000 en dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar ook dezelfde rol in Irak. De Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een erepalm d'or voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verbaasd op het filmfestival van Cannes en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films zoals Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen vervolgens droog, bij 1 graad of 4. Morgen start ook op de meeste plaatsen nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster.
5: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Wat is de overeenkomst tussen bultrug Timmy en de hypotheekrenteaftrek? Nou, beide worden, al zijn ze op weg naar hun einde, nog voor veel geld opgelapt, weggesleept, gered om uiteindelijk, dat weet je, toch teloor te gaan. Allebei geen recht op een vredige dood. En van wat het allemaal kost, hadden zoveel mooie dingen kunnen worden gedaan. Goedenavond en welkom bij Het Oog op Vrijdag. Wij Nederlanders denken dat we heel geëmancipeerd zijn, maar volgens Lisa Loep klopt daar niks van en geloven wij massaal in de illusie van het fopfeminisme. Erik Smit, die eerder het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money oprichtte, komt nu met The Firewall, een journalistieke waakhond die de macht van Big Tech wil beteugelen. En we spreken June Janes, het grote toneeltalent dat zondag bij Internationaal Theater Amsterdam in première gaat met haar eerste solovoorstelling. Dat allemaal tot de klok van middernacht. Maar laten we beginnen met het nieuws.
3: Vrijdag 15 mei.
2: Het nieuws van de ernstig mishandelde kinderen in Stadskanaal houdt het dorp ook vandaag nog bezig. De burgemeester roept zijn inwoners op kalm te blijven.
4: Het recht in eigen handen nemen, dat helpt de kinderen niet.
2: Bij het huis van de moeders ging een steen door de ruit. Volgens deze buurtbewoner maken de mishandelingen veel los.
5: Ja, mensen weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan, denk ik.
2: De vermeende stenengooier is opgepakt. In de buurt kennen ze de ernst van de mishandelingen nog amper geloven.
6: Jongen, hoe verschrikkelijk. Als het allemaal echt gebeurt, ik heb me niet voorgesteld dat het echt gebeurd is.
2: Er waren signalen van mishandelingen, maar de kinderen werden pas deze maand uit huis geplaatst. Dat is niet gek, zegt deze klinische psycholoog.
7: De gedachte van de meeste hulpverleners is dat de ouders het beste met hun kinderen voor hebben. En dat ze daardoor gewoon niet op het idee komen dat dit aan de hand kan zijn.
2: Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum doet aangifte tegen Kamerlid Gidi Markesauer vanwege deze uitspraak over Palestijnen.
8: De Nederlandse overheid, die moet ze met geweld, misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen, die moeten ze met geweld tegenhouden.
2: The Rights Forum spreekt er schande van.
9: Een politicus die oproept tot geweld is volstrekt verwerpelijk, volstrekt onacceptabel.
2: De woorden vallen ook slecht bij asielminister Van den Brink.
10: Echt totaal onbegrijpelijk. Ik bedoel, ik snap gewoon niet, juist in een tijd waarin we zoveel spanning in de samenleving zien, dat je als politicus deze woorden kiest.
2: Markesauer zei vandaag op Radio 1 dat hij bij zijn woorden blijft.
8: Ik zeg gewoon dat de overheid het recht heeft om geweld toe te passen bij het bevaken van onze landsgrenzen. Daar blijf ik bij staan, ja.
2: De manier waarop hij het zei had wel anders gekund.
8: In de vorm had ik mij beter, scherper en ook wat gepaster en charmanter moeten uitdrukken.
2: Premier Jette heeft zijn reis langs de Caribische eilanden afgerond. Sommige mensen hadden vragen bij zijn komst.
11: Wat is hij komen doen?
2: Nou, dat legt Jette zelf even uit.
12: Om ook te laten zien dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren.
2: Dat investeren valt bij deze vrouw in goede aarde.
11: Is hij plakken komen brengen, geld? Dan is hij welkom.
2: Jette wil de relatie met de eilanden verbeteren en kondigde een jaarlijkse koninkrijksconferentie aan.
12: Waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
2: In Frankrijk is een crimineel netwerk opgerold dat frituursnacks illegaal bereidde en verkocht aan frietkotten in België.
13: De politie ontdekte in een garagebox een illegaal atelier waar honderden kilo's vlees lagen in onhygiënische omstandigheden.
2: Schandalig, zegt het Verbond van Frituuristen.
14: Zoiets maakt onze sector kapot in de zin van hoe is dat nu mogelijk dat iemand dat zou doen?
2: Er zijn 2 Belgen opgepakt. De snacks zijn niet in Nederland beland, dus we kunnen met een gerust hart naar deze snackbar van Waardenberg en de Jong.
15: Goedenavond.
16: Ga mij een patatje met.
15: Een patatje met voor meneer.
16: En een kaassoufleetje.
15: Ja.
16: En zijn dat kipsatéetje.
15: Ja.
16: Nou, ga mij een kipsatéetje.
1: Dit is Nieuws Vandaag in de media.
2: De Zaterdagkrant die is gelezen door Robert Baltus.
17: Nog geen 6 maanden na de beursgang klinken nu al de eerste geruchten over een overnamebod voor Magnum. Een aantal private equity firma's overweegt de vroegere ijsjesdivisie van Unilever in te lijven. Dat vinden analisten opmerkelijk en heel snel lees je in het Financiële Dagblad. Ze verwachten nog wel even de zomerverkoopcijfers van Magnum af, want dat is immers het belangrijkste seizoen voor de maker van Cornetto, Ben & Jerry's en Calippo.
2: Het is muisstil in de klas als Mila begint te praten. We lezen het in de Volkskrant. Ze is 15 jaar, haar lange blonde haren vallen over haar zwarte hoodie. Ze vertelt over haar ex-vriendje. Hij vond dat ik met te veel jongens praatte op Snap. Hij zei, je moet ze allemaal verwijderen. En dat heb ik toen gedaan, zegt ze zacht. Het is voor het eerst dat Mila zich in het gesprek mengt. Net als het groepje minutieus verzorgde meiden om haar heen, gestylde haren, dik aangezette wimpers, hield ze zich stil tijdens de eerdere discussie over flirten.
17: Maar als we een TikTok-filmpje laten zien over vriendschappen tussen jongens en meiden, dan wisselen ze blikken uit. Het fragment is afkomstig uit het televisieprogramma First Dates. Een man legt aan zijn vrouwelijke date uit dat hij absoluut niet wil dat zijn vriendin bevriend is met mannen. Andersom hoeft hij ook geen vrouwelijke vrienden. Heel eerlijk, wat moet ik met een vrouw bespreken als ik er niks mee wil doen? Het verhaal gaat allemaal verder in de Volkskrant en beschrijft hoe de manosfeer via TikTok de klas inkruipt, waar het ideaalbeeld van de dominantie van mannen en volgzame vrouwen mainstream is.
2: In het Nederlands Dagblad hoopvolle verhalen tussen Hemelvaart en Pinksteren.
17: Ik moet jullie wat vertellen, zei Rudolf Roest van 27 tegen zijn oudste broer en schoonzus op de laatste avond van hun jaarlijkse gezinsvakantie. Ze deelden een chalet op de christelijke camping. Mag ik raden, vroeg zijn broer, ben je homo? Ja, zei Ruud, en toen was het keihard janken natuurlijk. Al sinds hij 11 of 12 was, weet hij het allemaal, maar hij had het nooit eerder uitgesproken. Hij woont met zijn ouders op een woonboerderij in Kootwijkerbroek.
2: Naast hem op de bank zit zijn moeder, Dikkie Roest Evers. Zij is 65. Ik vind het zo erg dat jij 10 jaar lang alleen met een geheim hebt rondgelopen, zegt Dikkie. Je wist toch dat je het kon zeggen? Ruud was met zijn ouders lid van de gereformeerde gemeente, net als een groot deel van de familie.
17: Toch vond hij niet zijn plek. Je wordt altijd maar tot een bepaalde hoogte geaccepteerd. Je mag er zijn, maar je huwelijk wordt niet ingezegend. Er lijkt in de kerk een plafond te zijn waar ik telkens tegen aanstoot. Juist in de kerk kwam je mensen tegen die hem diep kwetsten. Nooit ben ik afgewezen om mijn homo zijn door niet-christenen. Wel door christenen.
2: Je kind laten vallen om wie hij is, dat is nooit Gods bedoeling, zegt Dikkie. Je kind loslaten om wie hij lief heeft, dat doe je niet voor jezelf en niet voor God. Dat doe je omdat een ander dat wil. Sinds 4 maanden heeft Ruud een relatie. En binnenkort gaat zijn vriend voor het eerst een dag mee op vakantie.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: So Easy to Fall in Love van de verrukkelijke Olivia Dean. In de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Tot nu toe zijn 65 mensen overleden. Vermoedelijk zijn 250 mensen besmet met het dodelijke virus. Kan deze uitbraak ingedamd worden? Amrish Baiju is veldepidemioloog en microbioloog verbonden aan Artsen zonder Grenzen. Goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, meneer Baiju, om welk gebied gaat het in Congo?
1: Ja, het gaat eigenlijk over het noordoostelijke gebied van de Congo. Wat aan, zeg maar aan de oostelijke kant, aan de westkant van Oeganda grenst. En aan het noorden met Zuid-Soedan.
0: Ja, dus het oorlog, heel onrustig oorlogsgebied, toch?
1: Dat klopt helemaal, inderdaad.
0: Ja, tussen 2018 en 2020 was er ook een grote uitbraak. Toen met bijna 2300 doden. Dreigt dit opnieuw?
1: Nou, wat vooral opvallend is aan deze uitbraak, en natuurlijk ook vaker gebeurd, is dat we vandaag is het eigenlijk aangekondigd dat deze uitbraak plaatsvindt. En dan praat je al over 65 doden en ja, inderdaad bijna meer dan 250 mensen waarvan we eigenlijk toch wel denken dat ze echt ebola hebben. Dat betekent dus al dat deze uitbraak al lang gaande is, minimaal 2 à 3 weken al. In gebieden waar het heel onstabiel is, maar waar ook heel veel mobiliteit van mensen is. En dat brengt natuurlijk wel enigszins risico's met zich mee. Waaronder dat er momenteel dus ook een geval in Oeganda gevonden is. Iemand die helaas gisteren overleden is en inderdaad uit Congo heeft gereisd.
0: Ja, en is Artsen zonder Grenzen ook werkzaam in dit gebied?
1: Zeker, nou ja, in verschillende gebieden. De Congo is een heel groot gebied. En wij hebben er al sinds de jaren 80, 90 hebben we daar operaties, eigenlijk al vrij sinds het begin. Op verschillende gebieden, met name gerelateerd natuurlijk door het conflict. Maar je ziet natuurlijk met name vaker uitbraken, ook van ebola in de Congo.
0: Ja, het is super besmettelijk. Hè? Hoe groot is de kans nou dat het zich heel snel verder verspreidt?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Wat we natuurlijk wel weten, een uitbraak als ebola, en wat het eigenlijk ook problematisch maakt in dit geval, is de stam van deze ebola-variant. Ja, daar hebben we eigenlijk niet echt vaccins tegen. Niks wat eigenlijk al op de markt is en ook geen behandelingen. Dus dat betekent dat je eigenlijk, zoals we weten van COVID, eigenlijk heel erg gebonden bent aan gedragswijzigingen, bron- en contactonderzoek, gevallen vinden en isoleren. En dat gaat natuurlijk best lastig in gebieden waar er veel conflict is, actief conflict ook. En waar mensen veel heen en weer bewegen. Ja, ook in eigenlijk settings die eigenlijk toch bijzonder grote steden zijn ook. Of waar veel mensen bij elkaar wonen.
0: Ja, en kunnen jullie als Artsen zonder Grenzen dan iets doen? Want u zegt vaccinatie, er is nog geen vaccin.
1: Nou ja, inderdaad. Dus met die klassieke aanpakken kunnen we veel doen. En daar staan we gelukkig natuurlijk nooit alleen in. Grote organisaties zijn erbij betrokken. Maar natuurlijk ook op nationaal niveau is er, omdat er zoveel uitbraken zijn geweest, ook in de Congo, heel veel kennis en expertise. Dus er kan veel gedaan worden. Maar de vraag is inderdaad hoeveel gevallen er zijn, waar ze precies zitten en hoe sterk het gebied zich uitbreidt. En dat blijft natuurlijk nog een lastig vraagstuk.
0: Ja, en zijn er maatregelen die de overheid, ik weet daar is een hele zwakke overheid, maar zijn er maatregelen die de overheid desalniettemin zou moeten nemen?
1: Nou ja, wat overheden het natuurlijk altijd doen is eigenlijk zo snel mogelijk proberen dat bron- en contactonderzoek op te schalen. Er is vandaag een grote bijeenkomst bijeengesteld door het Afrikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie. Om ook juist met de overheid en internationale partners te kijken waar de versterking op het moment het hardste nodig is en hoe men het beste kan aanpakken. Wat je ook ziet is natuurlijk dat de overheid natuurlijk gelijk berichten naar buiten doet, waarbij mensen met koorts worden aangemoedigd om naar een ziekenhuis te gaan om zich te laten testen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk wel gezegd hebben dat je in een gebied werkt waar testen niet heel makkelijk voorhanden zijn. En voert natuurlijk een extra complexiteit toe.
0: Ja, maar u zegt mensen met koorts moeten laten testen. Is dat hoe je ebola herkent? Want dan zit je natuurlijk ook in het gebied van malaria.
1: Ja, zeker. De beginnende symptomen van ebola die zijn eigenlijk redelijk non-specifiek en kunnen ook vrij snel verward worden met andere ziektes die er gaande. Met name malaria inderdaad. En dan heb je het over koorts, moeheid, spierpijn, hoofdpijn. Ja, dat kennen we allemaal ook als we de griep krijgen. Het is pas wanneer ebola echt escaleert als ziekte binnen een patiënt dat er dan ook nog diarree bij komt. En dat mensen dan, wat we dan kennen van ebola, interne bloedingen en externe bloedingen krijgen.
0: Ja, en kan dit virus zich makkelijk verspreiden naar bijvoorbeeld Europa?
1: Nou, dat is niet het geval. Sowieso niet, omdat het natuurlijk momenteel plaatsvindt. En met name eigenlijk mensen reizen over de weg, over de grenzen heen. En ebola, ja, als het gaat om Europa, hebben we een hele sterk gezondheidssysteem, wat natuurlijk ook snel gevallen zal kunnen detecteren en isoleren. Of in quarantaine zou kunnen plaatsen. Dus dat risico is er niet. Het gaat echt met name met het risico voor de directe buurlanden. En dat is ook precies waar de zorg op dit moment ligt.
0: Ja, nou, veel sterkte en veel dank voor deze uitleg. Amrish Bhajju, veldepidemioloog van Artsen zonder Grenzen. Fopfeminisme. Hoe Nederland zichzelf voor de gek houdt over de emancipatie van de vrouw. Ja, ik heb het hier in mijn hand. Zo heet het boek dat cabaretier en presentator Lisa Loep schreef. Ze deed hier 2 jaar onderzoek voor naar de ongelijkheid tussen man en vrouw in Nederland. En ontdekt een reeks mythes waardoor de gendergelijkheid behoorlijk achterblijft. Welkom, Lisa.
2: Dankjewel.
0: Ja, je noemt het boek fopfeminisme. Kun je ons uitleggen, wie wordt er gefopt?
2: Nou, wij allemaal eigenlijk in Nederland. We denken dat we wereldkampioen emancipatie zijn. Als je kijkt naar cijfers die gemeten zijn, 75% van de Nederlanders noemt zichzelf geëmancipeerd. We hebben ook eigenlijk allerlei progressieve ideeën over mannen en vrouwen. 95% vindt zelfs financiële onafhankelijkheid voor vrouwen net zo belangrijk als voor mannen. Maar ja, als je dan kijkt naar de realiteit van alle dag, dan zijn is de werkelijkheid toch wel heel anders dan die cijfers.
0: Dus ons zelfbeeld klopt helemaal niet?
2: Totaal niet, nee.
0: En als je dan kijkt naar de cijfers, dus als het gaat over onze houding, hè, ten aanzien van de positie van vrouwen, dan zijn we dus zeg maar heel progressief. Hoe staan we ervoor als het dan om de cijfers gaat?
2: Ja, als we kijken naar de realiteit, staan we wereldwijd op de 43ste plek qua gendergelijkheid. Dat wordt elk jaar. Er zijn verschillende instanties die dat meten, maar het World Economic Forum doet dat 1 keer per jaar. En vorig jaar zijn we van plek 28 naar 43 gezakt.
0: Ja, fors gezakt dus.
2: In 1 jaar tijd, 15 plaatsen. We staan zelfs lager dan Amerika, een plek lager. Maar ook bijvoorbeeld onze buurlanden, België, Duitsland doen het veel beter. Laat staan de Scandinavische landen natuurlijk. Maar ook als je kijkt bijvoorbeeld binnen Europa, staan we op de 26ste van de 27 plekken in totaal als het gaat om financiële gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
0: Dat is heel beroerd. En wat verklaart nou die daling van 15 plekken in een jaar tijd? Want ik denk, weet je wel, er is beleid, er worden allemaal quota, komen nog over te spreken, gemaakt. Waarom zakken we?
2: Nou, echt beleid is er niet eigenlijk, om even te beginnen. Maar we zijn heel erg gezakt door politieke representatie. Die meting was natuurlijk ook ten tijde van kabinet Schoof nog. Nou, daar was gendergelijkheid al helemaal geen issue. In het nieuwe kabinet Jetten is het ook niet gelijk verdeeld tussen man en vrouw. En ook die financiële ongelijkheid, die weegt gewoon heel erg zwaar. Daarom doen wij het zo ontzettend slecht. Want we zijn wel heel hoog opgeleid als vrouwen. We staan ook qua gezondheidszorg ook weer hoog. Dus eigenlijk, dat vertekent het beeld zelfs nog een beetje. Ja. Dus op progressieve dingen, zoals opleiding. Nou, gezondheidszorg is niet per se progressief of conservatief. Maar natuurlijk gewoon belangrijk dat dat voor iedereen toegankelijk is. Daar doen we het goed op. Maar dat vertaalt zich niet door naar een gelijke verdeling van macht, geld. En ja, gewoon de positie die je hebt als vrouw in de samenleving.
0: Ja, en je zegt ook ergens inderdaad, het gaat hier om de meerderheid van de Nederlanders. Ja. Dat vond ik ook zo'n inzichtelijke. Maar je zegt, de Nederlandse man is wel de minst geëmancipeerde man van Europa.
2: Nou ja, het interessante is, de metingen die gedaan worden, die zijn altijd gericht op vrouwen. Hoeveel uren per week werken vrouwen betaald? Als vrouwen kinderen krijgen, ook alsof ze dat in hun eentje doen. Meestal zijn er toch 2 mensen voor nodig om een kind te maken. Hoeveel uren daarna gaan ze stoppen met werken? Maar er wordt nooit gekeken hoeveel uren gaan mannen zorgen als ze een kind krijgen? Hoeveel uren gaan ze minder betaald werk doen? Dus die hele focus van de emancipatie is gericht op dat vrouwen zich moeten emanciperen. En de man blijft eigenlijk buiten schot. Dus mannen, kijk, in de afgelopen 50 jaar zijn vrouwen steeds meer betaald werk gaan doen. We werden ook aangespoord van een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ga maar aan de slag, ga maar werken. Maar tegen mannen werd niet gezegd, een slimme man die zorgen moet ook, nou, ik ga niet eens rijmen, die man die moet ook gewoon zorgen kunnen. Ja. Dus er is geen emancipatiebeleid voor mannen ontwikkeld in diezelfde tijd. Terwijl het natuurlijk 2 kanten van dezelfde medaille zijn. Ja. Die zorgtaken verdwijnen niet wanneer die vrouw meer gaat werken en die niet meer op zich neemt. Ja. Dus het gevolg is dat de man eigenlijk nog steeds grotendeels fulltime werkt. Alsof er thuis een huisvrouw is die het huishouden op zich neemt. Maar de vrouw is ook een soort kostwinner geworden. Alleen moet ze ook zelf tegelijkertijd die huisvrouw zijn die al die zorgtaken op zich zich neemt.
0: Ja, nou, dus je hebt dus inderdaad inkomen, financiële ongelijkheid. Maar je boek staat heerlijk strak, helemaal van alle feiten. Mm-hmm. Kun je er nog een paar geven waar we dat uit afleiden? Dat we eigenlijk helemaal geen gendergelijkheid hebben?
2: Het feit dat vrouwen al sinds de jaren 90 hoger opgeleid zijn dan mannen, maar dat ze slechts... Dit cijfer is best wel moeilijk om terug te vinden, want het wordt niet heel specifiek gemeten, maar ongeveer 8% van de CEO's van grote bedrijven is vrouw. Dus 92% is man, terwijl mannen lager opgeleid zijn dan vrouwen. Dus als wij een meritocratie zouden zijn, wat we graag denken, iedereen kan alles worden wat hij wil. Behalve als vrouw kan je nog tot nu toe geen premier worden. Maar dan zou het natuurlijk nooit kunnen dat vanuit de populatie die lager opgeleid is, het merendeel van de topfuncties komt. Dat zie je ook in politieke macht. Wat ik zeg, er is nog nooit een vrouwelijke premier geweest. In het Nederlandse deel van het Koninkrijk, in de overzeese gebieden wel al meerdere. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar medische gelijkheid of ongelijkheid. Allerlei dingen. Vrouwen die krijgen vaker een psychische diagnose dan dat het lichamelijk is. Ze moeten langer wachten op pijnbestrijding. Noem maar op. Dus het zit in elk domein van het leven, die ongelijkheid.
0: Ja. En nu naar de verklaringen. Want je noemde er net al eentje. De mythe van de meritocratie. Ja. Je hebt een paar mythes. Kunnen we ze kort even langslopen?
2: De eerste is de mythe van het gidsland. Dus eigenlijk is dat gewoon het keurmerk dat we onszelf ooit gegeven hebben. Wij zijn een gidsland dat andere landen de weg leidt. Er was zelfs, het wordt voortdurend gezegd door de politiek, maar onlangs nog in een Kamerbrief uit 2025. Nederland is een land waar iedereen kan zijn wie die wil. En daar staan we wereldwijd ook bekend om. En we zijn zo gelijk. Terwijl, kijk even naar de cijfers, we zijn helemaal niet zo gelijk. Maar we hebben het wel een soort exportproduct naar het buitenland toe. Dus omdat we denken dat we een gidsland zijn, gaan we ervan uit dat het wel goed zal zitten met die emancipatie.
0: Ja.
2: Nou, dan de mythe van de vrije keuze.
0: Ja.
2: Dat is misschien nog wel de hardnekkigste. Dus je zegt, wij zijn een gidsland waar iedereen kan worden wat hij wil, als hij maar hard genoeg werkt door die meritocratie. Dus als er ongelijkheid is, dan moet dat wel het gevolg zijn van vrije keuzes die vrouwen kennelijk maken.
0: Want ze willen niet genoeg werken.
2: Ja, want het zijn allemaal part-time prinsesjes.
0: Precies.
2: Dat is de mythe, zeg maar. Kijk, niemand zal in Nederland een pistool tegen je hoofd houden of voor de rechter zeggen, deze vrouw mag niet fulltime werken. Dus zeg maar, theoretisch, filosofisch misschien, zijn de keuzes vrij. Maar die keuze wordt niet een vacuüm gemaakt. Als je kijkt weer naar de cijfers, 50% van de hetero-stellen wil betaald werk en zorgtaken 50-50 verdelen. Maar slechts 9% doet dit maar.
0: En waarom lukt het niet?
2: Ik vind dat interessant. Vroeger dacht ik altijd niet, het lukt niet, maar men doet het niet. Toch ook een beetje dat vrije keuzeframe. Maar de hele maatschappij is toch nog ingericht op dat anderhalf verdienersmodel. Met een man met een voltijdbaan en een vrouw met een deeltijdbaan die minder verdient, die financieel afhankelijk is van die man en die het grootste deel van de zorgtaken op zich neemt.
0: En zit die inrichting dan in de beschikbaarheid van goede en gratis kinderopvang?
2: Onder andere, maar ook belastingmaatregels. We hebben heel lang die marginale druk gehad, waarbij het tweede salaris opgeteld werd bij het eerste salaris, waardoor je automatisch in een hogere belastingschijf kwam.
0: En dus het niet meer loonde?
2: Nee. Nou, ook toeslagen zijn natuurlijk zo opgebouwd. Hoe meer je gaat werken, hoe minder toeslagen je krijgt. Ook het feit dat bijvoorbeeld vrouwen maanden zwangerschapsverlof krijgen en vaders of niet-barende partners 5 dagen volledig betaald en dan 5 weken tegen een gereduceerd tarief. Pas sinds een paar jaar. Dus alles duwt mannen en vrouwen die richting in. En dat is niet expliciet uitgesproken, maar de hele infrastructuur leidt daar gewoon nog toe.
0: Ja, en jij bent zelf ook een jonge werkende moeder.
2: Ja.
0: Loop jij daar ook tegenaan of heb je dat heel anders georganiseerd?
2: Ik ben door ouders opgevoed die daadwerkelijk samen, die hadden samen een bedrijf en die deden het zorg voor mij echt 50-50. Dus ik ben gewoon gebrainwashed door hun. Ik dacht dat dat normaal was.
0: Ja.
2: En kijk, als dat jouw voorbeeld is, dan is het veel makkelijker om uit die structuren te breken. Want je weet dat het anders kan. En je weet ook hoeveel het oplevert om als vrouw te werken en voltijd te werken en als man te zorgen. We hebben van die nauwe hokjes bedacht voor mannen en vrouwen, waar eigenlijk niemand helemaal in lijkt te passen.
0: Ja.
2: Maar we durven dat niet los te laten.
0: Ja, dus jij bent daarin goed opgevoed.
2: Ja.
0: Zeg maar wie moet nou die maatschappelijke ongelijkheid gaan veranderen? Is dat de vrouw zelf toch? Is dat de man? Of is dat de politiek?
2: Nou, de politiek. Want we hopen nu al 50 jaar dat het vanzelf beter wordt, maar dat is niet zo. En toen ik onderzoek deed voor dit boek, kwam ik erachter dat we ook al 50 jaar staatssecretarissen van emancipatie hebben. Maar Maar die hebben dus alleen een agenderende functie en niet uitvoerende macht. Ze mogen eigenlijk alleen zeggen dat het heel erg is, maar er worden vervolgens geen consequenties aan verbonden. En wat ik het meest shocking vind, is dat er nog nooit een target gesteld is of een doel van, dit zijn de cijfers, de loonkloof is nu 10,5%, binnen zoveel jaar moet die gehalveerd.
0: Maar toch wel zo'n target van zo'n groot percentage vrouwen moet nu in de Raad van Commissarissen.
2: Precies.
0: Zitten.
2: Ja, 30% in de
0: is
2: Raad.
0: Is dat geen succes?
2: Nou, het is ook een beetje fopfeminisme, vind ik. Want je gaat dus in de toplaag van het bedrijfsleven van de grootste bedrijven, voer je een kwotum in, wat verder eigenlijk geen consequenties heeft als het niet gehaald wordt. Toezichthouders, dus niet per se de mensen die van dag
0: niet
2: tot dag
0: de raad van bestuur.
2: Nee, en het is de mini-top. Dus hoe zit het in de rest van die bedrijven? Is daar een loonkloof? Krijgen vrouwen daar wel doorstroommogelijkheden die ze verder niet krijgen? En doordat we denken dat we dan op die mini-top van die 30% goed doen, kunnen we heel makkelijk weer onszelf foppen en zeggen, zie je wel, we doen er toch wat aan. We zijn toch geëmancipeerd?
0: Ja, en als we dit gaan inzien, moeten we dit dan te lijf gaan met positieve discriminatie?
2: Ja, zeker. Maar die term positieve discriminatie is wel problematisch. Want iedereen denkt meteen, discriminatie is fout, of het nou positief of negatief is. Er zitten ook heel veel interessante dingen in de taal die wij gebruiken voor genderongelijkheid. Zo hebben we het over de emancipatie van de vrouw in plaats van gendergelijkheid, wat andere landen zeggen. En ook, wij zeggen positieve discriminatie. Internationaal is de term affirmative action. Die inhoudt dat je het speelveld gelijk gaat trekken. Er is een achterstand van een groep. En met concrete acties ga je dat gelijk maken.
0: Maar discriminatie voelt ook weer als iets negatiefs. Dus heel veel mensen zijn tegen discriminatie, dus ook tegen positieve discriminatie.
2: Ja, daar zou ik het dus ook niet zo noemen. Maar een achterstand inhalen, zodat je op een gelijk startpunt begint. Want nu sta je met 2-0 achter als vrouw op heel veel fronten. En dan kan je wel zeggen, je moet wat harder werken en je moet geen parttime prinsesje zijn. Maar het is natuurlijk niet helemaal fair als dat startpunt niet gelijk is.
0: Ja, nou, jij bent heel vurig en je schrijft natuurlijk een boek enorm pleidooi. Maar we hoorden het net ook al in het overzicht van de kranten, de manosfeer. Dus die hele emancipatie of gendergelijkheid. Er is een jonge generatie die conservatiever aan het worden is. Hoe gaan we dat stoppen en bestrijden?
2: Ik vind dat heel moeilijk. Ik heb er niet een pasklaar antwoord, helaas. Ik denk wel dat dit ook komt, dat het is een vertaling, een extreme vertaling van een sentiment dat in de hele maatschappij zit. En dit is een enorme uitvergroting die ook iets heel mediagenieks heeft. Omdat het jonge mensen betreft, online, we vinden het een beetje ongrijpbaar. Maar als het verder niet in de samenleving ook zou spelen en dat er aanknopingspunten zouden zijn, zou het niet zo groot kunnen worden, die manosfeer. Ja, ik denk toch, het belangrijkste wat je kan doen is het voorleven en goede mannelijke voorbeelden ook stellen van krachtige mannen, juist omdat ze kwetsbaar zijn, omdat ze zorgen. En in laten zien dat daar veel meer kracht in zit dan in die Andrew Tate onzinverhalen.
0: Oké, dankjewel, Lisa Loep. Het boek Fopfeminisme ligt in de winkel. En komende zondag lanceert Lisa haar boek in 2 cabaretcolleges in de Lamar in Amsterdam. Succes.
2: Dankjewel.

0: Carole King was dat met A Quiet Place to Live. Big Tech wordt gezien als een van de grootste bedreigingen voor onze democratie. Hoog tijd om die invloed te begrenzen, vindt journalist Erik Smit, die eerder Follow the Money oprichtte. En dus wil hij met zijn nieuwe platform The Firewall de strijd aangaan tegen de groeiende impact van techreuzen op journalistiek en maatschappij. Erik Smit is hier. Welkom, Erik.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, Erik, wat moet ik me voorstellen bij de firewall? Want het is letterlijk een soort van brandmuur. Of is het een waakhond? Of is het een journalistiek platform?
1: Het is vooral een waakhond. Een platform wat veel verder gaat dan eigenlijk reguliere media. Namelijk met aangetoonde misstanden. Daadwerkelijk een ander instrument in onze democratische rechtsstaat aangrijpt. De rechtspraak. Om deze misstanden terecht te stellen. Dus je houdt daadwerkelijk de big tech je houdt ze ter verantwoording.
0: Dus dat is er nieuw aan. Dus je hebt, ik bedoel, Follow the Money is ook natuurlijk een journalistiek platform.
1: Zeker.
0: Maar je hebt daar niet de mogelijkheid om een zaak aan te spannen.
1: Klopt. En kijk, Follow the Money is in brede zin natuurlijk. Daar heb ik natuurlijk mijn hele leven aan belangrijkste deel van mijn journalistieke leven aan gewijd. En een breedheid van onderwerpen. En ongelooflijk belangrijk om die onderzoek te blijven maken.
0: Maar de firewall is wel nodig.
1: Spitst zich totaal toe op één onderwerp. Dus die big tech en dat gevaar wat zij vormen.
0: Ja.
1: Grofweg gezien in twee aspecten natuurlijk. Dat is eigenlijk de digitale infrastructuur. En anderzijds eigenlijk onze nieuws- en informatiesysteem. En daar spitst zich dat helemaal op toe. En we zien overal dat de big tech, we hebben dat natuurlijk de afgelopen decennia toegelaten, dat ze zo groot zijn geworden, zo overmachtig, zoveel invloed hebben op onze regelgeving, monopolies hebben gevormd. En inmiddels natuurlijk verantwoordelijk zijn eigenlijk voor een grote mate van het mis- en desinformatie van onze samenleving. Dat is eigenlijk waar onze democratie op rust. Hè. Als wij als burgers niet goed geïnformeerd worden, dan gaat eigenlijk kan van alles misgaan. Tot aan natuurlijk de rellen in Loosdrecht en angst zaaien, haat zaaien. Het begint natuurlijk met een aantal actoren, maar als het op grote schaal verspreid kan worden op een bepaalde manier, dan gaat het mis.
0: Ja.
1: Dan gaan wij paal en perk aan stellen.
0: Goed, nou, je zegt er zijn twee dingen die je natuurlijk uit elkaar kan trekken. Je hebt die digitale infrastructuur.
1: Ja.
0: Hè, dus het hele digitale wegennet. En je hebt het nieuws, de grootste publieke ruimte en de belangrijkste politieke ruimte. Dat is ook in handen van die Amerikaanse multinationals. Hè, je zegt die verspreiden dus ook nepnieuws. Wat staat er dan?
1: Ze faciliteren dat vooral. Ja.
0: Ze faciliteren dat. Ja, ze faciliteren dat, want er zijn van die algoritmes. En die bepalen wat jij te zien krijgt.
1: Nou ja, kijk, dus we leven in een netwerkeconomie. Dus ze hebben natuurlijk eigenlijk gewoon dat wij burgers gratis eigenlijk die informatie aanleveren natuurlijk. En influencers en noem maar op. Ik hoorde net nog even de manosfeer langskomen. Er zijn natuurlijk allerlei complotten die via de nieuws, via de platforms verspreid worden. Wij, gewone reguliere media, kunnen dat niet zomaar doen. Wij worden verantwoordelijk gehouden. We hebben redacties. Worden feiten gecontroleerd. We kijken daarnaar en wij zorgen dat op het moment dat we iets uitzenden of iets opschrijven, dat het op een degelijke manier naar onze luisteraars of onze lezers, dat het daar terecht komt.
0: Ja.
1: Bij deze social media is anything goes. Het wordt er maar doorheen gestuurd.
0: Eigenlijk geen filter meer.
1: Er is geen enkele filter meer. Dat weten we eigenlijk al jaren. Dat is helemaal normaal geworden.
0: Maar waarom is dat zo normaal geworden? Want voor de gewone journalistiek accepteren we dat niet. Vinden we het belangrijk dat het aan kwaliteitsnormen voldoet. Hoe verklaar je dat dat zo groot is kunnen worden? En dat het zo'n gevaar is.
1: Het heeft een heel belangrijke mate te maken met ons economisch systeem. We zijn natuurlijk de laatste decennia gewend geraakt aan het ruimte geven aan technologiebedrijven. Laat ze maar innoveren. Het is goed dat zij er zijn. Geef ze de ruimte. Dat is met name in Amerika gebeurd, waardoor gewoon die bedrijven ook ongebreidelde omvangen aan hun monopolies hebben kunnen werken. En daarmee eigenlijk natuurlijk Europese bedrijven hebben kunnen wegconcurreren.
0: En daar wil je met firewall iets tegenover zetten.
1: Zo is het.
0: Maar je daagt eigenlijk daarmee de grootste multinationals ter wereld uit.
1: Het klopt, en dat is ook
0: dus
1: omdat
0: is dat
1: wij
0: David
1: een uitstekende. Dat klinkt heel gek, maar wij hebben in Europa fantastische wetten. Dat zijn, ik noem je de Digital Services Act, de Digital Markets Act. Nergens ter wereld is de wetgeving zo goed geëquipeerd als in Europa. Het zijn alleen jonge wetten. De Digital Services Act is eigenlijk pas sinds 2022.
0: Wordt niet echt gehandhaafd?
1: Die wordt eigenlijk amper gehandhaafd. Onze politici. Die hebben het op dit moment erg moeilijk. Die hebben te maken natuurlijk met een... we leven in een totaal nieuw tijdperk. De meneer die in het Witte Huis zit... die is geen partner meer van dit continent. Sterker nog, hij ontregelt dat. Hij is een antidemocraat, zou je kunnen zeggen. Dus we leven in een tijdperk dat... we ons op een hele andere manier moeten verhouden... ten opzichte van dat land waar al die bedrijven vandaan komen. En dat heeft grote consequenties. Dat betekent dus dat wij opeens moeten gaan bedenken... van, hé, wacht eens even, we moeten die bedrijven... die daar vandaan komen ook op een andere manier benaderen. We moeten die wetten die wij hier hebben ook gaan handhaven. En dat gebeurt nu niet omdat die politici daartussenin hangen.
0: Maar waarom zitten die politici zo ertussenin? Want ze hebben in de eerste plaats natuurlijk... die mediabedrijven de ruimte gegeven. Ze zijn natuurlijk ongereguleerd. Hebben ze die hele markt veroverd met grote monopolies. En nu handhaven ze niet. Dus hoe verklaar je dat?
1: Het is geopolitiek. Het is ook, we hebben enerzijds vanuit Europa ook de neiging om te zeggen van... regelgeving is slecht. We moeten bedrijven groter laten worden. We hebben het rapport Wenning onlangs gehad. Eind afgelopen jaar natuurlijk dat we een rapport van een heel een belangrijk bestuurder... in onze industrie die daar zijn mening heeft over gevormd. En we moeten gewoon eigenlijk een Silicon Valley'tje na gaan doen. Terwijl wij die Silicon Valley die bouwt niks op democratische waarden of normen. Wij moeten gaan denken
0: dus
1: dat
0: firewall,
1: we ons weerbaarder opstellen.
0: Ja, dus de firewall gaat... je gaat die grote bedrijven aanpakken. Je bent natuurlijk wel David tegen Goliath. Big Tech is toch super machtig. Hoe denk je kans te maken? En waar haal je het geld vandaan om te procederen?
1: Nou, het kan ook met hele kleine zaken beginnen. Hè. Je ziet in de Verenigde Staten ook dat je burgers die in opstand komen... en die zeggen van de algoritmes van van uw platform Meta... zijn schadelijk voor mijn kind. Ik ga je tegen in bezwaar. Dat snijdt hout. Als je de advocaten vindt die daar bereid zijn om voor te procederen... dat kunnen wij... In Europa ook, kunnen wij in Nederland. We hebben een uitstekend rechtssysteem. Die wetten die wij hier hebben, als ze niet door politici niet hard genoeg achteraan lopen en onze toezichthouders te veel op hun handen zitten, dan is het zaak dat de burgers iets gaan doen.
0: Ja.
1: En burgers die kunnen zich verenigen, organiseren. Dat is wat wij aan het doen zijn.
0: Ja, en tot slot. Is het misschien niet te laat? Want kan het niet zijn dat we al zo zijn overgeleverd? Je begon met te zeggen, onze hele infrastructuur is in handen van die big tech. Kunnen we ze nog wel aanpakken?
1: Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik denk nogmaals dat die wetten, die zijn pas jong. En wij kunnen elk moment nog aangrijpen om deze big tech hier... op ons grondgebied ter verantwoording te roepen. En dat gaan wij ook vanaf morgen echt doen.
0: Oké, mooi. Succes, Erik Smit. Dank voor je komst en succes morgen met de lancering van The Firewall.
1: Dankjewel.

0: en nog alleen maar lijkt te dromen.
1: Spinvis is dat met Voor ik vergeet. Ze heeft gezien dat groots dromen vaak een privilege is voor de bovenklasse. En dat verschillen in afkomst kunnen leiden tot diep gewortelde kansenongelijkheid. En daar wilde ze een voorstelling over maken. Zondag gaat die droom in vervulling. Dan is de première van Het Incident van Internationaal Theater Amsterdam. De eerste solovoorstelling van actrice June Janes. Goedenavond, June.
2: Hallo, goedenavond.
1: Ja, ik begrijp dat je een hele korte

0: Omdat je dan voor de eerste keer met echt publiek gaat spelen. En dan ben je ook benieuwd of mensen reageren. Of dat ze moeten lachen. Of gechoqueerd zijn. Of dat er iets gebeurt. Dat het resoneert. Maar volgens mij is dat wel gelukt, denk ik. Ja. Dus ik ben benieuwd.
1: Het lijkt me ook zo spannend omdat het je eerste solovoorstelling is. En ook nog eens een verhaal dat je zelf hebt gemaakt.
0: Ik heb het bedacht, het concept. Ik wilde heel graag iets maken over deze thematiek. En vervolgens heb ik samen met Xavier Brugge, de regisseur, een schrijfster gevraagd om het te laten, om eigenlijk vanuit het concept een tekst te schrijven.
1: Ja, concept en thematiek. Neem ons even mee, waar gaat het over?
0: Ja, het incident gaat eigenlijk over een jong meisje van 16 jaar, Guadalupe. En zij woont in Amsterdam-Noord en heeft een moeder die eigenlijk afwezig is. Die moet voor haar familie zorgen in Santo Domingo. En haar vader is helemaal afwezig, die is niet in haar leven. Dus ze staat er eigenlijk een klein beetje alleen voor. En haar moeder controleert haar wel. Maar zij moet voor haar zusje zorgen en voor zichzelf zorgen. En naar school gaan. En eigenlijk ook gewoon vrienden hebben en feestjes vieren. Een normaal leven eigenlijk leiden, maar dat daar, daar heeft ze eigenlijk geen ruimte voor.
1: Nee, en waarom vind jij dit stuk of dit verhaal eigenlijk belangrijk om te vertellen?
0: Ja, ik heb zelf je noemt dat een soort rugzakjesschool gezeten. Het was eigenlijk een school voor mensen die, voor kinderen die het moeilijk hadden met leren. Omdat dat kon dan komen door omdat ze afgeleid waren door of een thuissituatie, maar ook door bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie. Dat had ik, ja. En ik had van alles in dat rugzakje. Maar ik had een hele fijne thuissituatie, waardoor ik wist al heel snel, ik wil acteur worden of ik wil theater maken en films maken. En dat is mijn droom. Dus ik kon eigenlijk, school is voor mij heel, niet makkelijk, maar wel, ik kon een soort van de toekomst zien, waardoor het voor mij heel logisch werd om naar school te gaan. En ik zag heel veel vrienden of mensen bij mij op school die, niet echt de ruimte hadden om te denken aan de toekomst, omdat je moet overleven. Ja. Omdat je het misschien thuis iets minder goed hebt. En daardoor heb je helemaal geen tijd om zelfs na te denken over wat je wil. En dan ben je eigenlijk juist de belangrijke jaren van het ontwikkelen als mens op een school. Ben je eigenlijk aan het missen, omdat je eigenlijk alleen maar bezig bent met korte termijn gedachten in plaats van de lange aanloop van je leven, dat zie je dan niet.
1: Precies, je ziet de lange lijnen niet. En
0: nee.
1: Ik las ergens in een interview dat je hebt laten inspireren door de serie Klassen. Human was dat volgens mij op tv. Op welke manier? In een personage of in die situaties van die kinderen?
0: Ik denk alle situaties wel bij elkaar. En sowieso Marjolein Moorman. Dat is voor mij echt de queen.
1: Zij was toen wethouder in Amsterdam.
0: Zij was toen wethouder, ja. Klopt, ja.
1: Ja.
0: En zij, ik vond het gewoon zo mooi hoe zij het systeem beschreef. En dat ze echt een ontzettende grote fout zag. En dat ze niet los ging laten tot ze iets, tot ze eigenlijk ervoor kon zorgen dat er naar haar geluisterd werd, dat we echt een groot probleem hebben in Nederland. In zowel de onderadvisering als in, dat kinderen al veel te vroeg eigenlijk onderadviseerd worden. Maar kijk, we doen alsof we allemaal gelijke kansen hebben in het onderwijs. Maar dat is niet zo, want het gaat eigenlijk eerder om, waar kom je vandaan? Zien je ouders je? Zien ze waar de problemen zijn? Kunnen ze eigenlijk inschakelen op een moment dat er iets fout gaat, tussen haakjes. En dan komen er bijlessen. En als je geld hebt, dan krijg je nog meer bijlessen. En dan heb je in één keer VWO.
1: Ja.
0: Terwijl op het moment dat jij dat niet hebt, of je ouders spreken de taal niet, of er is thuis heel veel gaande, dan sta je dus helemaal niet, dat is helemaal geen gelijke situatie. Dan sta je al 5-0 achter. Hoe ga je dan als kind dat nog recht trekken? En dat is gewoon, daarmee komen de klassenverschillen.
1: Ja.
0: We zijn niet gelijk, maar we doen in Nederland alsof we allemaal gelijk zijn. Maar dat, begint daar.
1: Ja, je zei, je zat zelf op een school met een rugzakje, daar zat van alles in. Je had wel een fijne thuissituatie.
0: Ja.
1: Maar je had toch handicaps waar je mee speelde. Maar nu ben je een gevierd actrice. Je wordt geroemd als een groot talent. Iedereen wil met je werken. Hoe

0: je dat dan gelukt?
1: Ja, ik denk dus heel eerlijk ook dus juist je zelfvertrouwen krijgen van ouders die zeggen, hey, dit kan je, of ik zie dat je dit kan, ga zo door, of zullen we je op theaterles zetten. En, ja. En dat is een privilege. Dat is echt zo. Want als jij ouders hebt die dat niet zo zien, dan moet je het vanuit jezelf doen. Het zijn ook heel veel mensen die dat zelf doen. En dat is superkrachtig. Maar niet iedereen heeft die zelfvertrouwen.
0: Ja. En wat hoop je nou dat mensen die komen kijken... Ik kom zondag ook kijken trouwens.
1: Leuk!
0: Ja, heel erg. En wat hoop je dat mensen die de voorstelling hebben gezien... wat hoop je dat die meenemen naar huis? Of dat ze misschien anders gaan zien of bekijken?
1: Ik hoop eigenlijk dat ze het personage Guadalupe... gaan kunnen ontmoeten en toelaten. En dat ze zich afvragen of hetgene wat zij heeft gedaan... het incident wat er is gebeurd... of dat iets is wat Guadalupe is... wat Guadalupe heeft gedaan. Of dat het misschien iets groters is. Dat het een, misschien is het wel een soort systeemfout. Hm. En ik hoop dat ze zich dat gaan afvragen...
0: Ja, hey, en als kind droomde jij al van theater. En nu speel je dan je eigen solovoorstelling. Je bent nog niet eens 30. Knijp je wel eens in je armen? Zo, en wat zou je dan tegen je jongere June willen zeggen?
1: Oh, wauw. Wat een vraag. Ik knijp me elke dag in mijn armen. Echt, dat ik denk, hè, waarom, hoe kom ik hier nou weer terecht? Maar, ik zou denk ik zeggen... eigenlijk... Zolang je dromen hebt, gewoon heb geduld. Dat ook. Een soort van niet ongeduldig zijn. Ik ben ook altijd heel ongeduldig. Dat duurt te lang. Gaat nooit lukken. Terwijl volgens mij, als je gewoon door blijft gaan met dromen en doorzetten en ook van de reis te genieten, in één keer beter. Dat is echt zo. Daar geloof ik 1000% in. Dat zou ik zeggen.
0: Oké, okay, mooi. Dankjewel, June Jannes. En heel veel plezier en succes zondag bij de première.
2: Dankjewel. Het is 5:25.
0: Neandertalers hadden al een tandarts... die met een stenen werktuig in een tand boorde. Het bewijs daarvoor hebben paleoantropologen gevonden... in een grot in Rusland. Maar wat aten die Neandertalers dan... waardoor ze gaten in hun kiezen kregen? We vragen het aan Marcel Niekus. Hij is systeemtijdarcheoloog... en gespecialiseerd in Neandertalers. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, meneer Niekus, aten die Neandertalers 60.000 jaar geleden dan al snoep?
3: Nee, dat is niet het geval. Ze aten wel van allerlei, van vlees, paddenstoelen, knollen, zaden en vruchten. Maar geen snoep. En je kunt je heel goed voorstellen dat ze hadden wel... ongetwijfeld een wat slechtere mondhygiëne dan wij. En als je bijvoorbeeld als een scheurtje in de kies had... dan kunnen daar bacteriën inbrengen. En zo zal het gaatje ongetwijfeld zijn ontstaan.
0: Dus die gaatjes die kwamen meer doordat ze op iets hards beten... en daardoor een scheur in een kies kregen?
3: Ja, bijvoorbeeld.
0: Oh ja. En zijn er al eerder gaatjes in de tanden van Neandertalers vastgesteld?
3: Ja, er zijn een paar voorbeelden van bekend. In ieder geval in gebieden waar botmateriaal bewaard blijft. Dat is lang niet overal. Maar bijvoorbeeld ook in Spanje hebben ze daar een voorbeeld van teruggevonden. Alleen niet met zo'n wortelkanaalbehandeling als in Siberië.
0: Een wortelkanaalbehandeling, ja.
3: Ja, zo noemen we dat. Ja,
0: nu is ontdekt dat er een tandarts was. Hadden ze dan ook dokters?
3: Nee, waarschijnlijk niet. Je moet je voorstellen, die Neandertalers leefden in kleine familiegroepen. En wanneer een van de groep gewond is geraakt of zo'n ontsteking had... dan zorgden de andere leden van de groep voor die persoon. He, want het overleven was van levensbelang voor Neandertalers. Ja, en ze zorgden dus voor elkaar. En zo moet je dat dit voorbeeld ook zien. En er zijn ook voorbeelden bekend van Neandertalers die beenbreuken hadden... maar die toch nog jaren geleefd hebben. En dan kun je je voorstellen dat groepsgenoten daarvoor hebben gezorgd. Dus ze waren hadden veel compassie voor elkaar.
0: Ja. Nou, ons beeld van de Neandertaler is weer veranderd. Dank u wel, Marcel Niekus.
3: Ja.
0: Dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier Elisabeth Steins. En voor nu een hele goede nacht.
4: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
5: Voetbal.
4: Zondag.
5: De laatste speelronde van de Eredivisie.
6: Alle 9 wedstrijden. tegelijkertijd.
7: Plaats Twente, Ajax of NEC zich voor de voorronde van de Champions League.
8: En wie moet de na-competitie spelen? Volendam of Telstar? Ze spelen tegen elkaar.
7: De laatste speelronde van de Eredivisie.
8: NOS langs de lijn.
7: Zondag 2 uur.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In een regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
12: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
14: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. En dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
6: Noordwien.
20: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze vrijdag. Ja, ja, ik hoor bij me te werk, gewoon ons zo'n uur op de radio. Snijden morgen trouwens de televisie, de verhelling van uw mooie programma. En 24/7 op internet, mijn fan. Dat had ik wel eens vaker zijn. Leuk dat je erbij bent op deze laatste werkdij van de week. Straks bij het Versleinerconcert van Jitties op het Bevrijdingsfestival. Ja, ja, we hebben mooie opnames maken. Maar we zetten nu daarin bij Douwe Rocker en Sad Sock. En we blijven nog even een beetje in old school sferen. Jaap Lauwers.

Ja, applaus en de losse bende en het leidt hoorn mij. Harks naar Noorwind, dat is verreden Janne. Straks is het optreden van Jitties op het Vrijdagsfestival. Maar eerst maar even Pieter Welkers en de Liefwater Tijd.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om me heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eens je verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes. In jaren is dat niet zo wees. Nog een stukje verder,

Pieter Wilkes en JTR May Vintage, die hadden het al even bij elkaar geproduceerd. En de Leeuwarder Tango's, die centraal. In deze Alleuk van Noorderwien Centraal. Ja, dat is eigenlijk Jitties. Ze staan op het Bevrijdingsfestival op het Noorderwien Podium. Oorsluiter tussen 5 en 6 uur. En wie een Jitties'er feestje, dat mij is wel duidelijk zeggen. Ja, dank jongens voor het geweldige optreden. Dit winnen ze live.

Maar hij krijgt die LP zijn leden en dit is het eerste nummer van zijn nieuwe LP. En bedankt om teken Transformer komen te direct associaties. Dit is asociaal!

0: verdomme, wat ben je maar goed. Het komt vast door die poffertjes van Richard Klooster uit zijn nek. Lekker man, hoppakee, weer 100 euro.
1: Haha, ja, zo werkt dat, hè.
0: Hey, dit is een netwerker van al die linkse rakers die netwerken. De eerste band.
1: Haha.

Schikkelen. Ja, vrijheid. Wat is vrijheid, hè? Ik zeg maar twee woorden. Meer zeg ik er niet door. En dat is Friese vrijheid. Friesland, de best van ons!

Zoals zijn, wij besteden 24 jaar. En toen wij 24 jaar begonnen binnen, weet het maar de allerhuste shit was die maar in Friesland betekend geweest. Dat wist er wel te. Maar toen kwam je in.

Mijn schoonzus, zit er ook in. Die zit echt te zien van Jezus, de Christus, wat moet je? Machtig, joh. Mijn schoonzus denkt van God, verdik, ik ben maar de verkeerde trouwd. Lachen, man. Hey, eens even voor 5-4-12. Wedstrijd van je leven. Stemmen ze naar de bellen. Ik heb mijn taak dienen. Verstichting Sammy. Hoppakee. En dit is mijn binnen.

Mooi nog het hele plooien en het leeg. Vier erop, maar dat is even toer. En hier is het echte volk, let op! Vriezen, vriezen, wat is dit mooi. Dit is de trucker.

0: Wat maakt hem mooi net. Hoppakee, daar gaat hij weer.
1: De baller.
0: Beste meisjes, nog even serieus. Dit is het Haaienland.

0: Ik ben fucking Freddie Mercury.
1: Wie doet dit?
0: Hey yo. Hey yo. Hey yo. Hey yo. Hey yo. Hey yo. All right.
1: Fuck you, son.
0: Ik verlies een ILP dan dat de kraaien binnen de rillers van de duur.

Laatste twee jongens. Dan heb je hem dit fantastische godvergeven zijn beste optreden ooit zo in je fucking leven. En voor je net, hoe oud is het al? Hoe oud is het al? Jochen? Tolf? Oh, dat lukt ik al met je. Dit nummer is voor jou. Lekker Loeken!

0: naast u.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
1: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Eerste moandei bij Omroep Friesland.
1: De fiets over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearvetting.
0: De fiets over Sterrentocht.
1: Pinkstermandi.
0: Bij Omroep Friesland.

0: online in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkte als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Zij kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In de video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste.